0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: schieten. Daarin kan wat gebeuren. Zeker als Jesse bal binnenkomt. De aansluiting treffen, tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
1: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Vandaag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: FC Twente ADO Den Haag. Vanmiddag om 16:30.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, zij zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Vandaag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is toch altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ja, ik beoordeel zelf niet zo snel. Omdat ik naast heb gezeten in het verleden bij mensen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik denk een beetje arrogant.
3: Ja?
2: Mag dat zijn?
3: Nee, dat mag je dat zeggen. Arrogant.
4: Ik heb het niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
3: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Mevrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de Straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: 7 minuten. Daarin kan wat gebeuren. Als Kerstenbal binnenkomt. De aansluiting treffen. Tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
1: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Vandaag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Ja, hij zit erin!
1: FC Twente ADO Den Haag. Vanmiddag om 16:30.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Come on, Dorothy. Don't you care?

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij. Radio.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik vond het een belachelijk idee nog steeds trouwens om te leren hoe je met wapens om moet gaan, om daarmee anderen te doden die je niet kent. Ik bedoel, van zo'n primitieve manier van doen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Op de muur zaten al die West-Duitse mensen en die zwaaiden naar ons. En ik wist, die kunnen de muur naar beneden gaan. Die kunnen gewoon over de grens naar ons toe komen, kunnen mijn hand geven. Ja. Maar als ik één stap die kant doe, dan gaan ze schieten.
3: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
6: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
14: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
21: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
20: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
21: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
20: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
21: Oké, ga ik op letten.
20: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
21: Doe ik.
20: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
22: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
23: Start je dag zonder barst.
24: Opgelost. Autotaalglas.
22: De prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
25: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

moet ik er zijn. Ja, goedemorgen allemaal. Er ging even iets niet helemaal met de knopjes. Maar we zijn gewoon begonnen hier met morgen weekend. En ik ga dus gewoon gezellig de tune starten. Ik zeg... Goedemorgen, goedemorgen. Dit is hem nu goed. Het gaat even iets anders dan ik verwacht had vanmorgen toen ik opstond. Ik dacht, ik heb het weer allemaal onder controle met de knopjes. Maar soms gaan die dingen toch een beetje... Ik denk, oh, veel knopjes hier. Maar geen probleem. Goedemorgen, welkom in je weekend. Het is 12 september en je bent meer dan van harte welkom hier op jouw Radio West. Nou, ik heb een vloeibare uitzending. En niet van, alleen vanwege het zweet dat nu even onder mijn oksel staat... Nee, ook vanwege gewoon de mooie dingen die we vandaag gaan doen. Nou, want wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, onder andere, we gaan een kopje thee drinken. Een rustgevend, heerlijk kopje thee. Nou, dat heeft altijd een beetje iets Brits. Zo van, have a nice cup of tea, my dear. Maar thee, die komt oorspronkelijk uit China. En de lange weg die thee heeft afgelegd... die beschrijft Renate Hera Otumo in haar boek Theebladeren van Smaak. Maracht, geschiedenis in een kopje. En ik spreek de Leidse schrijfster zo meteen. En bij Licht Uitspot aan gaan we twee platen draaien... die te maken hebben met vrijheid. We'll Meet Again of Bella Ciao. Welk nummer wil jij als een echte DJ aankondigen? Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw keuze. We gaan een rond 20:15 spelen... maar je kan je keuze nu al doorgeven als je echt een voorkeur hebt. App me 070-307-8080. Of gewoon even bellen kan ook 070-390-5454. Het is Will Meet Again of Bella Ciao. En als dank voor je keuze krijg je van mij dan een bon ter waarde van €50... als jij dat nummer aankondigt. En ik zei het al, een vloeibare uitzending. Want in Meers Eethoek gaat het opnieuw over drank. Namelijk over Westlands bier, maar dan alcoholvrij. Want ja, dat bestaat echt waar. Nou, en na deze rollercoaster gaan we gewoon naar Danny Vera... met zijn echte rollercoaster. Gaan we even rustig aarden en de uitzending en de dag beginnen. Het is 12 september. Ik denk dat het een fijne dag wordt. Danny Vera.

0: lief liedje is dat toch van Danny Vera, Rollercoaster. Ja, ik ga je alvast een beetje een voorsprong geven als jij op dit gezellige tijdstip al naar Radio West luistert. Want dan krijg jij nu te horen de nieuwe stem. Vorige week is die heel snel opgelost. Dus we hebben weer een nieuwe stem ingevlogen. Bij het spelletje moet je luisteren en je weet hoe het gaat. Ik laat de stem horen en jij mag doorgeven wie jij denkt dat het is. En als je goed hebt, dan krijg je een prijs. En dat is vandaag het Kezenspel. Het is een ontzettend leuk bordspel. Een beetje een combinatie tussen mensen erg. Er niet en kaarten. Je kan het met z'n tweeën al spelen en dan is het ook heel leuk. En dat vind ik altijd heel prettig. Spelletjes die je met z'n tweeën kan spelen. Dat je niet de buren altijd hoeft uit te nodigen. Enfin, van wie is die stem? Ga alvast maar luisteren.
1: Moet je luisteren?
2: Ik heb er ontzettend veel zin in.
1: Moet je luisteren?
0: Nou, ik heb er ook ontzettend veel zin in. Nee, serieus. We gaan rond 7:45 het spel spelen. Maar jij kan dus nu alvast even beginnen met puzzelen wie jij denkt dat de stem is. Dan zometeen ga je meer horen over de wonderbaarlijke reis die T aflegt. Maar eerst gaan we een beetje naar een bijzonder land. Bezongen door Paul Simon. En dat is Graceland.

0: Ja, bij het volgende onderwerp moet je eigenlijk een kopje thee gaan bakken. Want ik ga het namelijk hebben over het boek Theebladeren van Smaragd. Geschiedenis in een kopje van de Leidse schrijfster Renate Hero Utomo. En goedemorgen, Renate.
1: Goedemorgen.
0: In jouw boek neem je ons mee in de geschiedenis van thee. Van China en de oudste theeboom via Java en voormalig Nederlands-Indië naar Nederland. En je schrijft onder andere over prachtige theeceremonies en zelfs wedstrijden in thee zetten. Doet het dan pijn als ik heel onerbiedig een theezakje aan een touwtje in een mok doop, een paar keer op en neer haal en dat vervolgens thee noem?
1: Nee, mij doet dat geen pijn.
0: Nee.
1: Als we het theezakje zouden openknippen, zouden we alsnog thee zien. Het natuurproduct, allemaal afkomstig van de plant waar we het over hebben. Dus van mij mag het.
0: Ja, want die theeceremonies zijn echt heel bijzonder. Hè? Je hebt ceremonies die voor mijn gevoel een dag duren. Met het wassen van de thee en nog een keer spoelen van de theepot. En nou, het is heel bijzonder.
1: Dat klopt, dat kan zomaar uren duren. Ja, je kan het zo ingewikkeld en mooi maken als je zelf wil. Dat is het leuke met thee. Van theemok tot theeceremonie.
0: Ja, heerlijk. Het is een heel lekker boek geworden. Ik heb het gevoel dat je het verhaal aan mij vertelde met een smakelijk kopje thee erbij. En wat ik ook heel bijzonder vond om in het boek te lezen, thee heeft ook heel veel invloed gehad op andere producten. Toen mensen eenmaal echt thee gingen zetten, ontstond er bijvoorbeeld ook een hele industrie rond een nieuw product. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. Dat komt omdat heel vroeger thee niet werd gezet zoals we het nu kennen. De theezakjes werden nog niet gebruikt. En zelfs losse theebladeren, zoals we nu zien in de theewinkel, ja, dat bestond nog niet. Het waren ingewikkelde theeschijven die samengeperst werden. En thee werd gekookt, zoals in een pan soep, of geklopt, zoals we nu van de matcha kennen. Maar pas in de 14e eeuw, toen werd een bevel gegeven door de eerste keizer van de Ming-dynastie. En die zei, vanaf nu gaan we aan de losse theebladeren. Dat kwam ook uit sympathie voor de boeren. Want het was ontzettend veel werk om die ingewikkelde theeschijven te maken.
0: Uh-huh.
1: Ja, en als je losse theebladeren gaat gebruiken, heb je ook hele andere dingen nodig dan een pan of een klopper en een kom. Dus vandaar de geboorte van de theepot.
0: Ja, geweldig. En toen ontstond dus een hele industrie rondom die theepotten. In alle vormen en maten.
1: Ja, want zo mooi, kunstig en zo simpel maken als je maar kan. Dus de hele industrie, die bloeide op.
0: Geweldig. Je vertelt in het boek ook dat thee niet alleen om smaak gaat. Thee gaat ook over macht en geld. En dan zien we bijvoorbeeld heel duidelijk in het verhaal over hoe thee van China naar voormalig Nederlands-Indië werd gesmokkeld.
1: Ja, dat klopt, ja. Eén persoon die springt er dan een beetje bovenuit. Dat is meneer Jacobsen, een Nederlander. Die werd gestuurd vanuit de Nederlandse overheid. Ja, en hij ging naar China om van alles te halen, zonder toestemming van de Chinese overheid. En tijdens zijn zesde reis kwam hij terug met 7 miljoen theezaden, 15 arbeiders en nog planten en machines. Ja, en dat was niet helemaal vrijwillig, kunnen we nu ondertussen wel vaststellen.
0: Dat de arbeiders meegingen en hij heeft ze waarschijnlijk onder dwang meegenomen. En nou ja, wat we zeiden, dus de bladeren waren gesmokkeld en de planten.
1: Ja, dat kunnen we nu wel zo zeggen, ja.
0: En dat was dan weer de basis voor, ja, toch ook wel koloniaal, maar de grote thee-industrie die we dan van Java kennen.
1: Ja, precies. Dat probeerden ze tenminste. Ze wilden heel graag thee produceren op Java, zodat ze niet afhankelijk konden zijn van Chinese thee, van de import van Chinese thee. Maar het was heel moeilijk en het lukte ze niet meteen, maar die reizen van hem, van de Nederlandse overheid eigenlijk, dat was zo vol met passie en wilskracht. En achteraf kunnen we wel zeggen van, misschien zijn die cijfers ook wel wat overdreven, want het zijn koloniale bronnen die we daar, dan hebben.
0: Maar op die manier,
1: schaduwkant van de thee.
0: Ja, maar op die manier was dus inderdaad de basis van de thee die dan naar Nederland komt. En je neemt ons in het boek ook mee naar je eigen Leiden in de 18e eeuw. Want daar is ook wel wat bijzonders aan de hand als we de thee gaan drinken.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, weet je, ik woon nu in Leiden. En Leiden was vroeger echt een theestad. Het was geen havenstad van de VOC, maar er waren in 1749, toen er nog maar 36.000 inwoners waren, waren er toen al 50 koffie- en theewinkels.
0: Waanzinnig.
1: En zelfs 5 speciaalzaken met alleen maar thee. Dat is nu niet meer voortzetten.
0: Nee, echt heel bijzonder. Dus nou ja, in je boek, wat ook hele mooie illustraties heeft, dat vind ik ook altijd heel prettig lezen, dat je even lekker naar een mooi plaatje kan kijken en nou ja, ziet wat je beschrijft. Neem je ons dus mee in de geschiedenis van de thee. Theebladeren van Smaragd, geschiedenis in een kopje. Renate, ik wil jou hartelijk bedanken voor dit fijne gesprek.
1: Dankjewel. En jij bedankt meer. En succes met de knopjes.
0: Dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi hoi.
1: Doeg.
0: En dit is Mighty Joe van Shocking Blue.

0: Het is 7:30 geweest op deze zaterdag 12 september. Tijd om je bij te praten over het weer. Vandaag kan het eerst mistig of bewolkt zijn, maar dat trekt gelukkig op. En in de loop van de dag komt de zon regelmatig tevoorschijn, met vanmiddag een wisselende hoeveelheid bewolking, zon en stapelwolken. Het is droog, ongeveer 21 graden. Dat wordt de maximale temperatuur. En aan de kust, daar staat een vrij krachtige zuidwestenwind. En wat we vandaag met de sport gaan doen?
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
2: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Je luistert naar Morgen Weekend.
1: Met meer

0: dat ze te spelen. En het is al helemaal leuk als er dan een spel is wat je gezellig met z'n tweeën kan spelen, waar je niet de buren voor hoeft uit te nodigen. En wat ook een beetje spannend is. En Kezen, dat is zo'n spel. Dat is een bordspel, een beetje combinatie van kaarten en mensen ergeren niet. En ik ken mensen die dat echt dag na dag opnieuw spelen, omdat het gewoon een leuk spel is. Een beetje tactiek, een beetje geluk hebben. Kortom, alles wat een spel nodig heeft. En dat Kezen-spel, dat kan voor jou worden. Tenminste, als jij meedoet met Moet Je Luisteren en mij vertelt van wie deze stem is.
1: Moet Je Luisteren.
2: Ik heb er ontzettend veel zin in.
1: Moet Je Luisteren.
0: Ik heb er ontzettend veel zin in. Van wie is die stem? Als jij denkt het te weten, dan pak jij nu je telefoon en dan bel je 070-390-5454. 070-390-5454. En dan ben ik heel erg benieuwd wie jij denkt dat deze stem is.
1: Moet Je Luisteren.
2: Ik heb er ontzettend veel zin in.
1: Moet Je Luisteren.
0: 070-390-5454. Ga ik ondertussen zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: iconisch nummer wat mij betreft van Ramse Shaffi. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ik heb het even heel hard meegezongen. Het is rond 7:15, zaterdagochtend 12 september. Ontsnappen is zinloos. We hebben hier een stem en we hebben 3 kandidaten die denken dat ze wel even aan mij kunnen vertellen wie die stem is. En die kandidaten, dat zijn Gerda, Bert en Kees. Goedemorgen alle 3.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik ga eerst beginnen met Gerda. En dat betekent dat de anderen weer even dicht gaan. Maar ik ga jullie eerst ook nog even vertellen wat we nou precies gaan doen. Natuurlijk moet je luisteren. Het spelletje waarin jij mij vertelt van wie de stem van de bekende Nederlander is. En dit is vandaag de stem.
2: Moet je luisteren.
3: Ik heb er ontzettend veel zin in.
2: Moet je luisteren.
0: Iemand heeft er ontzettend veel zin in. En als jij de stem goed hebt, dan win jij het Keesenspel. Dat is een heel erg leuk bordspelletje. Gerda, ben jij een beetje van de spelletjes?
1: Nou, niet zo erg, nee.
0: Nou ja, je belt wel trouw elke week met Moet je luisteren. Dus je bent wel een beetje spelletjesmens.
1: Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Maar aan tafel met ze, nee, ik ben liever creatief bezig met andere dingen.
0: Helemaal goed, ik snap het. Maar dan is dan toch voor jou de vraag. Wie denk jij dat deze stem is?
1: Nou, ik dacht zelf aan Carlo Bossart.
0: Aan Carlo Bossart. Nou, mijn jury zit er weer keurig in jacket met hoed in vol ornaat. Want het is bijna Prinsjesdag. Dus dan hebben ze zich extra mooi aangekleed. En ze kijken naar mij en...
2: Fout!
0: Helaas, ik vind het heerlijk dat je elke week weer belt, Gerda. En tot volgende week.
1: Volgende week.
0: Bye bye. Nou, dan is de beurt aan Bert. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Fijn je te spreken. Waar bel je vandaan?
4: Rotterdam.
0: Rotterdam, wat gezellig. Daar ga ik vanmiddag toevallig nog naartoe. Ja, dat is even privé buiten de regio. Maar mijn oudste kind die is kunstenaar. En die exposeert vandaag bij Big Art. En dat is een kunsttentoonstelling met alleen maar hele grote kunstwerken. Nou ja, en daar staat mijn oudste ook met een heel gaaf weefwerk te exposeren. Dat is op Katendrecht. Het rauwe Rotterdam in een oude fabriek.
4: Dichtbij mij, ja. Dat klopt.
0: Leuk. Nou, en hoe ziet jouw dag er verder vandaag uit, Bert?
4: Nou, ik ga denk ik even wat werken in mijn tuin vandaag.
0: Wat heerlijk. Een beetje zo wat oogsten? Of heb je dat
4: nou,
0: soort dingen?
4: Nou, oogsten niet. Heel snoeien, moeilijk.
0: Ja, ik moet dan altijd aan Van Koot en de Bie en Tijn tuinwinter klaar maken, denk ik.
4: Ja, ik ken het. Heerlijk, ja.
0: Oh, heerlijk. Dat is altijd, ja, daar krijg je meteen weer een glimlach. Van is uw tuin winterklaar en van dat gras. Heel fijn. Maar daar gaat het natuurlijk niet om, Bert. Want het gaat erom of jij dat Keesenspel binnen gaat tikken. Aan welke stem dacht jij dat de persoon was die de woorden uitsprak?
4: Ik dacht Matthijs van Nieuwkerk.
0: Jij dacht Matthijs van Nieuwkerk. Blijf even hangen, want ik ga mijn andere bellen er ook even bij pakken. Goedemorgen, Kees.
5: Goedemorgen, meer.
0: Jij zat ook op dat spoor, hè?
5: Juist.
0: Ja, nou ja, en dat ik jullie beiden in de uitzending haal. Mijn jury zit me al een beetje te kijken van ga jij het nou verklappen? Maar daar komt hij.
2: Goed.
0: Nou, van harte gefeliciteerd, Bert.
4: Nou, dankjewel.
0: Ja.
5: Gefeliciteerd, Bert.
0: Ja, Kees, Bert was net voor je, dus...
5: Nee, dat ga ik niet.
0: Nee, maar heerlijk dat jullie in ieder geval meespelen. En misschien kunnen jullie een keer afspreken om samen te kezen. Het is echt een heel erg leuk bordspel. Ik heb het ooit geleerd van iemand. Dat is een combinatie dus van kaarten en een beetje mens erger niet. En je kan het urenlang spelen en inderdaad met z'n tweetjes. Bert, blijf even hangen. Dan ga ik zo de administratie met jou afhandelen. En Kees, wat ga jij nu doen met deze teleurstellende begin van de dag? Kan je het nog bovenop komen?
5: Ja hoor, ik moet om 9:00 op het veld staan bij mijn kleinzoon. Dus dat komt allemaal goed.
0: Dat is echt de hoofdprijs, hè? Kunnen kijken naar je kleinzoon die aan het sporten is.
5: Zo is het.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, dan wens ik jou een hele fijne dag. En dan gaan wij hier aan het avontuur van een leven beginnen. En dat doen we niet alleen, dat doen we samen met Coldplay.

krijg je dan ook nog even de neiging om zo terug te roepen. Ik wel. Ja, nou ja, zo ben ik nou eenmaal. Volgende uur gaan we gewoon weer verder met morgen weekend. Wat staat er dan op het programma? Nou, natuurlijk mag jij een nummer gaan aankondigen bij Licht Uit, Spot Aan. En deze nummers hebben deze keer te maken een beetje met vrijheid. Je mag kiezen tussen We'll Meet Again van Vera Lynn of Bella Ciao. Een nummer wat heel veel vertolkt is en bekend is geworden van La Papa di Casey. Een hele spannende televisieserie. Natuurlijk, Meers Eethoek, daar gaan we het over drank hebben. En niet zomaar drank, bier. Alcoholvrij bier uit het Westland bestaat. Zometeen na achten hoor ik je graag.

0: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
11: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
13: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
18: voordeeluitjes.nl.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
21: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een staalopstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Tot 9 uur, morgen weekend.

Ja, ik ga me er toch mee bemoeien met deze grote liefde van Fleetwood Mac, Big Love. Wat een fijne manier om de zaterdag te starten. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend, het is 12 september, het is 8 uur geweest. En we gaan hier nog fijn een uurtje morgen weekend doen. Met hele leuke dingen heb ik voor je meegenomen. En ja, ik ben ook maar een mens, dus ik ben iemand die ook zijn, haar vooroordelen heeft. En dit is er eentje van. Als je ergens verwacht dat alcoholvrij bier niet populair is, dan denk ik al snel aan het Westland. Maar dat gebied heeft toch echt een reputatie als het om bier gaat. Ja, toch? De hokken en de feesten. En dat is prima. Dat is een mooie reputatie. Maar dan denk ik niet aan alcoholvrij bier. Maar niets is minder waar. Er is dus Westlands alcoholvrij bier. Het bestaat. En je hoort er zo meer over in Meers Eethoek. Rond 8:30 is vriend Jordi Bloem onze weerexpert. En met hem gaan we dus kijken naar het weekendweer. Blijft het zonnig? Kan je zonder parapluutje naar buiten? Of moeten we toch opnieuw verrast worden door een stevige bui en die paraplu toch opsteken? En ja, in licht uit, spot aan, heb ik niet alleen twee fijne nummers meegenomen die ik voor jou ga laten horen en waar je uit mag kiezen. Nee, er zit ook een leuke prijs aan vast. Namelijk een bon van Plutersport ter waarde van €50 als jij de DJ bent en het nummer aankondigt. Ja, en welke nummers moet je dan uit kiezen? Ze hebben allebei voor mijn gevoel iets met vrijheid te maken. Het eerste in heel veel oorlogsfilms gedraaid, want het komt ook uit de Tweede Wereldoorlog. Het prachtige nummer van Vera Lynn.

visitepilooten dansen op dit nummer, waarna ze dan in een vliegtuig stappen en wegvliegen. Dat is keuze nummer 1. Keuze nummer 2, een nummer over verzet en vrijheid. Het is een symbool daarvan, maar het werd vooral ook de laatste jaren heel populair toen het in de hitserie La Casa de Papel werd gebracht. En dit is het nummer.

En dan moet jij dus gaan kiezen welk nummer jij straks wil aankondigen. Dus of Verlin, We'll Meet Again of Bella Ciao van Casa de Papel. En dat doe je gewoon heel eenvoudig. Je kan me appen 070-307-8080. Gewoon even heel simpel een appje sturen. Of je kan me bellen 070-390-5454. En ik heb de eerste stemmen al binnen. En op dit moment staat Verlin, We'll Meet Again voor. Dus ik ben reuze benieuwd. En als jij dus dat nummer aankondigt, en dat is rond 8:45, krijg je van mij als dank een Pluto-bon ter waarde van €50. Kan je nieuwe sportsokken uitzoeken, of jeu de boelballen, of investeren in die mooie sportschoenen die je wilde hebben. Jij mag het weten. En dit is Easy, Fight No More.

0: Moet je nog even één dagje wachten, want het is vandaag zaterdag en nog geen zondag.
1: Meers Eethoek.
0: Het begon met ooit met een leuk vaderdagcadeau. Een pakketje om thuis te brouwen. Nou, dat hebben ze geweten. Ad Swinkels en Marty Osthoorn die waren meteen verkocht toen ze dat pakketje om zelf te brouwen kregen. En ze brouwden hun eerste bier. Ze kregen positieve reacties. En voor ze het wisten was het meer dan alleen een hobby. En uiteindelijk begonnen ze hun eigen brouwerij. Wat een verhaal. Goedemorgen, Ad Swinkels.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, echt met een vaderdagcadeau. Heerlijk.
2: Ja, ja, en had dat nou mislukt, dan hadden we misschien nooit er gegaan. Mm-hmm. Ja, het is vaak dat je... Dat pakte goed uit. Het was leuk en lekker. Dus dat
0: ik ga je even onderbreken, Ad. Ik ga even ophangen en opnieuw bellen, want er zit een ontzettende storing op de lijn. Dus ik hang nu op en ik bel je meteen weer. Kijken of dat werkt. Dat is altijd spannend om dat in de uitzending zelf te doen. Dan horen we hem nu weer overgaan, de telefoon. En kijken of hopelijk of er dan de verbinding beter is. Hi, Ad. Hoi, daar ben je weer.
2: Hallo. Goedemorgen.
0: Ja, hij zit echt een storingtje in. Even kijken, hoor. Want weet jij nog hoe je dat allereerste biertje dat je zelf brouwde, hoe dat smaakte?
2: Nou, als ik goed herinner, was dat een blond biertje. Vrij eenvoudig bier.
0: Mm-hmm. En dat smaakte naar meer?
2: Het smaakte goed. Want als het mislukt was, dan hadden we denk ik niet gestaan waar we nu staan. Maar
0: jee,
2: het smaakte zeker naar meer.
0: Ja, nou ja, het lijkt een beetje of je telefoonlijn een kater heeft of iets te veel op. Want die zit echt te stotteren. Ik ga even een nummer instarten. En dan gaan we zo meteen kijken wat we aan die verbinding kunnen doen. Misschien heb je een andere lijn die je kan bellen. Doen we even buiten de uitzending rustig om. Terwijl Steve Winwood, While You See a Chance, voor ons gaat spelen.

0: hoort. Het begon dus ooit met een leuk vaderdagcadeau. Een pakketje om thuis te brengen. Nou, dat hebben ze dus geweten. Ad Zwinkels en Martje Olsthoorn, die waren meteen verkocht. Ze brouwden hun eerste bier, kregen positieve reacties. En voor ze het wisten was het meer dan alleen een hobby. En uiteindelijk begonnen ze hun eigen brouwerij. Goedemorgen, Ad Zwinkels.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, en als de mensen denken, nou, ze is echt uber enthousiast. We hebben gewoon nu een goede verbinding. Daarnet zat er een kraakje in. Maar jouw lijn is weer sober en nuchter en je bent goed te horen.
1: Gelukkig maar.
0: Helemaal fijn. Hey Ad, weet je nog hoe dat allereerste biertje dat je zelf brouwde, hoe dat smaakte?
1: Nou, het smaakte sowieso goed. Het was, een eenvoudig blond bier. Nou, dat lukt al snel blijkbaar.
0: Ja, en jullie krijgen dan veel positieve reacties. Je gaat aan het brouwen. En wanneer merk je dan, dit wordt meer dan een hobby?
1: Nou ja, we waren inderdaad, ik meen in 2015 begonnen met het eerste pakketje. Daar ga je vaker brouwen en op een gegeven moment... Ik heb een kelder thuis en dat groeide en daar kwam steeds meer bier in te staan. Vrienden, familie dronken lekker mee, iedereen was enthousiast. Dat is natuurlijk logisch, gratis bier is iedereen lekker. Maar we dachten wel op een gegeven moment, ja, je moet er iets mee, want dit loopt de spuigaat uit. En toen zijn we naar een slijter gegaan en hebben gevraagd of zij het leuk vinden om dit in de winkel te zetten. Nou, die was ook laaiend enthousiast. Regionaal product, dat doet wel wat goed, zegt hij. Dus ja. Kom maar door.
0: Wat gaaf. Dus jullie brachten je eerste biertje op de markt de volgende en toen ging het lekker lopen.
1: Ja, inderdaad. Want dat was 2021 dat het eerste bier in de winkel verscheen. De slijters zeiden wel, ja, één biertje is eigenlijk geen biertje. Je moet een serie maken. Dus ja, toen sloegen we aan het experimenteren. Het maken van verschillende bierstijlen. En voor we het wisten hadden we er in ieder geval al drie. Zodat de slijters leuk pakketje zou kunnen maken daarvan.
0: Gaaf. En toen kwam er vraag naar iets, ja, sorry, vooroordeel... maar iets wat je misschien niet meteen in het Westland verwacht. Alcoholvrij bier.
1: Nee, klopt. We hebben dat heel lang voor ons uitgeschoven. We hadden al 10, 11 verschillende speciaalbieren gemaakt. En toen dachten we wel, eind vorig jaar... ja, nu wordt het ook tijd om een alcoholvrije variant te gaan ontwikkelen. Want... de vraag groeide. En mede ook omdat we toevallig vandaag ons nieuwe proeflokaal gaan openen. Dachten we, dan moet daar ook wel een alcoholvrij alternatief geboden worden.
0: Ja, want dat is gaaf. Ik ga nog eerst even terug naar dat bier, want dat hebben jullie op een speciale manier gebrouwen. Wat is er zo bijzonder aan dit alcoholvrije bier?
1: Nou ja, het is vrij lastig om alcoholvrij bier te maken. Zeker als je het op kleine schaal wil doen. Wij volgen eigenlijk gewoon het brouwproces. Maar zorgen ervoor dat er zo min mogelijk vergistbare suikers in het bier terechtkomen. Zodat er niet al te veel alcohol ontstaat eigenlijk.
0: Precies, want is het helemaal alcoholarm of zit er een minim beetje in?
1: Ja, er zit 0,3% alcohol in. Als je het op die manier brouwt, kan het niet helemaal nul zijn. Maar ik maak wel eens de vergelijking met een rijpe banaan. En daar zit eigenlijk al meer alcohol in dan 0,3%. Dus hiermee, dit kan iedereen gewoon lekker drinken.
0: Ja, ik vond het een hele fijne vergelijking inderdaad. Want ik denk altijd alcoholvrij moet alcoholvrij zijn. Maar dat het inderdaad dus, dat ik van een rijpe banaan ook een beetje alcohol in mijn lijf kan krijgen. Had ik me nooit gerealiseerd. Maar dus heel mooi. En dan inderdaad vandaag extra vreselijk. Want er komt nog een andere droom uit. Wat gaan jullie doen vandaag?
1: Wij gaan vandaag ons nieuwe proeflokaal openen. Wij hebben een jaar lang hard gewerkt om een brouwerij en proeflokaal op te zetten. In Monster, in het Westland.
0: Ja.
1: En dat wordt heel toevallig vandaag geopend voor genodigden. Het proeflokaal is klaar. De ruimte voor de brouwerij, die is er ook. De brouwspullen, die komen later dit jaar. Maar we gaan alvast van start in het proeflokaal.
0: Ja, wat gaaf van een jongensdroom, van een kelder... dat met een vaderdag cadeau begon, nu naar je eigen proeflokaal. Dat moet echt wel een gaaf gevoel geven. Je moet heel blij rondlopen vandaag.
1: Nou, absoluut. Absoluut. Je maakt gewoon van je hobby, je passie, je werk. Ik ga daar fulltime in. En ga straks in ons ketelhuis, zo noemen we ons proeflokaal, iedereen verrassen met onze lekkere zelfgemaakte bieren.
0: Ja, ik vind het een heerlijk verhaal. En ik kan er eigenlijk maar één iets op zeggen. Proost. En heel veel succes en plezier vandaag. En wat goed dat jullie behalve dus de range alcoholvol bier ook alcoholvrij bier hebben. Dank je wel, Ad. En veel plezier vandaag.
1: Dank je wel.
0: Bye. En dit is Rod Stewart, You're in My Heart.

0: Rod Stewart, You're in my heart, you're in my soul. Zou hij dat nou speciaal beschreven hebben voor zijn weerman, waar hij dan heel erg blij mee was dat hij goed of slecht weer voorspelde? Je weet het niet. In ieder geval, wat je wel weet, het is 8:30. En dan is het tijd voor de enige echte weerexpert. En dan heb ik het natuurlijk over Jordi Bloem. Goedemorgen.
1: Goedemorgen weer.
0: Nou, fijn dat je er weer bent.
1: Ja, ik ben er weer. Ja, ik ben er bijna elke week eigenlijk.
0: Ja. Jij bent er weer als weerman. En dat vinden wij weer prettig. En dat vinden we
1: al weder.
0: Als ik kom weder, ijs en weder dienen. Nou, dat ijs, dat is nog even ver weg, mag ik hopen.
1: Ja hoor. Ja, het kan af en toe wel natuurlijk in de nachten al een vorstende grond. Is ook al in september mogelijk, maar dat hebben we nog niet gehad. En het is vandaag ook niet koud, want op dit moment zie ik al 16, 17 graden. We zitten in vrij warme lucht vanuit Frankrijk. En ja, er zijn ook wat wolkenvelden her en der. Maar vanuit het zuidwesten wordt eraan geknaagd. Er zitten ook al opklaringen tussen. Dus ja, ik heb goede hoop dat we de zon vandaag toch regelmatig gaan zien. Er zullen ook nog wel wat wolken bij ontstaan. Dus een hele zonnige dag wordt het niet. Maar goed, wel vriendelijk hoor meer. En komt door een uitlopen van een hoge drukgebied. Het is een uitloper, dus hij is niet zo heel bestendig. Maar we hebben er vandaag dan wel profijt van. Dus je hoeft de plu naar bijvoorbeeld de markt niet mee te nemen.
0: Nou, gelukkig.
1: En de wind gaat iets meer toenemen ook. Loop van de dag, windkracht 5 kan het worden aan de kust. Zijn we wel gewend. En dan is de middagtemperatuur 21, heel misschien 22 graden. Zonnetje erbij. Best wel lekker, denk ik, hoor.
0: Nou, heerlijk om erop uit te gaan.
1: Ja,
0: en
1: hoor.
0: Te genieten van de mooie dingen die de natuur nog heeft. Het is nog niet echt nazomerweer, hè?
1: We hebben ook wel septembermaanden gehad dat het veel warmer was. 25, 30 graden. Een paar jaar geleden, meen ik me nog te herinneren. Toen ook rond deze tijd een collega ging trouwen. En toen stonden we bij haar in de tuin en in de zon. En het was zweten geblazen. En dat was echt wel rond deze tijd. Dus dat kan ook nog. Een paar jaar geleden was dat. Dat kan ook nog. Maar voorlopig is het dan wel niet koud, maar niet hoog zomers meer. Dus dat is het niet. Maar het ziet er voor vandaag dus best lekker uit. Ik zei het al. Vannacht niet kouder dan 17 graden. Dus dat is ook een vrij warme nacht. Komt omdat het waait en ook gaat regenen. Want meer aan het einde van de avond dan komt de regen vanuit het noordwesten opzetten. Die uitlopen van hoge druk is alweer weg. Er komt een frontale storing aan en daar hebben we morgen dan mee te maken. Vooral de ochtend kan het behoorlijk regenen. Er zijn ook wel weer modellen die het al vrij snel naar het zuiden laten wegtrekken. En dat bijvoorbeeld de Bollenstreek al vrij rap droog wordt. En dat het bijvoorbeeld rondom het Westland nog wat langer blijft nasputteren. Maar het ziet er naar uit dat het morgenmiddag toch wat vaker droog is. Vooral later kan ook de zon er nog even bij komen. Maar het is pas aan het einde van de dag. Dus morgen toch een wat andere dag. Met een later wat afnemende naar west draaiende wind wordt het morgen ongeveer 20 graden. En is maandag weer een wat betere dag. Grotendeels droog. Misschien 's ochtends eerst mist en nevel. Daarna het zonnetje erbij en dan een middagtemperatuur wat hoger, 22 graden. Dus het wisselt een beetje van dag tot dag.
0: Maar ik vind dan morgen is geen nazomer, maar ik vind dan een beetje als een voorherfst klinken.
1: Ik vind dat een heel mooi woord, die gaan we noteren. De voorherfst, ja. Alleen goed, de temperatuur is nog redelijk goed.
0: Precies. Nou ja, en dan is de tijd voor jou om te kiezen. We hebben twee nummers vandaag waar je uit mag kiezen. Mm-hmm. Bij Licht Uitspot aan. De ene is We'll Meet Again van Vera Lynn.
1: Oh, ook mooi.
0: Verkeerde knopje. En de andere, dat is een nummer uit een is bekend geworden de laatste jaren uit de Netflix-serie Casa de Papel. Het is een nummer wat door heel veel artiesten ook is uitgevoerd. Mm-hmm. En het heet Bella Ciao. Het is een nummer van verzet en vrijheid. En dat is We'll Meet Again ook. Dus waar gaat jouw vrijheidshart naar uit?
1: Die van Vera Lynn is zo bekend. Prachtig mooi. Ik ga toch voor die tweede van de Netflix.
0: Ik heb hem genoteerd. Ja. Ik heb hem genoteerd. Spannend, want Vera Lynn loopt op dit moment voor. We gaan het strakjes horen.
1: Ben benieuwd.
0: Dank je wel, Jordi. En tot de volgende keer gaan we nu de ruimte in met de enige echte David Bowie.

uit, spot aan. Het moment dat jij de baas bent hier bij Radio West en zelf bepaalt wat er gedraaid mag worden en het ook nog eens zelf aankondigt. Jij bent gewoon de DJ. Het enige wat ik doe is, ik laat jou kiezen uit twee platen. Meestal van musicals, tv-series of gewoon in een film gebruikt. En vandaag heb ik als thema genomen twee nummers die voor mij het gevoel met vrijheid te maken hebben. Het ene nummer is uit de Tweede Wereldoorlog. Het is van Vera Lynn. Het is We'll Meet Again. Het is ook een musical film geweest. Gebruikt

versie ben ik tegengekomen. Tom Waits heeft hem ook uitgebracht. Maar hij werd pas bekend toen Netflix hem liet horen op bij de serie La Casa de Papel. Ik ga je eerst even de eerste keuze laten horen. Vera Lynn, zo klinkt ze.

Dag, mijn geliefde. Ik moet gaan strijden, want de fascisten die zijn gekomen en daar moet ik tegen vechten. Ja, en dan is het nu aan jou. Jij kan me appen, je kan me op 070-307-8080. Of je kan me bellen 3070-390-5454 om jouw keuze door te geven. Dus wil jij Viral In, We'll Meet Again of Bella Ciao van Casa di Papé. En als je dan de DJ bent en het nummer hebt aangekondigd, krijg je van mij ook nog een bedankje. En dat is deze keer een bon ter waarde van €50... die je kan besteden bij Pluto Sport. Dus daar kan je gewoon een leuke kijken. Heb je nieuwe sokken nodig? Wil je een nieuwe set Jeu de Boel ballen? Kortom, ga je uitleven op die site om iets leuks uit te kiezen. Hoor ik zo graag wat jouw keuze is bij Licht Uit, Spot Aan. En dit zijn BZN met de Old Callahan. En geef je keuze dus door, hè? 070-390-5454. La.

0: Licht uit, spot aan. Het moment dat ik een stapje opzij doe en jij de baas bent hier bij Radio West en zelf een nummer mag aankondigen. Vandaag was de keuze nummers voor mij die met vrijheid te maken hebben. Bella Ciao, bekend uit de Casa di Papij, of Vera Lynn. Nou, het was overduidelijk. Ik geloof dat alleen Jordi Bloem voor Casa di Papij ging. Allemaal vanuit Spanje. Willy Toeti zegt, ik wil graag Vera Lynn horen. Marielle zegt, ik wil graag Vera Lynn worden. Het was per app, het was per telefoon. En Leslie, die had ook geappt en die zei, ik wil ook Vera Lynn horen. Goedemorgen, Leslie.
1: Goedemorgen, meer.
0: Ja, ik heb het nu wel een beetje weggegeven, maar het was zo... Ik vind het echt leuk dat dat nummer bij zoveel mensen iets losmaakt. Ik dacht, ik ben de enige die dat heeft. Nee, natuurlijk niet. Dit is een iconisch nummer.
1: Het is zeker een iconisch nummer. En het is voor mij ook een heel belangrijk nummer, want mijn vader was een Engelse soldaat. En die heeft mijn moeder vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen nog wat Britten en Canadezen hier in Den Haag waren, leren kennen. En het was voor hem een heel belangrijk nummer. En helaas ben ik hem heel vroeg verdorven, want in 1977 is hij overleden. Maar op zijn begrafenis hebben wij dit nummer gedraaid. Omdat Vera Lynn voor hem toch wel, en ik denk voor heel veel Britse soldaten, maar blijkbaar dus ook voor meer dan alleen de Britse soldaten, een icoon was.
0: Ja, en nou ja, wat mooi en bijzonder om zo'n nummer dan, ja, heel hoopvol op zo'n begrafenis toch te draaien. Het geeft, vind ik, altijd een sprankje van, het komt goed, hoe dan ook, we hebben de hoop nog.
1: Ja, ja, en toen mijn moeder in 2006 overleed, hebben we dat opnieuw gedaan, omdat we... Ja, we vonden dat zij elkaar daar waarschijnlijk ergens weer zouden ontmoeten, al was het vele jaren later.
0: Ja, nee, dat houdt vast, hè. Wat een bijzonder verhaal. Wat een dierbare vader heb je dan gehad. Je hebt ook inderdaad een beetje, ja, voor mijn gevoel, een Britse naam, Leslie.
1: Ja, Leslie Staples. Ik heb de naam van mijn vader ook gehouden na mijn huwelijk.
0: Ja, dat is mooi om die manier de mensen nog bij ons te dragen. En dan is nu het moment, ja, lieve Leslie, dat ik een stapje opzij ga doen en dat ik aan jou het podium laat... Ik zeg licht uit,
1: nou,
0: spot aan. En jij zegt...
1: Ik zeg dan, ik kondig Vera Lynn heel graag aan voor mijn Engelse vader en mijn ook Nederlandse moeder.

0: We'll Meet Again van Vera Lynn en The Forces die je hoorde. Mooi aangekondigd door Leslie Staples. Dat was de keuze voor Licht uit Spot Aan. En zo stommen we langzamerhand op naar 9 uur. En dat betekent dat mijn dierbare collega Rogier is aangeschoven. Want zometeen zijn er weer allemaal leuke dingen te doen. En die hoor je in Uit. Ja, en dan moet ik natuurlijk wel open. Ik ben echt met de knopjes, excuus.
1: Goedemorgen weer. Het is het grootste evenement van Nederland vandaag. 1,2 miljoen bezoekers per jaar, geloof ik. En dan heb ik het over. Niet over Prinsjesfestival, dat is ook groot. Maar ja? Open Monumentendag.
0: Natuurlijk, ja. Ik zit even van wat heb ik gemist. Maar dat is over heel Nederland.
1: Ja, dat is over heel Nederland. Het leuke is, werkelijk in iedere stad, in ieder dorp zijn monumenten. En die doen ook allemaal mee. Dus woon je in Haastrecht, ik noem maar even een plaats, en zeg je, ik vind het wel leuk, maar ik wil Haastrecht niet uit. Helemaal geen probleem, want ook in Haastrecht is genoeg. Collega Linda van Dijk, die is zojuist vertrokken richting Delft, waar zij zometeen zich gaat rondleiden bij een van die vele gemeentelijke monumenten, namelijk Museum Prinsenhof. Dat wordt helemaal verbouwd nu. En mensen kunnen vandaag wandelen door de bouwput. Dat gaat Linda straks doen. En ze gaat zich later deze ochtend ook nog melden vanaf andere locaties. Dus we staan er uitgebreid bij stil.
0: Wat super. En het is zo gaaf om op die manier even een kijkje te kunnen nemen in monumenten die normaal gesloten blijven. En lekker om dat ook gewoon vanuit huis de radio eerst even de inspiratie op te doen en dan te gaan. En we hebben een nieuwe Moet Je Luisteren. Want degene die we vanochtend hadden, die was alweer snel opgelost.
1: Het is een naam die heel vaak genoemd wordt. En ik geloof dat ik hem nog nooit als opgave heb gehad. Maar hij wordt dus niet alleen vaak genoemd, maar ook heel snel geraden.
0: Ja, dat waren twee hele slimme bellers die het allebei hadden. Wil ik jou bedanken voor het luisteren. En ben ik er volgende week natuurlijk weer met een nieuwe morgen weekend met nieuwe Licht uit Spot Aan Eethoek. Nou, van alles wat gaan we nu nog met een iconische vrouw eruit. When the heartache is over. En dan heb ik het over Tina Turner.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
9: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl. Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: In Delft is het 13 graden, in Wassenaar 14. Vanmorgen eerst een beetje heijig, later opklaringen bij 20 graden.
13: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemorgen, het is 9 uur, ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Bij een bedrijfspand aan de Koldenhovenlaan in de Lier is er vannacht een explosie geweest. Een deur is uit de gevel geblazen en er zijn meerdere ruiten beschadigd. De muur om de deur heen is zwart geblakerd. Er zitten meer bedrijven in het pand, over een mogelijk motief is niets bekend. De nabestaanden van Jade Kops worden gestalkt door mensen die contact willen. In het programma Aan Tafel van mediapartner WOS vertellen de ouders van Jade dat er mensen zijn die niet accepteren dat de familie nu geen contact wil. Het stalken gaat soms zo ver dat de familie zich bedreigd voelt. De 19-jarige Jade Kops uit het Westland stierf in april van dit jaar. Duizenden mensen waren bij het afscheid. Burgemeester Pechtold van Delft roept op tot waakzaamheid na meldingen over aanrandingen en mishandelingen in de Delftse Hout op het fietspad langs de A13. Meld verdachte zaken bij de politie, raadt de burgemeester aan. En let goed op, aldus Pechtold. Tot zover de regio hoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Na de reclame meer muziek bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
15: Wat ga jij doen dit weekend?
16: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
15: Ik ga helpen op een festival.
16: Rondlopen met een bierpomp zeker?
15: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
16: Is dat niet eng?
15: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
16: Klinkt best wel stoer.
15: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
16: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
15: Precies. Iemand nog iets te drinken?
17: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
18: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
21: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
22: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
23: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
24: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
26: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
27: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
26: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
27: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: The Cats, Be My Day. Nou, het kan ook helemaal jouw dag worden hoor vandaag. Want er gebeuren prachtige dingen, daar ga ik je helemaal over bijpraten. Om te beginnen, ze noemen het zelf het grootste evenement van Nederland. En dat zou wel eens kunnen kloppen, want er komen zo'n 1,2 miljoen bezoekers op af ieder jaar. Ik heb het dan over Open Monumentendag. Dat is vandaag en morgen. En je staat er versteld van hoeveel monumenten wij in onze regio hebben. Honderden. En wij moeten er dan een paar uitkiezen waar we een beetje aandacht aan besteden. Daar kom ik zo meteen op terug. Ik heb zelf ook wel eens een Open Monumentendag meegemaakt als vrijwilliger met tropische hitte. Dat was 3 jaar geleden. Het was toen boven de 30 graden op 10 september. Dat zal dit weekend niet gehaald worden, maar wat het wel wordt, hoor je zo meteen van weerman Jordi Bloem. En uiteraard is er ook altijd het spelletje Moet je luisteren met zometeen een hele nieuwe verse opgave.
1: Uit.
0: Het is een beetje een traditie dat ik op zaterdagochtend op Open Monumentendag een verslaggever een beetje kriskras die regio doorstuur op zoek naar de bijzondere plekken. En dat zijn er heel erg veel. Ik krijg altijd enorm keuzestress als ik dan ga kijken waar kunnen we die verslaggever naartoe sturen. Deze ochtend is dat collega Linda van Dijk die op pad is. Linda, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rogier.
0: En jij start zometeen in Delft. Wat ga je daar doen?
2: Nou, ik sta denk ik op best wel een bijzondere plek hier in Hartje Delft. En als je zo hier loopt, dan zou je helemaal niet zeggen dat dit een plek is die zo meteen open gaat. Want het is een beetje een bouwplaats. Er staan allemaal bouwhekken en er staat zo'n groot ijzeren draaihek waar je doorheen moet. Maar toch gaat deze plek zo open. En dat is Museum Prinsenhof.
0: Ja, al een hele tijd dicht. En het blijft ook nog wel een tijdje dicht voor een grote verbouwing. Maar ja, het is net als bij het Binnenhof. Het is een middeleeuws complex en dan komen ze van alles tegen. Dus jij gaat zo meteen jou laten rondleiden door die bouwput eigenlijk, hè?
2: Ja, want die bouwput die gaat vandaag toch even open voor het publiek. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat er dan uitziet en of we misschien al een tipje van de sluier kunnen krijgen wat ze nou allemaal doen hier tijdens die verbouwing.
0: Ja, later deze ochtend ga je ook nog wat andere plekken bezoeken. Waar ga je verder nog naartoe?
2: Ja, ik ga even mijn Westlandse roots volgen naar Prinshul. Ja, helemaal goud. Dan ga ik eens even naar de druivenplukker.
0: Ja.
2: Of naar de druivenplukker, de druivenkwekerij. En dat is ook een historische plek.
0: Ja.
2: En daarna kan je mij nog tegenkomen op een kinderboerderij.
0: Ja, ook een kinderboerderij kan een monumentale status hebben. Dat is in Voorburg. Ja. Dat ga je zo meteen horen. En ik vraag me dan ook af of die opa's en oma's en die moeders met kinderen en kleinkinderen die daar de geitjes komen aaien zich daarvan bewust zijn. Maar dat gaan we dan misschien wel horen.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, we horen je straks weer in ieder geval vanuit Delft. Eerst nu Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: De agenda.
1: Voor het vierde jaar op rij wordt in Den Haag de Prinsjesnacht gevierd. Dat is een soort muzikale kroegentocht op de vooravond van Prinsjesdag. En de hele binnenstad verandert dan in een podium voor Haagse muziek. Van het Noordeinde tot aan de Bierkade wordt er opgetreden in cafés, restaurants en onder luifels. Er zijn allerlei soorten muziek, van indie-pop tot jazz. En van gevestigde namen tot spoken word. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Er zijn ook muzikale workshops voor jongeren. En het geheel wordt afgesloten met een nachtmis, ofwel een nachtelijke ode aan de democratie. Dit evenement is maandag vanaf 7 uur op 25 locaties in het centrum van Den Haag. En in Katwijk is vrijdagavond de museumnacht. En nou denk je misschien van, goh, heeft Katwijk dan zoveel musea? Nou, dat zijn er nog meer dan je denkt. Je kunt terecht in het Katwijks Museum, in het Spinoza-huis, bij de stoomtrein, op Vliegkamp Valkenburg, en dan heb ik ze nog niet eens allemaal genoemd. En er zijn allerlei activiteiten. Je kunt onder meer in het donker rondjes rijden met de stoomtrein, leren morsen te seinen, een filosofisch café bezoeken of meedoen aan een pubquiz in het Katwijks Museum. Allemaal vrijdag in Katwijk dus, in de musea. Romeinse leren schoenen, tassen, een zadel, legertenten en zelfs hoezen van een schild. Allemaal is het in bijzonder goede staat teruggevonden, ooit in de Hollandse klei. Allemaal leren objecten zijn dat die van de Romeinen waren. En die kun je vanaf donderdag gaan zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Objecten die een inkijkje geven in het dagelijks leven van die Romeinen. Je moet je voorstellen dat leer toen het kunststof van nu is. Zo ongeveer alles werd gemaakt van dierenhuiden, want alternatieven waren er niet. Deze tentoonstelling heet Romeins leer en die is er dus vanaf donderdag in het RMO in Leiden.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
1: En ik ben toch zo benieuwd of Linda zo'n plastic bouwhelmpje op moet als ze straks de bouwplaats van het Prinsenhof oploopt, samen met Danielle de Jong, die daar namens Prinsenhof alles een beetje coördineert. We gaan het straks horen. Ik denk naar UB40. Where did I go wrong?

0: UB40, where did I go wrong? Het is 9:09. Ja, het is nogal een stevige verbouwing die Museum Prinsenhof in Delft momenteel ondergaat. En dat is ook wel logisch, want het is van oorsprong een kloostercomplex uit de middeleeuwen. En het museum is minstens 2 jaar dicht. Ik fiets er vaak langs en het ziet er op sommige plekken ook echt een beetje uit als een bouwput. Dat mooie Agathaplein waar ik normaal gesproken altijd graag loop, dat ja, is nou een heel smal doorgangetje. Is niet echt een hele fijne plek. Komt allemaal goed. Maar je kunt het zelf gaan bekijken op Open Monumentendag vandaag. Verslaggever Linda van Dijk die krijgt denk ik als een van de eerste, of misschien wel als de eerste vandaag, een rondleiding over de bouwplaats. Nou, dat is toch ook alweer een bijzondere ervaring. Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen. Nou, dat kun je wel zeggen, Rogier. Want ik sta hier inmiddels achter die hek die ik net al beschreef. Het is hier heel bedrijvig, maar nog niet met mensen. Vanaf 10:00 is Museum Prinsenhof Delft open voor bezoekers. En ik neem nu vast een kijkje, inderdaad.
0: En heb je zo'n blauw bouwhelmpje ook op? Moeten mensen die opzetten of hoeft dat niet?
1: Nee, ik hoefde geen helm op. En moeten de bezoekers dat straks ook niet? Vraag ik nu even aan hoofdmarketing Danielle de Jong, die mij even een stukje gaat rondleiden hier.
2: Er hoeft geen helm op. En je krijgt wel een mooi hesje, zodat we goed weten dat je op bezoek bent bij ons. Maar je mag zonder bouwschoenen en bouwhelm het bouwterrein op.
1: Ja, toch wel bijzonder dan dat jullie een bouwterrein openstellen voor publiek vandaag, nadat jullie al 1,5 jaar dicht zijn.
2: Ja, dit is een unieke kans om deze bouwplaats te bezoeken. En het is heel erg mooi om onze trouwe fans, die ook al heel vaak vragen, wanneer mogen we komen kijken, wanneer kunnen we iets zien, wat zijn jullie aan het doen, dat we nu een kijkje in de keuken kunnen geven en precies halverwege kunnen laten zien wat er al af is, waar we mee bezig zijn en wat er gaat komen.
1: Ja, want wat gaat er komen? We zijn nu 1,5 jaar op weg en er komt nog 1,5 jaar bij. Dit is, je zegt het al, we zijn halverwege. Wat kunnen mensen zien? Wat hier al is gebeurd en wat moet er daarna dan nog gebeuren?
2: We creëren een echt nieuw museum voor de toekomst, waarbij we het monument renoveren, maar ook het toegankelijk maken voor iedereen, ook mensen met een beperking. Je ziet vaak dat al die monumenten die hebben heel veel op- en afstapjes. We hebben op de begaande grond al meer dan 35 op- en afstapjes. En we gaan ervoor zorgen dat je niet bij de voordeur, als je in een rolstoel zit of met een kinderwagen komt, dat je bij de voordeur al stopt. Maar dat je echt lekker dat hele museum kan bezoeken. En daarnaast gaan we het helemaal klimatiseren, duurzamer maken. En met die klimaatinstallaties kunnen we dus ook de luiken van het gebouw openzetten. Die waren altijd dicht om zonlicht tegen te houden en de kou buiten te houden. Maar nu gaan we ze openzetten. Dus je gaat ook veel meer dat gebouw beleven. En dat kun je al een beetje zien binnen. Want de luiken zijn op sommige plekken al open. Je kunt al een beetje naar buiten kijken. Dus je ziet al veel meer wat dat pand doet.
1: Nou ja, laten we gewoon eventjes naar binnen lopen. Want ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Ja, en ondertussen vraag ik me dan ook wel af, dit is een monumentaal kloostergebouw, los van al die duurzame oplossingen. En ik moet hier al een opstapje over. Was het echt hard nodig, het onderhoud van dit pand?
2: Ja, zo'n top 100 monument, dat moet je 1 keer in de zoveel jaar renoveren, aanpakken. Dit is 70 jaar geleden voor het laatst gedaan. En we zagen echt wel de vochtplekken, de kou, veel water die op sommige punten naar binnen kwam. En ja, dat is in combinatie met kunst eigenlijk onmogelijk.
1: Ja, en je hoort het misschien al een beetje aan de echo, Rogier. We staan nu binnen. De mensen kunnen hier zo meteen ook naar binnen. Wat zien ze hier dan? Onze luisteraar die ziet niet wat wij zien. Wat kunnen ze zien wat hier al is gebeurd?
2: Nou, je ziet eigenlijk als je binnenkomt een museum zonder kunst. Een gebouw zonder pushpas of allerlei elementen die normaal in het gebouw staan. Dus je ervaart het gebouw op zijn allermooist. Waarin we wel aan het werk zijn. Dus je ziet hoge stutpalen die de balken ondersteunen. Waar we technieken toepassen om die balken steviger te maken. Je ziet installaties achter muren die zometeen weggewerkt worden. Maar waar je nu nog van kan zien hoe dat eruit ziet. De luiken waar ik het net al over had die open zijn en het daglicht binnenkomt. Ja, een hele hoop dingen die je volgens mij niet wil missen.
1: Ja, en je zou zo bijna niet zeggen dat het een museum is eigenlijk, hè? Zo zonder kunst.
2: Nee, klopt. En dat is ook het doel om er zo meteen weer een museum van te maken. En daarvoor moet eerst de basis goed zijn. En dat zijn we nu aan het doen.
1: Nou, als je nou ook nieuwsgierig bent hoe dat eruit ziet, dan kan je dus vandaag een best wel bijzonder inkijkje nemen hier in het museum.
0: Ja, misschien doe ik dat nog wel eventjes vanmiddag. Ik had toch plan om nog even de stad in te gaan. Museum Prinsenhof is een van die vele tientallen monumenten die je in Delft kunt bezoeken. Delft heeft een eigen website, openmonumentendagdelft.nl... met ook een hele mooie audiotour erop. Woon je nou niet in Delft en wil je op een andere plaats iets gaan bekijken, dan is er genoeg keus, want er gebeurt heel veel. En Linda horen we zo meteen weer vanuit Quinsehul. Ik wil nog even zeggen, Linda, ik vind het wel een beetje jammer dat jullie geen bouwhelmpje op hoeven, want ik denk wel dat het jou heel goed zou staan.
1: Nee, ik heb echt geen helm hoofd, dus ik ben er blij mee. Oh, had je dat toch niet kunnen zien op radio?
0: Ik heb je vorige week vrijdag toch met een helm gezien, hier in het pand.
1: Ja, nou, ik bedoel maar.
0: Tot zometeen. Ja, toen gingen we laser gamen met Omroep West. Dit is Connie van der Bos, Sjaki van de Hoek.

0: Connie van der Bos, Sjaki van de Hoek. Ik refereerde net eventjes aan Open Monumentendag 2023. Tenminste, ik dacht dat het in 23 was. 10 september was dat, op een zondag. En toen was het 30 graden, was bloedheet. Ik weet niet of Jordi, jij bent toch altijd een beetje van...
1: trouwde mijn collega Margot Ribberink. En dat was in de tuin. En het zat natuurlijk prachtig weer, maar het was mij te warm. We zaten inderdaad in de langste late hittegolf ooit.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat gaan we vandaag niet halen. Nee. Maar het wordt niet onaangenaam, toch?
1: Nee, het is nu al buiten helemaal niet zo koud. Het is 16, 17 graden op de meeste plaatsen. Er zijn ook opklaringen. In het noorden van de regio nog wat meer bewolking, ook aan de westkust. Maar dat trekt wel weg van het zuidwesten uit. Krijgt die zon nog aardig de ruimte. Er gaan ook wel stapelwolken ontstaan. Dus ja, het is een beetje een afwisselend beeld vandaag met zon en wolken. Maar best aardig. En het blijft waarschijnlijk ook tot eind van de middag of begin van de avond overal droog. Daarna zouden er wel een enkele bui kunnen voorkomen. En vooral later vanavond en vannacht mogelijk ook een gebied met regen. Maar ik zie dat de weermodellen een beetje stoeien met dat frontale gebied met regen, want dat is een storing die eraan komt. En ja, dat is dus eventjes afwachten. Maar in ieder geval de komende uren en ook vanmiddag is het dus heel aardig weer. En dan kan het vanmiddag zo'n 21 graden worden in ons gebied met een wind uit het zuidwesten nu, matig. Vanmiddag ook matig, misschien later aan de zee vrij krachtig of soms krachtig. 5 tot 6 boven voor en dat is dan op nadering van die frontale storing dus.
0: En je weet dus niet precies wanneer die bui gaat vallen? Dus, ik moet zo meteen op de fiets naar huis toe.
1: Dan komt hij nog niet. Die kans is klein. Het is meer eind van de middag, maar meer richting de avond. Want dan wordt die kans groter. Dan komt die storing dichterbij vanaf de Noordzee. En blijft een beetje hangen in de stroming. En daar zouden we dan vannacht en morgenochtend wel mee te maken krijgen, hoor. Dan is de kans op regen duidelijk groter. Dus vooral 's avonds, als het donker is, dan die regen. De wind die is dus toch stevig. En het wordt vannacht, omdat het zo bewolkt en regenachtig is, en ook aanvoer van vrij warme lucht, niet kouder dan 17 graden in onze regio. 17, 18 graden. Dat zijn hoge minimumtemperaturen. En morgen blijft dan die storing een beetje hangen. Gaat ook een beetje verpieteren. En dan lijkt het erop dat vooral rondom het Westland en zuidelijker Zeeland, Brabant, het rivierengebied, het wat langer blijft doorregenen. En dat het noorden en midden van Zuid-Holland nou minder regen krijgt. Zelfs wat meer droge perioden. Vooral morgenmiddag zou het best nog wel eens een beetje kunnen opklaren later op de dag. Maar over het algemeen lijkt dan de meeste regen net ten zuiden van onze regio te blijven. Dat zie ik nu een beetje terug. Dus dat het morgen niet alleen maar regen is. Maar ja, de kans op regen is wel vrij groot. En het is ook morgen niet koud. De middagtemperatuur ook zo'n 20, heel misschien 21 graden. Maar ja, het is dus niet zo bestendig.
0: En allemaal heel plaatselijk dus ook.
1: Dat zou kunnen, ja. Dat er dus plekken zijn met behoorlijk wat water. Ja. Misschien wel 10 millimeter of meer. Maar ook plekken met amper een millimeter of 2 millimeter. Maar het kan ook zijn dat het dan af en toe motregenachtig is. En dat het meer naar het zuiden van het land toe, dat daar echt duidelijk significantere regen is. Maar er zijn ook weer berekeningen die het juist iets noordelijker laten uitkomen. En dan zijn er ook Den Haag en omstreken in dat wat regenachtiger weerbeeld. Dus dat is eventjes voor mij ook om die puzzel nog een beetje op te lossen. Ja. Omdat dat frontale gebied met regen, dat frontale storingsgebied, een beetje gaat golven, een beetje gaat slingeren, heen en weer gaat bewegen. Dus als hij wat noordelijker uitkomt, zitten wij volop in de regen. Trekt hij zuidelijker, dan valt het wel mee.
0: Iets om even in de gaten te houden. En even kijken naar het begin van de volgende week. Ik ben zelf een paar dagen vrij en ik ga naar het zuiden van Duitsland. Een beetje richting het Zwarte Woud. En ik heb gezien dat het daar wel eens 29 graden zou kunnen
1: dus
0: worden.
1: Op dinsdag. Lucht.
0: Ja. Maar wat laat ik dan achter in Nederland?
1: Nou, bij ons wordt het niet zo warm. Oh. Het wordt wel wat warmer. Maandag 22 graden. Dinsdag zelfs misschien wel 24 graden. Eerder leek het ernaar uit te zien dat juist dinsdag weer wat minder warm zou zijn. Dat wisselt ook steeds een beetje in de berekeningen. Je ziet dat ze een beetje gaan zoeken naar, wordt het nou wel herfst of niet? Beetje die overgangszone waar september wel bekend om is. Maar geen hoogzomerse taferelen. Af en toe dus een opleving van een beetje nazomerweer. Dat is het ook maandag en dinsdag. Met niet al te veel regen. Af en toe zon en temperaturen boven de 20 graden, wat ik al zei. Maar ja, vanaf woensdag lijkt de kans op regen weer groter te zijn met meer wind. Ja, wat ik al zeg, een solide hoge drukgebied met nazomerse omstandigheden dagenlang, zoals bijvoorbeeld 2023 september. Ja. Ja, dat zie ik dus niet zitten. Althans, niet bij ons.
0: Nee, nou ja, we hebben al heel veel hitte gehad, hè, dus op zich.
1: Nee, en nogmaals, dat heeft u volgens mij ook al gezegd, het is nog steeds eigenlijk veel te droog. Hè? We hebben nog steeds zo'n hoog neerslagtekort. Ja, voordat je dat hebt weggewerkt, ben je eigenlijk een paar maanden verder.
0: Ja, daar helpen die paar buitjes van dit weekend ook niet aan mee. Nou ja, een heel klein beetje, maar niet genoeg.
1: Zo is het.
0: Dankjewel, Jordi.
1: Ja, graag gedaan.
0: Hier is Elton John. Sacrifice.

Elton John, Sacrifice. Dit is 10 minuten over 9:30. Tijd voor het spelletje. Moet je luisteren? Nou, je weet hoe het gaat. Ik laat een heel klein fragmentje horen van de stem van een BN'er. En dan is

0: En ja, daar ga ik mee aan de slag.
1: Moet je luisteren.
2: Daar ga ik mee aan de slag.
3: Nou, ik ga hem zo meteen nog wel een keer laten horen. Maar eerst het nummer noemen, 070-390-5454. 070-390-5454. De prijs is dus nu de Omroep West verjaardagskalender. En daar komt een prijs bij, mocht die niet geraden worden. We willen dus heel graag van je weten, van wie is deze stem?
1: Moet je luisteren.
0: En ja, daar ga ik mee aan de slag.
1: Moet je luisteren.
3: Er wordt al gebeld, maar er wordt ook weer opgehangen. Dus ik ben benieuwd. Dit is Nate Smith. Fix what you didn't break.

0: Nate Smith, Fix What You Didn't Break. Je ziet bij dat spelletje, moet je luisteren, de vertwijfeling van de luisteraar terug in het belgedrag. Want ik zei, er werd meteen gebeld toen ik die stem liet horen. En dat waren twee bellers. En toen liet ik hem nog een keer horen. En toen hingen die twee bellers meteen weer op. Die hebben hem nog een keer gehoord en gedacht, nee, ik twijfel. Ik geloof toch niet dat ik het bij het goede eind heb. Dus je kunt het nog steeds proberen, want het gevolg is nu dat we vooralsnog geen kandidaten hebben. Hier komt hij nog een keer.
1: Moet je luisteren.
2: En daar ga ik mee aan de slag.
1: Moet je luisteren.
0: Daar ga ik mee aan de slag. Wie zou dit kunnen zijn op 070-390-5454? Je bent van harte uitgenodigd om het nog een keer te proberen. En als je het niet weet, dan, nou ja, je kunt altijd gokken natuurlijk. Hè? Misschien heb je het wel goed. 070-390-5454. Hier komt hij nog één keer.
1: Moet je luisteren.
2: En daar ga ik mee aan de slag.
1: Moet je luisteren.
0: Vooralsnog durven jullie het niet aan. Dus we gaan even kijken wat er gebeurt. Eerst even luisteren naar Wham, The Edge of Heaven.

0: Wham, the edge of heaven, 10 minuten voor 10. Hij is heel moeilijk, de opgave in het spelletje moet je luisteren. Want er wordt toch heel erg matig gebeld. Maar ik heb een kandidaat. Voor de luisteraars die nu pas de radio aanzetten. Wij willen dus weten van wie deze stem is.
1: Moet je luisteren.
2: En daar ga ik mee aan de slag.
1: Moet je luisteren.
0: Wie zou dit kunnen zijn? André uit Wateringen die heeft een idee misschien. André, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb je nog plannen voor het weekend?
3: Ik kom niet uit Wateringen.
0: Oh, je komt niet uit Wateringen?
3: Nee, ik ben verhuisd naar Voorburg.
0: Oh, je woont nu in het mooie Voorburg?
3: Ja,
0: mooie Voorburg. Kijk, en wat bracht jou in Voorburg?
3: Nou, in ieder geval een appartement waar we in wonen.
0: Oh, juist, ja. Ja. En ben je geboren en getogen wel in het Westland? Of ben je toch meer in
3: Haag?
0: Oh, in Den Haag. Dus eigenlijk weer dichter bij de stad.
3: Ja.
0: Dus dat is lekker vertrouwd, denk ik.
3: Ja, zeker weten, ja.
0: In Voorburg heb je ook hele mooie oude gebouwen die je vandaag kunt bezoeken met Open Monumentendag. Daar gaan we straks ook meer van horen. Ga je daar, is dat iets wat jou aanspreekt? Ga je nog ergens rondkijken?
3: Ja, dat vind ik ook wel leuk om te bezoeken, ja.
0: Nee. En heb je dan een plek waar je naartoe zou willen?
3: Nou, dat zijn een paar dingen die doe ik met mijn vrouw samen uitzoeken waar we het dichtst bij zitten.
0: Ja, want dat is het fijne.
3: Nou, ook mooi weer.
0: Ja. Je hoeft nooit ver, hè, met die Open Monumentendag.
3: Nee,
0: er is altijd wel iets.
3: Nee, zeker.
0: Hoewel ik zelf een aantal jaar geleden in Delft was. En toen sprak ik daar iemand uit Amsterdam. En die zei, ja, alles in Amsterdam heb ik nou wel gezien. Ik dacht, ik ga eens naar Delft. Ja, dat kan ook natuurlijk.
3: Ja, dat kan.
0: André, aan jou de vraag natuurlijk. Van wie is de stem die jij zojuist hoorde? Jij hebt een idee, hè?
3: Ja, ik heb een idee. Het is volgens mij Rob Geus.
0: Dan moet je even helpen. Die is van de smaakpolitie, toch?
3: Ja, die... Die controleert die restaurants of het schoon is of niet.
0: Ja, precies. Dat soort, precies. Dan zie ik de juiste persoon voor me. Is het Rob Geus, jury?
1: Fout.
0: Helaas. Maar ik vind wel dapper dat je het probeerde. Want je bent vooralsnog de enige die het wilde proberen. De rest vindt het toch heel moeilijk. Dus ik ga hem doorschuiven naar Sjaak. En misschien dat Sjaak er dan ook maar gelijk een aanwijzing bovenop moet gooien. Want blijkbaar is die pittig. In ieder geval heel veel dank voor het proberen, André. En blijf naar ons luisteren.
3: Oké.
0: Dankjewel.
3: Hoi.
0: Dit is Love Affair. Rainbow Valley. Zometeen meer Open Monumentendag. Maar ook boeken. En zoektochten van alles nog wat.

0: minuten. Daarin kan wat gebeuren. Zeker als Jesse bal binnenkomt. De aansluitingstreffer, de tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
1: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Vandaag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: FC Twente ADO Den Haag. Vanmiddag om 4:30.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey Remon!
9: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
13: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
12: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
13: De olifanten van Botswana, NRV.
12: Of luipaarden in Sri Lanka.
13: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
17: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
18: Omroepbestadverteren.nl.
19: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
20: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
21: Voordeeluitjes.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
23: Voordeeluitjes.nl.
24: In Den Haag is het 15 graden, in Leiden 16. Vanmorgen eerst wat heijig, later opklaringen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
24: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Bij station Sassenheim lijkt een eind te komen aan gratis parkeren. De gemeente wil na de eerste 24 uur een tarief invoeren van €30 per dag. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken. Op deze manier moeten langparkeerders worden afgeschrikt, maar kunnen woon-werkreizigers wel gratis blijven parkeren. Op station Sassenheim staan veel auto's van vliegtuigpassagiers via Schiphol, die daar dan wekenlang gratis parkeren. Bij een bedrijfspand aan de Kolderhovenlaan in de Lier is er vannacht een explosie geweest. Een deur is uit de gevel geblazen en er zijn meerdere ruiten beschadigd. De muur om de deur heen is zwart geblakerd. Er zitten meer bedrijven in het pand. Over een mogelijk motief is niets bekend. De nabestaanden van Ja de Kops worden gestalkt door mensen die contact willen. In het programma Aan Tafel van mediapartner WOS vertellen de ouders van Jade dat er mensen zijn die niet accepteren dat de familie nu geen contact wil. Het stalken gaat soms zo ver dat de familie zich bedreigd voelt. De 19-jarige Ja de Kops uit het Westland stierf in april van dit jaar. Duizenden mensen waren bij haar afscheid. Tot zover de regio hoofdpunten, nu het overige nieuws.
25: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
24: Het is nu al druk op de weg. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Hier is Bianca Damink.
0: Er staat een korte file op de A20 naar Gouda bij Rotterdam Overschie. De vertraging is daar 5 minuten.
24: Na de reclame meer muziek bij Radio West. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app.
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
26: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
27: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
28: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
29: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, eet smakelijk voor straks.
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
29: Vodafone. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
31: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
32: Ah!
5: Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Tot 12 uur

0: Anouk uit Den Haag natuurlijk. 3 days in a row, het is 10:11. Als je aan een kind vraagt wat wil je laten worden, dan is het antwoord toch heel vaak brandweermens of politiepersoon. In ieder geval iets heldhaftigs. Je zult zelden van een kind horen: ik wil later een IKEA-kastje worden. En toch schijn je dat later te kunnen worden, ook als je volwassen bent. Hoe dat in elkaar zit, hoor je straks in het cabaretfragment dat ik heb klaarstaan. Uiteraard gaat het zometeen ook weer over Open Monumentendag. Verslaggever Linda van Dijk is momenteel op weg naar Kwinshul, waar de oudste druivenkwekerij van het Westland staat. En ik snap dat dat een stuk erfgoed is, want het Westland is groot geworden dankzij de druiven. En nog 16 keer kunnen we luisteren naar Adres Onbekend. En daarna wordt het programma wegbezuinigd door de NPO. Adres Onbekend wordt al 12 jaar gemaakt in nauwe samenwerking met de regionale omroepen. En straks hoor je van Ron Kas waarmee jij kunt helpen. Uit. Maar eerst naar de boekhandel. Eelco Eskens van Boekhandel Haasbeek in Alphen aan de Rijn wil graag een klassieker bespreken vandaag. Max Westerman kennen we natuurlijk nog wel als Amerika-correspondent. En zijn boek Max in alle Staten heb ik destijds met veel interesse gelezen. Maar hij schreef ook over een stukje geschiedenis van Groningen. En dat wist ik eigenlijk niet. Zijn boek De Graanrepubliek die kwam al uit in 1999. Eelco, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, dit is Frank, Rogier.
0: Oh, daar ben ik in de war.
1: Dit is Frank. Vandaar dat je hem niet kunt plaatsen.
0: Juist, vandaar. Ja. Dus niet Max, niet de Oud-Amerika-correspondent.
1: Nee. Deze Frank, die schrijft veel over grootschalige ontwikkelingen die met de aarde en de natuur te maken hebben vanuit, aan de hand van perspectief van personen en dat is in dit boek ook.
0: Juist.
1: En ik heb het eigenlijk gekozen omdat, je zei het al, het is een klassieker en hij staat al 25 jaar op mijn lijstje.
0: Ja.
1: Hij is
0: ja.
1: verschenen in 1999 en er was een theatervoorstelling naar dit boek.
0: Dat heb ik ook begrepen, ja.
1: En toen werd ik toch weer nieuwsgierig. En het boek behandelt een aantal hoofdthema's, grote ontwikkelingen, zeg maar ruwweg de ontwikkelingen in de landbouw. In Nederland en Europa in de tweede helft van de 20e eeuw.
0: Mm-hmm.
1: Aan de hand van een aantal boerenfamilies en een arbeidersfamilie uit de Graanrepubliek. Dat is een kreet die Westerman zelf bedacht heeft. En dat is het gebied in Noordoost-Groningen.
0: Ja, het noordelijkste puntje van Nederland ongeveer.
1: Ja. En daar was die ontwikkelingen in de landbouw die kwamen daar ook heel sterk tot ontwikkeling. En ook nog eens. Wie een grote rol gespeeld heeft in dat beleid is Sikko Manschot.
0: Ja, ja.
1: En zijn familie komt ook uit die hoek. Dus alles valt dan letterlijk en figuurlijk op zijn plaats. En de landbouw daar werd gekenmerkt door grote schaal. Je had herenboeren, die waren, dat waren echt hele rijke boeren. Die werkten niet eens zelf op het land, maar daar hadden ze arbeiders voor.
0: Ja.
1: En die waren heel arm. Een gevolg daarvan is dat ik geloof dat er zelfs nu nog een communistische partij in dat gebied is.
0: Ja, dat is. Ja.
1: En Beerta is de enige plaats in Nederland die ooit een burgemeester van de CPN heeft gehad. Dat werkt allemaal door. Maar de grote lijn zijn de ontwikkelingen in de landbouw in Groningen, Nederland en Europa. Manschot werd minister direct na de Tweede Wereldoorlog. En het motto was nooit meer hongersnood. Nou, dat is gebeurd. Hij zette in op enorme productieverhoging. Ja. Door rationalisatie, mechanisatie, schaalvergroting, ruilverkavelingen. En wat ook een belangrijk instrument was, was de boeren een afnamegarantie bieden tegen vaste prijs en importbeschermingen.
0: Juist.
1: Nou, dat heeft tijden heel goed gewerkt. Alleen, het leidde wel tot overproductie. En toen kwam die eind jaren 60 met een plan om ongeveer 5 miljoen hectare landbouwgrond uit de productie te nemen. Nou, dat is een gebied de grootte van Nederland en Luxemburg. Dus 1971 was het toneel van massale boerenprotesten in Brussel. Inclusief trekkers. Nou, als je zijn verhalen daarover leest, het is alsof je nu naar de tv zit te kijken.
0: Ja, ja, hij heeft toch ook een update nog geschreven van het boek in 2024? Ja. Ook naar aanleiding van de huidige boerenprotesten?
1: Er zijn meerdere updates als sluithoofdstuk aan het boek geplakt.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Dus
0: ja, ja.
1: Hoe recenter de editie die je koopt, hoe meer aanvullingen erbij zitten.
0: Ja, leuk. Nou ja, er is met de huidige protesten nu ja. vast alweer een nieuw nou, deel van te maken.
1: Precies. Nou ja, het aardige is wel, of het interessante aardige is niet het goede woord, is dat je wel de achtergrond en het ontstaan van de huidige situatie dat je daar inzicht in krijgt. En hele stikstofproblematiek was nog niet aan de orde, hoor. Dus daar gaat het niet over.
0: Nee, maar inderdaad, de woede van de boeren wordt wel een beetje gevoed door dat verleden vaak.
1: Ja, nou ja, en dat verleden, dat wordt hier op een levendige manier geschetst. Hè. Veel interviews, zeg maar mondelinge geschiedenis, persoonlijke verhalen. Als je het over de termijn van een halve eeuw bekijkt, dan is het natuurlijk ook wel wat voor de buitenstaander een wonderlijke ontwikkeling. Eerst wordt alles gezet op het winnen van land aan de zee en omzetten in zo productief mogelijke grond. Dan moet het natuur worden. En niet heel veel later, we hebben overstromingen. Er moet land vrijgemaakt worden voor waterberging. Dat is in Noordoost-Groningen ook gebeurd. Daar is gewoon landbouwgrond onder water gezet.
0: Juist. Nou, we kunnen dat helemaal lezen in de Graanrepubliek van Frank Westerman. Keuze van Ilko Eskens van boekhandel Haasbeek. Dankjewel, Ilko.
1: Graag gedaan.
0: Dit is Fool's Garden. Lemon Tree.

Tree. Fool's Garden, Lemon Tree. 10 minuten voor 11:30, cabarettijd. Er schijnen een paar ultieme relatietesten te bestaan. Dat is bijvoorbeeld samen op vakantie gaan, samen behangen en samen een IKEA-kast in elkaar zetten. Nou, dat laatste heb ik wel eens gedaan met mijn vrouw. En dat ging redelijk goed zonder vloeken en verwensingen. En in termen van, dan zoek je het maar lekker zelf uit. Dus wij zijn geslaagd. Maar ja, nou staan die kasten daar. En toen dacht ik, ja, je zal toch maar een IKEA-kast zijn. Dat schijn je namelijk te kunnen worden na je dood. En hoe dat zit, dat bezingt cabaretière Katinka Polderman.

0: dan stort ik in.
1: Tot 12 uur, uit. Met Rogier van der Zanden.

0: Kokomo, a little bit further away. Zeg je Westland, dan denk je tegenwoordig aan bloemen en groenten. Maar het Westland is als tuinbouwgebied groot geworden dankzij de druiventeelt. En dat is eigenlijk helemaal verdwenen. Maar als je iets van die tuinbouwhistorie wil terugvinden, dan zou je vandaag op Open Monumentendag bijvoorbeeld naar Kwintsheul kunnen. Daar staat de oudste nog bestaande druivenkwekerij van het Westland. En dat is ja, een soort museum natuurlijk, maar er worden ook echt nog druiven geteeld. Verslaggever Linda van Dijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, je zei het al, die druiven. Nou, ik sta echt er middenin.
0: Oh, volgens mij is augustus altijd een beetje de druivenmaand, maar nu hangen ze er dus nog mooi bij daar in de zonnehoek waar jij bent.
1: Ja hoor, ja, ik sta hier midden in een kas en er zijn hier heel veel van dat soort kassen op het terrein. En het hangt vol met druiventrossen hier. Allemaal mooie, ja, een beetje donkere druiven en... Nou, ik krijg er bijna trek van.
0: Ja, dat kan prima als ontbijt natuurlijk. Hoe oud is die kast, dat bedrijf?
1: Nou, ik heb het net al hier stiekem een beetje gehoord, maar ik ga dat gewoon vragen aan Jorian van de Zonnehoek. Want we staan hier op een plek die echt al honderden jaren oud is, toch? Hoe lang staat dit hier al?
2: Dat klopt. Zonnehoek is het woonhuis van Zonnehoek is in 1729 gebouwd. Dus over 3 jaar betekent dat Zonnehoek 300 jaar bestaat.
1: Ja, ongelooflijk. Dat is 300 jaar bijna. En die kassen die hierbij zitten, staan die er ook al zo lang? Is dit altijd al een druivenkwekerij geweest?
2: Nee. In die periode, 1729, kun je op de kaart van Crucius zien van 1712... dat aan de Hollewatering er heel veel fruitboomgaarden stonden. Zonnehoek was toen nog weiland. Maar toen het woonhuis is gebouwd, is aannemelijk het meest logisch dat ook hier fruitboomgaard is aangelegd. En het mooie van Zonnehoek is dat je op een postzegel op dit moment de volledige ontstaansgeschiedenis van de Westlandse glastuinbouw kan terugzien. Zo is er een fruitmuur uit 1815 te zien. Een fruitmuur uit 1729 die aan het huis staat, een abrikozenmuur. En vervolgens kun je de ontwikkeling van de kassen zien met een schietraam, een muurkas, voormalige muurkas, dat is waar we nu in staan. Dit is een voormalige muurkas uit 1870. Wow. En dat is in de ontwikkeling van de glastuinbouw, toen de vrijstaande kas zijn intrede deed, zijn de muren en muurkassen in hoog tempo afgebroken. Op Zonnehoek zijn die aan de kant gelegd. En na de oorlog was de materiaalschaarste. Was er weer veel vraag naar luxe producten. En heeft de toenmalige kweker, dat was ome Theo van Leeuwen, die heeft de muurkassen weer tevoorschijn gehaald, tegen elkaar aangezet tot de kas waar we nu in staan.
1: Ja, want het staat er dus nog. En dit is een monument, maar het is ook actief. Want er worden hier gewoon nog steeds al die jaren later druiven gekweekt.
2: Ja, dat klopt. We zijn een levend monument. De opstallen zijn rijksmonumentaal. Dit jaar vieren we 25 jaar rijksmonument. Maar de teelt is onderdeel van het monument. Zonder druiventeelt geen Zonnehoek. En zonder kassen ook geen druiventeelt. Dus het hangt samen met elkaar en bevindt zich op gelijke hoogte met elkaar. Dus we houden hier de teelt van Westlandse tafeldruiven in ere.
1: Nou, en dat kunnen mensen vandaag meemaken en dus ook proeven, volgens mij, op deze bijzondere plek. Want is dit nog een beetje druivenseizoen, september?
2: Jazeker. Zonnehoek is van origine een gestookte druivenkwekerij. Wij starten met stoken in april. Daarmee kunnen we de teelt spreiden. En kunnen we vroeg druiven oogsten. Begin juli hebben wij onze eerste druiven. En de teelt door de spreiding loopt door tot half oktober. Dus we zitten nu midden in de oogst.
1: Ja, en dit is echt een familiebedrijf. Je had het net al tegen mij over je oom en je opa. En dat heeft een lange geschiedenis. Hoe is dat dan dat hier vandaag op zo'n monumentendag honderden mensen naartoe komen?
2: Ja, dat is schitterend. Dat is hartstikke leuk. Dat is ook het doel geweest van de oprichting van Stichting Monument Zonnehoek. Historische druivenkwekerij Zonnehoek. om de teelt van Westlandse tafeldrijf levend te houden en om mensen erover te vertellen, te laten zien waar het Westland mee groot geworden is, om dat in ere te houden.
1: Nou, volgens mij lukt dat goed. Hoeveel mensen verwachten jullie vandaag?
2: De afgelopen jaren hebben we ongeveer 300 bezoekers per jaar gehad. Dus we hopen dit jaar op een soortgelijk aantal.
1: Ja, en dat jubileum over een paar jaar, hebben jullie dan nog iets bijzonders in het verschiet?
2: Nou, daar hebben we gelukkig nog 3 jaar om over na te denken. Maar daar willen we wel iets bijzonders mee doen, zeker. Ja.
1: Dus voorlopig stopt de druiventeelt hier in Kwintsheul niet?
2: Daar moet ik wel een kanttekening bij plaatsen. Want Zonhoek, de instandhouding van een plek als Zonhoek is duur. We zijn naarstig op zoek naar donateurs, vrienden van Zonhoek, bedrijven die Zonhoek willen steunen en sponsoren. En daar zijn we druk mee bezig om bedrijven te zoeken. Dus bij deze, zowel bedrijven als particulieren.
1: Nou ja, en hopelijk gaan jullie dat prachtige jubileum gewoon halen en zijn nu hier nog heel veel jaren ook lekkere, nou ja, lekkere, dat hopen we dan. Dat zal best. Lekkere druif. Ik ga ze zo proeven, daar ben ik heel benieuwd naar. Nou ja, en als jij nou nieuwsgierig bent naar wat hier allemaal te zien is en ook eens een kijkje wil nemen in zo'n kas, ja, dan is vandaag wel het moment om naar Kwintsheul te komen.
0: Juist, en ik weet dat Westlanders ontzettend chauvinistisch zijn. Dus misschien dat er nu gewoon een beetje een rijke tuinder luistert. Die zegt, oh joh, die Zonnehoek die ga ik gewoon even financieel uit de brand helpen. Want dat moeten we gewoon bewaren natuurlijk. Linda van Dijk was dat bij de historische druivenkwekerij daar in Kwintsheul. Het leuke is dat de meest onverwachte dingen soms een monument kunnen zijn. Dat horen we later deze ochtend als Linda zich meldt vanaf een kinderboerderij in Voorburg. Dit is Freda Payne, Band of Gold.

0: Zij zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Vandaag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is toch altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: jazzy-klanken die speciaal voor dit trio zijn gearrangeerd. En dit concert morgenochtend is er dan één, en dan volgen er heel veel meer in de komende weken. Bijvoorbeeld ook op 11 oktober, maar dan is het op een andere locatie. Dat is het Huygens Museum Hofwijk, ook in Voorburg. Dat hoort allemaal bij elkaar, hè? Alle informatie op de website van het Huygens Museum. In Den Haag gaat donderdag het festival Klassiek Achter de Duinen van start. In onder meer de Nieuwe Kerk, Amare, het Filmhuis en Theater de Regentes wordt live muziek gespeeld. Dat duurt 4 dagen, van donderdag tot en met zondag. Dit festival is voor de 6e keer. En ze hebben ook een wereldpremière op 18 september... met een concert dat gaat over HIV en AIDS. Verder zijn er onder meer een muziekcollege en een Brahms pubquiz. Kortom, klassieke muziek op allerlei manieren tijdens Klassiek Achter de Duinen in Den Haag vanaf donderdag. Samen zingen is fijn, het helpt tegen stress en het biedt plezier. En dat willen ze duidelijk maken met de campagne Start to Sing. De aftrap van die campagne is volgende week zaterdag in Amare in Den Haag. Daar komen allerlei Haagse koren die gaan zingen. En er zijn activiteiten. Ze openen met een Haagse singalong waar 300 zangers aan meedoen. En die gaan met z'n allen nummers zingen van onder meer ABBA en Duncan Lawrence en Mozart ook en Karl Orff. En er zijn er in de dagen daarna allerlei activiteiten rondom zingen. Alle informatie hierover op start-to-sing.nl.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
0: Dit is Black, ook gecoverd, prachtig gezongen door Mathilde Santing. Maar dit is het origineel. Wonderful Life.

0: Adres onbekend.
1: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
2: Adres onbekend gaat morgen onder meer naar Waddinxveen. Daar woont Gerard Kootstra, die onlangs vader is geworden. En dan, ja, dat gebeurt dan. Dan ineens denkt hij aan zijn eigen vader. Ron Kas, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja, inderdaad. Gaat dat altijd. Ja. Een man die nooit heeft omgekeken naar zijn eigen zoon, dat was die vader. En nu denkt Gerard, ja, hoe zal die zijn nu die opa geworden is? Uiteindelijk heeft Gerard een verrassing voor ons. De zoektocht is al eerder in Adres onbekend geweest. Mm-hmm. En wij moeten zeggen, wij hebben ook een verrassing voor hem morgen in de uitzending.
2: Oh, ik ben heel benieuwd.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, ja,
3: ik
2: kan me er alles bij voorstellen. Mijn vader is jong overleden. En toen ik kinderen kreeg, vroeg ik me ook af wat voor opa zou die zijn. Dat vraag ik me nog steeds af. En ik hoop zo voor Gerard dat hij daar dan misschien toch nog achter kan komen. Maar dat gaan we horen.
3: Ja.
2: Dan vakantievrienden. Ik ben zelf zo iemand die op vakantie vreemde mensen het liefst een beetje op een afstand houdt als ze proberen met je aan te pappen. Maar dat niet iedereen staat er zo in. Er zijn ook mensen die dat heel erg gezellig vinden. En dat geldt ook voor Hans uit Leidschendam.
3: Ja, op een gegeven moment Koert Leijntema, die heeft vakantiefoto's uit de jaren 80 van Hans uit Leidschendam. En Hans, dat was een man die hielp als de tent lek sloeg. Die ochtends voor dag en dauw met zijn hond over de camping liep. Die met de kinderen van alle vrienden ging surfen op de grote meren. En ook daarna is er wel contact gebleven. Koert is teruggetrokken, heeft zich teruggetrokken in Emmen. En Hans Dankaert is Helen tegengekomen in de jaren 80. Met haar is hij verder gegaan. En hij zou eigenlijk allebei de twee vrienden van toen er tegen willen komen. Hans uit Leidschendam.
2: Om misschien nog een keer met elkaar op vakantie te gaan.
3: Ja, dat zou natuurlijk
2: wel helemaal leuk zijn. Ja, ja, dan nog even iets over een graf. Ook zoiets waar jullie druk mee bezig zijn geweest de afgelopen dagen.
3: Ja, dat is een verhaal met urgentie. Ann Hogerheide, die woont al jarenlang in Scharendijken, dat is Zeeland. Mm-hmm. Staat daar ineens een jongen op het erf. Nou ja, een jongen, hij is 60, maar voor haar is hij een jongen. En die zegt, ja, ik ben de zoon van jouw man, Peter Hogerheide, die 15 jaar geleden is overleden. En ik ga elk jaar met mijn vrouw naar het graf. Dan ga ik naar Zeeland, naar het graf, en ik wil dat graf opknappen. Ja, en zij zegt, dat is een heel mooi idee. Maar jongen, kom eens binnen, vertel je verhaal. Ze hebben in tranen bij elkaar gezeten. En hij ging weer. Twee dagen later krijgt zij een bericht van de gemeente dat het graf geruimd gaat worden. En nou denkt ze, nou, die Peter die wil net het graf opknappen met een mooi monument. Ik moet hem zo snel mogelijk bereiken. Alleen, waar is Peter Hogerheide gebleven? Hij zou ergens in Zuid-Holland wonen.
2: Juist, nou, die zoeken we dus. En dan nog even, tenslotte, ja, het is geen regionaal verhaal, maar ik was getriggerd door het verhaal over de ring in de was afgelopen zondag. Hè? Dat hield heel veel mensen bezig. Is dat nou opgelost?
3: Ja. Nou, het is min of meer opgelost. Dat kon je ook in de uitzending wel horen. Want er was door een wasmachinebedrijf een ring gevonden in de vele was uit allerlei ziekenhuizen uit Noord-Nederland. Er stond een naam in. Uiteindelijk lijkt er Anneke een sebo gestaan te hebben. En de datum was 5 april 1969. Toen belde Anneke, die zegt, oh, ik heb een hele nare tijd gehad. Man overleden. Ja. Een gecompliceerde beenbreuk. Maandenlang in het ziekenhuis. Mijn ring is na de operatie via een washandje in de was terechtgekomen. En daar is hij. Alleen toen zei de man die de ring gevonden had, ja, ik heb die ring al een jaar en zij is hem pas 6 weken kwijt. Nou, dat mysterie moesten we nog even oplossen. Maar ik voorspel morgen enig spektakel vlak na 12 uur in Adres onbekend.
2: Oké, nou, dat gaan we morgen horen. Tussen 12 en 2 hier op Radio West, Adres onbekend. Nog 16 uitzendingen te gaan.
3: Precies.
2: Ja, alle tips mogen weer naar 0800 30 30 300. Dankjewel, Ron.
3: We genieten van elke minuut, grapje.
2: Doe dat vooral. Hier is Cher. Love and Understanding.

0: Cher, Love and Understanding. Zometeen in het derde uur vanuit meer over Open Monumentendag. Linda van Dijk die is op weg naar Voorburg. Daar staan een molen, Molen de Vlieger. Die is heel bekend. Maar daar is ook een kinderboerderij. En die hoeve, de basis van die kinderboerderij, is dus monumentaal. Die is al heel erg oud. Daar ga je straks meer over horen. En wordt het nog een beetje aardig weer dit weekend en ook de komende dagen? Dat horen we zo meteen van Jordi Bloem. We gaan trouwens ook nog even naar Rijswijk straks, want daar is de start van het nieuwe culturele seizoen. En dat vieren ze traditiegetrouw met het Strandwalfestival. Dat zo meteen na het nieuws met Paul van der Lucht.
1: Uit. Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
5: Ik ben flexibel.
4: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
5: Als we weer met NNV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
4: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: In Katwijk is het 17 graden, in Zoetermeer ook. En nog eventjes een beetje heijig, later opklaringen.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Een 62-jarige man uit Den Haag is om het leven gekomen bij een ongeluk in Callantsoog. De man reed met zijn auto over een N-weg en kwam door onbekende oorzaak op de andere weghelft terecht, waarna die frontaal botste op een camper. De inzet van een traumahelikopter mocht niet meer baten. Burgemeester Pechtold van Delft roept op tot waakzaamheid naar meldingen over aanrandingen en mishandelingen in de Delftse Hout op het fietspad langs de A13. Meld verdachte zaken bij de politie, raadt de burgemeester aan. Let goed op, aldus Pechtold. Bij een bedrijfspand in de Kolderhovenlaan in de Lier is er vannacht een explosie geweest. Een deur is uit de gevel geblazen en er zijn meerdere ruiten beschadigd. De muur om de deur heen is zwart geblakerd. Er zitten meer bedrijven in het pand. Over een mogelijk motief is niets bekend. Tot zover de regiohoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Met angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
13: Na de reclame meer muziek bij Radio West. En meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
16: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
17: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
18: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
20: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
21: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
22: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Hey Remo!
24: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Hey, Remo!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
27: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
28: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: Doobie Brothers, listen to the music. Dat is wat je kunt doen als je de deur niet uitgaat vandaag. Lekker luisteren naar de muziek op Radio West. Maar het is de moeite waard om toch wel even de deur uit te gaan, hoor. Want er gebeurt van alles. Zo kun je bijvoorbeeld in Rijswijk straks naar het Strandwalfestival. Dat is het evenement waarop ze de start van het nieuwe cultuurseizoen vieren. Dat doen ze altijd vrij groot en uitbundig daar. Dus daar ga je zo meteen meer over horen. Linda van Dijk is onze verslaggeefster. Die toert een beetje door de regio op zoek naar de leukste plekken voor Open Monumentendag. En het wordt volgens mij ook gewoon een hele aardige zonnige dag. De zon die breekt hier al een beetje door. Dat is ook wel lekker na de natte dagen die we achter de rug hebben. Jordi Bloem van de Weerexperts vertelt of dat dan ook wat langere tijd zo blijft. Dat zou fijn zijn natuurlijk.
1: Uit.
0: Maar eerst even naar Linda van Dijk in Kwintsheul. Daar is zij nog steeds bij de historische druivenkwekerij Zonnehoek. Eigenlijk de enige overgebleven echte traditionele Westlandse druivenkwekerij. En nou ja, vanaf 10 uur zijn ze daar open gegaan vanwege Open Monumentendag. En de eerste bezoekers hebben zich al gemeld. Die laten zich al een beetje rondleiden nu door de kassen.
2: Ja, Rogier, ik ben aangehaakt bij een rondleiding hier in de kas. En die wordt gegeven door Piet. En die wordt omringd door allerlei mensen die deze plek al hebben gevonden vanochtend. En die aandachtig naar hem luisteren. Ja, hoe is dat nou om hier bezoekers zo te hebben vandaag, Piet?
3: Geweldig. Mijn hart ligt hier bij de tuinbouw en vooral de druiventeelt. Het is nog uniek in het Westland. En om dan dit te behouden is geweldig. Ik doe het met alle plezier.
2: En ik hoorde net al wat verhalen, waardoor het klinkt alsof u hier al best een tijd rondloopt en hier alles van weet.
3: Nou, niet alles, maar omdat je geïnteresseerd bent in de Westlandse druif, de tafeldruif, kom je door andere mensen te ontmoeten. En vooral ex-tuinders die dat al jaren hebben gedaan. Ja? En als je dan enthousiast bent, neem je dat vanzelf over door van die mensen. Vandaar mijn kennis nu van de Westlandse druif.
2: Ja, en als we hier zo staan, ja, wat heb jij hier al laten zien aan deze mensen?
3: Nou, ik laat de mensen vooral de druiven zien. Ik leg uit welke soorten druiven we hier telen. Dat zijn 3 soorten. De Frankenthaler, de Alicant en de Cross Maroc. Alle 3 blauwe, zoete druiven. En af en toe staat er een boom tussen met een muskaat. En dan leg ik de mensen uit hoe het gaat om uiteindelijk zo'n mooie bos druiven te krijgen. En dat is een heel verhaal. En uiteindelijk zeggen de mensen van ja, nou snap ik wel dat een Westlandse druif niet goedkoop is. Omdat er zoveel werk in zit.
2: Ja, en er zijn heel wat mensen al deze ochtend hier naartoe gekomen. En er gaan er nog een hoop volgen vandaag. Ja, mevrouw, u bent hier bij deze tour van Piet. Ja. Waarom bent u hier naartoe gekomen vandaag?
4: Nou, ik kreeg het adresje van mijn buren. En die vonden het ook heel leuk als ik meeging. En ik vond het zelf ook heel erg leuk. En ik vind het ook heel erg interessant wat hier allemaal verteld wordt. Je leert een heleboel ervan.
2: Komt u zelf uit het Westland?
4: Nee, uit Vlaardingen kom ik. Nou, dichtbij het Westland, hè.
2: Zeker dichtbij. Ja, en heeft u zo'n plek wel eens eerder gezien?
4: Nou, ik ben wel eens in een druivenkas geweest, maar nooit op deze manier met die uitleg. En ik wist eigenlijk ook niet dat dat allemaal zo in de buurt zo interessant was, zeg maar. Zo dichtbij.
2: Ja, en dat is het, hè. Het is zo dichtbij. Dit is een van die monumentale plekken die vandaag de deuren heeft geopend op deze Monumentendag. Ja, als je nou ook hier in de buurt woont en denkt, ik wil ook wel zo'n interessante rondleiding van Piet volgen vandaag en die druiven kijken en alles horen hoe dat dan gaat. Ja, dan kun je vandaag nog hier naar Kwintsheul komen en misschien wel aanhaken bij Piet. Je hebt er zin in volgens mij.
3: Ja, dat is mogelijk. Ik sta de hele dag voor de mensen klaar. En nogmaals, met heel veel enthousiasme. Want ik realiseer me dat dit een pareltje is van het Westland. En ik het heel fijn zou vinden dat we als Westlanders met z'n allen in staat kunnen zijn om dit te behouden. Voor de nostalgie van de tuinbouw.
2: Nou, die nostalgie die is hier zeker terug te vinden. Dus ja, Rogier, ik zou zeggen... ja, misschien moet deze ook maar op je lijst voor vandaag.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd eigenlijk. Ik ga zeker een keer kijken bij de Zonnehoek. En ik dacht, als we nou gewoon afspreken... dat we met z'n allen in deze regio alleen maar die Westlandse druif kopen... hoeven we geen druiven meer uit verre landen te halen. Dat is nog beter voor het milieu ook. En de Zonnehoek is gered. Nou, hoe goed is dat? ABC nu. Once

0: ABC, All of My Heart. Het is bijna 11:50. Iedere stad in onze regio of ieder dorp viert deze maand de start van het nieuwe culturele seizoen. De theaters zijn weer open, de verenigingen en de sportclubs gaan weer van start. En het kan natuurlijk nooit kwaad om dat uitgebreid te vieren. En in Rijswijk doen ze dat al jarenlang traditiegetrouw met het Strandwalfestival. Perry Teller van de organisatie kan me daar alles over vertellen. Perry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben altijd gefascineerd geweest door die naam, Strandwalfestival. Want ik dacht vroeger altijd, maar Rijswijk ligt helemaal niet aan zee of in de duinen. Maar dat heeft te maken met een verre historie, geloof ik. Hè?
1: Ja, heel lang geleden bestond er een strandwal, dus wel een soort duin, binnen vlak voor Rijswijk. En dat is de strandwal. En die ligt eigenlijk aan de Van Vredenburgerweg in Rijswijk. Dus van oudsher lag daar een strandwal, vandaar het Strandwalfestival.
0: Juist, en daar hebben we vroeger jarenland gezeten met Radio West in dat pand aan de Van Vredenburgweg. Dus we hebben op een strandwal gewerkt. Kijk, dat is wel leuk om te weten.
1: Jullie hebben jarenlang op een strandwal gewerkt.
0: Ja. Vandaag staat het festival helemaal in het teken van cultuur, met een avondprogramma en een dagprogramma. Maar om even op de dag te beginnen, dat is vooral het lokale talent, hè, denk ik, wat we dan gaan zien.
1: Ja, wat we op het cultuurpodium hebben is het lokale talent. Dus alle organisaties die iets met cultuur doen zijn uitgenodigd om een optreden te verzorgen op het cultuurpodium. En tegelijkertijd op de Van Vredenburgerweg zelf hebben we de traditionele strandwalmarkt, mm-hmm, waar allerlei culturele en maatschappelijke organisaties zich kunnen presenteren aan alle Rijswijkse burgers.
0: Dus eigenlijk het hele verenigingsleven in de stad.
1: Ja, het hele verenigingsleven wordt samengebracht op deze dag.
0: Ja, en het cultuurpodium is in het Rijswijkse Bos. Daar staat ook de theaterwagen, zag ik. Wat is de theaterwagen precies?
1: Ja, de theaterwagen. Wij zijn blij dat we samenwerking hebben met alle organisaties in Rijswijk. Waaronder ook de Rijswijkse Schouwburg. En de Rijswijkse Schouwburg heeft haar theaterwagen ter beschikking gesteld. Dat is, ik noem het even, een Pipo en Clown wagen voor de oudere luisteraars onder ons.
0: Ja.
1: En daarin zijn allerlei activiteiten en kun je genieten van optredens in wat kleiner formaat.
0: Ah, kijk. Ja. En dat is dus allemaal in en om de Van Vredenburgweg.
1: Ja, hè, dus Van Vredenburgweg is de strandwalmarkt. Daar ligt ook de ingang naar het Rijswijkse Bos en de Naald.
0: Ja.
1: En in het Rijswijkse Bos en in de Naald, daar zijn ook allerlei activiteiten.
0: Dat is overdag. En dan vanavond Strandwal Live, iets totaal anders, met de presentator die wij ook allemaal heel erg goed kennen. Hoe zit dat precies?
1: Ja, traditioneel hebben we laatste de Strandwal Live. Dat is op zaterdagavond. En dan toegang is gratis. En dan kunnen de mensen genieten van een gevarieerd muziekprogramma met allerlei foodtrucks. Er zijn barren voor diverse drankjes. Dus het wordt weer heel gezellig. Zeker ook het weer wat we behoorlijk mee hebben.
0: Ja, en het wordt aan elkaar gepraat door onze eigen Bob Brinkman.
1: Ja.
0: Daar zijn jullie mooi lekker mee.
1: We heel erg blij mee.
0: Toch wel. Ja, nee, maar ik zie ook echt grote namen. Hè? Ook, dan heb ik het programma even niet voor. Maar hoe heet die volkszanger die komt optreden?
1: Ja, we beginnen met Rijswijk Talent, Nightcall. En dan hebben we Frans Duits.
0: Frans Duits, ja, die bedoelde ik. Ja.
1: Frans Duits. Dan hebben we weer wat Rijswijks talent. Met Buis Bom en Night Shift 22. En dan hebben we als bijna afsluiter de Rijgers.
0: Mm-hmm.
1: Niet Rijswijks, maar wel Haags.
0: Ja, mooi. Ja.
1: En als laatste eindigen we met een DJ, Cindy Boy. Dat is een Rijswijkse DJ die al jaren optreedt op het Strandwalfestival en heel vaak de afsluitingen doet.
0: Echt veel Rijswijks talent. Hoe slagen jullie erin om dat gratis te kunnen blijven aanbieden aan de Rijswijkers? Want dat hoor ik toch overal van festivalorganisatoren die zeggen, het is niet meer te doen om dat soort dingen gratis te houden. Maar jullie lukt dat nog wel dus?
1: Ja, het lukt ons nog steeds. En wij zijn heel, heel, heel erg blij met de gemeente Rijswijk, die heel erg inzet op dit soort evenementen. Maar tegelijkertijd hebben we ook sponsoren die bijdragen. En dat kan zijn sponsoren die in goederen bijdragen.
0: Ja.
1: En sponsoren die in geld bijdragen. En dat, daardoor kunnen we nog steeds ons hoofd boven water houden.
0: Ja, en er is toch echt een soort van community gevoel in Rijswijk, hè?
1: Ja, het is, Rijswijk wordt steeds groter en groter. Ik kom zelf uit Rijswijk, maar het voelt en het blijft aanvoelen als een dorp. Ja. En het is eigenlijk één grote reunie vanavond.
0: Mooi. Nou, geniet daarvan in ieder geval. Het is allemaal bij het Rijswijkse Bos vandaag. En vanavond plaat gaat het ook nog door. Dankjewel, Perry. Een hele mooie dag voor jullie allemaal.
1: Graag gedaan. En zelf ook een hele mooie dag en een mooi weekend.
0: Dit is James Brown. It's a man's world.

0: Robbie Williams, Mr. Bojangles. Het is 1:08 en inmiddels is de zon hier uitbundig aan het schijnen. En dat, ja, dat geeft aan dat het een hele aangename, prettige dag gaat worden, denk ik. Hoewel, Jordi Bloem, goedemorgen. Je had het ook over wat wolkjes en een paar drupjes regen.
1: Ja, maar dat is later op de dag. Dus geniet toch even van dit moment. Ik kreeg zojuist een foto binnen van Anita Ketel uit Den Haag. Ja? Met prachtige blauwe lucht en een paar zonnebloemen. En op zo'n zonnebloem een plastic bril, zonnebril erop gezet.
0: Ja. Nou, iedereen heeft toch een beetje zomers vibes.
1: Dat is het, ja.
0: En die duren niet zo heel lang, hè, denk ik.
1: Nee, het is vandaag een van de betere dagen eigenlijk van de komende tijd. Hoewel dinsdag er nu ook weer wat beter lijkt uit te zien. Maar dat wisselt steeds een beetje per modelberekening. De ene keer werd het eerder regen, de ene keer wat later. En nu lijkt het vooral later op de dinsdag te zijn. En ook voor vandaag is het pas later op de dag. Dus de komende uren is het die zon. Er zijn ook wel wat wolken ontstaan her en der. Ik zie bijvoorbeeld in de Krimpenen Waard wat stapelwolken. Maar van het vriendelijke type, ze worden niet heel donker en boos. Dat er een bui uitvalt. Misschien aan het einde van de middag heel plaatselijk al. Maar op de meeste plaatsen nog droog. En vooral in de loop van vanavond en vannacht wordt de kans op regen groter. Want er komt er een frontaal systeem zo'n beetje vanaf de Britse eilanden, de Noordzee, onze kant op. Nu hebben we nog, vandaar ook die blauwe luchten en het rustige weer. En de zon, een uitloper van een hoge drukgebied. Maar ja, daar is het een uitloper voor. Het is geen bestendig hoge drukgebied. Nee. Het trekt dus ook wel weer weg.
0: Juist. En wanneer dat gaat gebeuren is dan even de vraag. Maar ja, morgen geloof ik in ieder geval. Hè?
1: Ja, waarschijnlijk vooral in de ochtend. Het is ook nog niet helemaal zeker hoe hard het gaat regenen, hoeveel en hoe langdurig het allemaal wordt. Het lijkt erop dat er een storing dus gaat passeren. Maar die gaat een beetje heen en weer slingeren in de stroming. Kan wat noordelijker uitkomen, kan wat zuidelijker uitkomen. En volgens de laatste inzichten lijkt het accent van die regen op die frontale storing vooral net ten zuiden van de regio uit te komen. Maar we zitten een beetje op de grens. Mm-hmm. Het zou maar zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld in het Westland veel meer regen gaat vallen dan bijvoorbeeld in de Bollenstreek, waar het dan wel meevalt. Met af en toe een beetje regen of motregen. Of dat heel de regio erin komt. Of dat het zelfs een beetje gaat meevallen. Maar de grootste kans op regen toch morgenochtend. Morgenmiddag lijkt dat hele zaakje toch wat verder zuid-zuidoostwaarts weg te trekken, richting Limburg. En krijgen wij misschien ook nog een paar opklaringen. En droog of grotendeels droog weer. Dus het is naar verwachting morgen niet heel de dag alleen maar grijs en nat. Maar vooral morgenochtend. En we zitten nog steeds in warme lucht met een zuidwestelijke bries die in de loop van vandaag wat kan toenemen. Tot windkracht 5, misschien even windkracht 6 aan de kust. Morgen in de loop van de dag een west-noordwestenwind. En zal geleidelijk wat afnemen. En dan wordt het vanmiddag 22 graden. Omdat we dus nog ook wel perioden met zon hebben. En morgen 20, misschien nipt 21 graden. Mm-hmm. Als de zon er later toch nog bij komt. Ja. Dus aan de temperatuur ligt het niet eigenlijk.
0: Nee, en als het dan net even droog is en je zit uit de wind. Dan is het eigenlijk. Dan kan je in je t-shirtje gaan zitten, toch?
1: Dat is september, hè? Ja. Dat is ook aan het. En 's nachts kan het behoorlijk fris zijn, maar dus voor komende nacht niet, omdat het regent, het waait, het is bewolkt en er wordt warme lucht aangevoerd. Dus de minimumtemperatuur is hoog voor de nacht, voor zeg maar half september, 17, 18 graden. Morgen komt dat dus maar een beetje bij tot 20. Maandag zitten we alweer boven de 20 graden, 22 ongeveer. Er is iets meer ruimte voor de nazomerzon, de septemberzon. Minder regen, maar er kan vooral in de middag toch ook wel een enkele lichte bui of een beetje motregen vallen. En dan hebben we op dinsdag dus misschien tot de namiddag droog weer en zonnige momenten. En dan kan het 23, 24 graden worden. En dan ergens in de late middag of avond weer een nieuwe storing met buien. Misschien ook met onweer. En zo gaan we dan een wat wisselvalligere periode in met meer wind vanaf woensdag. Een aantal dagen achter elkaar. Toch een paar storingen die passeren. Weinig ruimte voor hoge drukuitlopers. Dus ja, dan krijgen we wat meer regen, wat meer wind. Doe dat wat meer aan de herfst denken. En zal ook de middagtemperatuur iets minder hoog uitkomen. Dan wordt het nipt 19, soms 20 graden. En pas op de langere termijn, en dan heb ik het over na het volgend weekend. Ja, het wordt steeds een beetje vooruitgeschoven. Dan zijn er weer opties dat het wel weer wat nazomers kan worden.
0: Ja, het kan zelfs in oktober nog nazomer.
1: Daarom. Dus we houden wat dat betreft, de nazomerliefhebber, houden we hoop.
0: Dankjewel, Jordi.
1: Ja hoor, graag gedaan.
0: Hier is Paul de Leeuw. Ik heb je lief. Dit zit ook in een voorstelling met de liedjes van Paul de Leeuw die in het theater gaat toeren komende maanden.
2: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen, doe me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Als ik me goed herinner, schreef Paul de Leeuw dit liedje toen hij net verkering had met zijn huidige man Stefan. Een soort eerbetoon aan hem. Nou, dat is toch mooi. Aan het Essenpad in Voorburg, daar staat een molen, Molen de Vlieger. En daarnaast is ook kinderboerderij Essenstein. En dat zijn twee plekken waar je vandaag terecht kunt op Open Monumentendag. Dus ook twee plekken met een verhaal en een geschiedenis. Ja, en met name die kinderboerderij vond ik interessant, want de basis daarvan dateert uit 1760. Maar hoe dat nou precies zit, dat kunnen ze daar vertellen. Want Linda van Dijk, die is daar, die staat zo te horen ook gewoon gezellig tussen de kindjes. Linda, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Ja, ik sta precies in het midden eigenlijk. Ik sta bij het fietspad. Aan de ene kant zie ik een drukke speeltuin. Er zijn allerlei ouders met kinderen die daar zich lekker uitleven. Een vol terras. Daar is ook de kinderboerderij, de hoeve, een oude boerderij. Ja, en natuurlijk de molen. Die staat zo aan de andere kant van het fietspad. En Gerard, jij hoort erbij bij de molen. Mooi gezicht, hè, dat hij zo draait.
2: Ja, Linda, ik vind het echt heel erg leuk om hem nu weer draaiend te zien. We hebben volop wind, dus hij betekent dat hij met volle zijde hartstikke goed kan draaien. En hij is pas in restauratie geweest, dus hij mag nu weer hulp aan de gang. En daar zijn we appen trots op.
1: Nou, en vandaag kunnen mensen dat meteen gaan bewonderen op deze Monumentendag. Ja, wat is nou de geschiedenis van deze plek? Want dat gaat wel ver terug.
2: Ja, dit is eigenlijk dit stukje Voorburg is het laatste stukje polder wat wij nog binnen de gemeentegrenzen hebben. En zo'n 37 jaar geleden is Molen de Vlieger hier naartoe verhuisd. En weer helemaal in zijn oude functie hersteld. Hij draait, hij kan het water wegpompen hier uit de polder. We staan op twee steenworpen afstand van een grote monumentale boerderij. De boerderij Essenstein. Die wordt op dit moment gebruikt door kinderopvang. En die wordt gebruikt door Medin, mensen met een beperking. En er zit een horecagelegenheid. Maar wij met z'n allen voelen ons een beetje het mini-openluchtmuseum van Voorburg. En en dat doen we ons uiterste best om dat aan iedereen te laten zien.
1: Ja, en die molen, daar zit ook een museum in, hoorde ik al.

0: En het is echt lekker bedrijvig hier. Er staan mensen wat foldertjes te pakken. Ik heb net de molenaar al zien zitten. Ik hoorde al dat hij na 55 jaar binnenkort met pensioen gaat. En oh ja, met een afstapje. Oh, hier draait al iets. Ja, nou, nu zijn we in het hart van de molen.
1: Ja, je bent in het hart van de molen. We zijn even doorgelopen naar de keuken. Want in de woonkamer zijn op dit moment heel veel bezoekers. En hier in de keuken zie je nog de oude gootsteen. Dit is eigenlijk de keuken die ik uit mijn jeugd nog kan herinneren. Met een heel mooi typisch voorbeeld, de wc.
0: Want, oh, dat is gewoon een gat?
1: Nou, dat gat dat zit boven het waterloop van de molen. Dus als je hier naar het toilet gaat, wordt dat op het moment dat de molen draait en water wegpompt, wordt dat ook meteen weggespoeld.
0: Nou, ideaal. Ja, en dit is dus een plek waar jij in je jeugd wel eens hebt gezeten?
1: Nou, wel eens. Regelmatig op zondag gingen we bij mijn oma een kopje thee drinken. En dan, ja, het is een grote familie. Dus dan liet mijn vader mij gewoon de molen helemaal zien en vertelde daarvan alles over. En ja, als ik hier kom, dan voelt dat nog steeds wel helemaal hetzelfde. De molen ziet er aan de binnenkant nog helemaal hetzelfde uit. Het is allemaal ossenbloedrood geschilderd. Er ligt een mooie stenen vloer nog op de grond. Het is ja, alsof je 100 jaar terug gaat.
0: Ja, en je kunt hier ook omhoog, want ik zie daar hier boven ons al ook wat mensen die een rondleiding krijgen. Hoe bijzonder is het om hier nou mensen zo rond te zien lopen uit een plek waar je zelf als kind bent geweest?
1: Ja, nou, het is heel erg leuk om mensen gewoon te ontvangen in het huis van mijn oma. En de woonkamer, ja, dan heb ik ook wel zoiets van, goh, ik kan me nog helemaal herinneren hoe het was om daar gewoon een wat snoepjes te eten en een kopje thee te drinken. En boven, ja, daar waren gewoon de slaapkamers. Daar sliepen mijn ooms en tantes. En de zolder, dat is nog grotendeels intact. En de zolder daarboven, daar hebben we allemaal modellen staan van de diverse molens. En die zijn echt heel interessant om te zien als bezoeker. We hebben daar modellen van poldermolens, van korenmolens. En we kunnen zelfs nog hoger op de bovenste zolder. En dan zie je echt het mechanisme waar de wieken aan vastzitten. Met de rem en alles. Ja, dat is heel interessant.
0: Nou, er is dus ontzettend veel te zien. En vandaag kun je hier gewoon naar binnen. Je kunt naar de kinderboerderij als je wilt, naar de speeltuin. Ja, en in deze molen is ontzettend veel te bekijken. Ja.
1: Ja, het is echt een stukje openluchtmuseum, maar dan in Voorburg. Je hoeft er niet helemaal voor naar de andere kant van het land. En het leuke is dat door die combinatie met de horeca, dat ouders komen met hun kinderen hier lekker spelen, iets eten en bezoeken in de tussentijd de molen. Maar we hebben ook heel vaak groepen die bijvoorbeeld een feestje of een partij hebben in het restaurant hier zo. En dan vervolgens de molen gebruiken voor een fotoshoot, voor een bezoek. En we krijgen, niet te vergeten, scholen hier elke donderdag en dinsdag op bezoek. Scholen uit Voorburg, Leidschendam en scholen uit Groot Den Haag. Om de kinderen zoveel mogelijk te vertellen over wat er in het verleden allemaal was en hoe het leven op een molen was.
0: Ja, echt een stukje geschiedenis wat je hier vindt, Rogier.
2: Zeker, en ik moet daar ook naartoe, want het Openluchtmuseum in Arnhem is mijn lievelingsmuseum. Daar kom ik heel vaak. Oh. Maar ik hoor dus nu hier dat we een mini Openluchtmuseum in Voorburg hebben. Kijk, wist ik niet. Dus daar ga ik binnenkort ook eens even langs, denk ik.
0: Nou, zeker doen.
2: Nou, deze en heel veel andere plekken kun je bezoeken op Open Monumentendag vandaag. Op veel plekken duurt dat 2 dagen en kun je ook morgen terecht. Dat kun je allemaal vinden op de website openmonumentendag.nl. Want daar staan alle locaties van heel Nederland waar je terecht zou kunnen vandaag. Dankjewel, Linda.
0: Joe.
2: Dit is Simply Red. It's Only Love.

0: De agenda.
1: In het centrum van Gouda staat, daar gaat donderdag de 5e editie van het festival De Verwondering van start. En dat staat voor kunst, muziek en verhalen op verrassende locaties. Als bezoeker ga je op een soort ontdekkingstocht vol verbeelding, ontmoetingen en onverwachte momenten. De dag begint met yoga in Museum Gouda. Je kunt meezingen in de Sint-Jan en in de stad zelf zijn acts zoals wandelende bomen, steampunks en mechanische vissen. Op de markt zijn er circusacts en in het Vroegse Park is straattheater en live muziek. En het is van donderdag tot en met zaterdag. En in Den Haag is volgende week zaterdag een festival dat qua naam een beetje lijkt op dat in Gouda. Het festival heet namelijk Verbinding en Verwondering. Maar het is een totaal ander soort evenement hoor. Want het draait daarbij om ontmoeting, bewustwording, creativiteit en zingeving. Zodat je even loskomt van alle dag en verbinding maakt met jezelf. Bezoekers kunnen meedoen met lezingen, workshops, muziekoptredens en andere activiteiten. Er is ook een vegan barbecue buffet. En dat is allemaal bij Pluk Den Haag aankomende zaterdag, volgende week zaterdag. En alle informatie hierover op iederal.nl. Prinsjesdag is in Den Haag al jarenlang veel meer dan alleen maar even zwaaien naar de Gouden Koets op de derde dinsdag van september. Want de hele maand september staat alles in de stad in het teken van democratie, koninklijke tradities, muziek en mode. Ze noemen dit de Royal September. Vandaag bijvoorbeeld is het Prinsjesfestival rondom de Hofvijver. Daar gebeurt van alles. Er zijn ook rondleidingen. De Koninklijke Wachtkamer op Station Hollands Spoor kun je bezoeken. Er is een troonrede bingo en live muziek op de Grote Marktstraat. Op Prinsjesdag zelf, allemaal deze maand in het centrum van Den Haag.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
1: En zometeen, ja, ons eigen monument hier bij Omroep West. Sjaak Bral.
2: Het levende monument, ja. Ja, mijn broodjebal van 12 tot 2 met veel verbinding en verwondering.
1: Ja.
2: En yoga ga ik ook doen.
1: Zingeving.
2: Yoga en zingeving ga ik ook doen de komende 2 uur. En ik ga het ook hebben over Prinsjesdag natuurlijk. Want ja. Prinsjesdag blijft natuurlijk wel de hoogmis voor onze democratie. Zo wordt het ook wel genoemd. Ja. En we weten ook dat het hier eigenlijk niks te vertellen wat valt van die man op die troon. Dat is ook weer zo triest, want alles is uitgelekt. En het zelflekkend vermogen van de politiek is erg goed, moet ik zeggen. Voor de rest stuntelen ze maar door. Maar waar moet hij het dan wel over hebben? Nou, misschien kunnen we het er straks even over hebben met de luisteraars. Ik heb een bijzondere smartlap, eentje uit het verleden. Maar dat is eigenlijk een cabaretlied. Maar het woord lap vind ik altijd een beetje denigrerend. Ja. Ook, vind je niet?
1: Ja, ik ben ook wel heel, nou, wel benieuwd welk lied het is eigenlijk. Is dat nog geheim? Of mag
2: nou,
1: ik
2: nee, ik kan me vertellen. Het wordt een lied van Jules de Korte.
1: En welke?
2: Het wordt een lied dat heet Als je later oud wordt.
1: Als je overmorgen oud bent.
2: Ja, sorry, overmorgen oud bent, dat is het. En daar is een reden dat ik dat gedraai. Dat ga ik straks natuurlijk vertellen. Maar ik hoorde het vorige week. Toen dacht ik, wat een mooi liedje.
1: Ja.
2: Maar het is geen lap natuurlijk. Het is een cabaret, smart cabaret is het.
1: Zo is het. Ja, ik begreep dat het woord levenslied is ooit bedacht door Wim Ibo, de grote cabaretgoeroe. En later is dat gekaapt door de zangeres zonder naam. En daar was Ibo niet zo blij mee. Want toen werd het ineens op een heel ander soort liedjes geplakt.
2: Ik kan me voorstellen, want daar zit ook wel een verschil tussen een levenslied en een smartlap.
1: Ja, zeker.
2: Maar ik vind het allebei mooi. En je weet, we hebben om 1:30 altijd een smartlap, dus die gaan we ook draaien. Nou, kortom, er gebeurt hier van alles. De komende 2 uur onder andere ook natuurlijk het spel Moet je luisteren, want de stem is weer niet geraden, begreep ik.
1: Hij is heel moeilijk, denk ik. Misschien kun jij een aanwijzing geven.
2: Ik zal eens een aanwijzing geven aan de lieve mensen, zodat ik daar weer voor op mijn flikker krijg, want mijn aanwijzingen zijn iets te makkelijk, heb ik begrepen.
1: Ja, soms. Maar ach, af en toe mag je mensen ook een beetje helpen,
2: dat vind
1: toch?
2: Ik ook. Ja, en het is ook een hele makkelijke stem eigenlijk. Hè? Als je weet wie het is het heel makkelijk.
1: Ja, absoluut. Maar het is meestal in dit spel.
2: Nee, je moet het een beetje rustig aan doen.
1: Zometeen dus, Sjaak Bral, gaan we nog een stukje Douwe Bob? Ja hoor, nou, ik ben er morgen weer vanaf 9 uur. En dan zeg ik nu, Douwe Bob.
2: Welk stukje?
1: Note to Self.
2: Oh, dat was de elleboog.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor Staar, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: In Rijswijk is het 18 graden en ook in Delfgal af en toe opklaringen. Maxima van 20 graden vanmiddag.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Een 62-jarige man uit Den Haag is om het leven gekomen bij een ongeluk in Callantsoog. De man reed met zijn auto over een N-weg en kwam door nog onbekende oorzaak op de andere weghelft terecht, waarna die frontaal botste op een camper. De inzet van een traumahelikopter mocht niet meer baten. Burgemeester Pechtold van Delft roept op tot waakzaamheid na meldingen over aanrandingen en mishandelingen in de Delftse Hout op het fietspad langs de A13. Meld verdachte zaken bij de politie, raadt de burgemeester aan, en let goed op. Bij een bedrijfspand aan de Koldenhovenlaan in de Lier is er vannacht een explosie geweest. Een deur is uit de gevel geblazen en er zijn meerdere ruiten beschadigd. De muur om de deur heen is zwart geblakerd. Er zitten meer bedrijven in het pand, maar over een mogelijk motief is niets bekend. Tot zover de regiohoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is druk op de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. Hier is Bianca Damink.
7: Er staat een korte file op de A20 naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. De vertraging is 5 minuten.
4: Na de reclame meer muziek bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Dus jij wil naar Egypte?
12: Ja, met NRV.
11: En waarom NRV?
12: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
11: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
12: Tuurlijk.
11: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
12: Jazeker.
11: Cairo en de piramide?
12: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
11: Top, ik ga mee.
13: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
17: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
18: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
17: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
19: Tot 2 uur

Robert Palmer en Mercy, Mercy Me. Luisteraars, een hele goede middag en welkom bij Broodje Bral. Het is 12 minuten over 12. Is dat mooi dan? Ja. En tot 2 uur mag ik dit programma presenteren op de zaterdagmiddag. Waarbij we altijd even een beetje terugblikken op de afgelopen week. En natuurlijk vooruitkijken naar de komende week. En die brengt ons natuurlijk op dinsdag het jaarlijkse uitje van onze politieke operettevereniging. Het is de vroegste Prinsjesdag die je kan hebben, zo'n beetje. Want de dinsdag, het is ook de derde dinsdag, die volgen zich maar in el tempo op. Het is alweer bijna half september, jongens. Potverdorie, gaat er allemaal snel. Natuurlijk ook het spel Moet Je Luisteren. De stem is niet geraden. En ik ga daar weer een vette tip voor geven, denk ik. Want het is altijd leuk als mensen toch kunnen raden en een prijs kunnen winnen. Ja, toch? Smartlap is een hele bijzondere. Komt uit de kleinkunst, zou ik willen zeggen. Ik zei er straks cabaret bij Rogier, maar het is eigenlijk kleinkunst. En we hebben ook een hele mooie bakplaat straks van John Mayer. En dat komt eigenlijk omdat ik gisteravond Ed Struilaert heb zien optreden in Wassenaar. En Ed Struilaert, de gitarist, voorheen ook presentator hier bij West natuurlijk. Hè. Debbie Jan de Mannen zat hij ook. Die speelde dat live. En dat was een prachtig nummer van die John Mayer. Ik denk, dat gaan we straks eens draaien. En misschien draaien we ook gewoon nog wel eens wat van Ed Struilaert. Waarom niet? Zou zomaar eens kunnen. Kortom, broodje brouwen. En een goed gevuld broodje. Leuk dat je luistert. Laten we eens beginnen met muziek van... ja, waar zullen we mee beginnen? Nou, laten we eens beginnen met de favoriete muzikant van onder andere AGM. Zanger moet ik zeggen. En natuurlijk Aartje Mansveld. Tom Jones, It's Not Unusual.

0: Hier zijn ze toch het beste in, hè? Vind je niet? Mick Jagger, het man die natuurlijk geboren is als baby met rimpels. Dat is eigenlijk altijd blijven zitten bij hem, Mick Jagger. De rimpelsaurier noem ik hem ook wel eens. Maar hier zijn ze toch heel erg goed in dit genre. Een beetje de bluesachtige kant. Rolling Stones en The Wild Horses. Luisteraars, het spel Moet Je Luisteren staat nog steeds helemaal scherp. En dat heeft ook te maken met een stem die nog niet geraden is. Ik begreep van Rogier dat hij echt gezocht heeft, want ik geloof dat Rogier die fragmenten uitzoekt. Waar die zo onverstaanbaar mogelijk is, want eigenlijk herken je deze man direct aan zijn stem. Alleen in dit fragment is dat lastig. Laten we even luisteren.
1: Moet je luisteren.
2: En ja, daar ga ik mee aan de slag.
1: Moet je luisteren.
0: Het zit er wel een klein beetje in, maar ja, hij gaat aan de slag. Inderdaad gaat hij ook aan de slag. De man heeft een hele andere carrière gekregen. Een carrière move gemaakt. Hoe zal ik het zeggen? Nou, hij is van het gras naar de pluche gegaan. Van het gras naar het pluche. Zal ik dat dus als tip geven? 070-390-5454. Dat is het nummer dat je mag draaien. 070-390-5454. Als je iets kan met mijn hint. Hij is van het gras naar het pluche gegaan. En deze stem hoort daarbij.
1: Moet je luisteren.
2: En ja, daar ga ik mee aan de slag.
1: Moet je luisteren.
0: 070-390-5454. Bel hem maar. Dit is Ed Sheeran en Perfect.

0: Wat een kwijlenbabbel eigenlijk als je het liedje hoort, die tekst. Ed Sheeran. Maar goed, niet iedereen is perfect, toch? Goed, het spel moet je luisteren, luisteraars. Een stem die lastig is, maar ik heb net een hint gegeven en ik hoop dat die geholpen heeft. Er is in ieder geval weer druk gebeld en zodoende heb ik 3 kandidaten aan de telefoon. Ineke, Johan en Heidi. Ik ga eerst met Ineke beginnen. Het gesprekje dan. Ineke, dag.
1: Goedemiddag.
0: Dag Ineke, goedemiddag. Waar vandaan bel je?
1: Uit Gouda.
0: Uit het mooie, altijd mooie Gouda. Hè?
1: Zeker.
0: Woon je daar met plezier in Gouda?
1: Ja.
0: Nou ja, het kan ook zijn dat je zegt, ik wil zo snel mogelijk weg. Maar het lukt me niet.
1: Nee hoor, nee. Nee,
0: oh. Nou ja, wat is nou zo mooi voor jou aan Gouda? Behalve dan de stroopwafels en de kaas natuurlijk. Maar wat vind je zo leuk aan Gouda?
1: De binnenstad vind ik erg leuk.
0: Ja. En het feit dat het een
1: beetje authentiek, oude panden, ja.
0: Nou ben ik van de zomer in Deventer geweest en in Kampen. Daar hebben ze ook een hele mooie binnenstad, hè?
1: Ja, ja.
0: Dus daar zou je ook kunnen wonen, wil ik maar zeggen.
1: Ja, maar je kan overal wonen.
0: Ja.
1: Maar ergens heb je je plekje.
0: Daar heb jij weer gelijk in, Ineke. Maar je hebt 1 ding niet in Gouda en dat hebben we wel in Den Haag. En dat is Prinsjesdag, hè? Als je het dan hebt over met vertoon, prachtig, met de koetsen en zo. Dat heb je niet in Gouda, echt. Dat heb je niet echt, hè?
1: Nee.
0: Nee, maar ja, je kan het niet alles hebben.
1: Ik ben een Haagse, dus als kind kreeg ik altijd vrij op die dag.
0: Ja, nog steeds. Alle kinderen in Den Haag hebben vrij op Prinsjesdag, hè?
1: Ja.
0: In de rest van het land hebben ze dat niet. Wij hebben dat dan weer wel. En dan kan je iets leuks gaan doen, bijvoorbeeld juichen naar de koets en naar de koning.
1: Ja.
0: Of je kan op maandag alvast de paarden eventjes wakker schudden, want dan hebben ze altijd die schrikactie, hè, op het strand.
1: Oefenen.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Heb je dat wel eens gezien? Heb je dat wel eens gezien? Ik heb je wel eens gezien dat hoe het eruit ziet?
1: Nou, heel uit de verte, want dat is dan afgesloten ook.
0: Oh ja, maar je kan er wel dichterbij komen. Ja, er is inderdaad gedoe over. Want Partij voor de Dieren zegt, ja, moeten we daar niet mee kappen. En er zit natuurlijk ook wel wat in. Maar aan de andere kant, als zo'n paard niet getraind is en die loopt daar dan rond op het verhout en iemand roept ineens iets verschrikkelijks.
1: Slaat die op hol.
0: Ja, dan slaan de paarden zijn vluchtdieren, net als wij. Hè? We vluchten gelijk. Dus...
1: Ja, ja.
0: Ja, het is een beetje, ik weet het niet. Maar goed, van Zwarte Piet zijn we ook afgekomen. Dus het zal misschien met een paard ook gaan lukken, wie zal het zeggen.
1: Vast wel.
0: Voor mij hoeft het niet. Ik ga even naar jouw medekandidaat Johan. Dag Johan.
2: Hallo.
0: En Johan belt vanuit het prachtige...
2: Loosduinen.
0: Loosduinen. Kijk, ach, Loosduinen. Heb ik altijd een zwak voor gehad voor Loosduinen, weet je dat?
2: Wat heb je gehad?
0: Een zwak voor Loosduinen.
2: Een zwak? Oh ja, de peenbuikers. Hè? Ja.
0: Ja, ja, nee, maar ik een zwak in de zin van dat ik... kijk, Loosduinen is dus een beetje als laatste bijgekomen... maar die hebben nog steeds een soort zelfstandigheid ook in de Haagse politiek. Het is natuurlijk een stadsdeel geworden van Den Haag. Dat mag ik niet zeggen hoor, maar dat is het natuurlijk wel. Maar jullie hebben ook nog een soort van stem die je af en toe op tafel mag leggen, politiek gezien. Dus er kan niet zomaar alles worden gedaan in Loosduinen zonder dat die peenbuikers het ermee eens zijn. Dat vind ik leuk.
2: Is dat zo? Ik heb geen idee. Ik heb dat nooit meegemaakt.
0: Ja,
2: mij.
0: Dat is van oudsher. Dat hebben ze 100 jaar geleden is het geannexeerd door Den Haag. Ja, en toen hebben ze gezegd, maar wij willen wel een soort stem houden. En dat hebben ze tot op de dag van vandaag. Dus daar heb ik al zwak voor mensen die dan zeggen van nou, wij hebben ook onze eigen stem willen we graag horen. Maar goed, Loosduin is ook prettig wonen toch, hè?
2: Ja, zeker. Zeker weten, we wonen er al 32 jaar.
0: Ja.
2: En het is best wel gezellig, hoor.
0: Ja, vind
2: best
0: ik ook.
2: Wel leuk.
0: Ja, vind ik ook, joh. Nou, fijn dat je verbelt voor het spelletje. Ga je nog dinsdag naar de Prinsjesdag? Ga je dan naar het verhoud?
2: Nee. Ik ben niet zo juicherig.
0: Nee.
2: Dat doe ik zeker niet.
0: Ook niet voor voetbal?
2: Ook niet voor het voetbal. Oh. Ik ben helemaal geen sportkijker.
0: Oh.
2: En ik werk als vrijwilliger bij de politie, bij de paarden en de hondjes. En dat is hartstikke leuk.
0: Oh.
2: Die paarden vind ik veel leuker. Als op Prinsjesdag en al die toestanden meer. Nee, voor mij is het allemaal niet.
0: Wat doe je dan, Johan, bij die paarden en de honden, zei je, geloof ik, hè?
2: Ja, dat is op de Orbelaan. Dus dat hebben de paarden en hondjes die we daar in domicilie, zoals het heet.
0: Mm-hmm.
2: En ik zit als vrijwilliger achter de balie bij de Levende Haven. Dat is de Levende Haven.
0: Okay.
2: Maar dat is... Het is vrijwilligers het leuk werk, niet om je boterham te verdienen. Je bent de laatste in rang.
0: Ja,
2: maar, ik heb het niet zoveel.
0: Nou, dan juichen wij voor Johan, toch?
2: Oh, dat vind ik leuk.
0: Dat je zulk mooi werk doet. Hiep, hiep, hiep.
2: Ah!
0: Ik ga even naar Heidi. Dag Heidi.
3: Ja, Sjaak. Goedemiddag.
0: Hi Heidi, je mag de radio ietsje zachter zetten, anders dan krijgen we echo gedoe en zo.
3: Ja, ik zeg, mijn telefoon is heel slecht, dus ik hoor jou heel slecht. Dus ik hou het wel heel kort. Ik heb elke keer als ik jullie bel, heb ik storing in mijn telefoon. Als ik iedereen bel, geen probleem. Maar als ik bij jullie bel, hoor ik mezelf haperen. Dat is heel erg. Maar je hoort mij wel goed.
0: Ja, ik hoor jou goed, Heidi. Maar is het misschien toch het gehoor? Ja. Is het gehoor van Heidi misschien niet zo goed?
3: Nee, het gehoor van Heidi is heel goed. Alleen mijn telefoon die doet dan raar. Met West. Alleen maar met Radio West. En dan hoor ik jullie niet.
0: Nou, ik vind het een sterk verhaal dat alleen als je ons belt dat de telefoon het raar doet. Maar als je naar je zuster belt of naar je dochter dat er niks aan de hand is. Vind ik een raar verhaal, Heidi.
3: Ja, apart hè. Ja, inderdaad. Maar jij zegt ook, maakt niet uit. Ik heb je aan de lijn en ik hoor je dan toch wel.
0: Ja.
3: Al is het haperig. Maar ik weet wie je bent, dus het komt helemaal goed.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, fijn, Heidi. Ook aan jou even de vraag. Aanstaande dinsdag, Prinsjesdag. Heb je er iets mee? Vind je het leuk om naar te kijken en te doen?
3: Ja, ik volg het niet zo heel erg vanwege de drukte en zo. Maar ik heb vroeger inderdaad op Paleis naar het Einde gewerkt. Dus dan maak ik alles van dichtbij mee.
0: Oh, wat heb je daar gedaan dan? Ook iets met de honden en de paarden?
3: Nee, niet echt met de paarden. Ik kwam er wel inderdaad. Maar merendeels was ik werkzaam voor de beveiliging van het Koninklijk Huis.
0: Oh.
3: En dan ging je nog wel eens af en toe richting de stallen of langs de bibliotheek en zo. Ja, daar kom je normaal natuurlijk nooit.
0: Ja.
3: Maar toen wel.
0: En klap nou eens uit de school. Vertel nou eens even iets over... heb je nog Amalia meegemaakt ook? Was dat nog in jouw tijd?
3: Ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt. Maar ja, ik heb geheimhoudingsplicht gekregen. Dat moet je ondertekenen.
0: Heidi, er is helemaal niemand die luistert en je telefoon hapert toch. Dus je kan best iets vertellen.
3: Nee, ik vertel helemaal niks. Ik heb ook op Huis ten Bosch ook gewerkt, dus kan je nagaan.
0: Oh, toch gewerkt. Potverdorie, ja, daar kun je ook niks over vertellen dan.
3: Maar dat zijn gewoon hele mooie herinneringen.
0: Ja.
3: Dus dat is eigenlijk wel heel erg leuk om dat mee te maken in dat geval.
0: Ja, tuurlijk. Leuk. En nou ja, we hoeven ook helemaal niks van ze te weten, joh. Laat ze lekker gaan, ja toch?
3: Ja.
0: Wordt al zo verhaal.
3: En zeker met Prinsjesdag, het is lekker druk en zo. Lekker leuk, gezellig.
0: Ja. Vind ik ook.
3: Iedereen is dan in rep en roer en ook de beveiliging.
0: Ja, die zijn steeds meer in rep en roer, geloof ik. Want de beveiliging is ongelooflijk wat er allemaal niet aan beveiliging komt kijken. Als je ziet wat er nu al staat aan rommel op straat. Van die grote scharen die ze neer hebben gezet, zodat ze straat af kunnen sluiten. En maar god, het is één groot beveiligingsfeest. Je rijdt er altijd met een grote boog omheen als het even lukt.
3: Ja, sorry. Ik zeg al, ik hoor je een beetje op de achtergrond op de radio. Maar ja. Echt hoor ik je niet heel erg goed. Als je mij maar hoort. Dat is heel belangrijk.
0: Oké, nou Heidi, dan gaan we gewoon naar het spel toe. Want dat is eigenlijk het belangrijkste natuurlijk, want daar bel je voor. Ik ga nog één keer het fragment laten horen, Heidi. En dan mag jij als eerste vertellen van wie je denkt dat de stem is. Hier komt het fragment.
4: Moet je luisteren.
5: En daar ga ik mee aan de slag.
4: Moet je luisteren.
0: Heidi, wie gaat er hier aan de slag?
3: Ja, weet je, ik zeg ook, ik vond het best wel lastig, wel moeilijk.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik begreep dat ploes niet of douche niet, of wat jij ook zei, dat wat ik niet goed kon verstaan.
0: Oh, het ploes.
3: Hoe?
0: Ja, dat krijg je met die telefoon. Het ploes.
3: Ploes, nou dat zegt me helemaal niks, maar ik dacht misschien iets van voetballen naar iets van de modewereld of merkenwereld of whatever. Dus ik dacht aan Demi de Zeeuw die... samen met twee anderen naar de baller hebben ontworpen of zo.
0: Ja, die oude voetballer van Ajax. Toch?
3: Ja, denk zoiets. Ik versta je niet. Maar in ieder geval, Demi de Zeeuw had ik hier gedacht vanwege die overstap van het gras naar...
0: Ja.
3: Iets heel anders.
0: Naar het plus. Het plus, daarmee bedoelen wij dat mensen de politiek ingaan, eigenlijk. Hè?
3: Oh, de politiek. Ja, nou, dat heb ik dus niet gedaan.
0: Plus.
3: Nou, dan heb ik het helemaal verkeerd.
0: Ik denk het wel. We kunnen nog even vragen aan de jury of het goed is of fout. Maar ik denk eerlijk gezegd toch dat het...
4: Fout.
0: Helemaal niks aan te doen, Heidi. Maar je blijft gewoon de volgende keer niet bellen. Maar doe het gewoon met rooksignalen en een kleedje. Dan komt het vast wel door.
3: Ik blijf sowieso luisteren. Ik blijf sowieso bellen. Komt helemaal goed. Hele fijne uitzending en succes voor de medekandidaten.
0: Dankjewel, Heidi. Ik ga nu naar Ineke toe. Want de dames gaan eerst. Ineke, wie denk jij dat het is?
6: Ik dacht dat het Richard Krajicek was.
0: Richard Krajicek. En waarom dacht jij aan Richard?
6: Nou, met de slag.
0: Ja.
6: En in het plus, dan zie je wel eens reclame en dan zit hij in de bank.
0: Oh, hij maakt zo reclame met zijn vrouw. Dat vind ik ook zo onbegrijpelijk. Hè? Dan heb je toch over mensen die hebben miljoenen. En dan gaan ze alsnog reclame maken voor een of andere inferieur bankenmerk. Of meubelmerk.
6: Ja, ja.
0: Ik snap er echt geen ene hout van. Als je dat ziet, dan denk je, nou, daar ga ik niet in zitten. Maar goed, ik snap nu heel goed de link van het gras, van het tennisgras, naar het plus van de bank.
6: Ja.
0: Van een of andere meubelmaker. Nou, is het goed of is het fout? Dat is de vraag. Is het goed? Is het fout? Het is
4: fout.
0: Niet goed, Ineke. Het is ook niet Richard Krajicek.
6: Ja, dat is jammer.
0: Dat is zeker jammer, Ineke, maar blijf even hangen. Want voor hetzelfde geld heeft Johan wel het juiste antwoord. Hoewel ik begrijp dat mijn hint niet echt goed doorgekomen is. Dus het zal bij Johan misschien ook wel ontspannen. Johan, van wie is de stem?
2: Nou, ik denk van rustig Beugelsdijk. Die van het gras is die naar de gemeente eraf gegaan.
0: Oh, ja, je bedoelt voor rustig. Ja.
2: Ja.
0: Ja. En die is van het gras naar het plus gegaan, want hij zit in de politiek.
2: Ja.
0: Want hij is bij Hart van der Haag aan de slag gegaan.
2: Ja.
0: Nou.
2: Mag nooit meer draaien.
0: Nou, nee, ja, ik bedoel niet meteen of het ander, maar we gaan even kijken of het goed is.
7: Goed.
0: Het is goed. Johan, gefeliciteerd. Inderdaad, Tom Beugelsdijk van het gras naar het plus. Dat heb je gelijk goed geraden. Je hebt de goede link gemaakt. En je hebt de prijzen gewonnen, waarvan ik nog even niet weet wat het is. Maar blijf even hangen, dan gaan we dat allemaal aan je duidelijk maken. Dankjewel voor het meedoen. Dat geldt natuurlijk ook voor Heidi en ook voor Ineke. En er komt dus morgen een nieuwe opgave voor het spel. Moet je luisteren, luisteraars? Ja, zo gaan die dingen dan, hè. Johan, tot ziens en veel plezier met de prijzen, waarvan ik nog niet weet wat het is.
2: Oké.
0: Dag Ineke ook. Dag.
2: Dag.
0: En dit is U2. Waarvan iedereen zich afvraagt wanneer ze weer eens een keer gaat toeren. En of dat dan misschien wel eens de afscheidstournee zou kunnen worden. Geen idee.

muziek die je terugneemt naar je jeugd. Ik kan me herinneren, deel op school draaide altijd. Vroeger op school draaide we de eerste muziek. Vonden we prachtig. Motels en Suddenly Last Summer op school. God, toch weer eens teruggang aan met schooltijd, jongen. Ik zat op school met criminelen, lijmsnuivers, seksverslaafden. En dat waren dan alleen nog maar de leraren, hè? Kun je nagaan. Luisteraars, Den Haag heeft een nieuw college van BMW. En die gaan voortvarend te werk. Zo even staan de wethouder Richard de Mos van Economie. En die presenteert een heel nieuw plan. Een Haags nieuw evenementenbeleid. Dat gaat hij begin 2027 doen. Want Den Haag moet weer volop bruisen. Daar heb je het woord weer, bruisen. Uit de gemeentelijke evaluatie blijkt dat al de gratis evenementen onder druk staan. En we zijn natuurlijk een aantal evenementen al kwijt. Parkpop, Tom Tom Fair, Festival Klassiek, Vuurwerk Festival. Die worden gemist en de organisatoren klagen ook over subsidies, vergunningen en de versnippering van verschillende gemeentelijke afdelingen. Kortom, de enige spontaniteit is eruit op ruimte voor initiatief. En natuurlijk het aantrekken van nieuwe publiekstrekkers. En daar heeft Richard iets gevonden, want hij wil onderzoeken of het tv-spektakel The Passion naar Loosduinen kan worden gehaald. Loosduinen, Kijkduin. Al die mensen in Loosduinen gelijk allemaal in de stress. Nee, Kijkduin, dat wil hij het graag hebben. En dat snap ik ook wel. Kijkduin moet natuurlijk weer een beetje gepromoot worden sinds het helemaal verbouwd is. Dus daar wordt dan de Passion gezien. Goed, voor een hoop mensen, ik weet niet of je geweest bent, Kijkduin. Het nieuwe Kijkduin is ook een beetje een leidersweg. Als je er al een tijd niet geweest bent, dan schrik je rot. Het is even wennen natuurlijk. Hoe meer dingen veranderen, des te meer ze nooit meer hetzelfde zijn. Maar de Passion daar, ik zie het er helemaal voor me. Goeie plek. Ik weet natuurlijk ook, net zoals jullie, waar Pasen voor staat. Wij herdenken dat Jezus stierf aan het kruis op de berg van Golgotha ter vergeving van onze zonden. En dat hij zijn bloed heeft laten vloeien opdat wij zouden leven. En dat vieren we door met z'n allen te gaan zitten gourmetten. En waarom gourmetten we nou tegenwoordig met Pasen? Ja, omdat we met kerst ook doen natuurlijk. De EO heeft dan natuurlijk de Passion op televisie. Pasen natuurlijk het feest van Leiden met een grote L, met name voor tv-kijkers. En eerlijk gezegd heb ik er niet zo heel veel mee. Nog afgezien van het feit dat die oude Spijkermans ieder jaar op een andere dag sterft. Ik weet niet of het nog geval is. Ik wil best geloven dat die water in wijn kon veranderen. Maar goochelen met je eigen sterfdatum, dat gaat er bij mij niet in. Hoewel water in wijn vind ik ook een lastige, moet ik zeggen. Maar goed, ik zei u al, ik ben bijbelvast. Evangelie volgens Johannes, we kennen het allemaal, althans als je katholiek bent, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. En Jezus zeide, ik lever op een andere manier een bijdrage aan deze maaltijd. Ik verander water in wijn. En de apostel Johannes zeide, helemaal niet. Je doet gewoon €50 in de pot, net als iedereen.

0: Wonder, you are the sunshine of my life. We kruipen naar het nieuws van 1 uur. En dat gaan we doen met iemand die vorig jaar op 7 oktober is overleden. Het is Joost Nuysel, voormalig directeur van de Kleine Comedie. En natuurlijk componist van prachtige liedjes. Zoals die foto van vroeger van Rob de Nijs. En dit liedje. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En dat geldt ook voor Joost zelf. We gaan naar het nieuws en daarna weer een uur broodje brouw.
1: Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeelhaartjes.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: Voordeelhaartjes.nl.
14: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
15: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
18: In Noordwijk is het 19 graden, in Pijnacker 20. Af en toe opklaringen, maxima 20 graden.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Paul van der Lucht met de belangrijkste regionieuws. Een 62-jarige man uit Den Haag is om het leven gekomen bij een ongeluk in Callantsoog. De man reed met zijn auto over een N-weg en kwam door onbekende oorzaak op de andere weghelft terecht, waarna die frontaal botste op een camper. De inzet van een traumahelikopter mocht niet meer baten. Bij station Sassenheim lijkt een eind te komen aan gratis parkeren. De gemeente wil na de eerste 24 uur een tarief van €30 per dag invoeren. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken. Zo moeten langparkeerders worden afgeschrikt, maar kunnen woon-werkreizigers wel gratis blijven parkeren. Op het station Sassenheim staan veel auto's van vliegtuigpassagiers via Schiphol, die daar dan wekenlang gratis staan. Bij bedrijfspand aan de Koldehovenlaan in de Lier is er vannacht een explosie geweest. Een deur is uit de gevel geblazen en er zijn meerdere ruiten beschadigd. De muur om de deur heen is zwart geblakerd. Er zitten meer bedrijven in het pand. Over een mogelijk motief is niets bekend. Tot zover de regiohoofdpunten en dan nu het overige nieuws.
20: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
18: En voor de verkeersinformatie gaan we natuurlijk naar de ANWB.
13: Er staat 1 korte file op de A20 naar Gouda. Het is daar druk tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. De vertraging is 5 minuten.
18: Na de reclame meer muziek bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
25: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
24: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee-hoo!
28: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
29: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
30: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
31: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Tot 2 uur, broodje Bral.

zijn ze nooit begonnen aan Ma. Het zou leuk zijn als het hele gezin al waren gelopen. Hè? Boer, zuster, neef, nicht, alles, achterkleinkinderen. Maar ze hielden het bij pa. Luisteraars, terug bij welkom bij Broodje Bral. En het broodje is bij mij, zal ik u vertellen, een beetje in het verkeerde keelgat geschoten. Want ik eet dan meestal zo tussen de 12 en tussen het nieuws even een broodje. En nou heb ik altijd in het weekend, en ik weet niet of u dat ook hebt, maar ik vind het altijd leuk om dan een makreeltje te halen bij de visboer. We hebben een paar hele goede visboeren bij ons in de regio. En dan ga ik dan even een makreeltje halen, zo'n gestoomd makreeltje. En die ga ik dan thuis flossen. Dat vind ik leuk, als een makreeltje flossen. En dan doe daar een beetje mayonaise bij of, en een kappertje of wat je lekker vindt. Maar dan had ik gekregen van de, ja dat is ook weer wat, van de politie heb ik een pot sambal gekregen. Ze zeggen van de politie een pot sambal. Ja, dat was een grappig, dat was een relatiegeschenk van ze. Dat krijg je dan als je daar bent van het cold case team. Hoe verzin je het? Hè? Het cold case team geeft je dus een pot sambal. Hartstikke grappig bedacht natuurlijk. Maar ja, ik had die sambal nog niet eerder geprobeerd. Dus die heb ik nu door de makreel gedaan. En die is toch op tijd. Heet zeg! Het is echt ongelooflijk. Ik sta helemaal in de fik. Ik ben benieuwd hoe het tweede uur gezicht gaat verlopen. Maar ik met dank aan het cold case team van de Kit in de Haag. Want de sambal is goed gevallen, zou ik maar zeggen. En misschien was dat ook wel hun bedoeling, je zal het niet weten. Aanstaande dinsdag hebben wij natuurlijk Prinsjesdag. En zojuist aangekondigd, 4 groepen willen daar gaan betogen langs de route. Dat zijn de organisaties Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en de Hague Peace Project. Nou, die hebben zich aangekondigd. Er zijn ook altijd mensen die zich niet aankondigen. Die krijgen dan toch, proberen ze een plekje daarvoor te verzinnen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk dat ze dat toch voor die mensen willen proberen te gaan doen. Veel belangrijker nieuws is dat zojuist bekend geworden is dat de boeren ook aanstaande dinsdag gaan protesteren. En ze willen niet bekendmaken hoe of waar ze dat gaan doen. Maar waarschijnlijk op meerdere plekken in het land tegelijk gaan ze protesteren tegen de stikstofplannen van onze landbouwminister Jamie van Essen. Ze zijn nog steeds pislinkeld, die man met zijn plannen. En overal in het land worden dus acties gehouden, maar die worden lokaal ingevuld. Dus het is totaal onduidelijk wie wat waar gaat doen. Dus dat belooft voor aanstaande dinsdag dan nog iets leuks te gaan worden in ieder geval. En waarom zouden we nou niet op zo'n dag eens een beetje lief zijn voor elkaar, lieve mensen? Liefde, dat is toch alles wat je nodig hebt, liefde. Ja toch, ik vind van wel. Ik vind van wel. En daarom draai ik met zeer veel plezier Ed Struilaert en zijn fameuze nummer All We Need.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we bij 3 wedstrijden uit de tweede en derde divisie. In de tweede divisie blijft Quick Boys maar winnen. Ze spelen dit weekend thuis tegen promovendus Roda Raalte. En Rijnsburgse Boys heeft eindelijk geproefd van de eerste overwinning. Dat moet nu een vervolg krijgen uit bij Kozakken Boys. In de derde divisie B speelt Noordwijk thuis tegen VVSB. Een regelrechte derby.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

Uit Australië, uit Nieuw-Zeeland moet ik eigenlijk zeggen. Weather With You. Hartstikke leuk bandje natuurlijk uit het verleden. Ze bestaan niet meer, maar de muziek blijft natuurlijk wel. Iets wat wel ieder jaar terugkeert is Prinsjesdag. En de traditie is natuurlijk dat Prinsjesdag eigenlijk begint op maandag. Nou ja, tegenwoordig maken ze er een hele maand van. Hè. In dagen hebben ze besloten van, haal meer uit je bestaande klant. We hebben maar één dag Prinsjesdag, dus laten we nou eens kijken of we dat over een maand uit kunnen smeren. En de Royal Maand heet het, geloof ik. Maar goed, dag voor Prinsjesdag begint het eigenlijk met de paarden die meelopen in de stoet. Die worden dan eens flink wakker geschud. Die krijgen een schriktest op Scheveningen. En dan wordt op alle mogelijke manieren die knollen de stuipen op het lijf gejaagd. Zo moeten ze naar Scheveningen om te beginnen. Dat is voor de meeste zoogdieren ook al een hele schok. En daarna volgen dan de grootste terreurdreigingen die paarden kunnen krijgen op Prinsjesdag. Namelijk fanfaremuziek en gillende schoolkinderen. En dan hebben ze nog het meest spectaculaire onderdeel, de rookbommen. En dan krijgen we natuurlijk Prinsjesdag. Dat is de dag dat Willem-Alexander wordt uitgenodigd door het parlement om langs te komen. Hij mag er eigenlijk het hele jaar niet komen, maar hij moet uitgenodigd worden door het parlement. En dan moet hij daar een slaafverhaaltje voorlezen dat hij geen eens zelf heeft geschreven. En waarvan de inhoud al is uitgelekt voordat hij nog maar één woord heeft gezegd. Dus eigenlijk is het ook ieder jaar een beetje hetzelfde gedoe. Het is een beetje de traanreden, noem ik het ook wel vaker, want zoveel vrolijks staat er niet in. Het is een opsomming van het onheil dat ons het komende jaar van staatswegen staat te wachten. En ik voorspel je, dat zal wel niet misselijk zijn. Je hebt altijd de zeven plagen van Egypte, maar je hebt ook de plannen van dit kabinet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dinsdag krijgen wij onze schriktest. Dan worden wij wakker geschrikt. En dat wordt dan gevolgd natuurlijk door de algemene benauwingen. En dan gaan ze met elkaar allemaal zitten bekonkelen, zou ik maar zeggen. Ja, ik vind het jammer voor Willem. Die moet dan dat slaapverhaaltje voorlezen dat hij geen eens zelf heeft geschreven en waarvan de inhoud dus al is uitgelekt. Ja, en dan heb je hetzelfde toneelstukje dat politici laten zien waar ze goed in zijn, namelijk stilzitten. En je weet ook al hoe die klucht afloopt. Want het is drie keer hoera voor de koning. En wij moeten allemaal maar kijken en zorgen dat we de boel een beetje redden met elkaar. Zeer veel geld gaat er dit jaar naar defensie, heb ik al begrepen, miljarden. En dan rest ons eigenlijk alleen maar één ding. En dat is ook dekking zoeken. En voor de mensen die zeggen, nou, heb je hekel aan politici? Nou, dat is niet echt waar. Ik haat ze allemaal evenveel. Ik heb niks met links en rechts, eerlijk gezegd. Wat heb je nou aan links en rechts als de wereld rond is? En dan kom je elkaar toch altijd op een of andere manier weer tegen. Als de wereld rond is, heb je niks aan links en rechts. Drie keer links is ook rechts.

van de week, luisteraars. En dat is iedere week dus een smartlab rond 14:30. En dat kan van allerlei origine zijn. Soms de echte authentieke smartlab, zeg maar, de zangeres zonder naam. En soms wijden we daar heel erg van af. En vandaag wijken we daar ook weer van af. Want het is namelijk Jules de Korte, een van de meest gewaardeerde Nederlandse liedschrijvers. En natuurlijk een prachtige pianist, componist ook. Hij werd geboren in Deurne in 1924 en kreeg een verkeerd gediagnosticeerde oorontsteking. En daardoor werd hij op 1-jarige leeftijd volledig blind. Hij groeide dus ook op in een blindeninstituut, maar hij ging liedjes maken en die waren heel erg goed. Hij groeide uit tot een van de bekendste landelijke artiesten in de jaren 50 en 60. Zijn allerbekendste klassieker is het lied Ik zou wel eens willen weten, 1957. Scherpe observaties van de samenleving, daarom werd hij ook wel de blinde ziener genoemd. Een van zijn minder bekende liedjes, maar toch ook alweer bekend, is Als je overmorgen oud bent. Daar gaan we nu naar luisteren. En waarom draaien we dat? Nou, vorige week zondagmiddag hadden wij in de Schouwburg, hier in Den Haag, de Koninklijke Schouwburg, een prachtige middag voor Karel de Rooij. Karel de Rooij, mini van Mini en Maxi, weer 80. En daar hadden we een verrassingsoptreden. Hij wist echt nergens van. Er zat een volle Schouwburg met mensen en veel artiesten die daar optraden. De burgemeester was er en hij heeft een boek geschreven. Wat zou ik anders moeten worden? Dat prachtig boek. Ga dat lezen van Kareltje. Maar zijn broer Nico was er ook. Nico de Rooij, 2 jaar ouder, die zat achter de piano. En toen kwam Peter de Jong op. En Peter de Jong was Maxi, van Mini en Maxi. En Peter zong dit lied voor Karel. En toen, dames en heren, hielden we het in de zaal allemaal niet meer droog. Met Peter de Jong aan de zang en Nico de Rooij aan de piano zongen ze samen voor Kareltje de Rooij dit prachtige lied van Jules de Korte. Als je overmorgen oud bent.

Jason Mraz. And have it all. Ja, als je het allemaal wil hebben, moet je even goed opletten. Ik heb namelijk nu tijd voor een vacaturebericht, luisteraars. Juist binnengekomen, een vacature voor mensen die zeggen... goh, ik ben op zoek naar een nieuwe baan, het zou zomaar eens kunnen. Ik heb een baan voor je, want Hart voor Den Haag is op zoek naar een nieuwe persvoorlichter. Een persvoorlichter, ja, dat is iemand die de pers voorlicht. Wat ga je dan doen? Wat zijn je verantwoordelijkheden? Ik zal je even vertellen, als je geïnteresseerd bent in een baan als persvoorlichter bij Hart voor Den Haag... De dagelijkse persvoorlichting en woordvoering. Het onderhouden van mediacontacten, lokaal, regionaal en landelijk. Opstellen van persberichten, statements, columns, opiniestukken en interviews. Voorbereiden van mediaoptredens van de fractieleden en de stadsdeelvoorzitters. Signaleren van mediakansen en reputatierisico's. Crisiscommunicatie, reputatiemanagement. Het opstellen van nieuwsbrieven, mediabriefings. Het vertalen van politieke dossiers naar publieksverhalen. Ondersteunen, informeren en adviseren van raadsleden bij het voorbereiden van debatten. En andere moties, amendementen en opinieartikelen. Het verzamelen en analyseren van informatie en opbouwen van kennisdossiers... beoordelen van raadsvragen op politieke inhoud... en het adviseren van raadsleden bij mediaoptredens. Natuurlijk ook het bewaken van de politieke lijn en de framing. En het ondersteunen bij verkiezingsprogramma's en campagnes. En het adviseren van de fractievoorzitter en de fractie over communicatie. En het ondersteunen bij politieke speeches en strategische communicatie. En het coördineren van de publicaties van persberichten, moties, schriftelijke schaven en successen. Het signaleren van de actualiteit en het snel schakelen op het nieuws. Het bewaken van de consistente uitstraling van de partij. Nou, als je daarin geïnteresseerd bent, dan ben jij het voor Richard. En dan kan hij dit liedje voor je gaan zingen. En dat zal hij misschien ook wel gaan doen. Als je geïnteresseerd bent, stuur een berichtje naar Hart voor Den Haag. Nou, Richard, wat zou je dan zingen voor ze? Voor de nieuwe persvoorlichter, wat zou je dan zingen? Precies. De Reigers, samen met Ziggy en Chico. Yeah, yeah.

0: het niet voor mij.
1: 7 minuten, daarin kan wat gebeuren. Als Jesse bal binnenkomt. De aansluiting Scheffer, tweede van de middag. En de marge weer terug naar 1.
2: ADO Den Haag kwam knap terug van een achterstand tegen Fortuna Sittard, maar verloor toch met 3-2. Vandaag speelt ADO uit tegen FC Twente. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
3: Goal! Hij zit erin!
2: FC Twente ADO Den Haag. Vanmiddag om 16:30.
4: Op 89.3 Radio West.

0: toch niet waar wezen, of wel? Is het echt waar?
1: Het is een groot schandaal. Ja, het is echt waar. Nee, het is niet gelogen.
0: Sorry, de schuifkaart hier open. Sorry, we zijn ineens in de uitzending. Bruce Hornsby and the Range, luisteraars. Ja, ik ben enigszins verontwaardigd, want ik krijg zojuist te horen dat ik volgende week niet gewend ben op deze zender. Want volgende week zaterdag. Iedereen zit te lachen, maar het is eigenlijk om te huilen. Want ik ben volgende week niet gewend, want volgende week is er een demonstratie links. En dan is een demonstratie van rechts in Den Haag. En daar heeft ze ADO volgende week ook.
1: Ja, en Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys, die om 2:30 begint.
0: Ik wou net zeggen, dat zijn toch belangrijke dingen. Dus ik ben daar uitgeduwd uit de programmering.
1: Het doet me pijn, Sjaak.
0: Nou, dat geloof ik niet, maar het is eigenlijk dus het zegt. Dus volgende week zit Herman hier gewoon rond dit tijdstip. En ik ga maar een makreeltje verlossen. Ik weet het niet.
1: Als jij mij nou wel gewoon even voor 2 een bakplaatje toeschuift. Kunnen we die erin houden?
0: Dat moeten we wel even doen, een bakplaatje. Ja. En misschien een smartlapje. Dat is ook wel prettig natuurlijk, een smartlapje in een sportprogramma.
1: Ja, dat vind ik ook lekker.
0: Vind ik wel. Zeg nou, ADO Twente, er moeten punten worden gepakt, hè?
1: Het zal wel een keer tijd worden.
0: Gaat dat lukken? Want kijk, Fortuna staat nou 5e, denk ik toch bij mij. Ja, 5e. Maar ja, het was...
1: Kijk, ADO en Twente zijn natuurlijk eigenlijk 2 verschillende grootheden. Ja. Normaal gesproken heeft ADO weinig te

0: zoeken daar in Enschede.
1: Heel weinig.
0: Wel een fijn stadion trouwens om te spelen. Het zit altijd helemaal vol. Ja. Ja. Nee. Ja, nee, het is een schitterende ambiance. Het is al een aardig eentje rijden. Maar nee, een puntje zou heel erg mooi zijn. En meer zit er denk ik normaal gesproken niet in. Aan de andere kant.
1: Ze kunnen verrassen.
0: Ze kunnen verrassen, want tegen Feyenoord stond ADO in de Kuip. Precies. Ook met 2-0 voor. Je kan ook denken van zo'n mooi kolkend stadion haalt misschien het beste in die spelers naar boven.
1: Inderdaad. En je zegt Feyenoord, maar die scoorde toch ook weer een punt tegen Barcelona. Hoe vond je dat? Is soms te juichen.
0: Ik vond het een beetje pijnlijk.
1: Ja, heel pijnlijk. Goed. Wat is er verder nog aan voetbal straks na 2 te beleven?
0: Quick Boys komt weer in actie. De nummer 1, de ongenaakbare nummer 1 in de tweede divisie. Alle vierde wedstrijden gewonnen. Ja. 13 doelpunten gemaakt. Geen enkele goal tegen. Ze spelen vandaag in eigen huis tegen de nummer laatst. Roda Raalte. Nou, die hebben nog geen enkel punt gepakt.
1: Dat is een.
0: En die hebben 13 doelpunten tegen. Dus de zegenreeks en de ongeslagen reeks en de clean sheets, die kunnen aan elkaar geregen worden misschien door Quick Boys vanmiddag. Mooi potje om te kijken of ze dat vol kunnen houden. In de derde divisie hebben we Noordwijk tegen VVSB. Ja, dat is toch een derby. Noordwijk tegen Noordwijk eruit.
1: Ja.
0: Ook Noordwijk heeft dat hartstikke goed gedaan tot nu toe. Nog niet verloren. Wel een gelijk spelletje vorige week. Maar ja, die staan er ook lekker op.
1: Alle reden om te luisteren.
0: Ik wou niet zeggen, alle reden om te luisteren.
1: Ook nog Kozakken Boys Rijnsburg, mensen. Ook nog eens een keer. Ja, ik zit ineens te denken, jij zegt Quick Boys. Ik heb van de week toch een mot gehad met de voorzitter van Quick.
0: Oh.
1: Quick ken je natuurlijk. Maar wat ik had in de krant is geschreven. En dat had ik helemaal verkeerd gelezen. Dus ik heb dat ook gerectificeerd natuurlijk. Maar, want er is een aparte competitie voor mensen.
0: Ja.
1: Die eigenlijk alleen maar met leuke mensen willen spelen.
0: Ja. Ja.
1: En dat dacht dat Quick daar ook aan meedoen. Maar die doen daar niet aan mee. Dat had ik me even in vergist.
0: Oh, nee,
1: dus ik heb dat wel weggezet natuurlijk.
0: Maar jij was een beetje boos dat ze jou niet al uitgenodigd.
1: Ik was natuurlijk gewoon vroeger de oudspoetser van OSC. Hè? Was OSC, daar ben ik graag voetbal bij Mariehoeven, weet je wel.
0: Mooi, en dan spuugt hij in je hand en dan kletst hij je er lekker op.
1: Daar ging ik gewoon er tegenaan. En een van de redenen dat OSC ter ziel is gegaan is toch mijn voetbaltalent, vrees ik. Want, maar goed, jij vindt het nog steeds leuk, het voetbal vandaag de dag.
0: He? Hartstikke mooi.
1: Er is toch niks mooier.
0: Zo.
1: Na 2 uur, dames en heren, Herman Nanninga. En als je er niet genoeg van krijgt, volgende week zit hier ook. Wij gaan naar de laatste plaat van het programma alweer.
2: De bakplaat.
1: En dat is de bakplaat. En dat is daar vandaag een hele bijzondere. Want 20 jaar geleden, precies vandaag, 20 jaar geleden, kwam de plaat Continuum uit van John Mayer. En dat was eigenlijk zijn ene grote plaat waarvan iedereen zei, nou is John Mayer gearriveerd. Geproduceerd door de zinger, door de drummer Steve Jordan. En Steve Jordan drunt momenteel bij de Stones. Zeer begenadigd muzikant. En John Mayer maakte daar een prachtige plaat van. Grammys, alles kreeg hij ervoor. Daar gaan we een lied van draaien van die plaat van 20 jaar geleden dus. En dat nummer heet Stop This Train. Ik hoorde het gisteravond in het theater toen Ed Struijlaert het zong en speelde. En ik was ontdaan van hoe mooi het liedje was. Jullie mogen er ook van gaan genieten. Want we gaan met deze plaat naar het nieuws van 2 uur. Wat mij betreft graag tot over 2 weken. Hou je goed. Hou je haags.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan!
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: In Valkenburg is het 19 graden, in Zoeterwoude 20. Af en toe opklaringen, maximum temperatuur 20 graden.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
0: Goedemiddag, het is 2:00, ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. De nabestaanden van Ja de Kops worden gestalkt door mensen die contact willen. In het programma Aan tafel van mediapartner WOS vertellen de ouders van Jade dat er mensen zijn die niet accepteren dat de familie nu geen contact wil met haar volgers van sociale media. Dat stalken gaat soms zelfs over op regelrechte bedreigingen. De 19-jarige Jade Kops uit het Westland stierf in april van dit jaar. Duizenden mensen waren bij haar afscheid. Een 62-jarige man uit Den Haag is om het leven gekomen bij een ongeluk in Callantsoog. Hij reed met zijn auto over een N-weg en kwam door nog onbekende oorzaak terecht op de andere weghelft, waar die frontaal op een camper botste. De inzet van een traumahelikopter mocht niet meer baten. Bij station Sassenheim lijkt een eind te komen aan gratis parkeren. De gemeente wil na de eerste 24 uur een tarief van 30 euro per dag invoeren. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken. Zo moeten langparkeerders worden afgeschrikt, maar kunnen woon-werkreizigers wel gratis blijven parkeren. Op station Sassenheim staan veel auto's van vliegtuigpassagiers via Schiphol, die daar dan wekenlang gratis staan. Tot zover de regiohoofdpunten, nu het overige nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB, Rijn Baartmans.
3: In de regio West rijdt het op dit moment langzaam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie doe je er 5 minuten langer over.
0: Na de reclame, Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app.
4: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
6: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
7: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
8: voordeeluitjes.nl.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Hey,
12: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Radio West Sport.
18: Goedemiddag, het is 6 minuten over 2. Je luistert naar Radio West Sport. Normaal gesproken tot 6 uur. Vandaag zijn we er gewoon iets langer. Het heeft te maken met ADO Den Haag. Dat een uitwedstrijd speelt tegen FC Twente. Die wedstrijd begint om 16:30. En die kun je hier live en integraal in zijn volledigheid beluisteren. Maar we gaan natuurlijk ook naar het amateurvoetbal vanmiddag. In chronologische volgorde. In de derde divisie Noordwijk tegen VVSB. Oftewel Noordwijk tegen Noordwijkerhout. Dat kun je toch een derby noemen. Die wedstrijd begint om 14:30. Voor ons zit daar Krijn Schuitenmaker. Quick Boys in de tweede divisie. Ongenaakbaar aan kop. 4 wedstrijden gespeeld, 12 punten. 13 doelpunten voor maar liefst en 0 tegen. En vandaag spelen ze tegen de nummer laatst, Roda Raalt. En dat is een ploeg die vorig seizoen promoveerde vanuit de derde divisie. En de Raaltenaren hebben nog 0 punten. In Werkendam om 3:00. Kozakkenboys tegen Rijnsburgse Boys. Rijnsburg, ze haalden vorige week de allereerste overwinning van het seizoen. Na een toch wat dramatisch begin van het nieuwe voetbaljaar. Misschien zijn ze op dreef. Misschien kunnen ze een serietje gaan maken uit bij Kozakkenboys. Voor ons zit daar Filip van Es. En natuurlijk houden we ook de andere wedstrijden van onze regiogenoten in de gaten. Jong Sparta tegen Katwijk in de tweede divisie. Die wedstrijd begint om 3:00. FC Lisse speelt in de derde divisie tegen TOGB. Je hoeft er helemaal niets van te missen.
17: Radio West Sport.

0: The Tramps met Shout, de eerste plaat hier in Radio Westport. Langer dan normaal. Het zal denk ik zo rond een uur of half zeven allemaal afgelopen zijn. Althans, daar in Enschede. Die wedstrijd tussen FC Twente en ADO. Daar gaan we straks nog op vooruitblikken. Maar eerst gaan we naar de derde divisie B. Noordwijk tegen VVSB. Aftrap over een minuutje of twintig. Krijn Schuitenmaker zit daar voor ons. Ja, het is vandaag een beetje een soort reunie van stemmen die we niet zo heel vaak horen in Radio Westport, maar mensen waar we altijd nog met warme gevoelens aan denken. Dat geldt ook voor jou, Krijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Herman.
0: Goedemiddag. Noordwijk VVSB, zeg ik, ja, dat is een derby. Voelt het ook zo een beetje daar op Duinwetering?
1: Ja, ik denk het wel. De sfeer begint er langzaam maar zeker in te komen. Spelers zijn bezig met de warming-up. Het is lekker weer. Iedereen verzamelt zich een beetje langs de lijn en op de tribune. En ja, het is inderdaad een wedstrijd waarbij je niet zozeer naar de ranglijst hoeft te kijken. Want het gaat om de eer. Hè. Ik las al in de voorbeschouwing op even de website al. Wie kan er de komende weken met de borst vooruitlopen? Dat is de vraag die vanmiddag wordt beantwoord in dit onderlinge treffen tussen Noordwijk en VVSB. En als we dan meteen met jouw permissie, Herman, even naar de stand kijken. Dan zien we dat Noordwijk goed gestart is. Na vier speelronden. De keurige tweede plaats met drie gewonnen wedstrijden, één gelijkspel. En VVSB dat het wat minder doet met één overwinning uit de eerste vier duels. En een lichtpuntje voor beide ploegen is dat ze afgelopen week in de beker het fantastisch goed hebben gedaan. Dus zijn door naar de volgende ronde van de KNVB-beker. Bij Noordwijk een opvallende speler. Dat is Ilias Latif, 1,95 meter. De voormalig clubtopschutter van GVVV. Die ook ooit bij Alphense Boys heeft gevoetbald. Waarin hij in 24 wedstrijden 27 doelpunten maakte. Ja, hij is nu de grote man bij Noordwijk. Want hij heeft al vijf keer gescoord voor de Noordwijkers. Voor de ploeg van Roy van der Meijen. Dus wat dat betreft is dit wel een heel mooi affiche. Maar ook inderdaad wat spelers om in de gaten te houden. Want ook bijvoorbeeld VVSB heeft een aantal nieuwe spelers. Een aantal spelers die goed presteren. Bijvoorbeeld Guus Verwer die tegen de Ajax-amateurs afgelopen week twee doelpunten maakte in de beker. Dus wat dat betreft zijn de voortekenen voor beide ploegen best goed. En staat er een mooie middag hier ons te wachten op de Duinwetering.
0: Nou, de omstandigheden zijn ideaal. Er komt zo langzaamaan een beetje die derby-sfeer. En het is nog een minuutje of 17 tot de aftrap. Spreek je later weer, Krijn.
1: Tot straks.
0: Dit is Ilse de Lange met Something Good. Straks gaan we vooruitblikken op de wedstrijd. Ja, ADO in Enschede speelt. De verslaggevers zijn onderweg. Het is een lange reis. Ze gaan nu even parkeren. Brood.

0: Something Good van Ilse de Lange. Ja, Something Good. Daar snakt ADO Den Haag ook naar. Het is een heel gemakkelijk en goedkope bruggetje, maar het is even niet anders. ADO Den Haag speelt vanmiddag om 16:30 in Enschede tegen FC Twente. Ja, Menno Schilder, een van de verslaggevers. Op tijd vertrokken vanuit Den Haag. Waar zijn jullie inmiddels?
1: Nou, we staan langs de A1 in een prachtige, groene, bosrijke omgeving, Herman. Ik moet eerlijk zeggen,
0: klinkt
1: als je dan
0: afwerkelijk.
1: De A12... Ja, nou, als het voor ADO maar een goede afwerkplek voor doelpunt is, hè. Dat moet het eigenlijk een beetje worden, want die moeten hem tegen het net schieten. Nee, het is zo langzamerhand als je dan naar het oosten toe gaat. De A12 is natuurlijk altijd nog wel heel randstedelijk. Maar dan ga je een beetje richting het oosten en dan wordt het allemaal wat kalmer, wordt het allemaal wat groener. Dus dat ziet er prima uit vooralsnog, hoor, Herman.
0: Het grote genieten is begonnen, hoor ik al. En dan, Gert Barnhorn zit achter het stuur. Gert Barnhorn zit achter het stuur, dus die is chef van muziek. En ik weet, hij heeft een goede muzieksmaak. Maar de wedstrijd, FC Twente, ADO Den Haag. Op voorhand zou je zeggen, puntje maximaal. Maar ja, die overwinning van ADO, die laat zo lang op zich wachten. In hoeverre acht jij, Menno, dit ADO Den Haag in staat tot een driepunter daar in Enschede?
1: Nou ja, ze doen het in uitwedstrijden beter dan in thuiswedstrijden eigenlijk. Ze lieten in Alkmaar een heel goed gezicht zien aan het begin van het seizoen. Verloren weliswaar met 2-0. Maar toen zag je eigenlijk bij ADO dat ze het goede ploegen toch lastig kunnen maken. Hè? Want we zien nu waar AZ staat. Die staan bovenaan. In de Kuip op bezoek bij Feyenoord ook een hele zware uitwedstrijd. Voor heel veel spelers de eerste keer in een echt heel groot stadion. Maar ook daar had ADO goede papieren. Hadden ze misschien de drie punten eigenlijk al wel moeten pakken. Hè? 2-0 voor. Ja, nemen ze uiteindelijk een puntje mee. Dat werd toch wel gevierd, ondanks dat ze die voorsprong hadden als een winstpunt. Ja, dat was ook een goed gezicht. Kortom, ADO speelt zware uitwedstrijden aan het begin van het seizoen. Maar in die uitduels doen ze het tot nu toe wel heel goed. Dus je hebt een beetje het gevoel, ook nu bij Twente, waar de druk natuurlijk sowieso meer ligt dan bij ADO. Want ook dit is voor de derde keer dit seizoen een uitwedstrijd waar ADO mag winnen en niet per se moet winnen. Ondanks dat je natuurlijk na 5 wedstrijden met 1 punt, ja, zoals jij al zegt, Herman, wel een keer die 3 punten wil. Maar ja, het zal niet verwacht worden vandaag in de Grolsvesten tegen FC Twente. Maar misschien juist daarom heb ik het gevoel tot nu toe in die wedstrijden dat ADO juist wel een gevaarlijke klant kan zijn. En Twente heeft een druk programma, hè? Europees voetbal. Hebben natuurlijk andere prioriteiten waar ze ook hun ogen op richten. Hebben heel veel wedstrijden, ook deze week alweer 3 wedstrijden. Speelde in de competitie nog een inhaalwedstrijd tegen Telstar, wat dan ook weer te maken had met die Europese duels. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, Herman, dat, ja, hoe gek het ook klinkt, maar misschien dat je vandaag op bezoek bij Twente bij wijze van wel meer kans hebt dan in een thuiswedstrijd tegen bijvoorbeeld Heerenveen.
0: Ja, ik hoorde jou op de redactie zeggen, het wordt 2-2.
1: Dat zou ik best een logische uitslag vinden. Twente heeft het heel, zoals net gezegd, Twente speelt heel veel wedstrijden. Ook FC Twente heeft best wel wat voetballers die dat niet gewend zijn om toch iedere week 3 keer te spelen. Ze hebben een hele lange voorbereiding gehad, Twente. Met de voorronde van de Europa League die ze niet hebben overleefd. Daarna wel tegen Karabach uiteindelijk overleefd. Maar het waren 3 voorronden in Europa die ze al hebben gehad. Eentje in de Europa League, 2 in de Conference League. Dus Twente heeft al veel wedstrijden in de benen. Ik denk heel eerlijk gezegd dat de ploeg van John van der Brom, trouwens een prachtig weerzien, hè, van der Brom.
0: Ja.
1: Uiteraard de coach van Twente. Met ADO, waar hij zo grote successen mee beleefde. En natuurlijk ook Europees voetbal mee haalde. Maar ik denk heel eerlijk gezegd voor Twente dat het toch een klein beetje, en dat zullen ze niet uitspreken, maar dat toch een klein beetje een tussendoortje is ADO thuis. Hè? Met die Europese wedstrijden die op het programma staan en al die andere belangrijke duels. En dan denk ik toch Twente, zaterdagmiddag 16:30, ADO thuis. Ja, dat worden voor ons 3 punten. Dat was voor Feyenoord eigenlijk een beetje hetzelfde in de Kuip 2 weken geleden. En dat pakte toen ook anders uit. Dus voor ADO, misschien juist bij dit soort wedstrijden liggen er wel mogelijkheden, denk ik.
0: Ja, wie weet bonuspunten voor ADO Den Haag in die uitwedstrijd tegen FC Twente. Aan de andere kant, als ik even naar de rest van het programma kijk, volgende week op zaterdagmiddag, ook weer om 16:30, dan is het ADO Cambuur. Nou, als je ergens punten moet pakken, een overwinning moet pakken, dan is het wel thuis tegen Cambuur. Tegen Twente mag het allemaal en ieder puntje is een bonus. Zullen we het zo kortsluiten, Menno?
1: Ja, nee, dat vat je heel goed samen. Maar ik denk juist, om heel kort nog even daarop af te sluiten, dat zo'n wedstrijd volgende week tegen Cambuur, daar staat zo ontzettend veel druk op. Voor beide ploegen, hè, voor beide ploegen. Want ook Cambuur zal het zien als een wedstrijd, als we dit seizoen punten willen pakken, dan moet het tegen ADO. En ADO weet ook, als we punten moeten pakken, dan moet het tegen Cambuur. Dus ja, daar staat voor allebei echt stroom, denk ik, op de enkels bij die wedstrijd. Want je weet gewoon dat je daar echt de punten moet pakken. En vandaag tegen Twente, ja, het zou een bonus zijn wat voor resultaat het ook is. Als het een punt is, of zelfs nog glorieuze drie. Allemaal mooi meegenomen. Maar bij ADO zullen ze inderdaad ook al wel een beetje met een schuin oog naar volgende week gaan kijken.
0: Ja, aan de andere kant zeggen ze altijd, die voetballers en de trainers, we leven van wedstrijd naar wedstrijd. Nou, laten wij dat dan ook maar doen. Vanmiddag om 16:30 FC Twente tegen ADO Den Haag. Met het verslag van Gert Barnhorn en Menno Schilder. Menno, ja, snuif nog één keer lekker die kastanjelucht in. En dan deurtje dicht en vol gas naar Enschede.
1: Nou, we gaan snel de deur in, Herman. Want we werden net aangevallen door een stel libelles. Dus het is niet, alleen maar prachtig met... Ja, nee, ja, we zaten op die bank en ik denk ineens, wat vliegt er nou rond Gert's hoofd? Maar het was een libelle, dus Gert was al weg. We staan nu inmiddels allebei bij de auto, want er kwamen er steeds meer. Dus hopelijk hoor je ons straks, Herman.
0: Nou, slik hem niet in. Succes, goede reis. Hè. Tot straks.
1: Tot straks.
0: Ja. Menno Schilder was dat vanmiddag om 16:30. Dus ADO Den Haag uit tegen FC Twente samen met Gert Barnhorn. Live en integraal te volgen. Daar gaan ze, hoor. Weg van de libelles.

Murray Head uit de musical Chess, One Night in Bangkok. Straks gaat het voetbalgeweld losbarsten om 2:30 in de derde divisie B. Voor de volledigheid even het hele programma uit de tweede en derde divisie. Quick Boys komt om 3:00 in actie in eigen huis tegen de nummer laatst Roda Raalte. Quick Boys, de nummer 1 van dit moment, heeft nog geen enkel punt prijsgegeven. Ook om 3:00 Kozakken Boys tegen Rijnsburgse Boys en Jong Sparta tegen Katwijk. IJsselmeervogels speelt thuis tegen GVVV. Barendrecht ontvangt Hoek op eigen veld. En Kloetingen speelt tegen RKAV Volendam. Jong Almere City tegen Spakenburg. En dan om 3:15 is het AFC tegen HAC Hardenberg. En om 6:00 traditiegetrouw bij de thuiswedstrijden van de Treffers. Om 6:00 dus de Treffers tegen Koninklijke HFC. In de derde divisie B zijn we live straks om 2:30 bij Noordwijk tegen VVSB. Dat is absoluut een derby. FC Lisse speelt ook om 2:30 thuis tegen TOGB. En FC Rijnvogels speelt morgenmiddag pas om 2:30 uit bij UNA. Achilles Veen ontvangt Excelsior Maassluis Portugal. De promovende speelt tegen Gemert. RBC Blauwgeel 38 is om 7:00 vanavond. En om 19:30 vanavond is het Groene Ster Zwaluwe. Zondagmiddag UD19 tegen EVV. En Dongen speelt een thuiswedstrijd tegen Goes. Zondagmiddag om 2:00 die wedstrijd.

0: En zo kan deze plaat van de Jazzpolitie nog uren doorgaan. Ze bezingen de liefdesliedjes. Inmiddels is het 3:01. En normaal gesproken, als iedereen op tijd is... dan is de wedstrijd tussen Noordwijk en VVSB in de derde divisie begonnen. Maar de ervaring leert Krijn, meestal is die aftrap nooit exact om 2:30. Hoe is het vandaag op Duinwetering?
1: Nou, dat valt reuze mee. De pupil van de week heeft inmiddels gescoord. Dus dat is van straks op de rug. En inmiddels staan beide spelers, beide teams klaar om te gaan aftrappen. Dat klinkt nu het fluitsignaal. Het eerste fluitsignaal bij deze wedstrijd. Bij deze editie van de derby tussen Noordwijk en VVSB. Vorig seizoen, 2 keer gewonnen door VVSB. Als je die wedstrijden analyseert, dan zou je kunnen zeggen dat het... team dat het meeste fysiek in de strijd wist te gooien. Dat was VVSB tegen het team dat de meeste techniek in huis heeft. Dat eerstgenoemde team met die meeste fysieke kwaliteiten het heeft gewonnen in de 2 derbies die er vorig seizoen zijn geweest. Maar nu zijn de rollen misschien omgedraaid op de Duinwetering in Noordwijk. Het is wel VVSB dat de bal heeft. Spelend in het vertrouwde paars. De Noordwijkerhouters hebben feestweek gehad. En dus hoopten ze hier in Noordwijk al dat er een behoorlijk aantal spelers ook eventjes bij die feestweek zijn gaan kijken in Noordwijkerhout gisteravond. Beëindigd. En dat daar Noordwijk van zou kunnen profiteren. Oeh, daar gaat het al mis. Daar gaat het mis in de verdediging. Want het is VVSB dat de bal breed speelt. En dan een VVSB'er met de overtreding. En dan meteen een rode kaart. Het is ongelooflijk. Nog geen minuut gespeeld. En het is Thijs Timmerman. Die ex-prof van ARC gekomen. Ex-Dordrecht die eraf moet. En een rode kaart in de eerste minuut van de wedstrijd. Op de rand van de 16 meter. Ja, gebruikt hij zijn lichaam. Ja, fysiek, maar dan nu wel in de verkeerde zin van het woord. En beukt een speler van Noordwijk onderuit. En dus de eerste aanval van Noordwijk. Eigenlijk kwam die tot stand doordat VVSB de bal over een hele grote linie breed speelde. En daar kon de Noordwijker induiken in die ruimte. En dat leverde dus meteen de eerste kans op. En een overtreding, ja, werd rood geroepen. Je hoort het al op de tribune. Mensen die Noordwijk een warm hart toedragen. De bal wordt net buiten de 16 meter gelegd. En dan kunnen de Noordwijkers dus een vrije trap gaan nemen. VVSB al na 1 minuut met een man minder die van start is. Na de 11 die van start zijn gegaan, nu met 10 man. En dan is het Noordwijk dat vergadert. Ze staan bij de mannen 5 klaar. Op 1 meter of 18 ligt de bal van de goal van VVSB. Er staan 5, 6 mensen. En het is niet Timmerman, nee, het is Levi. Tobias Kleiweg die eraf gaat. Nou, Tobias Kleiweg was de man die de overtreding maakt. Dus 10 man voor VVSB. En nu eens kijken wat het gaat opleveren voor de Noordwijkers. Bram Franke achter de bal. Die scoorde in de KNVB-beker. Beide ploegen gingen afgelopen week door in de KNVB-beker. En nu is daar de eerste vrije trap. En die wordt over de muur heen gekruld, maar ook over het doel heen gekruld. Dus levert dat geen openingsgoal op voor de Noordwijkers. Maar wel een start waarbij Noordwijk had kunnen hopen op een vroege treffer. En VVSB echt een probleem heeft. Nu ze met 10 man verder, 89 minuten, plus de extra tijd moeten. Dus VVSB, de Noordwijkerhouters. Het is trouwens 1 gemeente, Noordwijkerhouten en Noordwijk hebben een probleem. Als die bal naar voren wordt geschoten, is het Noordwijk dat probeert op te pikken. En meteen VVSB onder druk probeert te zetten. Nou, die bal wordt over de zijlijn gespeeld. En zo is het VVSB dat de inworp mag gaan nemen. Het is voor Noordwijk, de Noordwijkerhouters. De inworp die wordt genomen door Tim Bloemendaal, middenvelder van de ploeg. Ja, nu is het VVSB dat toch echt zomaar in de problemen kan komen. Want daar komt de lange bal. En die lange bal die wordt dan in eerste instantie nog even aangeraakt. En dan is daar, nee, bijna de treffer voor de Noordwijkers. Het is Eulers die de bal oppikt in de 16 meter. En dan net naast de verkeerde kant van de paal schiet. Dus wat dat betreft tweede kans voor Noordwijk. In de openingsfase die tumultueus mag noemen. Zo zijn we 3 minuten onderweg. En is het opnieuw VVSB met de keeper Lex Hogevorst die de bal heeft. Ja, zo... is het VVSB dat zomaar in de problemen kan komen? 0-0.

0: Ja, muziek die past bij de weersomstandigheden van vandaag. Een soort van lenteachtige dag zo in het najaar. Ideale omstandigheden om een mooie partij voetbal op de mat te leggen. Bij Achillesveen tegen Excelsior Maassluis is gescoord. Maassluis is op een 1-0 voorsprong gekomen. En ook Gemert staat op een 1-0 voorsprong in de uitwedstrijd tegen Portugal. Nog geen doelpunt bij Krijn Schuitenmaker bij Noordwijk tegen VVSB. Maar je kan niet zeggen, Krijn, de wedstrijd is aftastend en een beetje kabbelend begonnen. Want het was meteen vuurwerk vanaf minuut 1.
1: Inderdaad, en, het is VVSB dat ook meteen vanaf minuut 1 met 10 man verder moest. Want er was een rode kaart getrokken en Noordwijk is de ploeg die dan ook de kansen kreeg. Zo even weer een vrije trap, een vrije schop van Ilias Latif. De man die 5 keer scoorde, een van de lange mannen. 1,95 meter is hij nieuwkomer bij Noordwijk. Hij komt van GVVV waar hij het afgelopen seizoen heel goed gedaan heeft. En ook hier wat meer in de regio bij Alphense Boys. Veel doelpunten gemaakt. Hij had ooit een seizoen met 27 goals in 24 wedstrijden. Dus ja, dan heb je er een neusje voor de goal. En dat heeft hij ook vandaag hier laten zien. Alhoewel, vandaag nog niet. Want de bal, zijn vrije trap, daalde net iets te laat. En belandde in het dak van het doel. Ook VVSB heeft zich 1 keer laten zien in de buurt van het doel van de tegenstander. Het was Jesse van Nieuwkerk. Die de bal oppikte op de rand van de 16 meter. Schoot maar tegen de Noordwijker aanschoot. Dus de keeper van Noordwijk, Sven van der Maat, hoefde niet eens in actie te komen. Maar dat was wel even een plaagstootje van VVSB met z'n tienen. Nu is het Noordwijk dat aanvalt. Noordwijk heeft de bal aan de overzijde van het veld. Via de rechterkant proberen ze aan te vallen. VVSB verdedigt daar vooralsnog best goed met Dario van Breukelen. Verdediger die er goed bij zit. En buitenspel, ja, een VVSB'er of een Noordwijker, Ilias Latif weer, die door was gebroken. Maar kreeg wel de bal in buitenspelpositie. Dus de vlag van de assistent scheidsrechter ging gedecideerd omhoog, zoals ze dat mooi zeggen. En dat betekende dus, als het een doelpunt was geweest, hij was wel dichtbij trouwens, dan had het niks opgeleverd. Ja, VVSB dus tot dusver geen fantastische start voor de Noordwijkerhouters in de derde divisie, want VVSB dat weliswaar in de beker, KNVB-beker tegen Jong Ajax wist te winnen. In de competitie pas 1 wedstrijd gewonnen. Er zat wel een spectaculaire 3-3 tussen tegen Groene Ster. En vorige week verloren van FC Lisse. En dus opnieuw een derby voor VVSB, nu dan tegen de Noordwijkers. Nog net iets dichter bij huis. Gevecht om de bal, ter hoogte van de zijlijn. Het is Noordwijk dat het duel lijkt te winnen, maar die bal rolt dan door over de zijlijn. Bovendien heeft de scheidsrechter ingegrepen. En is het wel VVSB dat de inworp mag gaan nemen met Tim Bloemendaal. De middenvelder aan de rechterzijde van het veld die de inworp neemt voor zijn rekening. Bal teruggespeeld richting de keeper van VVSB, Lex Hogevorst. Die daar in het zwart gekleed is en eentje staat in de 16 meter. Maar de Noordwijkers, ja, die beseffen dat ze met een man meer zijn. Die rukken wel heel snel op richting de 16 meter van de tegenstander. Als VVSB even de bal heeft. Een duel aan de zijlijn, nog een duel aan de zijlijn. En dan wordt de bal door een Noordwijker, in dit geval door Levi Volkers, die bij de Ajax-amateurs vandaan gekomen is, nieuw dit seizoen in Noordwijk speelt, over de zijlijn gegleden. De nieuwe spelers trouwens van Noordwijk worden vandaag voorgesteld aan de jeugd. Dat gebeurt straks in het clubhuis achter mij. Een soort meet and greet is er dan georganiseerd, waarbij de nieuwe spelers en de jeugd van Noordwijk met elkaar in gesprek gaan. Ja, foto's maken, handtekeningen en eventjes een leuke kennismaking tussen de nieuwkomers aan de Duinwetering. Mooi opgezet vandaag dus door de club. Maar dan hopen ze natuurlijk ook dat er 3 punten binnen zijn. Anders zouden er daar best wel wat zagrijnige gezichten te zien kunnen zijn bij de spelers van Noordwijk als ze opnieuw, net als vorig seizoen, 2 derbies verliezen. Moet er een inworp genomen worden aan de zijlijn? Het is Noordwijk, een vrije trap is het ter hoogte van de zijlijn. Noordwijk dat de bal heeft. Kunnen weer vanaf de eigen helft gaan oprukken met Bram Franken, die in de KNVB-beker voor de Noordwijkers scoorde afgelopen week. Lange bal naar voren. En zo is het Noordwijk dat probeert een paar linies over te slaan met Maxwell Frimpong. Die is doorgelopen. Maxwell Frimpong die de bal heeft. Heeft wel een Noordwijker houten bij zich. Frimpong kan de bal dan doorspelen. En het is Noordwijk dat controleert eigenlijk. In de aanval geen stroopbreedte in de weg wordt gelegd. Maar toch eventjes omdat VVSB de linies kort op elkaar houdt. Kort op elkaar houdt probeert Noordwijk even afstand te nemen. En dan vanaf de linkerkant er doorheen te komen. Nou, het aantal kansen stokt een beetje voor de Noordwijkers. Nou, eens kijken of hier wat uit gaat komen. Bal wordt voorgegeven richting tweede paal. Oh, prachtige redding. Een prachtige redding op de kopbal van Chevalier Eulers. Maar het levert geen doelpunt op. En dus blijft het na 12 minuten nog altijd 0-0.
0: Nou, een spektakel, geen gebrek daar in Noordwijk. Lisse is op een 1-0 voorsprong gekomen tegen TOGB. Jarno Sloten, gisteren maken van de goal.

0: George Ezra met de shotgun. Het is 14 minuten voor 3. FC Lisse miste de mogelijkheid tegen TOGB in de derde divisie B om op voorsprong te komen. Althans, om die voorsprong uit te bouwen. Het staat 1-0. Jarno Slootweg was te maken van de goal. Gijs de Bruin mist de penalty. Blijft dus op 1-0 staan daar. Genoeg gebeurt. Veel spektakel bij Noordwijk tegen VVSB. Met al in de eerste minuut een rode kaart voor VVSB-speler Tobias Kleiweg. Ja, Krijn, vaak heb je dan, als je met 10 man speelt, of althans een wedstrijd waarbij een van de ploegen met 10 man speelt, dan wordt het er niet leuker op, want dan is het parkeer de bus en kijk maar hoe lang het duurt.
1: Ja, dat zou je ook hier wel kunnen zeggen. Zeker omdat VVSB niet bij macht is om het ook te kantelen, hè, met 10 man. Ze zijn aan het verdedigen en hopen op misschien een uitvalletje. Die lange spits van VVSB, Jesse van Nieuwkerk, die 1 keer een klein schotje op doel wist te lossen. Maar dat werd geblokt door een Noordwijker. Dus dat levert ook weer niks op voor VVSB. Nu zit opnieuw die Kleiweg die probeert weg te komen. Die in het duel is. En dan doet hij dat best goed hoor. Jesse van Nieuwkerk die dat deed. En dan is het wel weer Noordwijk. Met Jordi Stroker die de bal kan oppikken. Is er een duel en een duwtje in de rug van VVSB. Jesse van Nieuwkerk in een duwtje in de rug van de Noordwijker. Die tuimelt over de achterlijn. En zo levert dit niks op. Wel een gele kaart zo even voor Thijs Timmermans. Voor VVSB die in overtredingen beging op een speler van Noordwijk. En ja, dat leverde toch eventjes wat blessuretijd op. Dus ze zullen sowieso wel 2 minuutjes gaan bijkomen vanwege dat blessuregeval tijdens de plaat. Maar echt kansen hebben we in die periode ook weer niet gezien van de Noordwijkers. Maar wel het spelbeeld dat ongewijzigd is. Noordwijk is aan het aanvallen. VVSB is aan het verdedigen. En proberen er sporadisch een klein beetje uit te komen. Dus het Noordwijk met Kik Groot, die de bal breed speelt. De Noordwijkers nu met Noah van Genen. En van Genen die de bal dan geeft aan de speler aan de rechterkant van de Noordwijkers. Ja, dan is het even proberen weer door die linies heen te komen. In dit geval was het Maxwell Frimpong die dat probeerde. De rechtsback die regelmatig doorloopt voor de Noordwijkers. Maar in dit geval niet heel ver kwam. Nu is het wel weer Noordwijk. De bal komt dan vervolgens terecht bij Bram Franke. Maar die krijgt hem op de rand van de 16 meter niet onder controle. Dat levert dus niks op voor Noordwijk. En dan is het eigenlijk gewoon wachten op de volgende kans. Alhoewel de bal nu over de zijlijn gaat. En VVSB de inworp mag gaan nemen. Ze hebben dus net kermis gehad op feestweek in Noordwijkerhout. Nou, laten we hopen dat Noordwijkerhouters goed uitgeslapen zijn voor deze derby tegen Noordwijk. Dat blijkt ook wel. Want ze houden voorlopig in het eerste kwartier, de eerste 17 minuten, de nul. Noordwijkerhout met Owoboaie die de bal eventjes had. De mannen in het paars met gele accenten. De clubkleuren van VVSB. Met Niels van Wetten die de bal terugspeelt richting zijn eigen keeper Lex Hogevorst. En Hogevorst die hem dan ver uittrapt richting de helft van de tegenstander. Maar Noordwijk alweer snel in balbezit komt. Er wordt eventjes aan een shirtje getrokken, gezien door scheidsrechter Verrijken. En Verrijken geeft dan de vrije trap aan Noordwijk. Inmiddels 17,5 minuten gespeeld. De stand is nog steeds 0-0. Noordwijk de betere ploeg. Maar ze hebben de kansen tot dusver nog niet weten te verzilveren.
0: En dan gaan we vooruitblikken op het spektakel in de tweede divisie. Alle wedstrijden beginnen daar straks om 3 uur. Waaronder de wedstrijd tussen Kozakken

0: Boys en Rijnsburgse Boys. Rijnsburgse Boys, vorige week eindelijk gewonnen. De eerste overwinning van het nog prille seizoen. Ja, dat moet dan een vervolg krijgen tegen Kozakken Boys. Philip van Es, goedemiddag.
1: Ja, een bijzonder goedemiddag.
0: Wat is het gezellig daar?
1: Het is hier, ik zou bijna willen zeggen, het is hier altijd hartstikke gezellig. Ja. Maar nou ja, in dit geval zeker.
0: Een beetje dansmuziekje.
1: Ja, het is dat het geen beeldtv is, maar er zitten hier wat mensen, voor beeldradio, maar er zitten hier wat mensen mee te deinen. Ik zal de dansjes maar niet nadoen die ik zojuist heb gezien hier en daar. Ja, het zag er niet echt uit, als ik heel eerlijk ben. Maar prima, weet je, mensen moeten, mensen moeten gewoon lekker doen. En ik, bij de twee mensen die ik het zag, dacht ik, ja, dat beetje beweging, je kan het hebben. Okay, nu genoeg onaardig geweest. De wedstrijd. Ja, laten we daar naartoe gaan. Ja, het is voor Rijnsburgse Boys altijd een beetje met een dubbel gevoel die bus instappen. Laatste uitoverwinning van Rijnsburg. Dan moeten we alweer terug, helemaal terug naar Valentijnsdag. Altijd een hele mooie dag. Dat werd het toen ook voor Excelsior, voor Rijnsburgse Boys. Want die wonnen op bezoek bij Excelsior Maassluis met 2-1. Maar sindsdien werd er in uitwedstrijden niet meer gewonnen. 5 keer verloren, 2 gelijke spelen. Ja, dus is er een overwinning nodig. Nou, die werd vorige week thuis geboekt tegen AFC. Knappe 3-0 overwinning. En dus is er ergens wel vertrouwen dat de stijgende lijn bij de boys in zijn gezet. Maar ja, het is altijd dan de vraag, kun je dat doortrekken? En met zo'n ja, hoe moet je dat noemen, last die je op je rug hebt met uitwedstrijden. Laten we in ieder geval hopen. Want in Werkendam zijn ze ook niet in de allerbeste doen dat ze ooit geweest zijn. Ja, dat dat dan zo'n wedstrijd wordt waarbij het gewoon aan het einde 4-4 voetbalfeest. Dat het de feestmuziek die voorafgaand eer aangedaan wordt.
0: Ik help het je hopen, Philip. Nou, gooi die heupen nog even los, want hier kan je ook wel weer aardig op bewegen.
1: Nee, ik kan ook niet dansen, dus
0: laat dan maar zitten. Focus je straks om 3 uur op de aftrap en dan horen we je graag bij die wedstrijd tussen Kozakken Boys en Rijnsburgse Boys.
2: Yo, blood, check it out, boy, is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Lou Rawls en Diana Reeves, Fine Brown Frame. Noordwijk tegen VVSB, de derby in de derde divisie B. 2:30 begonnen, 25 minuten onderweg. Het smaakt, hè? De maaltijd, denk ik, Krijn.
1: Ja, zeker, zeker. Man. Maar het is nog wel steeds 0-0. En Noordwijk, het is eigenlijk wachten op de eerste kans... waarbij de kans wordt omgezet in een doelpunt. Dat is tot dusver nog niet gebeurd. Wel mogelijkheden. Ilias Latif zo even met een goede kopbal. Maar de vlag ging ook nog eens omhoog. Dus als hij had gezeten, dan was hij sowieso afgekeurd. En daarna was het Maxwell Frimpong die op doel schoot. Dook ineens op in de 16. En kon proberen daarom de keeper Lex Hogevorst van VVSB te verslaan. Maar dat lukte niet. Die stond in de baan. Van het schot kon die bal prima pakken. Dus er zijn kansen voor de Noordwijkers. Nou, dat is eigenlijk de enige ploeg die aan voetballen toekomt. Want VVSB is vooral aan het verdedigen in de eerste 25 minuten van deze wedstrijd. Naar die vroege rode kaart in de eerste minuut. Komt een vrije trap aan voor VVSB. En die wordt snel genomen. Nou, kijk of daar nog wat uitkomt voor de Noordwijker Houters. Met Van Velzen aan de linkerkant van het veld. Van Velzen, meteen is er een speler van Noordwijk bij. Dus levert dit ook voor VVSB niks op. Nog altijd 0-0 dus in de derby.
0: Het vervolg van deze wedstrijd Noordwijk-VVSB hoort je straks in de tweede uur van Radio en Sport. Dan zijn we ook live bij Quick Boys tegen Roda Raalte in de tweede divisie. En ook Kozakken Boys tegen Rijnsburgse Boys zijn we live bij. De aftrappen daar zijn om 3:00. En Noordwijk VVSB, na 1 minuut een rode kaart voor VVSB-speler Tobias Kleiweg. Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. Kijken hoe ze het gaan bolwerken, die Noordwijkerhouders. Straks na 3:00.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
8: Ik ben flexibel.
7: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
8: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
7: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Nu bij Dirk honigsoep. 99 cent. Ja, echt 99 cent.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
11: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
13: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
14: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
15: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
5: In Oegstgeest is het 19 graden, in Westland 20. Af en toe wat opklaringen, maximaal 20 graden.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Burgemeester Pechtold van Delft roept op tot waakzaamheid na meldingen over aanrandingen en mishandelingen in de Delftse Hout op het fietspad langs de A13. Meld verdachte zaken bij de politie, raadt de burgemeester aan, en let goed op. De nabestaanden van Ja de Kops worden gestalkt door mensen die contact willen. In een programma Aan Tafel van mediapartner WOS vertellen de ouders van Jade dat er mensen zijn die niet accepteren dat de familie nu geen contact wil met haar volgers van sociale media. En dat stalken gaat soms zelfs over op regelrechte bedreigingen. De 19-jarige Jade Kops uit het Westland stierf in april van dit jaar. Duizenden mensen waren bij haar afscheid. Een 62-jarige man uit Den Haag is om het leven gekomen bij een ongeluk in Callantsoog. Hij reed met zijn auto over een N-weg en kwam door nog onbekende oorzaak op de andere weghelft terecht. En daar botste hij frontaal op een camper. De inzet van een trauma-helikopter mocht niet meer baten. Tot zover de regionale hoofdpunten. Nu het overige nieuws.
17: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanese meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Na de reclame gaan we verder met Radio West Sport. En meer nieuws, blijf luisteren en gebruik ook de app.
18: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
19: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Radio West Sport. Dit is Radio West.
11: Het tweede uur van Radio West Sport. Een extra lange uitzending van Radio West Sport. Want om 16:30 zijn we live en integraal bij de wedstrijd die ADO Den Haag speelt uit in Enschede tegen FC Twente. Maar natuurlijk ook veel live voetbal vanmiddag hier in Radio West Sport. Om 3:00 afgetrapt bij de wedstrijd tussen Kozakken Boys en Rijnsburgse Boys. Voor ons is daar Philip van Es.
12: Ja, waar we net onderweg zijn, pas 2 minuten. Het begon allemaal wat later. Het handen schudden duurde wat langer. Het foto's maken van de mascottes ook. Daar waren we heel erg lang mee bezig. Moesten wachten op een paar moeders die eindelijk een keer 46 foto's hadden gemaakt. Toen dat gebeurd was, konden we uiteindelijk van start. Eerste momentje van opwinding hebben we al wel gehad. Het was de doelman van de Rijnsburgse Boos, Van de Klei, die daar heel eventjes de mist in leek te gaan. Maar uiteindelijk de bal op tijd terugvond. En zo staat het hier na 3 minuten voetballen dus nog steeds 0-0.
11: Ook live zijn we straks bij de wedstrijd tussen Quick Boys en Roda Raalte. Hanif Harara is vertrokken richting Katwijk. Maar goed, de verkeerssituatie werkt niet mee. We wachten nog altijd op contact met Hanif Harara. Dat volgt dus later. Om 14:30 begonnen in de derde divisie B. Noordwijk tegen VVSB. Het begon vol met vuurwerk. Maar Krijn, het staat nog steeds 0-0 volgens mij.
13: Nee, je timing is geweldig, oh, Herman. Nou. Want het wordt 1-0 voor Noordwijk. Het is een hoekschop en uiteindelijk komt daar een kans uit voort. Via Kik Groot, die perfect staat opgesteld bij de tweede paal. En jaagt de bal in de touwen. De Noordwijkers op een 1-0 voorsprong in de derby tegen VVSB.
10: Radio West Sport met Herman Nanninga.
11: Ja, gescoord dus daar bij Noordwijk tegen VVSB. We blijven nog even bij jou, Krijn. Ja, wat een timing. Dat is meer geluk dan wijsheid uiteraard. Maar ja, die goal, daar zullen ze redelijk lang gewacht op hebben eigenlijk.
13: Ja, zeker. Want als je kijkt naar Noordwijk, het spelbeeld, dan hebben ze kans op kans gecreëerd. Alhoewel niet echt hele grote kans. Een paar keer een aanval. Een goede aanval die vanwege buitenspel werd afgevlagd. Maar nu dus eindelijk de 1-0 voor de Noordwijkers. En dat is een lekkere stand hoor voor de Noordwijkers. Want de vorige 2 derbies verloren ze van VVSB afgelopen seizoen. En ja, ze spelen immers al sinds de eerste minuut. Met 11-10 en VVSB dat ja, naarmate die 0-0 bleef staan, toch ook af en toe aan voetballen toekwam. Dat deden ze onder meer over de linkerkant met Giuliano van Velzen. Dan de Noordwijkers die dan toch een beetje benauwd op een stoeltje heen en weer beginnen te schuiven op de tribune vormen. Maar vooralsnog heeft VVSB nog niet weten te scoren. Nu was het wel weer Jesse van Nieuwkerk. Een van de langste mannen van VVSB in de 16 van de tegenstander. De bal wordt op de hoekschop verwerkt en zo is het VVSB dat in de 37e minuut Want daar zitten we inmiddels. Een hoekschop mag nemen. Tweede hoekschop van de wedstrijd. De eerste was vanaf de linkerkant, nu vanaf de rechterkant. En dus werk aan de winkel voor Sven van der Maten, de doelman van de Noordwijkers. Ze hebben dus de 1-0 voorsprong te pakken. De bal wordt richting de tweede paal gespeeld. Wordt weggekopt, wordt opnieuw ingebracht. En weer door de Noordwijkers weggekopt. Maar dan wordt die bal toch weer de 16 ingekopt. En Noordwijk, dat nu balbezit heeft en probeert eruit te komen. Dat doen ze goed met de Noordwijkers, met Valentijn Zandbergen. Goeie bal richting de rechterkant van het veld. En dan komt daar de aanval van Noordwijk. 2-3 Noordwijkers in de 16. En dan, oh, die kopbal. Oei, oei, oei, daar gaat het mis. Jeffrey Eulers. Die bal, ja, als hij hem knikt, kan hij hem zomaar in het doel werken van VVSB. Maar ja, nu raakt hij op een of andere manier in de lucht uit balans. Nou, je kan je er iets bij voorstellen als je net verkeerd timed. Dat je dan die balans niet helemaal op orde hebt. En dan komt die bal eigenlijk een beetje heel flauw over de achterlijn terecht. Naast het doel van VVSB, van de ploeg uit Noordwijk-Rout. Het leverde dus geen 2-0 op. Wel een grote kans voor Noordwijk. De VVSB dat weer onder druk stond. Hij zal af en toe onder die druk uitkomt. Gaat ook nu gebeuren als ze de bal in de middencirkel hebben. Dit is goed van VVSB. Met Obelaye die de bal daar speelt richting de 16 meter. Weer is het Giuliano van Velzen die hem kan aannemen. Van Velzen die de bal bij zich houdt. En nog eventjes probeert de ruimte te vinden tussen twee Noordwijkse verdedigers door. Maar goed werk van Maxwell Frimpong die de bal wegschiet. En dan kan Noordwijk meteen omschakelen van verdedigen naar de aanval. En dat loopt goed uit af met Vincent Zandbergen. Kan de bal aannemen. Kan hem dan nog met een soort hakje spelen richting een ploeggenoot. Maar de richting was niet helemaal juist. Dus kan VVSB overnemen. Nou, het is best wel een aardige fase in de wedstrijd waarin Noordwijk probeert op 2-0 te komen. Waarin VVSB probeert de gelijkmaker te maken. Zo voor rust is het toch nog enige opwinding met Ilias Latif die nu de bal heeft. Latif, een schotje. Belandt een meter of twee naast het doel van VVSB. De man die 5 keer scoorde dit seizoen. Ja, nog geen tegendoelpunten voor Noordwijk dit seizoen in de derde divisie. En ook vandaag is dat nog niet het geval. 1-0 staat het aan de Duinwetering. Noordwijk dus op voorsprong.
11: Nou, dat is toch een aardige wedstrijd waar wat vonkjes vanaf springen. Hoe is het bij jou, Filip? Kozakkenboys, Rijnsburgse boys. Beginfase wedstrijd uiteraard nog, maar is er al wat te genieten geblazen?
12: Ja, het staat nog niet in lichte laaien. Okay. Het is vonkjes. En voorlopig heeft blijkbaar Kozakkenboys de boel met impregnatiespray allemaal ingesmeerd. Waardoor de boel nog niet in de fik staat. Maar we hebben wel één kans al gezien. Dat was na 5 minuten. Voorzet vanaf de linkerkant. Kozakkenboys dat er even doorheen kwam. Omdat er wat slordig uitverdedigd werd door Rijnsburgse boys. En het was Versluis die vrij kon koppen. En eigenlijk ging je er gewoon vanuit. Zo vrij koppen, dat moet een goal zijn. Zeker met een spits als Versluis. Maar hij kopte hem in de reach van doelman Van der Klei. En zo staat het dus nog steeds 0-0. Half kansje ook nog gezien van Rijnsburgse boys. Dat was net daarvoor. Voorzetje ook van de linkerkant. Viel uiteindelijk goed. Schot uit de tweede lijn kon worden geblokt. En zo heeft de doelman aan de Werkendamse kant nog weinig te doen gehad. Rijnsburgse boys, we hebben het al aangehaald. In uitwedstrijden de laatste tijd niet al te best. Laatste overwinning dus in februari van dit jaar. Maar tegen de Werkendammers gaat het wel aardig als hier buitenweg er vandoor kan. Buitenweg kan terugtrekken. Net ter nauwe nood wordt die bal nog weggewerkt voordat er door Cariou kan worden afgerond. De bal blijft hangen. Dan is het Rijnsburgse boys dat in balbezit blijft. En de druk op de goal van de Werkendammers weet te houden. Alleen, die weten die bal nog weer weg te werken. Nee, in Werkendam, daar gaat het altijd wel lekker voor de Rijnsburgers. De laatste 3 wedstrijden werden gewonnen op Sportpark De Zwaaier. De laatste 4 ongeslagen, want die ene na die 3 overwinningen was een gelijkspelletje. De laatste keer dat de Kozakkenboys de punten tegen de Uien in eigen huis hield. Dan moeten we alweer terug naar het seizoen 2019-2018. Dat is een hele tijd geleden. Dus is er voor Rijnsburgse boys ergens wel hoop uit te halen als ze hier op het middenveld nu opeens een mannetje meer weten te creëren. En zo kan er door dit paasje van Bram Ros doorgelopen worden. Ruimte nu aan de rechterkant. De voorzet van Cariou. Het koppen is daar uiteindelijk van Lever. Maar die kopte hem meters naast. Werd natuurlijk gezocht naar buitenweg. De spits die er al 4 in heeft liggen namens de Uien. Maar hij werd niet gevonden. En dan blijkt de kopper die erachter staat toch van een iets mindere kwaliteit. 9 minuten onderweg. Stand 0-0.
11: 0-0 in Werkendam. En waar wordt er wel gescoord in de tweede divisie? Nou, nog niet bij Jong Sparta tegen Katwijk. Wedstrijd ook om 3 uur begonnen. Daar is het nog 0-0. Quick Boys, Roda Raalte. Ook daar nog niet gescoord. 0-0. Barendrecht leidt met 1-0. 1-0 tegen Hoek. IJsselmeervogels, GVVV, geen goal. Spakenburg staat met 1-0 voor in de uitwedstrijd tegen Jong Almere City. Dat zijn de enige wedstrijden waar gescoord is. In de derde divisie B staat het dus 1-0 voor Noordwijk in de derby tegen VVSB. Kikgroot is de maker van de goal. En Lisse begon lekker aan de wedstrijd tegen TOGB. Een 1-0 voorsprong, kans op de 2-0, maar de penalty van Lisse werd gemist. En toen werd het in korte tijd 1-1 en 1-2. Het kan dus verkeren. Dit is Wham!

0: Wake me up before you go go. Het is 3:15 geweest. En het is, als het goed is, bijna rust in die derde divisiewedstrijd tussen Noordwijk en VVSB. We hebben jou niet wakker hoeven schudden, Krijn, denk ik.
1: Nee, inderdaad, vanaf de eerste minuut is het raak hier aan de duinwetering op het kunstgras van Noordwijk. Het staat 1-0 en al in de eerste minuut een rode kaart voor VVSB. Waardoor die ploeg meteen in de problemen is gekomen en Noordwijk eigenlijk lekker kan aanvallen. De ene na de andere aanvallen lanceert, maar dan toch pas in de 36e minuut resulteerde in de eerste treffer voor de Noordwijkers. Nou, inmiddels zitten we zo'n 1,5 minuut in de extra tijd. Er komt best veel extra tijd bij, denk ik. Vanwege een blessurebehandeling die al 1 minuut of 2 duurde en doelpunt gemaakt. Dus ik denk dat de scheidsrechter nog wel 1,5 minuut laat doorspelen. Terwijl Noordwijk wel de bal heeft. Dat doen ze met Jordi Stroker. In de tussentijd tijdens Wham nog 1 kans gezien voor Noordwijk. En dat was een kans voor de rechtsback. Maxwell Frimpong die doorliep. En uiteindelijk in de 16 kwam. Had de bal kunnen overspelen in de 16 meter. Maar schoot over het doel heen. Ging voor eigen succes. Maar schoot hem net over de lat heen van het doel van Lex Hogevorst. De keeper van VVSB. Zo is het Noordwijk dat de bal lekker laat rondspelen. Nog 1 keer naar voren pompt naar Frimpong aan de rechterkant van het veld. Frimpong die naar binnen trekt. Frimpong gaat die het gaatje vinden. Combinatie is goed hoor. Frimpong maar kan dan in tweede instantie niet schieten. En dan is die paas in de breedte net wat te hard. Waardoor Noordwijk met Sandberger hem lastig onder controle krijgt. En dan meteen als Noordwijk de bal kwijt is, besluit de scheidsrechter tot het affluiten van de eerste helft. 1-0 staat het voor de Noordwijkers. VVSB had een levensgroot probleem naar die rode kaart in de eerste minuut. En Noordwijk, ja, ze kregen pas laat die 1-0 op het scorebord. Maar in de tweede helft zal er ongetwijfeld nog meer gescoord gaan worden. Als de vermoeidheid gaat oplopen, dat is zeker aan de kant van VVSB het geval. Want die ploeg heeft het moeilijk. We gaan even naar Filip. Is daar gescoord bij jou?
2: Ja, er is bij mij gescoord. En je hoort het aan het gejuich. Het is Kozakken Boys dat de goal heeft gemaakt. Versluis kan er aan de rechterkant vandoor. Trekt hem dan goed voor. Van de Klei kan er dan niet meer bij. En uiteindelijk bij de tweede paal komt daar Van den Berg binnenlopen. En die schuift hem in het lege doel. En zo een beetje tegen de verhouding in. De Werkendammers op voorsprong. Want de Rijsburgse Boys die hadden daarvoor toch wel meer de bal. Het veldoverwicht en ook de grootste kans van de wedstrijd. Die kwam 2 minuten daarvoor. Van Karoui, die kon er aan de linkerkant vandoor. Liep door op doelman Ten Hoven. Vanuit de moeilijke hoek schoot hij hem op de paal. Nu een counter uit het boekje van de Kozakken Boys. Met een hoofdrol voor Versluis. Hij was de vervanger van Marco Maletic. Die nog speelde tegen Roda Raalte. De laatste wedstrijd die de Werkendammers speelde. Ja, er werd gekozen door trainer Dennis de Nooijer voor een andere spits. En voorlopig betaalt zich dat uit. Want Versluis heel behendig aan die rechterkant voorbij zijn man. En dan de terugleg is perfect. En dan is het eigenlijk voor Van den Berg, die andere invaller aan de kant in de basishelft van de Werkendammers. Die inmiddels simpel binnenschiet als hier Van der Kleiver in de problemen wordt gebracht vanaf de aftrap. Maar net op tijd die bal weet te lossen bij Bram Ros. Ros moet dan opzij. Ja, helemaal terug naar Nino Klaver. Dan is het vervolgens weer naar Van der Klei. En dan maar een loei hoog, hard en ver richting de zijkant. In de hoop dat daar dan niet direct gevaar uitkomt. En dat gebeurt ook, want de bal valt over de zijlijn heen. En zo is de offside van de Kozakken Boys aan de overkant van het veld. Zijn die uitzinnig en tevreden met de voorsprong die zij te pakken hebben in deze wedstrijd. Ja, het is misschien qua kansenverhouding allebei 1 grote kans gehad. Ja, dan wel degene gewoon die het slimste toeslaat. Want de Werkendammers laten Rijnsburg aan de bal. Laten Rijnsburg dan ook achterin die bal een beetje rondtikken. Vinden het verder eigenlijk wel prima. Proberen hun moment echt goed uit te kiezen. Je kan daarvan zeggen dat dat wel geslepen is. Zo laat de verdediging van Rijnsburg zich daar de kaas van het brood eten. Is het ondertussen Bohemen die daar die bal naar voren probeert te peren. Neemt Kozakken Boys weer over van achteruit. Met een vrij traag tempo wordt er opgebouwd. Is het Giebels. Eventjes terug naar zijn linksback Soetens. Dan kan er vervolgens vanaf daar doorgevoetbald worden. Zou je zeggen. Via Sas weer terug op Soetens. Dan proberen ze via een crossbal aan die rechterkant. Ja, iets aan ruimte te krijgen bij Tiemann. Die weet hem ook nog voor te krijgen uit de moeilijke hoek. Dan is het uiteindelijk het wegwerken van Zandbergen. En zo heeft Rijnsburgse Boys het in deze fase even lastig. Blijft er wel een slachtoffer op de grond liggen. Maar gaat het spel gewoon door. Scheidsrechter Bronsvoort vindt het allemaal prima. Maar laten we dan nu even naar kijken. En ondertussen is het een heel slagveld geworden. Want er liggen er 3 van de Uien op de grond. En eentje van Kozakken Boys. Ja, een echte vechtwedstrijd wil ik niet zeggen dat het dat is. Maar ja, er zijn toch van die duelletjes waarbij er net 1 van de 2... laten we het maar houden op een soort Ruben van Bommel light. ervan maakt. Even net te laat, even net te lomp. Zandberg al twee keer een voet in zijn gezicht gehad. Omdat die spits, ja, die is boomlang. Versluis met zijn 1,92 meter. Die probeert ook overal zijn voeten tussen te steken. Ja, en als dat op hoofdhoogte is, dan is de kans aanwezig dat Zandberg daar gewoon tegenaan loopt. Nou, dat is dus al twee keer gebeurd. Ondertussen wordt het moment gebruikt door René van der Kooi om even wat spelers bij zich te roepen. Om wat aanwijzingen te geven. Want Rijnsburgse Boys speelt niet onaardig. Maar ja, echt hele grote kansen levert het nog niet op. Behalve die ene van Karioui. Maar ja, daar moeten we dan ook weer van zeggen. Dat was uit een hele moeilijke hoek. Hij was er wel doorheen, maar werd goed afgehouden door de verdediger. Dat hij niet direct naar het midden kon trekken. Moest er even omheen lopen. Ja, dat lukt dan wel. Maar ja, dan kom je met je linker uit een moeilijke hoek terecht. Schiet hem vervolgens kaart op de paal. Dat was de grootste kans voor Rijnsburg. Proberen nu weer een counter op te starten. Nu een overtredingje op het middenveld van Durlo. Die daar even aan de arm gaat hangen van Zandbergen. Daardoor kan de counter niet doorgaan. Is het Van Rooyen. De vervanger van Walraven die er niet bij is vandaag. Die wensen we alle beterschap. Die heeft nogal wat breuken in zijn gezicht opgelopen. Vorige wedstrijd. En daardoor voorlopig uitgeschakeld. Mag er niet bij zijn. En dus alle sterkte voor hem. Ondertussen is de bal in de handen van Ten Hove. Omdat men bij Rijnsburgse Boys dacht aan een aanval opzetten. Maar ze begrepen elkaar niet. En dus de bal plomp verloren in de handen van Ten Hove. 20 minuten onderweg, stand 1-0.
0: Slecht nieuws dus vanuit Werkendam voor Rijnsburgse Boys. 1-0 is daar de achterstand. Rust is het bij Noordwijk tegen VVSB. 1-0 de voorsprong voor Noordwijk. Lisse staat met 2-1 achter bij Rust in de thuiswedstrijd tegen TOGB. En bij Quick Boys tegen Roda Raalte en Jong Sparta tegen Katwijk. Daar is nog niet gescoord.

0: Johnny Cash was dat. Ja, Hanni Ferreira zit voor ons bij Quick Boys tegen Roda Raalte. En hij meldt zich op het exact juiste moment. Hanni?
1: Ja, en op een dag dat voetbal van ondergeschikt belang is, daarover later meer, opent Roda Raalte de score met een uithaal van buiten het 16-meter gebied. Een volley die zomaar pardoes langs doelman Lars Jansen belandt. En zo wordt het wat stiller op Nieuw-Zuid. Dat was het al voorafgaand aan de wedstrijd. Zoals gezegd, daarover zometeen wellicht wat meer. Maar er wordt ook her en der wat gefloten. Men is niet blij met het gejuich van de spelers van Roda Raalte. Die stonden namelijk toevallig in de hoek waar de meest fanatieke fans van Quick Boys staan. Zij moeten leidzaam toezien hoe hun club hier op achterstand komt. Het eerste tegendoelpunt van dit seizoen incasseert Quick Boys. En zo is de regerend kampioen in verlegenheid gebracht door een promovendus vanuit de derde divisie. Roda Raalte op voorsprong. Dat gebeurt precies na een kwart wedstrijd op Nieuw-Zuid.
0: Ja, en ook 1-0, maar dan voor de thuisploeg. En tegen onze ploeg, om het zo maar te zeggen. Staat er bij Kozakkenboys en Rijnsburgse Boys na 15 minuten van den Berg met de 1-0 voor Kozakkenboys. En dus kan Rijnsburgse Boys weer aan de bak. Filip, geven ze een beetje de indruk dat ze de wedstrijd nog naar zich toe kunnen trekken?
2: Ja, ze geven de indruk dat ze dat misschien vandaag wel een keer kunnen gaan doen. De noodzaak ontbreekt een beetje. De bal wordt achterin rondgespeeld. En dan zien ze even geen oplossing. En dan maar weer even terug naar de doelman. En als ze dan de oplossing nog niet zien, dan roeien ze maar naar voren. En dan hopen ze op de snelheid van de aanvallers. Als ondertussen Kozakkenboys er weer vandoor is. Volgende kans hoor. En deze is ook wel aardig. Enorme kans. Uiteindelijk duikt de Soetens daarop. Die kan daar bijna afronden. Het is dat er Van der Klei daar in de korte hoek staat. Anders had Kozakkenboys hier heel eenvoudig op het 2-0 kunnen komen. Het is vooral aan die linkerkant. Daar zitten de problemen voor Rijnsburgse Boys. Daar lopen ze er eigenlijk lachend doorheen. Nu een grote kans voor Soetens. Dus de linksback die opeens daar opduikt. Probeert met zijn linker uit te halen. Maar ja, moet een beetje tegen die stuiterende voorzet aanlopen. Dan ziet het er een beetje lafjes uit. Maar ja, als je hem vol op de pantoffel neemt, dan kunnen ze in die nieuwbouwwijk gelijk hun 3-dubbel HR plus glas gaan vervangen. Daar schijnen nogal wat wachttijden op te zitten, heb ik begrepen. Dus is het wel lief van Soetens dat hij dat dan heel zachtjes een beetje zo zijn voet tegen de bal aanplaatsen. En voor Van der Klei ook makkelijk, want dan kan hij gewoon blijven staan en die bal eenvoudig vangen. Ondertussen zitten we in minuut 25 en is het Kozakkenboys dat de bal even heeft overgenomen. Ja, die hebben toch ook niet echt een spelidee, moet ik toch heel eerlijk bedenken. Ja, ze proberen dan die bal af te pakken en dan gewoon over die linkerkant de langs te rennen, te denderen. En dan vanaf daar te gaan kijken van staat die versluis in positie, komt er iemand anders aanlopen. Die proberen ze dan te bedienen. Maar op het moment dat ze de bal op eigen helft hebben, dan is het vaak een beetje puzzelen, een beetje doen. Als nu Van Kempen probeert zijn man voorbij te spelen. Ja, dat lukt wel, maar uiteindelijk moet Cariou daar een overtreding maken. En dus is het de vrije trap. Op de helft van de Kozakkenboys mogen ze hem zelf nemen, de Werkendammers. Leggen hem dan weer helemaal achteruit. En zo proberen ze daar een beetje op te bouwen achterin. Om te kijken of er ergens een gaatje is. Maar moeten we toch concluderen, Herman, dat het van beide kanten, ondanks de stand, een beetje inspiratieloos is.
0: Oké, misschien in de rust, of misschien gewoon nu, nog even een lekker nummertje draaien, dat iedereen wat soepeler gaat bewegen bij Rijnsburg.
2: Ja, je zou zeggen dat de muziek van tevoren goed was daarvoor. Maar helaas.
0: Daar ontbrak het inderdaad niet aan. Nou, we hopen op betere tijden daar in Werkendam, waar Rijnsburgse Boys dus met 1-0 achter staat. Ja, ook een achterstand, en dat zijn we eigenlijk niet gewend. Voor Quick Boys, 383 minuten, heeft de clean sheet, oftewel de minuten zonder tegendoelpunt, geduurd. En dat was in de 23e minuut Roda Raalte met de 0-1. Maar Hanif, je zei al, tuurlijk, die stand belangrijk, interessant. Maar het voetbal is even wat minder interessant bij Quick Boys de afgelopen week en zeker ook vandaag. Vertel, wat is het verhaal daarachter?
1: Ja, je zou bijna je afvragen, zou de achterstand van Quick Boys iets te maken hebben met de lading die op deze wedstrijd zit? Het won afgelopen zaterdag voor de vierde keer op rij dit seizoen. Keurige overwinning, 3-0 bij GVVV, niks aan de hand zou je zeggen. Maar niemand kon toen nog bevroeden dat het een zwarte zaterdag zou worden. Tijdens de wedstrijd was er al een steunbetuiging langs de lijn te zien. Sterkte Marco, en Marco, dat is Marco van Duin. Voorzitter van de supportersvereniging van Quick Boys, 44 jaar jong. Hij werd acuut opgenomen in het ziekenhuis met een longembolie. En toen waren er veel zorgen. Gaat dit wel de goede kant op? Het antwoord was helaas al vrij snel nee. Hij is dezelfde dag nog om het leven gekomen. En dus is Quick Boys al een week in rouw. En dat is vandaag ook duidelijk geworden met een oorverdovende minuut stilte voorafgaand aan de wedstrijd. We naderen over een minuut of 19, 18 inmiddels. Een moment dat er nog een eerbetoon gaat komen aan Marco van Duin. 44 jaar geworden zoals gezegd. En in minuut 44 wordt er ook een actie voor hem gehouden. Dan zal er ongetwijfeld vuurwerk te zien zijn en een oorverdovend applaus als contradictie met wat er voor de wedstrijd gebeurde. Maar iedereen binnen de club hier is erdoor ontdaan dat zo jong iemand in de bloei van zijn leven, vol plannen en met heel veel betekenis voor deze club, voor de supporterscharen, beide kanten op. Hè. We weten dat de supporterscharen van Quick Boys groot, fanatiek, beroemd en berucht is. En daarin speel je als voorzitter van de supportersvereniging een sleutelrol. Dus als die weer eens een boekje te buiten gaan, dan is hij iemand die als tussenstation fungeert. Die dat vaak dan probeert recht te zetten met diplomatie achter de schermen. Maar ook opkomt voor zijn eigen mensen, voor zijn eigen supporters. Als er weer eens te weinig kaarten worden uitgedeeld voor een uitwedstrijd naar de zin van supporters van Quick Boys. Actie voor het doel, raak 1-1. Het eerste eerbetoon voor Marco van Duin is een feit. Binnen de lijnen, van dichtbij binnengetikt. Quick Boys loopt de bal naar de middencirkel. Lucas Haman maakt het van dichtbij af. Goeie actie van Kilian van Mil. En zo hebben Quick Boys de gelijkmaker te pakken. Wat een moment. En je voelt het omslaan op Nieuw-Zuid qua gevoel. Want bij elke actie en zeker bij dit soort momenten wordt er gedacht aan Marco van Duin. Ik zie mensen met een minzame glimlach op het gezicht. Ik zie ook wel emoties van afstand op de gezichten van mensen hier op Nieuw-Zuid. Nogmaals gezegd, 44 jaar, zoveel betekent voor de club. Het is niet gebruikelijk dat er voor iemand die geen erelid of bestuurslid is, bijvoorbeeld voorafgaand een minuut stilte wordt gehouden. Maar daar is een uitzondering voor gemaakt. Man die in de bloei van zijn leven zat, vrouw en een jong kind laat hij achter. En heel veel mensen bij wie hij geliefd is in het hele dorp. Dit overstijgt clubgevoel en clubbelang. Het is heel triest verhaal. Wel eentje waar nog lang over nagepraat zou worden. Quick Boys nog een keer. Schot uit de tweede lijn is houdbaar en te pakken voor de doelman. Poging kwam van ver. En dan is er de omschakeling van Roda Raalte richting de 16 meter van Quick Boys. Ze hebben snelheid voorin. Dat bewijzen de bezoekers in het gele shirt met rode broek. Maar ze komen niet verder dan de achterlijn. Bal gaat er overheen. Doeltrap Quick Boys. We gaan het nog vaak hebben vanmiddag. Over die man die we vandaag gaan eren. Dat doet Quick Boys zelf. Dat doen de mensen, de supporters. Het bestuur, alles eromheen. En wij gaan dat op een gepaste manier ook doen. Marco van Duin. Hij zal ongetwijfeld van boven meekijken hoe Quick Boys nu op 1-1 staat tegen Roda Raalte.

0: Raccoon met No Mercy, 6 minuten over 3:30. We gaan weer schakelen naar de velden waar Quick Boys toch de eerste tegentreffer van het seizoen heeft gekregen. Inmiddels hebben ze de zaak wel weer redelijk recht gepoetst door de gelijkmaker 5 minuten later. Hanni van Rara.
1: Lucas Haman was daar verantwoordelijk voor de 1-1. Maar het is Roda Raalte dat voor gevaar kan zorgen. Ook nu weer dreigt er een uitbraak aan de linkerkant van het veld. Vanuit de bezoekers bekeken. Maar komt Kilian van Meel notabene zijn verdedigende taak doen door te helpen. En de bal over de zijlijn te tikken. Hij was de aangever bij het doelpunt van Haman. Nadat daarvoor Sten Brand de score had geopend voor de Raaltenaren. De ploeg uit Overijssel. Het is pas het derde doelpunt voor de bezoekers dit seizoen. Verre inworp in de 16 gaat over de lange spits heen. Wordt weggekomen door Haman, maar nog steeds is het gevaar niet geweken. Actie wordt ingezet. Vanaf de linkerkant goede tackle van Leonard de Beste op de bal. Dan gaat de bal via een stuit over de achterlijn. Iedereen bij Quick Boys hoopte dat hij misschien via de cornervlag of net via een andere balomwenteling over de zijlijn zou gaan. Zover komt het niet. Dus een corner. Alle hens aan dek voor het doel van Lars Jansen, die al een paar keer de spanning op zich gericht heeft gevoeld. Met de hoekschop vanaf de linkerzijde. Daar is de aanloop van een speler van het verhaal. Ilia, hij is voormalig jeugdinternational van zowel Nederland als Irak. Hij vindt nu niemand met zijn halfhoge trap die over de achterlijn bij het andere cornervlag belandt. Dus is het een doeltrap voor Quick Boys. En die laat Lars Jansen over aan Rano Burger. Snel gedaan, terug naar de doelman die vervolgens gaat lopen met de bal. En eigenlijk de opbouw op die manier wil dicteren voor Quick Boys. Dat dit seizoen dus tot nu toe oppermachtig is gebleken. Maar ja, vandaag is het eerste tegendoelpunt gevallen. En dan is dus dat onbedoeld en onverwacht misschien wel de eerste serieuze test voor Quick Boys aan het worden. Nog steeds 1-1 op eigen veld. We schrijven minuut 34. Nog 10 te gaan. En dan gaat hier iets heel emotioneels, heel bijzonders gebeuren. Met een eerbetoon aan de overleden Marco van Duin. Het staat nog 1-1 op Nieuw-Zuid.
0: Inspiratieloos, dat waren de woorden eigenlijk. Of dat is één woord natuurlijk. Die Filip van Es over had voor het spel van de Rijnsburgs Boys. Dat notabene tegen een achterstand aankijkt. Tegen Kozakken Boys. Hebben ze al ergens een greintje inspiratie kunnen vinden, Filip?
2: Nee, ik denk dat het toch in de rust een museumbezoekje of zo wordt. Ik weet niet wat voor museum er hier in Werkendam is. Maar probeer daar maar eens inspiratie. Alhoewel, nu Carriou er vandoor kan. 1-1 op de keeper. Carriou schiet hem op ten hoven. Rebound. Kan van voor de lijn nog worden weggehaald. Nou, dat museumbezoekje kunnen we ook gelijk cancelen. Want opeens was er wel inspiratie. We hebben 34 minuten naar het grote niks zitten kijken van de Uien. En nu dan eindelijk een serieus grote kans die voor Carriou opeens ontstond aan die linkerkant. Kon er zo vandoor, was ontsnapt aan de aandacht van zijn persoonlijke bewaker. Maar ja, net te ver voor zich uitgetikt. En daardoor kon ten Hoven zijn doel verkleinen. De rebound hebben ze ook pech. Ondertussen probeert Rijnsburg het opnieuw. Wat wel opmerkelijk is aan de kant van de Werkendammers is dat ze het al 2 keer vanaf de middenlijn hebben geprobeerd. Die hebben blijkbaar een scout gestuurd die gezegd heeft, als je op de middenlijn de bal krijgt in een balverovering, probeer het. De keeper van Rijnsburgse Boys, die staat zo ver voor zijn goal. De ene keer vond Van der Kleij de bal nog net op tijd terug. De keer daarna ging de bal over. Zou zomaar kunnen dat het 3 keer scheepsrecht gaat worden. Want ook nu staat Van der Kleij weer heel ver voor zijn goal. En als Rijnsburgse Boys nu de bal kwijtraakt, dan is er wel een serieus probleem. Overigens voor Dennis de Nooijer, dan weer de trainer van de Werkendammers, is het wel lekker dat hij zijn gelijk bewezen heeft zien. Want Versluis en Van den Berg, dat waren de invallers ten opzichte van het duel tegen Roda Raalte. Zij vervingen uiteindelijk Jallo en Maletic. Het is toch lekker als de ene assist geeft en de ander de goal. Dan kun je als trainer altijd tegen die spelers zeggen, ja, maar kijk, ik had wel gelijk, hè. We hebben wel gewoon een doelpunt met die 2 gemaakt. Voorlopig staat het dus nog steeds 1-0. En hebben we dus een sprankje inspiratie gezien in een verder nog inspiratieloze wedstrijd.
0: Ja, ik heb het nog even zitten kijken, Filip, naar de musea in Werkendam. Er is er 1, het Biesbosch Museum Eiland. Misschien kan jij nog na afloop, als je nog ergens wat inspiratie voor een leuke zaterdagavond vandaan ergens wil halen, dan de deuren zijn geopend.
2: Die is aan de overkant van de plas. Dan is er een hele grote botenoptocht in Giezenburg. Daar ga ik toevallig heen.
0: Nou.
2: Dus als je dat... Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, ik ga bij Friet, wordt er gewoon weer ordinair veel bier drinken, hoor.
0: Oké, okay, goed.
2: Verder wel leuk.
0: Bij voorbaat al plezier daar. Plezier heeft ook gehad Krijn Schuitenmaker. Althans, de eerste helft van Noordwijk VVSB in de derde divisie B. Ja, was dat toch één om niet snel te vergeten, Krijn?
1: Nee, gebeurde genoeg inderdaad. Met die rode kaart al in de eerste minuut voor VVSB. Daarna moesten ze met 10 man verder. Was het wel even heel lang wachten op de eerste treffer. En de enige treffer ook van Noordwijk. Maar uiteindelijk staan ze wel met een 2-0 of een 1-0 voorsprong in de tweede helft. Inmiddels is die tweede helft al 7 minuten oud. En hadden we zo even weer een rode kaart kunnen zien. Dion Hooy met een overtreding. Nou, ik zou zeggen, kijk dat zelf even terug in TV West Sport. Want het gebeurde vlakbij de camera aan de rechterkant van het veld. Een overtreding. Daarna ja, nog een soort van vechtende beweging maakte hij. Maar de scheidsrechter gaf geen rode kaart, maar wel een gele kaart. En ook nog een speler van Noordwijk die geel kreeg bij dat incidentje, omdat hij hem even vastpakte. Dus dat had zomaar de tweede gele kaart voor VVSB, mijns inziens, kunnen opleveren. Nu is het wel Noordwijk dat weer aanvalt. Dat doen ze over de rechterkant van het veld met Frimpong. Frimpong geeft de bal aan Bram Franke. Zo is het Noordwijk dat op jacht gaat naar de tweede treffer in deze wedstrijd. Noordwijk op de helft van VVSB zoekt de combinatie. Die combinatie is goed en ook op die bal een klein beetje in de clutch na het schot van Ilias Latif, die al een paar keer dicht bij zijn zesde doelpunt is gekomen in dit seizoen. Hij heeft dus al 5 keer gescoord in de eerste 4 duels. Een mooie versterking voor de Noordwijkers. En Noordwijk dat ja, toch graag de score zal willen uitbreiden naar een 2-0 stand. Niet dat VVSB veel gecreëerd heeft, maar zo af en toe in de eerste helft waren een paar kleine kansjes, een paar kleine mogelijkheden. Met onder meer Thijs Timmermans die in 16 meter kwam van de tegenstander. Komt een hoekschop aan, het staat toch altijd 1-0. 54ste minuut, 1-0 voor Noordwijk.
0: 1-0 daar de tussenstand dus. Noordwijk tegen VVSB, doelpunt gemaakt in de 35ste minuut. Quick Boys tegen Roda Raalte, daar is het 1-1. En Kozakken Boys tegen Rijnsburgse Boys 1-0. Katwijk staat op een 1-0 achterstand tegen Jong Sparta. En FC Lisse tegen TOGB, daar staat het 1-2.

0: Het gaat niet goed met Katwijk in de uitwedstrijd tegen Jong Sparta. Zo vlak voor rust is het 2-0 geworden voor de ploeg uit Rotterdam. Dan gaan we verder naar Quick Boys tegen Roda Raalte. De nummer 1 tegen de nummer laatst in de tweede divisie. Hanif.
1: Bij Vlagen heb je toch het gevoel dat ze een beetje voetballen met wat bagage op de rug. De spelers van Quick Boys. Niet zo gek, hoewel je zou kunnen zeggen, het zijn jongens die veelal van heinde en verre komen. Heel veel Katwijkers lopen er in het elftal niet rond. 1 in de basis om precies te zijn. Leonard de Beste, er zit er in de bank. Maar het moment is daar. Vanuit de duinen staan er allerlei mensen met 44 fakkels. En het applaus klinkt vanaf de tribune. Iedereen gaat staan. Uiteraard doen wij daaraan mee om Marco van Duin te eren op de bord langs de lijn, geeft ook zijn naam weer. Marco van Duin, 1982-2026. 44 jaar geworden. Afgelopen zaterdag overleden aan de gevolgen van een longembolie. Hij had twee grote passies in het leven. Naast zijn gezin, zijn familie en zijn geloof. Ook Quick Boys uiteraard. Daar gaf hij zijn hele hebben en houden aan. En hij hield heel erg van wijn. Werd opgeleid tot vinoloog. En kon heel erg genieten. Hij zal ongetwijfeld met een glas van boven dit gadeslaan. Het is een onwerkelijk gevoel wat je hier bekruipt op Nieuw-Zuid. Het applaus, het spel is uiteraard stilgelegd. De spelers klappen ook voor hem om een idee te geven. Zij hebben misschien niet dagelijks met hem te maken gehad. Maar hij was wel degene die bijvoorbeeld altijd met de man of the match op de foto ging. En de prijs uitreikte. Want dan mag je dineren in het dorp bij een bekend restaurant in Katwijk. En het spel gaat langzaam weer verder op Nieuw-Zuid. Marco van Duin, hij zal zeker niet vergeten worden. Het zal ook niet de laatste keer zijn vandaag dat zijn naam valt. Maar het is het moment weer om te gaan zitten en om ons weer te gaan richten op voetbal. Het is een heel gekke gewaarwording. Ontzettend mooi en ontzettend triest tegelijk. Heel anders kan ik het niet samenvatten. Nog een poging van Quick Boys belandt in de handen van de doelman. Zo zijn er nog 30 seconden officieel in de eerste helft. Met een stand van 1-1 bij Quick Boys tegen Roda Raalte. Maar laten we heel eerlijk zijn, dat is echt van ondergeschikt belang.
0: Kozakke Boys, Rijnsburgse Boys. Na dat indrukwekkende eerbetoon natuurlijk daarbij Quick Boys voor Marco van Duin. Kozakke Boys, Rijnsburgse Boys 1-0. Nog altijd de tussenstand. Filip.
2: Ja, zeer zeker. En het had zomaar 2-0 kunnen zijn. Het waren net twee grote kansen voor de Kozakke Boys. Het was weer Van den Berg die opdook. Maar zijn schot kon ternauwernood nog worden geblokt in het 5-meter gebied. Kreeg hij weer zo de bal. Als ik ondertussen... Ja, bedankt. 1 minuut, u hoort het. Ik kon even zelf niet meer nadenken. Zo hard staat de speaker hier. Dat schot werd geblokt. Daarna komt de corner. Dan denk je, daar hebben ze ervan geleerd. Maar Durlo kon vrij uithalen. En ook dat schot, daar kon nog een uienvoetje aan zitten. En zo staat het dus nog steeds 1-0. Het was eerder 2-0 geworden dan dat het hier 1-1 wordt. Dus zal er voor Rijnsburgse Boys iets moeten gaan veranderen. Want het is gewoon te weinig wat de ploeg van René van der Kooi op dit moment brengt. Als daar hier weer Grad Dame er vandoor kan. Namens Kozakke Boys, schot uit de tweede lijn. Ja, dit is een wanhoopspoging, een kansloze missie van Dame. Raakt die bal compleet verkeerd. Ondanks dat hij er dit seizoen al 4 in heeft liggen, zal deze niet in zijn highlight reel van dit seizoen gaan belanden. Want er schiet hem gewoon een meter of 10 naast de goal van Van der Kleij. En dus moeten we zeggen dat we hier de tijd erop hebben zitten, zo'n beetje. De scheidsrechter kijkt nog even op zijn klokje. Zal zo meteen af gaan blazen. Nou, gaat dat nu zelfs doen. En dus na 5.

0: 45 minuten voetballen. 1-0 in het voordeel van de Kozakken Boys.
1: Je zei het bijna met een diepe zucht, Filip. De tijd zit erop.
0: Het is wel een beetje uit het lijden verlost worden. Maar ja, aan de andere kant is ook weer voetbal. Dus hè, waar hebben we het over? Maar het was moeizaam. Laten we het daarop houden. Ja.
1: Nou, pak energie in de rust. En straks in de tweede helft meer van Kozakken Boys tegen Rijnsburgse Boys. Jarno Slootweg, grote man vandaag bij FC Lisse. Hij bracht de Lissenaar op een 1-0 voorsprong. Daarna maakte Theo GB de 1-1 en de 1-2. En diezelfde Slootweg maakte hier de 2-2 voor FC Lisse. Ze zijn dus op het goede spoor. Ja, en als je kijkt naar de tussenstand van Noordwijk VVSB Krijn, dan is het eigenlijk wat magertjes, die 1-0 voorsprong voor Noordwijk.
2: Ja, mag je wel zeggen, Herman. En het is een derby, maar bij zo'n derby kijk je natuurlijk ook een beetje naar de ranglijst. En dan had zomaar Noordwijk hier vandaag goede zaken kunnen doen als FC Lisse dat wat minder deed. Want die draaien bovenin mee, de derde divisie. En dan is het toch echt oppassen voor Noordwijk zo nu en dan. Want het is VVSB dat er een paar keer gevaarlijk uitkomt. Zo even ook een vrije trap mocht nemen met Thijs Timmermans, die de bal laag schoot richting de rechterhoek. Maar uiteindelijk geen doelpunt maakte. Lage bal gepakt door de keeper van Noordwijk. Zijn van de Maten en Thijs Timmermans, ex-prof, hè, is een van de weinige spelers die ook een hoofdprijs heeft gewonnen in het voetbal. En de Ierse beker heeft hij ooit gewonnen. Oud-prof Dordrecht heeft hij onder meer gespeeld. Van de HC gekomen. Hij was de man van de vrije trap zo even aan de kant van VVSB. Nu zit VVSB in de 16 van de tegenstander. Dat doet VVSB met Obo Bawaye. Die proberen zich vrij te draaien eigenlijk met de bal, maar stond omsingeld door spelers van Noordwijk. Dat leverde dus niks op. Ja, en een magere stand inderdaad. Die 1-0 voorsprong voor Noordwijk. En dan kun je ook zomaar nog tegen een zeepert aanlopen als je de hele wedstrijd met 11 tegen 10 speelt. Dus Noordwijk zal erop gebrand zijn om die tweede te gaan maken. En dat gaan ze nu proberen. Want ze zijn weer op de helft van de tegenstander. Het staat in de 64ste minuut. Nog altijd 1-0 voor de Noordwijkers.

0: 9.
1: Halverwege van Suzanne en Freek. Halverwege is ook de wedstrijd tussen Quick Boys en Roda Raalte. Ik maak hem gewoon, kan mij iets schelen. De tussenstand is daar 1-1. Kozakken Boys, Rijnsburgse Boys. Ook daar is het rust met de 1-0 achterstand voor Rijnsburgse Boys. Noordwijk VVSB in de derde divisie B is al om 2:30 begonnen. En ja, het staat nog altijd slechts 1-0 voor Noordwijk. Krijn Schuitenmaker.
2: Ja, halverwege de tweede helft. En de Noordwijkers komen zo steeds vaker in de problemen zo in deze fase van de wedstrijd. Want het is VVSB dat toch probeert toe te slaan, de gelijkmaker op het scorebord te zetten. Maar voorlopig is dat nog niet gebeurd. Er staat nog steeds 1-0 voor de Noordwijkers, 67ste minuut. En Noordwijk weer op de helft van de tegenstander. Dat is precies de plek waar ze willen zijn. Ze willen het trainer en ploeg uit de Noordwijkerhout moeilijk maken. Lex Hogevorst in de goal. Voorlopig niet in de problemen gekomen in de tweede helft nog. Noordwijk speelt de bal rond. De linie is kort op elkaar bij VVSB. Met z'n tienen dus eigenlijk al de hele wedstrijd. Het staat nog altijd 1-0 in de 68ste minuut.
1: Het vervolg van Noordwijk, VVSB, Quick Boys, Roda Raalte, Kozakken Boys, Rijnsburgse Boys. Dat hoor je straks na vieren. En om 16:30 dan komt Enschede daar ook nog eens een keer bij. Voor de wedstrijd in de eredivisie van ADO Den Haag. FC Twente tegen ADO Den Haag. Jong Sparta Katwijk kent een ruststand van 2-0 voor Jong Sparta. En bij Lisse Theo GB voor de volledigheid staat het 2-2. Tot zo na 4 uur.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227. Voordeeluitjes.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: In Waddinxveen is het 19 graden, in Leidschendam 20. Af en toe opklaringen maxima van 20 graden.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, het is 4:00. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Burgemeester Pechtold van Delft roept op tot waakzaamheid na meldingen over aanrandingen en mishandelingen in de Delftse Hout op het fietspad langs de A13. Meld verdachte zaken bij de politie, raadt burgemeester Pechtold aan, en let vooral goed op elkaar. De nabestaanden van Ja de Kops worden gestalkt door mensen die contact willen. In het programma Aan Tafel van mediapartner WOS vertellen de ouders van Ja dat er mensen zijn die niet accepteren dat de familie nu geen contact meer wil met al haar volgers op sociale media. En dat stalken gaat soms zo ver dat men zich bedreigd voelt. De 19-jarige Ja de Kops uit het Westland stierf in april van dit jaar. Duizenden mensen waren bij haar afscheid. Een 62-jarige man uit Den Haag is om het leven gekomen bij een ongeluk in Callantsoog. Hij reed met zijn auto over een N-weg en kwam door nog onbekende oorzaak op de andere weghelft terecht, waarna die frontaal op een camper botste. De inzet van een traumahelikopter mocht niet meer baten. Tot zover de regionale hoofdpunten. Nu het overige nieuws.
0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB.
17: Op dit moment heeft het verkeer op de A12 Utrecht richting Den Haag last van vertraging door de nasleep van een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Noordorp rijdt het langzaam 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging.
15: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app.
18: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
19: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
20: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
22: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
24: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
25: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
26: Radio West Sport. Dit is Radio
27: West. Welkom terug, het derde uur van Radio West Sport, waarin we zijn live bij drie wedstrijden. Laten we beginnen in de tweede divisie. Quick Boys tegen Roda Raalte. De tussenstand is 1-1. Hanni Varara.
28: Wellicht hoorde je op de achtergrond scheidsrechter Jansen floot voor het begin van de tweede helft. 1-1 halverwege. Quick Boys maakte een achterstand goed. Het gebeurde 6 minuten na de openingstreffer van Sten Brand. Lucas Haman scoorde namens de Katwijkers, die nog niet excelleren zoals ze dat van ze gewend zijn. Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met die emotionele beladen dag die vandaag is, vanwege het eerbetoon aan de overleden voorzitter van de supportersvereniging Marco van Duin. 44 jaar slechts geworden. Quick Boys Roda Raalte, de promovendus uit de derde divisie. 1-1.
27: Noordwijk speelt in de derde divisie B. Een thuiswedstrijd tegen VVSB. Al snel kreeg VVSB een rode kaart, namelijk binnen 1 minuut. En Noordwijk pakte de voorsprong 1-0. En dan verwacht je, nou, 10 man, 89 minuten, 5-6, 7-0. Maar het is een beetje stroefjeskrijn.
29: Ja, die klus is nog niet geklaard voor de Noordwijkers. Want ze staan nog steeds op die 1-0 voorsprong gemaakt door Kik Groot. Creëren wel kansen, maar af en toe plaagstootjes van VVSB. Die zullen natuurlijk in hun handen wrijven als ze hier in deze derby met een gelijkspel wegkomen. Maar voorlopig, en we hebben nog 11 minuten te gaan, is het nog steeds 1-0 voor Noordwijk.
27: En we moesten even wachten om naar Filip te gaan. Want ja, de speaker die beleefde zijn finest moment. Maar Filip, je bent weer verstaanbaar.
30: Ja, gelukkig. Nou ja, ik hoor ook mijn eigen stem weer in mijn eigen hoofd. Die zegt, ja, dit is zo hard, dat je kan jezelf niet eens meer horen nadenken. En dan ja, heb ik altijd geleerd, doe het dan maar niet. Dus dat heb ik even gedaan. Maar ondertussen zijn we onderweg. Er staat nog steeds 1-0 minuutje bezig. En Rijsburgers Boys, inspiratieloze eerste helft. Laten we hopen dat er een plannetje bedacht is om die wedstrijd om te draaien.
26: Radio West Sport met Herman Nanninga.
27: Ja, bij Quick Boys waren ze eigenlijk op recordjacht. Ze waren namelijk 383 minuten al zonder tegendoelpunt. Nu spelen ze de vijfde wedstrijd en willen ze de vijfde overwinning op rij gaan pakken. En dan zou je ja, op papier zeggen, Roda Raalte, nou, als er één ploeg is waartegen je uit kan halen, dan is het die promovendus wel. Maar ja, ook daar toch nog een beetje zand in de motor, Hanif.
28: Het paste eigenlijk precies in het verhaal. Hè. Tot nu toe, moet je heel eerlijk zijn, heeft Quick Boys nog niet de echt grote jongens getroffen in de tweede divisie. Vooral ploegen uit het rechte rijtje of gepromoveerde teams. Dat geldt dus ook voor Roda Raalte vorig jaar uit de derde divisie overgeheveld naar de tweede divisie. En dan heb je dus alle gelegenheid om 5 wedstrijden, 12 punten en dan uitbreiden naar 15 punten neer te zetten. Dat moet eerst nog maar eens zien te gebeuren. Voorzet van Van Mil naar de tweede paal. Hier is te scherp voor Kian Sloor. Er is wel gewisseld in de rust. 1 ingreep heeft Rogier Veenstra gedaan. Als linksback is Toer Bouwman in de ploeg gekomen voor Gregory Kuijs. Hij is dan weer de vervanger voor de tweede week op rij van Ronnie Boacci, die geblesseerd is. En dus zijn we overgeschakeld naar Smaakje nummer 3 op de linksachterpositie. Het gaat nog niet vloeiend bij Quick Boys in dit duel. Eigenlijk pas 1 goed opgezette aanval gezien. Dat leidde ook gelijk tot het enige blauw-witte doelpunt van Luc Lucas Haman op aangeven van Kilian van Meel. Roda aan de bal, verspeelt hem op eigen helft. Van Meel kan doorzetten, maar laat zich te makkelijk van de bal zetten. Dus staat het nog steeds 1-1 in een tweede helft die ruim 3 minuten oud is.
27: Ik hoor gejuich. Waar is dat?
28: Ah, dat was bij mij bijna een doelpunt alsnog van Quick Boys. Maar hij valt niet. Drekshagen speelt er niet goed uit.
27: Oké, nou daar blijft het dus nog even 1-1. Dan gaan we naar de man die vanavond ongebreideld bier gaat drinken met zijn vrienden. En misschien heb je al die liters bier wel nodig als een soort verdoving. Want je zit niet naar een spektakelstukje te kijken. Dat moet je snel vergeten, Philip.
30: Ja, nou ja, zo zit ik dus precies in de wedstrijd. Nou, de gondelvaart hè, in Gieserburg, dat is daar helemaal een ding. Ik word er nog steeds wel achtervolgd. Ik heb 4 jaar geleden in een dronken bui gezegd... nee joh, er komt gewoon opeens een kerk voorbij. Dat klopt ook, dat was een kerk. Die hadden ze op een boot gebouwd. En er stonden allemaal mensen op die kerk. Maar het zijn alle dingen voor vanavond...
27: Ja,
30: waar ik me dan weer druk over kan maken. Ja, maar we stonden ook precies tussen een paar bomen. Dus je kon net de hoek niet omkijken. En opeens heb je een kerk voor je neus die voorbij vaart. Nou, dat is toch een vreemde gewaarwording. Je moet het meegemaakt hebben om het echt helemaal te kunnen bevatten. Ondertussen zijn we 3 minuten onderweg in de tweede helft. Hebben we de eerste kans van Kozakken Boys alweer gezien. Schotje van Durlo uit de tweede lijn op de volley. Nam hem iets te veel op de buitenkant van de pantoffel. En daardoor ging de bal ruim naast de goal van de Klein-Rijnsburgse Boys. Heeft wel de eerste corner van deze wedstrijd al verdiend. En is nu weer in de aanval. De voorzet van Lever is best oké. Okay. Dat had zomaar Hens kunnen zijn. Maar lijkt me niet, want de scheidsrechter staat er goed voor. Kan Cariou die bal oppakken, maar kan uiteindelijk niet tot een voorzet komen of tot een schot. En dus wordt het uiteindelijk een ingooi. Blijft de drukker wel voor Rijnsburgse Boys. Nu het 16 meter gebied in. Daar is veel ruimte. Dan wordt die bal geblokt. En valt hij uiteindelijk over de achterlijn heen. En is het een corner die Rijnsburg mag gaan nemen. Is dat de tweede corner? Kunnen we in ieder geval zeggen dat er meer aanvallende dadendrang is in deze tweede helft dan dat we in de hele eerste helft hebben gezien.
27: Nou, dat is alweer een positief puntje. Het is minimaal, het blijft minimaal. Of Krijn gaat die oude de wet, die voetbalwet, in werking gesteld worden. Als je hem zelf niet maakt, dan maakt de tegenstander hem. Met andere woorden, zou VVSB dan nog een 1-1 uit kunnen slepen daar in Noordwijk?
28: Het zou me niks verbazen, maar dat gaat gebeuren inderdaad. Die oude voetbalwet die ook in Noordwijk geldt inderdaad. Terwijl zo even wel Noordwijk... Oeh, zo, dat ging hij bijna. Nou, die bal ging net verlangs de eerste paal of de tweede paal... na de inzet van een speler van VVSB, van Esveld. Ja, dit was toch even een spannend momentje voor de Noordwijkers. Want het staat nog steeds 1-0. En dan was dit toch echt wel een kansje voor VVSB weer. Terwijl ik net wilde vertellen dat er een veelbelovende invaller... bij Noordwijk in de ploeg is gekomen. Al een poosje geleden overigens... Dat was Nissi Lombaye, 19 jaar. Komt uit de jeugd van Go Ahead Eagles. Is in Noordwijk gaan voetballen en is goed gestart dit seizoen met 2 doelpunten. En nu is het nog steeds 1-0 met Lombaye die de bal 2 keer in de 16 afleverde. Probeert daar weer in balbezit te komen. En dit levert dan ook weer niks op voor Noordwijk. We zitten inmiddels in de 84ste minuut. Overigens bij VVSB een veelbelovende invaller in de ploeg gekomen. Want dat is een speler die 2 doelpunten maakte dit seizoen. Dus wat dat betreft hebben we nog wat achter de hand bij beide ploegen gehad. Die nu beide in het team staan. Ja, dan gaan we eens even kijken. Terwijl achter me staat een expert. Want ik hoor, ga naar links, hè?
4: Ja, ga naar links, ja. Gewoon meevoetballen. Ja,
28: meevoetballen en ga naar links. Rust houden. En dan gaat hij op een gegeven moment vallen. Dus ik zit op een soort balkon hè, op de tribune. En er staan allerlei mensen om me heen. Die dan gevraagd en ongevraagd ook commentaar geven. Komt daar een schotje? Ho, net voorlangs. Kansje van Tom van Duin. Middenvelder van Noordwijk. Net in de ploeg gekomen. En zo is dit toch een aardige kans. Komt wel een hoekschop uit in de 85ste minuut. Tom van Duin met een kans in de 85ste minuut. En die bal was niet snoeihard. Maar ging dan vervolgens naast het doel van VVSB Lex Hogevorst. En zo is er weer een kans voor Noordwijk. Wordt niet omgezet in een doelpunt. Terwijl we nu gaan kijken als er een hoekschop genomen gaat worden. Het duurt even voordat de hoekschop genomen gaat worden. Komt daar de aanloop. En dan moet de indraaiende bal worden richting de eerste paal. Wordt weggekopt door de langste speler van VVSB. Bal weg, gevaar geweken. Het is nog steeds 1-0.
27: Het gevaar bij Lisse komt van Jaap Zwetsloot. Lisse staat op een 3-2 voorsprong. Ze kwamen op 1-0. Toen werd het 1-2 voor Theo GB. En Jaap Zwetsloot maakt in minuut 79 de 3-2 op jacht. Naar 3 punten dus.

0: Agda en de Munnik, het regent, zonnestralen. Ja, bizar nieuws weer. Tenminste, zo groot is het allemaal weer niet. Maar de wedstrijd tussen IJsselmeervogels en GVVV is definitief gestaakt. De stand was 2-0 in het voordeel van GVVV. Het zou gaan vanwege een incident in de spelerstunnel. Daar zouden wat klappen zijn uitgedeeld. Daar wordt in ieder geval niet meer gevoetbald. Geen rare fratsen wat dat betreft bij Noordwijk VVSB. Nog altijd minimaal de voorsprong voor Noordwijk 1-0. Krijg je schuit te maken.
1: Ja, het is echt aftellen geblazen voor de fans hier van Noordwijk. Ik zit midden tussen die fans van Noordwijk op de tribune. Daar is dan de kans voor Noordwijk om de 2-0 te maken. En oh, die bal wordt gepaast, breed gespeeld. En dan valt hij. Luister maar eens mee. Sergio Tremoer, invaller, maakte 2-0 voor Noordwijk in de laatste minuut. In de 90ste minuut nadat Latif, de man die al 5 keer scoorde. Die, ja, lekker wordt niet gezegd. Dit is blij mooi, hè?
2: Lekker man!
1: Ja, dat heb je als je tussen de fans zit van Noordwijk. Opluchting hoor, deze treffer van de Noordwijkers in de laatste minuut. In eerste instantie was het Latif die zijn eentje op doel van VVSB afliep. Maar die zag vanuit zijn linker ooghoek invaller Tremoer aankomen. En dat betekent een paasje. En toen was had hij ruim baan om hem binnen te schieten. Zo staat Noordwijk op een 2-0 voorsprong. En life is life klinkt hij dan door de speakers. Dit is opluchting. Zo klinkt opluchting. Zo ziet opluchting eruit, ook op het veld. Want Noordwijk heeft het toch bij vlagen moeilijk gehad tegen dit VVSB in een streekderby. Het is één gemeente, Noordwijk en Noordwijkerhout. En ze spelen tegen elkaar op deze, wat is het, najaars zaterdag, waarbij het zonnetje inmiddels achter een wolkendek is verdwenen. 2-0 staat het, laatste minuut. En dan kun je wel zeggen dat de buit binnen is voor de Noordwijkers. Die al de hele wedstrijd op een minuut na met een man meer spelen. Eventjes de bal net niet onder controle. Ja, toch wel onder controle gekregen door Nissi Lombaye. Kan Noordwijk dan nog doordrukken in de slotfase van het duel. We zitten inmiddels in de 91ste minuut. Ik denk dat de scheidsrechter niet heel erg lang gaat doorspelen. Oeh, overtreding. Een overtreding van Jordi van Esveld. Die krijgt een gele kaart. Tikt de speler van Noordwijk bewust onderuit. En dat betekent een vrije trap halverwege de helft van VVSB. Nou, een beetje oponthoud, een beetje gedoe. En een gele kaart dus voor Van Esveld in de ploeg gekomen. Scoorde tegen Portugal. De winnende treffer. Ja, Noordwijk op een 2-0 voorsprong gekomen. En ik hoorde net het rekensommetje bij Quick Boys. Dat lang zonder tegendoelpunt in de tweede divisie actief was. Nou, dan gaat er bijna nog een opstootje ontstaan. Wordt wat geduwd en getrokken. Maar de scheidsrechter staat er al bij om de boel daar te sussen. Ja, de Noordwijkers die natuurlijk ook het heel erg goed doen. Want die hebben tot dusver 7 keer gescoord. Dit was de 8e treffer voor de Noordwijkers. Maar ook nog geen enkel doelpunt tegen gekregen in 5 duels in de derde divisie. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk prachtig voor Noordwijk. Geen enkele tegengoal. En nu op een 2-0 voorsprong in de absolute slotfase tegen VVSB.
0: Ja, mooi dat amateurvoetbal toch. Hè? Als je daar tussen de fans zit en je hoort de opluchting bij die 2-0 van Tremoer. Noordwijk dus met 2-0 voor in de absolute slotfase tegen VVSB. En dan leren ze je altijd, zet je telefoon uit als je op de radio bent. En dan word ik gebeld door mijn broer. We gaan naar, kan gebeuren. We gaan naar Quick Boys tegen Roda Raalte. Nog altijd die tussenstand van 1-1.
3: Neem jij de telefoon even op, Herman, dan richten wij ons op Quick Boys tegen Roda Raalte. Dat wordt namelijk steeds iets wat interessanter. En dat komt omdat Quick Boys nadrukkelijk het heft in handen heeft genomen in de tweede helft. Het heeft er vooral een aanmoedigend applausje gekregen van coach Rogier Veenstra. En het gaat weer de aanval opzoeken met Sloor vanaf de linkerflank. Topscorer met 4 treffers. Hij komt er niet doorheen, maar Quick Boys krijgt een herkansing met Haman, die zich daar om de bal gaat ontfermen. Samen met Bouwman. En vervolgens krijgt Sloor dan alsnog de bal. Die nieuwe linksbuiten overkomen van ACV dat afgelopen seizoen degradeerde naar de derde divisie. Overigens niet één wissel bij Quick Boys in de rust. Zelfs een dubbele. Want ook de enige Katwijker in het basiselftal is verdwenen uit het team. Leonard de Best in de kleedkamer achtergebleven. In zijn plaats Nick Broekhuizen. Betekent dat Veenstra is gaan spelen met 2 ouderwetse nummers 10 op het middenveld. En dat alleen Tom Noordhof eigenlijk, om in trainerstaal te spreken, de balans nog kan bewaken. Maar Quick Boys is alles op uit om in elk geval de aanval te zoeken. En om te voorkomen dat het voor het eerst puntenverlies gaat leiden vanmiddag tegen nota bene de hekkensluiter Roda Raalte. Gepromoveerd uit de derde divisie. Tackle op de bal is goed van Bouwman. Bal blijft wel binnen en gaat dan via hem over de lijn. Is het dus ingooi voor Roda Raalte. Hij probeerde te doen alsof daar niks aan de hand was en dat hij zelf mocht gooien. Maar de scheidsrechter had het doorzien. Dus is het aan Roda Raalte om het spel te hervatten. Het wordt dus wel steeds interessanter. De bezoekers komen steeds meer in het nauw te zitten. Maar het hoeft maar één uitbraakje op te leveren. En dan kan Quick Boys zomaar weer in verlegenheid worden gebracht. Aan de andere kant nu Quick Boys zelf. Drekshagen weggestuurd, de spits. Loert op zijn doelpuntje. Heeft dit seizoen nog niet overdreven vaak het net gevonden. Eén keer pas. En krijgt bovendien een beslissing tegen zich vanwege buitenspel. Daar wordt tegen geappelleerd. En dan komt er geel voor Kilian van Mil. Zo zit de aanval erop. Nee, het is een vrije trap voor Quick Boys trouwens. Het is geen buitenspel. Dus is er alle gelegenheid om het doel van de Overijsselse ploeg onder vuur te nemen. Op een behoorlijk perspectiefrijke plek. Dan is Van Mil dus niet degene die in het boekje is gegaan. Maar juist de man die de bal in zijn handen heeft gepakt. Om dit klusje op zich te gaan nemen. Hij eist veel standaard situaties voor zich op. Ook al is hij een nieuweling dit seizoen bij de mannen uit Katwijk-Zuid. Een verleden uiteraard in Katwijk-Noord. Maar daar zal ongetwijfeld nog wel vaker over gesproken worden dit seizoen. Eerst deze vrije trap. Van Mil achter de bal. Een driemansmuur van Roda Raalte. Doelman springt op zijn voeten. Staat halverwege het doel zoals dat eigenlijk te verwachten valt. Hij kiest niet echt een hoek. En de bal komt er nu. Van Mil gaat via een stuit in de handen van de doelman. Hij wordt ingeprikt. Hij laat hem los en dan zit hij erin. Haanman met zijn tweede. Quick Boys draait het om. Na een goede fase in de tweede helft is de voorsprong daar voor de koploper tegen de hekkensluiter. 2-1, tweede goal van Lucas Haanman.
0: Ja, de grote man. Ja, telefoon is inmiddels op gang. Jullie krijgen allemaal de groeten van mijn broer. Grote man dus, Lucas Haanman bij Quick Boys. Althans, voorlopig. Hij zorgde voor de 1-1 en nu dus ook voor de 2-1 voorsprong. Ja, wie wordt bij jou de grote man, Filip van Es, in die wedstrijd Zakkenboys, Rijnsburgse Boys? De speaker?
2: De speaker sowieso. Ja. Die blijft mij ook nog wel even bij, ja. Omdat je daar gewoon tinnitus van oploopt. Daar ga ik nog wel even last van hebben. Maar verder de grote man is denk ik Van der Berg van Kozakken Boys. Dat is de man die de band brak. Rijnsburgse Boys is wel wat aanvallender gaan spelen. Het speelt verdedigend 1-1. Geeft ermee wel ruimtes weg en daardoor dus ook wat kansen. Het is dat Kozakken Boys alleen niet op staat te letten. En niet echt scherp zijn vandaag in deze wedstrijd. Want ze hadden zomaar in deze tweede helft er al 2 in kunnen prikken. Durlo met een grote kans. En ook Jallo mocht zojuist vrij doorlopen. Maar ja, oog en oog met de keeper. Uiteindelijk een beetje keuzestress. En van keuzestress wordt niemand echt beter. En ook de invaller Jallo niet. Want uiteindelijk in een soort van vlaag van verstandsverbijstering. Niks gedaan met die bal. En dus kon Rijnsburgse Boys uiteindelijk wegwerken. Wel een hele grote kans al gezien in de tussentijd. Voor Rijnsburgse Boys uit een hoekschop. Die ze toch wel rijkelijk weten te verzamelen in die tweede helft. Was het Zandbergen bij de tweede paal helemaal vrij. Open kopkans. Maar hij wist hem niet tussen de palen te krijgen. En dus automatisch ook geen doelpunt. Nu aan de rechterkant kan Van Bohemen worden weggestuurd. Maar die wordt nog net van de bal afgelopen. En daardoor kan Kozakken Boys nu weer gaan counteren. En dan ligt er weer heel veel ruimte. Durlo weer met alle ruimte om het middenveld over te steken. Alleen zijn paas is nu niet goed, waardoor Jallo van de helft van de tegenstander nu de helft van de Werkendammers op moet lopen. Is dan wel zijn mannetje nu kwijt. Dat is Cariou. Die is meegekomen met verdedigen. Jallo loopt nog even door. Helemaal naar die rechterkant. Jallo wil dan een voorzet geven. Maar dan staat daar Van Kempen voor zijn neus. En dus zou je zeggen dat het de corner wordt, maar blijkbaar via de buitenspeler gaat de bal over de zijlijn heen. En dus mag er een doeltrap gaan komen voor Rijnsburgse Boys. Rijnsburgse Boys speelt dus wel iets beter, maar het geeft daardoor juist veel meer weg. Dus zou je zeggen, het is wachten op de 2-0 in plaats van op de 1-1.
0: Ja, dat zijn sombere berichten voor Rijnsburgse Boys vanuit Werkendam. Noordwijk, VVSB, die wedstrijd is inmiddels afgelopen. Noordwijk wint met 2-0. Kikgroot en Tremoer zijn de doelpuntenmakers voor de Noordwijkers. En ze blijven ongeslagen en ze blijven ook zonder één enkel tegendoelpunt daar in de derde divisie B. FC Lisse, TOGB, staat 3-2, is nog niet afgelopen. In de slotfase nog een rode kaart voor TOGB. Dus eigenlijk zou dat niet meer mis kunnen gaan voor FC Lisse. En dan gaan we eens schakelen naar een paar honderd kilometer verder, naar Enschede. Daar zitten Gert Barnhorn en Menno Schilder voor de wedstrijd van ADO Den Haag met als tegenstander FC Twente.
4: Inderdaad, in de Grolsvesten. Goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie luisteren naar Radio Esport. En dus ook deze wedstrijd van ADO Den Haag. Op jacht naar het volgende punt. En hopelijk natuurlijk 3 in de Eredivisie. Slechts 1 keer een gelijkspel tegen Feyenoord notabene. 2-2. Verder eigenlijk alleen maar nederlagen voor de ploeg van Robin Peter. Zo ook vorige week tegen Fortuna Sittard. Een tegenstander van wie misschien wel wat meer werd verwacht. Althans van de wedstrijd. Want ADO Den Haag verloor die met 2-3 in eigen huis. Eigenlijk vooral door een fantastische Mohamed Iatare met een geweldige goal in de tweede helft wist hij de wedstrijd te beslissen. Jesse Bal bracht de spanning in de 90ste minuut nog terug, maar dichtbij genoeg voor een gelijkmaker was het zeker niet voor ADO Den Haag. Als je het John Everwalkelo hier hoort, dan kijken we even rechts in dit toch grote, prachtige stadion. En daar namelijk in de tweede ring het uitvak met een paar honderd ADO Den Haag supporters. Natuurlijk meegereisd dit hele eind hier naartoe. 2,5 uur rijden was het vanuit Den Haag naar Enschede. Waar de wedstrijd zometeen dus zal gaan beginnen. ADO Den Haag in een wat opvallende opstelling start. Dat heeft ermee te maken dat Robin Peter iets verdedigender lijkt te gaan spelen. Namelijk met 5 verdedigers. Laten we ze even doornemen onder de lat te beginnen bij Kilian Nikiema. Dan gaan we van rechts naar links in de laatste linie met Raterink op rechts. Jensen Abiel, de nieuwe verdediger natuurlijk. Met Mulder en Waam centraal en Hokken op linksback. Dan op het middenveld Kilo Rotier op 10 en De Bruin. En dan voorin Hawkins en Eduardo. Daar zou nog wat geschakeld kunnen worden tussen Rotier en Hawkins. Hawkins kan op 10, waar Rotier eigenlijk de laatste weken accelereert en hele goede wedstrijden afwerkt. Ja, hoe dat zich allemaal gaat ontvouwen, dat gaan we dus zometeen bij aftrap zien. Waar ADO Den Haag dus gaat opnemen tegen FC Twente. Menno, goedemiddag. Jij bent er ook bij in dit prachtige en vooral luidruchtige stadion.
5: Ja, absoluut. Goedemiddag, Gert. Fijn hier weer te zijn. Ja, het was eigenlijk wel mooi net in die perskamer, hè? Want een trainer kan iedereen maar op het verkeerde been zetten. Ja, we waren een beetje rondjes aan het lopen en iedereen dacht, ja, wat moeten we nu met die opstelling van ADO? Want toch wel alles een beetje door elkaar gehusteld. En het lijkt erop dat die echte aanvallende intenties, waar hij toch de eerste paar weken mee floreerde, de Duitse trainer, dat die een klein beetje in de ijskast zijn gekomen. Aan de andere kant kan een trainer je natuurlijk ook op verschillende manieren een beetje op het verkeerde been zetten. ADO overigens in het volledig zwart. Ik vind het wel een stijlvol tenue eigenlijk als ik aan het kijk. Tegen FC Twente uiteraard in het vertrouwde rood. Dat betekent dat beide ploegen makkelijk uit elkaar te houden zijn. Toch wel een kraker weer voor ADO. Deze wedstrijd op bezoek in Enschede tegen FC Twente. Weer een grote, zware uiterstrijd voor ADO. Daar hebben ze er al een paar van gehad dit seizoen. Begon in Alkmaar tegen AZ verdienstelijk, maar zonder punten. 2-0. En in de Kuip dus 2-2. Waar ADO flinke geur aan de overwinning had. Het eerste uur, maar een 2-0 voorsprong uiteindelijk zag verdampen met een gelijkspel. De aftrap is verricht door FC Twente. Aan de rechterkant van het veld uiteraard Wout Weghorst, de oud-Ajaxiet. Die nu helemaal in de armen is gesloten bij FC Twente. Want die scoort de laatste weken aan de lopende band. Hij in de punt. Maar ADO voor het eerst meteen richting de 16 meter. Wordt de bal afgesnoept. Ja, Twente staat er over het algemeen wel onbekend dat ze in eigen huis een mannetje staan. Twente verliest niet zo heel veel in de eigen grolsvesten. Met die fanatieke aanhang aan de linkerkant. Vak P, die ze natuurlijk altijd ondersteunt. Twente nu voor de eerste keer aan de linkerkant richting de 16 van ADO. Ja. Je verwacht aan de ene kant, Gert, misschien niet dat ADO in zo'n heksenketel hier zomaar even een resultaat pakt. Aan de andere kant speelt ADO in uitwedstrijden vaak wel sterk.
4: Ja, zeker dit seizoen met die wedstrijd tegen AZ in Alkmaar natuurlijk. Het meest in het oog springende natuurlijk het gelijkspel bij Feyenoord in de Kuip. 2-2 werd het die wedstrijd bij AZ. Dus verloren, maar een goed duel gespeeld. Ja, dan kan er zomaar tegen FC Twente ook een leuk resultaat aankomen. Waar we inderdaad nu een laatste linie zien van 5 verdedigers met Raterink op rechts. Even bij de aftrap dacht ik dat hij wat verder naar voren stond. Zou ook als buitenspeler kunnen actief gaan worden in deze wedstrijd. Lijkt me sterk als Raterink, man over wie we het hebben, gelijk de verdedigende modus in moet schakelen. Voorzet komt daar namelijk vanaf de linkerkant van FC Twente. Uiteindelijk ruimt ADO Den Haag op. En horen we nu vooral vak P aan de linkerkant van ons in het stadion. 1,5 minuut onderweg bij Twente tegen ADO Den Haag. 0-0 dus nog altijd de tussenstand. Nog geen kansen gezien. Dat is allemaal wel logisch na 90 seconden. Balbezit is er voor Twente met Rami Zerouki. Heeft hem aan de rechterkant van het veld. Speelt er een medespeler in op de zijlijn. Krijgt hem ook direct weer terug. Kan erdoor even omdraaien en bijvoorbeeld kiezen voor Lars Unnerstal achterin. Gebeurt niet. Bal gaat naar Max Bruns. Zo krijgt Zerouki hem ook direct weer terug. Speelt Twente de bal wat rond. We gaan ADO vooral even kijken waar de mogelijkheden liggen. We kijken een aanval vanaf de linkerkant met Oorsater. Daar komt misschien een grote kans voor Twente in de openingsfase. Oh, op de binnenkant van de paal. Wat komt ADO daar goed weg, zeg. Na 3 minuten grote kans voor de thuisploeg. Maar nog geen doelpunten bij Twente ADO. 0-0.
0: 0-0 daar in de goalsvesten. Straks natuurlijk een ruimbaan voor de jongens daar bij ADO Den Haag. Maar ja, er wordt ook nog gevoetbald op de amateurvelden. Zo is het een heksenketel, zo te horen, in Enschede in de goalsvesten. En ik denk, Filip, dat het aan het Rijnsburgkamp in Werkendam een beetje stiller is geworden.
2: Nee, ja, het is hier nooit echt een heksenketel geweest. Het, een beetje, ja, een heel laffe heksenketel dan. Zo'n heksenketel waar gewoon alleen maar water en dan sterrenijs in zat. En dat was dan het hele brouwdrankje. Meer was het niet. Nee, ja, het staat 2-0 ondertussen voor de Kozakken Boys. Van den Berg aan de rechterkant kon redelijk vrij doorlopen. Voorzet op maat. En hij kopt hem bij de tweede paal binnen. Van der Klein niet helemaal vrij uit, want die leek erbij te kunnen. Maar ja, plotseling gaat de bal binnen. En dus stond het daar 2-0. Maar we gaan even bij Hanif kijken, want er is gescoord bij Quick Boys.
3: Ja, want daar is het nu 3-1. Heeft Trent Rijkshagen eindelijk dat doelpuntje waar hij zo op aasde. Zijn tweede van het seizoen, de derde van de middag voor de Katwijkers. 3-1 de voorsprong. En nu ben je toch wel geneigd te zeggen, met nog iets meer dan 20 minuten te spelen, dat het een gelopen koers is. Quick Boys op 3-1 tegen Roda Raalte.
0: Op weg dus naar de drie punten. Quick Boys en voor Rijnsburgse Boys ziet het er somber uit. 2-0 achter tegen Kozakken Boys. FC Twente, ADO Den Haag. Eerste minuten zijn bezig. Gert Barnhorn en Mendo Schilder.
4: 3,5 minuten onderweg. Opnieuw een gevaarlijke voorzet vanaf de rechterkant van de thuisploeg. Die goed start tegen ADO Den Haag. Gelijk een statement zal willen maken. Zojuist dat schot op de paal. Het was er eentje van Oyarzabal. Het was een prachtig vlammend schot vanaf de linkerkant van het 16 meter gebied. Rand 16 ook. Uiteindelijk kwam Nikema daar met de schrik vrij. Ging er met de handschoenen wel naartoe. Had hem nooit gehad. Had een prachtige goal kunnen zijn. Maar gelukkig voor ADO is dat niet het geval. Ploeg van Robin Peter die het dus wat anders neer heeft gezet dan normaal. Als FC Twente het balbezit heeft, lijkt het op 5 verdedigers. Als ADO in balbezit komt, zien we Raterink aan de rechterkant met name heel erg vlug naar voren lopen om daar misschien als buitenspeler te acteren. Hier opnieuw tussen de linies. FC Twente in balbezit. Gaat naar de linkerkant met Oyarzabal opnieuw. De gevaarlijkste man tot nu toe in deze wedstrijd. Gaat naar binnen. Punt 16 meter gebied. Wordt er ook de voorzet gegeven in de richting van Wout Weghorst. Maar gaat die bal ruim over de spits van FC Twente heen. 4,5 minuten is nog altijd 0 tegen 0.
5: Ja, ik heb het gevoel dat het bij ADO allemaal een tempootje te snel gaat in de zin van dat Twente aanvallend toch wel heel veel druk geeft. En als ADO naar achteren moet en Twente een beetje versnelt, ja, dan heeft de verdediging van ADO er alle moeite mee in de eerste 5 minuten. Oyarzabal op de paal. Voorzet vanaf de rechterkant die net niet werd binnengetikt. Maar ADO moet naar adem happen. Wordt nu ook in eigen 16 onder druk gezet. Levert de bal in. Dit is geen goed gezicht in de eerste 5 minuten. ADO heeft het heel, heel erg lastig met Twente. Dat nu de 16 weer gaat omsingelen. Oh, daar is het hakje. Daar komt de corner voor Twente. Allemaal richting vak P. ADO wordt overrompeld in de eerste 5 minuten. In de luidruchtige Grolsvesten altijd een fantastische voetbalstemming in het oosten van het land. In dit stadion waar de aanhang van FC Twente de altijd onbekend staat dat ze zeer luidruchtig zijn. De corner aan de linkerkant van het veld ingedraaid. Tweede paal. Daar moet Nikiema ingrijpen. En die heeft hem rustig in de handen. En dan kan ik me zo voorstellen dat de ADO goalie denkt, nou even een mindfulness momentje. Nou toch kijken of de snelle omschakeling er is. Dat is een goede bal van Nikiema richting de helft van de tegenstander. Maar geen controle bij Raterink. Dat is jammer. Dan heeft de keeper aan de andere kant, Unerstal, toch wel een van de beste keepers in de Eredivisie, de bal. En eigenlijk heeft ADO in de eerste 6 minuten Gert de bal amper gehad, denk ik.
4: Ja, nauwelijks inderdaad. Het is FC Twente dat de lakens uitdeelt, om het zo maar te zeggen. Met Zuruki opnieuw op het middenveld die om de bal vraagt. Ruimte aan de linkerkant bij Sondre Oyarzabal. Dan gaat ADO Den Haag nu een keertje wat druk zetten met Finn de Bruin. Hij start dus ook vandaag in de basis. Zien we Hawkins wat verder naar achteren staan. Zo zijn er de nodige positiewisselingen binnen de ploeg van Robin Peter. Die wel aangaf met 2 spitsen te willen spelen. Dat hadden we eigenlijk verwacht van tevoren. Yannick Eduardo samen met Jesse Bal. Zoals hij de wedstrijd eindigde vorige week tegen Fortuna Sittard. Dat is niet aan de orde. En zo is het even puzzelen. Ook inderdaad voor iedereen in de persruimte. Maar ook voor de supporters natuurlijk. Die waarschijnlijk er ook wel gedacht zullen hebben. Ja, wat moeten we hier eigenlijk precies mee aan in de openingsfase? In aanloop naar deze wedstrijd, moet ik zeggen. Ja, tot volgens nog gebeurt er van alles en nog wat. Mag Twente de inworp nemen, staat ADO even niet op te letten. Want daar achter de laatste linie van ADO, Wout Weghorst. Maar bij een inworp natuurlijk nooit buitenspel. Komt daar de bal aannemen. Wordt uiteindelijk voldoende in de weg gezeten door Pascal Mulder. Die uitkeek naar het duel met de spits van Twente. Niet zozeer wist wat hij ermee aan moest. Is het nou een vervelende, irritante speler om tegenover te staan of niet? Hij had het nog niet eerder meegemaakt. Was wel heel erg benieuwd. Nou, dat is natuurlijk ook een duel wat we vandaag in de gaten gaan houden. Waam met een sublieme tackle daar op het middenveld. Het is jammer dat er geen vervolg komt voor ADO Den Haag. Dat de bal dus weer in het bezit van Twente ziet komen. Dat er gelijk met Weidman weer vandoor gaat richting het 16 meter gebied. Zerouki ruimte aan de rechterkant. Komt er misschien een voorzet? 4 man rand 16 meter gebied bij Twente. Moet er wel een voorzet gaan komen. Een indraaier zal dat dan moeten moeten zijn. Nee, oeh, dat is slordig gedaan. En dan kan Rotier ermee vandoor. Balverlies van FC Twente, wel op de helft van ADO Den Haag. Ja, dat is wel heel erg lastig voor Rotier. Het is ook wel vakwerk hoor van Pjaka daar verdedigen op het middenveld. Rotier die er niets mee kon doen. Even was daar de hoop op een snelle uitbraak. Maar dat zit er allemaal niet in voor ADO Den Haag. In de openingsfase waarin, Menno, jij terecht al zei dat Twente toch wel heel erg sterk start. Na 8 minuten nog altijd 0-0.
5: Met Urja Saten richting de 16 meter. Een van de beste spelers bij Twente. Urja Saten naar binnen. Voorzetje richting Weghorst. Bal wordt met moeite weggekopt. ADO dat eigenlijk continu naar adem hapt. Voor de eerste keer in de Eredivisie dit seizoen hebben ze te maken met een tegenstander die echt uit de kooi ontsnapt werkelijk. Want zo lijkt het een beetje. FC Twente met alle tijgers die vastzaten en die stonden te trappelen om naar buiten te mogen. Nou, dat lijkt er een beetje op in de openingsfase in het oosten van het land. Twente veel en veel sterker dan ADO. Maar het is nog 0-0. Urja Saten heeft hem weer aan de linkerkant. Betertje of 10 bij de cornervlag vandaan. Makkelijk Ratering voorbij. De voorzet bij de tweede paal. Eigenlijk altijd wel iemand in een rood shirt die de bal oppikt aan de rechterkant van het veld. Serouki gaat het doen. Voorzetje richting Urja Saten. En de bal in de handen van Nicky Ema. Het was weer een momentje vanuit FC Twente. Ik denk dat ze in de eerste 9 minuten ja, heel veel balcontacten in ieder geval in de 16 al hebben gehad. En ADO moet even kijken of het onder die druk vandaan kan komen. Misschien nu met een counteruitbraak. Rotier beweegt. Nee, dit is te makkelijk. Dit is ingeleverd. Op deze manier kom je echt helemaal niet onder de pressing van FC Twente uit. En dan moet je steeds achter de feiten aanlopen. Want Twente heeft hem weer met Urja Saten op de as van het veld. Naar Weidman, naar de rechterkant. En dan komt misschien nog een volgende aanval. Met een voorzet aan de rechterkant. Want ADO moet weer met alles en iedereen achteruit. Weghorst met de kop. Oh, geweldige redding van Nicky Ema. Hij deed het in de Kuip al een aantal keer. Weghorst van dichtbij. Nicky Ema tikt over de goal. ADO heeft het ongelooflijk zwaar in de eerste 10 minuten in de Grolsvesten. Maar het staat gelukkig voor de bezoekers nog 0-0.
0: Zware middag voor ADO Den Haag. Althans in die beginfase van die wedstrijd uit bij FC Twente. Nou, een middag om snel te vergeten voor Rijnsburgse Boys. Uit bij Kozakken Boys. De laatst gemelde tussenstand, Filip, was 2-0 voor de thuisploeg. Maar...
2: ja, daar hadden we 72 minuten voor nodig om dat op het bord te krijgen. Daarna 4 minuten om het te verdubbelen. Het was eerst Hop uit een doorgeschoten corner. Kon hij vrij binnenschieten. En vervolgens een goede combinatie van Kozakken Boys bij de Uien. Stonden ze erbij en keken ze ernaar. En was het Damian Tiemann die uiteindelijk vanaf een metertje of 11 vrij binnen mocht schieten. En zo kan Rijnsburgse Boys ja, de Valentijnsdag vloek lekker verder gaan zetten. Want dat was de laatste keer dat er gewonnen werd door de Rijnsburgse Boys. Sindsdien, ja, ik ga toch zo meteen maar even navragen of er iemand misschien zijn verkering heeft uitgemaakt op die dag. Want je begint bijna het idee te hebben dat Cupido een soort vloek heeft uitgesproken. Dat Rijnsburg op verplaatsing nooit meer wint.
0: Ja, Valentijnsdag. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Katwijk doet iets terug trouwens in de wedstrijd, uitwedstrijd tegen Jong Sparta. Ze stonden met 2-1 achter. Suleiman maakte de 2-1. En dan Quick Boys tegen Roda Raalte. Wedstrijd ja, gespeeld, denk ik, Hanif.
3: Ja, dat kan je wel zeggen. 3-1, nog 11 minuten te gaan. Quick Boys heeft de handremmer een klein beetje opgezet. Onbewust, onbedoeld. Maar krijgt weer een mogelijkheid met Doesburg ingevallen. Dat geldt voor meerdere mensen. Ze zijn in de ploeg gekomen bij Rogier Veenstra's formatie. Ook nog Jesse Reinders en zojuist Levi van Duin om nog wat minuten te maken. Quick Boys probeert het doelsaldo nog wat op te vijzelen. Maar één ding staat als een paal boven water. Het is een gepast eerbetoon vanwege het overlijden van de voorzitter van de supportersvereniging een week geleden. Marco van Duin. Om hem draaide het vandaag. En hij kan met een gerust hart nou ja, toekijken van een hogere positie. Dat Quick Boys doet wat het moet doen. Het gaat winnen van Roda Raalte.
0: Nou, die 3 punten zijn inmiddels ook binnen. Nog niet officieel. Er kan nog altijd van alles gebeuren in het voetbal. Maar we gaan snel weer schakelen naar Enschede. Naar de Grolsvesten. FC Twente. ADO Den Haag.
4: ADO speelt dus met wat meer verdedigers dan normaal. En nog kan de aanval van FC Twente nou vrij zijn gang gaan in de Grolsvesten. Het ziet er allemaal frivol uit bij de ploeg van John van der Brom. Natuurlijk ook een verleden bij ADO Den Haag, de trainer. Die ja, ziet dat zijn ploeg toch aardig start met een geweldige redding zojuist van Kilian Nikema op een kopbal van Wout Weghorst. Ook al de paal een keer geraakt via Urja Saten. Als het balbezit nu bij diezelfde Urja Saten is aan de linkerkant van het veld. Gaat hij naar Serouki op het middenveld. Linie naar achteren. Opnieuw 3 man van Twente in het 16 meter gebied bij ADO. Dat nu met 5 verdedigers daar ook staat geposteerd. Serouki naar de rechterkant van het veld. Daar staat Weidman. Weidman dan weer in de as. Wordt de bal verloren aan ADO Den Haag. Kan Eduardo daar misschien aan de baas staan van een tegenstoot. Nee hoor. Het is echt geen seconde dat ADO de bal in bezit heeft. Twente neemt hem direct weer over. Dit is een schot uit de tweede lijn. En weer Nikema. ADO krijgt en krijgt maar schoten tegen. En Twente mag het maar ook doen, lijkt het wel, van de ploeg van Robin Peter.
5: Ja, ik heb het gevoel, Gert, dat als ADO op deze manier de wedstrijd voortzet, dat het echt vissenvoer is voor FC Twente vandaag. Dat kan geen minuut langer goed gaan. Er moet misschien wel een aanpassing komen in die tactiek van Robin Peter. Dit werkt niet in het eerste kwartier, dit werkt totaal niet. Je kan ook zeggen, FC Twente is gewoon een hele goede ploeg en met een heel hoog tempo. Ja, zijn ze misschien ook wel gewoon beter dan ADO, dat is misschien wel logisch. Maar ja, misschien krijgen ze ook wel iets te veel tijd aan de rechterkant van het veld. Hebben ze opnieuw de bal. Nu even wat temporiseren. Dat is wel prettig voor ADO. Kunnen zij ook even ademhalen. Gaat de bal naar de linkerkant van het veld. Naar Propper. Die van FC Twente achterin de bal speelt richting Oenerstal. Ja, die heeft wortel staan schieten in het eerste kwartier. Die heeft de bal twee keer aan de voet gehad. Inclusief deze keer. En voor de rest kijkt ook hij toe. De keeper van FC Twente in het fluoriserend groen. Hoe zijn ploeg continu in de aanval is. En die kopbal van Weghorst was echt weer een hele fraaie redding, hè, van Nicky Herman. Ik denk dat die kopbal was van een meter of 5-6 recht op hem af. En hij tikte met een katachtige reflex over.
4: Ja, het is een doelman die zich dit seizoen in de Eredivisie toch wel behoorlijk laat zien. Natuurlijk ook in de wedstrijd tegen Feyenoord. En dat gelijke spel ontzettend belangrijk. Maar laten we ook niet vergeten die eerste ruime nederlaag van het seizoen. Het echt ruime. Tegen Groningen in eigen huis. Dat had nog veel ruimer uit kunnen vallen. Die score had Nikema daar niet onder de lat gestaan. Hij speelt echt tot volgens nog een fantastisch seizoen. En dus heerlijke wedstrijden onder de lat bij ADO Den Haag. Kilian Nikema. En dan is het vandaag toch een beetje hopen op een Real Madrid scenario. Want de tegenstander beter en dan een fout zou misschien een openingstreffer voor ADO in kunnen luiden. Nou, na een kwartier spelen heeft het daar nog bijzonder weinig van weg. Ook nu weer een gevaarlijke kans van Weidman namens FC Twente. Hij schiet de bal er hard langs de goal van Kilian Nikema. Zo de tribune op, vak P. En weer even een moment dat ADO opgelucht adem kan halen. Het is eigenlijk heel bijzonder om het ADO Den Haag van Robin Peter op deze manier te zien. Vorig jaar natuurlijk eigenlijk alleen maar wedstrijden gedomineerd in de keukenkampioendivisie. Dat is ook logisch. Maar slachtvoer als het vandaag in het eerste kwartier lijkt, is het dit seizoen ook nog niet geweest.
5: Nee, zeker niet. En tegen AZ en Feyenoord in toch ook zware uitwedstrijden kwam het nog goed voor de dag in het eerste kwartier. Daar moet ook bij gezegd worden dat zowel Feyenoord als AZ niet zo furieus aan het starten waren zoals Twente vandaag doet in eigen huis. Ja, misschien komt het ook wel omdat Twente jarig is van Twente speelt de 2000ste wedstrijd in de Eredivisie. Dat is toch een prachtig aantal. En dat kunnen ook niet heel veel clubs zeggen. Alleen Feyenoord, Ajax, PSV en Sparta komen ook aan die aantallen. Maar Twente voegt zich daar dus ook bij in dat rijtje. En ze laten wel zien wat ze willen vandaag. Nikema met een jagende Weghorst. Moet je altijd uitkijken. Nikema kapt even in de 5 meter naar zijn linker. Maar Weghorst doet het rustig aan. Dus kan de doelman van ADO trappen richting Eduardo. Dat is wel aardig gedaan. Rottier. Nee, Rottier komt er niet aan. Die heeft het lastig in de eerste 16 minuten. In die

0: bereikt op de middenlijn. En dan kan de tegenstander er zomaar van door meegaan. Natuurlijk tegen Inter, een fantastisch Inter gezien afgelopen week in de Champions League. Maar Real Madrid dat won, nou, dat is een beetje het scenario waar ADO op moet hopen in de openingsfase. 17 minuten onderweg, nog altijd 0-0. ADO probeert er nu verandering in te brengen met een variantje. Rotier in het 16 meter gebied, lage voorzet vanaf de rechterkant. Komt weer terug bij de aanvaller van ADO Den Haag. Dit zag er op zich wel aardig uit, Rotier inderdaad. Stond buitenspel, leek het inderdaad al op, wordt er nog even op gewacht. Maar een bijzondere hoekschop met Vin de Bruin, die wordt gezocht. Rand 16 meter gebied. Rotier die van de as van het veld wat meer naar de rechterkant komt lopen om de bal erop te vangen en vervolgens laag voor te geven. Het is jammer voor ADO dat het niet werkt, dat Twente op staat te letten achterin. En ja, dan moet je gelijk weer omschakelen, want daar komen ze weer vanaf de rechterkant van het veld na 17 minuten. Met Zerouki bijvoorbeeld. Daar ligt wel aardig wat ruimte op zich. Heeft ADO het nu wel goed neergezet achterin? En dan wordt de bal daar opnieuw ingeleverd. Eduardo misschien ermee vandoor. Nou, dan heb je 5 spelers om je heen, Eduardo. Ik ben benieuwd wat je ermee kan. Ja, niets. Dat was eigenlijk wel te verwachten als je zoveel spelers van Twente om je heen hebt. Want dat is ook wel knap. Ze zijn telkens in het rood met z'n allen voorin. En als je dan de bal even voorin hebt bij ADO, zijn ze met z'n allen achterin. Dat is toch knap vervelend.
1: Ja, en ze hebben al een partij wedstrijd achter de rug, hè, FC Twente. Want die zijn vroeg begonnen in dit seizoen. Probeerden de Europa League te bereiken. De ploeg van John van der Brom. Dat lukte niet. Maar de Conference League groepsfase is wel bereikt. Na 6 wedstrijden in de voorronde al. Kun je nagaan. Dus Twente heeft al wel wat in de benen. 17 minuten. Twente ADO 0-0. De afgelopen minuten geven misschien de Haagse burger wel wat moed. Want het is wel zo dat ADO dus ook een geslaagde aanval op de mat heeft gelegd. En via Rotier eigenlijk nog een keer gevaarlijk had moeten worden. Dat wat niet lukte. Maar toch, ADO in het zwart is ook in ieder geval op de helft van FC Twente gesignaleerd. En dat was in de eerste 14 minuten toch niet het geval. Oenerstal krijgt de bal aangespeeld van zijn ploeggenoot achterin. En Eduardo gaat kijken of hij de keeper van FC Twente zenuwachtig kan maken. Dat is niet het geval. Bal gaat naar de rechterkant richting Weghorst. Die is helemaal uitgezakt uit de spits. Daar hoort hij eigenlijk niet. En hij verspeelt de bal. Eduardo naar de rechterkant krijgt hem bij Raterink. Raterink. Ja, hier is een kans voor ADO. Raterink met het schot en die wordt geblokt. Weer dreiging. Ja, dit ziet er beter uit, Gert, op deze manier.
0: Ja, ADO is een beetje van de schrik bekomen misschien. Want dat is er natuurlijk ook. Het is een prachtig stadion. Het is hoog, 2 ringen. Ja, Kuipvrees had het dan weer niet. Misschien dat het hier dan toch wat grolsvrees was voor ADO in de openingsfase. Dat inderdaad wat meer van zich durft te laten zien. Wat meer naar voren komt en de helft van de tegenstander betreedt. Nu de inworp mag gaan nemen voor de eigen duck-out. Ik zit even te kijken eigenlijk. Dus sowieso even zoeken naar Robin Peter. We zitten hoog in het stadion. En de trainer van ADO Den Haag zit daar eigenlijk vrij rustig. Zoals wel vaker dit seizoen in de eigen duck-out. Wat aantekeningen te maken en te kijken naar deze wedstrijd. Waar de inworp genomen wordt door Jensen Ubiel. De nieuwe man dus bij ADO Den Haag. In de basis ook. Bal blijft daar liggen in het 16 meter gebied. Kan daar iemand zijn schoen tegenaan zetten? Ja, alleen is dat iemand in het rood. Namelijk van FC Twente. Maar ADO heeft de bal weer terug met Ubiel aan de rechterkant van het veld. Achter zich vinden Bruin. 3-4 man nog altijd in het 16 meter gebied. Daarom nu ook de voorzet. Dat is een aardige trouwens ook van Vin de Bruin. Alleen gaat hij richting Pascal Mulder die buiten spel stond. Daarnaast ook niet echt richting de goal van Oerstal kan koppen. Maar inderdaad wat langer balbezit voor ADO op de helft van Twente. En dat allemaal de 20 minuten. Nog altijd niet gescoord. 0-0.
1: Je hebt een nieuw woord in het woordenboek gecreëerd, Gert.
0: Is dat zo?
1: Ja. Grolsvrees.
0: Grolsvrees.
1: Grolsvrees. Ja. Ik vind hem prachtig.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ja. Dan ga alvast patent aanvragen.
1: Ik keur hem goed. En laten we wel zijn, Twente bezorgt heel veel tegenstanders ook grolsvrees. Want Twente goed in thuiswedstrijden over het algemeen. Weghorst gaat onder de bal door. Het is 0-0 na dik 20 minuten. Kilo heeft de bal. Twente furieus in de eerste 13, 14 minuten van de wedstrijd. 4-5 keer heel dichtbij een treffer. Urias staat er het meest dichtbij met een bal op de paal. Maar daarna heeft ADO zich toch wel aardig hersteld in de laatste paar minuten. En werken ze zich een beetje in de wedstrijden bezoekers. Bal nu terug bij Nicky Ema die een hele belangrijke redding had op de kopbal van Wout Weghorst. Goede opening nu naar de rechterkant. Het is allemaal nog op de helft van ADO. Maar het is wel goed beroerd daardoor Ebu. En bovendien een vrije trap. En dan merk je ook meteen dat het stadion, dat overigens wel continu lawaai blijft maken, een heel, heel klein beetje verstomt. En het uitvak daar, een mannetje of 300, 400, die zien we wel klappen. We horen ze op dit moment niet zo heel goed, Gert. Want het komt ook, dat komt ook door thuispubliek. Hè?
0: Ja, het is wat dat betreft wel luidruchtig. Het was een lekkere bal trouwens op Eduardo van achteruit. Het is jammer dat de aanname bij de spits van ADO niet heel erg lekker is. Ziet de bal er wat van zijn voet stuiteren. Daarom kan Unestal hem oppakken. En gelijk weer aan een andere medespeler van Twente geven. Die loopt er gelijk mee over de middenlijn. Wout Weghorst vindt daar de ruimte aan de rechterkant. Leek me een wat ambitieuze bal. Gaat ook inderdaad over de zijlijn. Maar inderdaad, ADO Den Haag laat wat meer van zich zien. Ja, grolsvrees, dat is

0: Dan voor de omzet natuurlijk wat minder lekker hier in het stadion.
1: Ja, daar worden ze niet rijk van. Want als je stadion de Grolsvesten heet, in Grolsvlees wordt het wel lastig.
0: Ja, dat wordt wel taai. Het is trouwens ook de steward hier rechts van ons staat, 2 meter. Die ons ook aanbeveelde een broodje beenham te gaan halen. Nu hebben we dat allebei nog niet gedaan. Maar ik begreep ook dat als hij dat gaat doen in de rust straks, dat er niks meer over is. Want hij was ook groot fan. Dus misschien gaat dat samen. Is dat een combi? Ik weet niet of ze hier combi-deals hebben. Maar dat zou dan ook nog kunnen. Dat gebeurt hier allemaal. Achterin in het stadion, waar het is zo, ja, echt zo'n typisch Britse hal, hè, eigenlijk.
1: Dat je moet ook wel goed te been zijn om door de brouw te komen.
0: 4 verdiepingen. Omhoog, bedoel je?
1: Ja. Ja. Ja, wat dacht jij dan wat ik bedoel?
0: Nee, helemaal niet. Het was zo'n takheid omhoog.
1: Ja, beenham. ADO op de helft van FC Twente.
0: Oh, man.
1: Met Kilo die de bal heeft. Kilo naar de linkerkant van het veld. ADO wordt sterker, maar nu een omschakeling. Zerouki uitkijken. Oeh, daar is Oyasater de diepte in. Nikiema is op tijd. Kwart gespeeld in Enschede. Twente, ADO nog altijd 0-0.
2: We gaan eens kijken bij Philip van Nes, Kozakkenboys, Rijnsburgse boys. Ja, het werd een vervelende middag voor Rijnsburgse boys. Maar het wordt allemaal nog veel vervelender, Philip.
3: Nou, ik ben niet de enige geweest die zich voorgenomen heeft dronken deze regio te verlaten. De spelers van Rijnsburgse Boys worden helemaal dronken getikt door die van de Kozakken Boys. Het staat 6-1. Dan moeten we even de notities erbij gaan pakken. Want we hebben wat gemist in de tussentijd. Ondertussen is het scheidsrechter Bronsvoort die Rijnsburgse Boys ook uit het lijden verlost. Ik heb 2 keer grat dame staan op mijn formulier. Die mochten 2 keer vrij binnenschieten. Oh ja, de goal van Rijnsburgse Boys was een beetje een per ongeluk. Bastemeijer schoot, bal gekraakt. Ging per ongeluk tegen lever aan. En uiteindelijk werd het daar dus die ene doorgemaakt. Want het was eerst grat dame, toen Rijnsburgse Boys, toen weer grat dame. En toen kwamen we op een 6-1 afstraffing voor de Rijnsburgse Boys. De Valentijnse vloek waart nog steeds bij de Uien.
2: Ja, wat heet de grootste nederlaag van Rijnsburgse Boys dit seizoen. Eraf gepoetst met 6-1. Ja, ook nog even kijken bij Quick Boys natuurlijk tegen Roda Raalte. Laatste score die jij doorgaf, Hannie, was 3-1 in het voordeel van de Katwijkers.
4: En die staat nog steeds, waar het niet dat zojuist in blessuretijd Kian Sloor nog heel dichtbij zijn 5e seizoenstreffer was. En dus een gemiddelde van 1-1. Waar het niet dat er een verdediger was, een invaller, John Vossenbelt, die met een geweldige tackle werkelijk de bal van de doellijn afgleed. Dus geen 4-1. Bij 3-1 gaat het blijven. Nog 5 seconden. En dan gaat de scheidsrechter affluiten. En dan kan Quick Boys de 3-1 overwinning opdragen aan de vorige week overleden voorzitter van de supportersvereniging, Marco van Duin. Om hem draaide het de afgelopen week, overleden aan een longembolie. Op 44-jarige leeftijd. Hij heeft zijn zoon 4 jaar geleden bij de geboorte meteen lid van Quick Boys gemaakt. Om aan te geven hoe diep de liefde voor deze club zit. Een minuut stilte vooraf was oorverdovend. Datzelfde geldt voor het applaus in de 44ste minuut met fakkels vanuit de duinen. Een prachtig eerbetoon. Zonder dat Quick Boys nou excelleerde, heeft het gedaan wat het moest doen. Winnen van de hekkensluiter en de ongeslagen reeks vasthouden. 5-5, 5 keer winst voor Quick Boys. 3-1 de eindstand op Nieuw-Zuid.
2: Ja, fantastisch. Katwijk bij het scheiden van de markt. Ze stonden 2-0 achter. Suleiman maakte de 2-1. En het wordt nog in de slotseconde wordt het 2-2. Alle reacties en de beelden natuurlijk van de wedstrijden van vandaag, waar we live bij waren, die zijn morgen terug te zien in TV Westsport. En later vanavond op onze website. En dan nu is het echt vol gas, ruim baan voor ADO Den Haag in de uitwedstrijd in Enschede tegen FC Twente.
0: Voorzet vanaf de linkerkant van Jalen Hawkins. Werd nog gevaarlijk. Eduardo gezocht. Maar helaas niet echt lekker gevonden in het 16 meter gebied. Kans komt er dus niet uit. Maar ADO dus wat meer en vaker de helft van FC Twente op. Daarentegen is het gelijk in de tegenstoot oppassen geblazen. Want ja, ook de thuisploeg blijft toch wel heel erg gevaarlijk daar. Met die onder andere die Wout Weghorst in de punt van aanval. Hier is Kilo vanaf de linkerkant van het veld. Wil de bal daar brengen bij een ploeggenoot op de punt van het 16 meter gebied. Daar wordt balverlies geleden. Weghorst misschien aan de baas van de tegenstoot met Oyasater tegenover Pascal Mulder. Oyasater komt er winnend uit. Maakt een overtreding, maar voordeel gegeven door Makkeli. Dat is een lekkere bal op Wout Weghorst. Randje buitenspel, misschien eroverheen, maar het spel mag door. Spits van Twente, linkerkant 16 meter gebied, wil daar schieten. Schot wordt geblokt. En dan gaat de vlag alsnog omhoog daar aan de rechterkant. Daar leek het inderdaad al wel op. 26 minuten onderweg, 0-0. Ja, gelukkig Menno, de laatste 10 minuten een iets ander ADO dan in het eerste kwartier. Want dat was slachtvoer. Dit is nog altijd een mindere ploeg dan de tegenstander. Maar dit biedt misschien nog wel een klein beetje perspectief.
1: Nee, zeker. Die echte oppermachtige fase van FC Twente die ze in de eerste 15 minuten hadden, die is wel een beetje weg. Twente toen met grote kansen. Eja zaten op de paal. Goede actie van de buitenspeler die naar binnen draaide. Op de paal schoot. Ja, die kon Nicky Ema alleen maar horen zoeven die bal. Die was echt heel erg hard met de stuit. Was al in de derde minuut van de wedstrijd. Weghorst met een kopbal van dichtbij. Uitstekende redding van Nicky Ema. Niet voor het eerst dit seizoen. Hij wordt natuurlijk ook bewierookt. De keeper van ADO. En dat is volledig terecht. Want hier had hij ook weer een hele fraaie reactie. En nog wel een paar hachelijke momenten gehad. Onder andere een schotkans voor Wijdman. Die wild werd overgeschoten. En een aantal momenten. Hoe is Twente weer? Want ADO let even niet goed op bij de bal die stuitert. Weghorst in de 16. En daar wordt er goed verdedigend werk verricht. Ja, dat wordt ook even gevierd daar achterin.
4: En terecht toch?
1: Ja,
4: door Waam.
1: Ja, want Weghorst leek zomaar op Nicky Ema af te kunnen gaan. Omdat ADO die bal niet helemaal goed inschat achterin. Maar ja, je mag soms ook gewoon een verdedigende actie als een doelpunt vieren. Hè?
0: Ja, tuurlijk. Anders kan Weghorst gewoon vrij schieten daar straks 1-1 met Nicky Ema. Dus dan is dit gewoon een prima actie van Waam. Dit is dan weer wat minder. Wil de bal lang naar voren halen richting Rotier. Bal ingeleverd bij Twente. Dat er nu gelijk mee vandoor kan met Jonas Taha aan de rechterkant van het veld. Heeft daar wat medespelers bij zich. Waaronder Bart van Rooy staat daar dus op rechts. Paast hem naar achter naar Max Bruns. Alle veldspelers op de helft van ADO Den Haag. Dat even in de verdrukking is gekomen. Ondertussen dus met 6 verdedigers zelf. Omdat daar aan de rechterkant ook Vinde Bruin is komen helpen mee verdedigen. ADO dus even naar achteren met z'n allen. Zerouki in balbezit namens Twente. Dat de bal gewoon lekker rustig rond kan tikken. Dat doet het nu met Robin Prupper. Nu naar de linkerkant weer. Met Orja Sater. Gaat naar binnen. Is dreigend. Kan hij hem voorgeven of niet? Tegenover Raterink. Orja Sater. Raterink zit er met een voetje tussen. Dat is een nuttige ingreep. Alleen is de balbezit wel gelijk weer terug bij Twente. Met Prupper nu over de rechterkant. Wellicht dat daar wat meer ruimte ligt. Hawkins die nu ook mee helpt verdedigen. Rotier ook in de verdedigende stellingen. Maar Twente, ja, lijkt daar toch niet echt direct voor te kunnen geven. Dat gaat nu wel gebeuren een paar meter verder naar achteren. Wordt de bal opgevangen door Zerouki. Omdat ADO de bal uit het 16 meter gebied wegkopt. Ja, en gelijk weer Twente. Gelijk weer Twente.
1: Ja, Twente zit er bovenop. Die willen vandaag in eigen huis even een statement afgeven. Eja Sater rond de 16 meter. Zoals heel veel spelers van Twente rond de 16 staan. Dit is goed verdedigd aan de rechterkant. Rotier. Nee, Kilo die was het. Die probeert daarin te grijpen. Komt hij uiteindelijk bij Nicky Ema. Die geeft hem dan een ros. Het is allemaal heel onrustig. En dan krijgt die bal ook niet heel ver weg. En nog onrustiger aan de linkerkant achterin is Hokken. Maar die krijgt hem wel goed weg. En die krijgt hem ook nog bij Rotier. Maar Rotier zit nog niet helemaal lekker in de wedstrijd. Die heeft al een aantal aannames gehad die niet helemaal optimaal waren. Ook nu verspeelt hij de bal. Een beetje misverstand nu bij Twente. Maar het blijft in Enschede's perspectief allemaal wel nog in het balbezit van het rood met Zerouki. Halverwege de helft van ADO. Goeie voetballer altijd Zerouki die altijd wel een creatieve oplossing weet. En intussen ja, Sater en ook wordt er goed verdedigd. Leek het door Kilo. Ja, ze moeten het allemaal echt doen met z'n allen. Met z'n elf in de 16. Ja, Sater, grote paniek bij ADO. Weghorst inmiddels. Weghorst, twee man kwijt. Wie bewaart het rust bij ADO, Gert?
0: Nou, het lukt weinig spelers, zo lijkt het. Zeker in de laatste 30 seconden waar Twente toch wel heel dreigend in de 16 van ADO terechtkomt. Uiteindelijk gelukt dat daar geen doelpoging, geen echte doelkans uit ontstaat. Weghorst kwam nog het meest dichtbij, daar in de as van het veld. Is het nou een vrije trap ook?
1: Ja.
0: Is bij het spel geweest?
1: Bij het spel, denk ik. Denk
0: helder.
1: Ik. Ja, ja.
0: Weghorst wellicht stond ergens in de as van het veld. Die schoot richting de goal. Althans, nee, dat wilde hij. Dus er ontstond bijzonder genoeg geen echte doelkans uit. Ook Orje Sater vanaf de linkerkant van het 16 meter gebied. Nou ja, het moraal van het verhaal is dat Twente dreigend is. Maar veel kansen nodig heeft tegen ADO. En dat is de ploeg van Robin Peter op zich wel gunstig gezind natuurlijk. Zeker in de openingsfase waar ADO het wel heel erg moeilijk had. Tegen de ploeg van John van der Brom. En nu dus tegen een ADO speelt dat wat meer van zich durft te laten zien. Althans, dat is ook weer een fase van 5 minuten geleden. Daarna was het weer volledig FC Twente. Nu ADO weer in balbezit, gaat het de helft van FC Twente op. Met de Bruin, Kilo nu aan de linkerkant van het veld. Kilo ziet daar dan bijvoorbeeld wel Jensen Abuse staan aan de rechterkant. Maar durft het nog niet aan. Gaat via Pascal Mulder. Misschien dat de centrale verdediger en aanvoerder van ADO het doet. Moet dan over de linkerkant opnieuw gaan gebeuren. Matteo Waam geeft ook wat gebaren. Jeetje, wat een zwakke bal zeg naar de rechterkant. Wel heel slap gedaan. Heeft Twente de bal gelijk weer terug. En kan het er misschien uit over de linkerkant. Daar kom je goed weg, dat je geen vrije trap tegenkrijgt. Jensen de Bionis is het geel. Twente wel nog in balbezit. Ruud Nijstad, voordeel gegeven. Uiteindelijk is daar de hoekschop voor de thuisploeg. Baan over de achterlijn. Ja, bij hem ontstond het ook, want hij levert de bal er weer heel slordig in. Met die paas over de, naar de rechterkant, die wel heel erg belabberd was. Ja, dan zie je wat er 20 seconden later gebeurt, namelijk de hoekschop tegen. 32 minuten onderweg in de Grolsvesten. Twente-ADO, wonderbaarlijk genoeg nog altijd 0-0.
1: Ja, de bus wordt steeds langer bij ADO achterin, die ze hebben geparkeerd. Maar de stoelen staan niet altijd even goed afgesteld, heb je het idee. Want ADO wordt, ja, als Twente even aanzet, wel makkelijk uit elkaar gevoetbald. Moet eerlijk zeggen, er zit ook heel veel dynamiek in die aanval van Twente. Met Urjan Sater, met Seruki, met Weghorst. Daar komt de corner weggekopt in het eigen 5 meter gebied over de zijlijn. Dus wordt dit gevaar even verijdeld. ADO natuurlijk wel één keer ook dicht bij een goal geweest. Hè? Maar die goede combinatie.
0: Zeker.
1: Kilo en Rottier. Met Kilo eerst genoemde. Die verrassend in de korte hoek schoot. Maar ja, die keeper Oenestal heb je ook niet zomaar verslagen. Dat is een van de beste keepers van de Eredivisie al jaren. Zeker als hij in vorm is. Is hij maar lastig te passeren. De keeper van FC Twente. En als je dan op de bank kijkt. Dan zie je bij Twente ook nog Joel Drommel en Remco Pasveer. Die hebben wel wat staan onder de lat. En dus ook op de bank zitten. Twente weer in de aanval. Geen vrije trap. Dat willen ze wel. Ja, wel een vrije trap uiteindelijk. En een gele kaart. Dat is niet zo prettig. Die gele kaart is voor De Bruin. Ja, dat was shirtje trekken. En de scheidsrechter wachtte even af. Yannick van der Laan of er voordeel zou zijn. Dat voordeel is er niet. Dan komt de vrije trap. Meter of 25 van de goal. Maar dat is wel een mooie plek voor onder andere Seruki. Die kan dat natuurlijk. Maar er melden zich 3-4 spelers in het rood bij FC Twente. Om die vrije trap te gaan nemen. Dus is het weer even alarmfase 1. Gert ondertussen, onze gewaardeerde collega, die heeft vandaag een dubbelrol. Want die is... je bent ook een live vlog nog aan het doen. Kijk eens, een messcherpe foto erbij.
0: Ja, van Kilo.
1: Van Kilo.
0: Dat is wel een goeie, toch? Ja, ik kon kiezen uit een foto of 10. Ik dacht, nou, ik pak Kilo wel, want die had tenslotte ook zo'n mooi schot. Dat slechts 30 centimeter naast.
1: Ja, joh, je hebt dubbele dienst vandaag, ja, tegelijkertijd.
0: Zeker. Dus mocht je of spelfouten daarin zien of mij hier zin horen maken die niet helemaal kloppen, dan heeft dat is dat de reden daarvan. Nou ja, hier had je er al in. Vrije trap van Twente, daar komt niet zo heel veel uit. 34 minuten.
1: Nee, maar dat zie je dan toch ook. Hè? Dus jij kan zoveel dingen tegelijk typen, kijken, praten, luisteren. Noem ik er al 4.
0: Nou, je gebruikt het woord kunnen. Ik weet niet of het... Het is een poging tot. Laten we het daar vooral even op houden. Tot volgens nog, in deze wedstrijd kan het ook op zich wel.
1: Ja,
0: heel veel kansen
1: zeker.
0: Waren er ook weer niet. Althans, echt hele grote kansen. En ADO laat wat meer van zich zien. Doet dat ook zonder echte kansen te creëren. Het spel gaat wat heen en weer. Dus nou ja, vooruit. Het kan slechter. Wellicht dat het in de slotfase wat moeilijker gaat worden. Balbezit is er voor ADO Den Haag met Nikema. Waan centraal achterin. Rottier komt de bal halen. Kaast hem gelijk weer terug naar de centrale verdediger. Loopactie wellicht voorin bij Eduardo. Maar laten we die lange passes maar vandaag niet aan Matteo Waan overlaten. Hij doet het via De Bruin op het middenveld. Dat is wel aardig gedaan. ADO over de linkerflank. Met nu opnieuw Waan. Bal wordt teruggekaatst door Hawk. Was even vanaf de linkerkant weer terug naar achter gekomen. Mulder nu. Mulder naar De Bruin. Dat is start. Dat is te enthousiast. Bal schiet over de boarding. Gaat over de zijlijn. De inworp is daar voor FC Twente. 35e minuut wedstrijd. En nog altijd 0-0 bij Twente ADO.
1: Twente is al 4 duels op rij ongeslagen. Is een goede vorm. De ploeg van John van der Brom. Die een beetje weifelend aan het seizoen begon eigenlijk. Ook in die Europese wedstrijden. En toen kwam er al snel wat kritiek op de oud-trainer van ADO. Die zoveel successen beleefde. Bij de Haagse ploeg in 2011. Europees voetbal gehaald. Hij was echt de grote held toen bij ADO. Fantastische jaren gehad. Hier bij Twente lag hij een beetje onder vuur. Na toch een fantastisch vorig seizoen. In de Eredivisie waar Twente op de 4e plek eindigde. Maar Europa League dus aan de neus voorbij. Wel dus in actie in de Conference League nog. En de laatste weken draait het allemaal goed bij de ploeg uit Enschede. Deze bal van Seruki naar de rechterkant is ook goed. Dus ADO weer met alle hands aan dek. En dan wordt het een corner, denk ik, voor FC Twente. Nee, het wordt een doeltrap. Dat ziet vak P uiteraard anders. Maar ik denk dat de assistent dat goed heeft gezien. En dus kan Nikema de bal daar weer oppikken. 35 minuten dik op de klok in het oosten. Nog altijd 0-0. Ja, je zei dat het aardig wonderbaarlijk was, Gert. Daar geef ik je wel gelijk in.
0: Toch?
1: Want zeker, ja, die eerste 15 minuten werd ADO aan alle kanten overlopen. Ja, maar Twente
0: paal
1: doet het
0: natuurlijk nog een kans gezien. Ja.
1: Ze doen het gelukkig voor ADO ietsje rustiger aan. En dan kan ADO zelf ook voetballen. Oeh, dus inleveren bij Seruki. Dat is niet zo handig. Halverwege de helft van FC van ADO. En deze paas is goed naar de linkerkant in de 16. Wordt verdedigd uiteindelijk door Mulder. Komt er nu wel een corner voor Twente. Dat zag er niet helemaal lekker uit. Die paas zeker niet als je Urje Sater in de buurt hebt. Want dat is toch ook wel een geweldige voetbal. Hè? Creatieve man die altijd wat kan creëren. Corner, de volgende aan de linkerkant voor de thuisploeg.
0: Gaat daar genomen worden dus inderdaad in die linkerhoek van het veld voor vak P. Daar waar de wat fanatieke aanhang van Twente zich behuist. Als daar genoeg beweging is in het 16 meter gebied. Daar de bal richting de tweede paal gaat. Dat is wel een knappe aanname zeg, van Robin Prupper. Brengt hem terug. Die voorzet gaat dan uiteindelijk voorlangs. Maar dat is wel klasse. Dat is wel kunde.
4: Ja,
0: of het
4: ja, dat was
0: misschien
4: een aanname.
0: Een beetje geluk was.
1: Ah, ja, hij plukte hem aardig uit de lucht. Hoor. Zo, moest zijn benen uitstrekken. En dan beschik je toch wel over behoorlijk wat voetbalkwaliteiten. Maar dat heeft hij natuurlijk in zijn lange carrière al vaker laten zien. Nicky Ema doet het kort. ADO wil af en toe voetballend eronder uitkomen. Nu toch maar de lange haal. Eduardo, die kopt een sleep door. En daar is de kans voor ADO. Zou je zeggen aan de rechterkant in de 16 meter. Maar dan wordt er niet helemaal goed mee omgesprongen door Hawkins. Die gaat naar de rechterkant van de 16. Die probeert schuin af te snijden. Maar die schiet toch wel vrij wild. En ook wel ruim over en naast. Goed werk was het van Eduardo. Die, ik weet niet of hij het zo bedoeld had. Maar hij kopte er wel precies op maat door naar Hawkins. En die kon zo op Oenestal afstevenen. Maar ging een klein beetje naar de buitenkant van de 16. En dan heeft hij niet echt lekker meer de ruimte om uit te halen. Gaat hij naast en over de goal. Maar was het wel weer een momentje van Haagse kant richting de goal van Twente. En daar zijn er zo langzamerhand toch wat meer van geweest. Urja Sater nu met de bal terug naar Oenestal. Urja Sater die overal op het veld te vinden is. Want het is een creatieve voetballer. Maar ook een hele hardwerkende. Nu is Weghorst boos op de scheidsrechter. Dat hij van Mulder een setje krijgt. De scheidsrechter honoreert het. Vrije trap voor FC Twente. Op de eigen helft gaan we al richting de rust. Want we hebben nog 7 minuten te gaan in de Grolsvesten. Natuurlijk is Twente nog altijd wel de bovenliggende partij. Maar, ADO is wel uit de schulp gekropen.
0: Ja, het turft wat meer. Heeft de remedie tegen Grolsvrees dus gevonden. Als daar aan de linkerkant Marco Pjaka wordt gezocht. Kan de bal niet aannemen. Ziet hem over de zijlijn gaan. Wel iemand van ADO ertussen gekomen. Dat betekent dat er de inworp komt. Vanaf links dus. Helemaal naar achter gegooid weer naar Prupper. Twente in balbezit. De thuisploeg. Dat doet halverwege de helft van ADO Den Haag. Daar waar het spel zich voornamelijk afspeelt. Als Twente de bal ook heeft. Gaat gelijk naar voren op jacht naar. En dan stort ADO in. Of wel eens stort in. Zakt in moet ik zeggen. Met die laatste linie van 5 verdedigers. Zo af en toe middenvelders die zich daar ook nog tussen komen voegen. Als cement tussen de muur. Tussen de bakstenen. Waar het balbezit dus nog altijd is. Voor Max Bruns. Namens Twente wordt de bal rondgetikt naar de linkerkant. Weidman staat daar onder andere. Weidman dan vervolgens weer naar Pjaka. Daar twee verdedigers van ADO tegenover. Althans, twee spelers die aan het verdedigen zijn. Kilo natuurlijk middenvelder, maar ook naar achteren gedrukt. Als dit te ambitieus was bij Twente. Bal ingeleverd bij ADO. Dat gelijk weer op haar beurt het ambitieus naar voren gaat. Met Eduardo uiteindelijk. Loopt het allemaal spaak, neemt Twente weer over en gaat de bal via een ADO-been over de achterlijn. Als het 16 meter gebied wordt ingegaan. 5 minuten nog, tot aan de rust, tot aan de T. Ik denk dat ADO toch wel heel erg tevreden mag zijn als het met dit doelpuntloze gelijkspel naar de kleedkamer gaat zo.
1: Ja, ik weet ook eerlijk
0: toch
1: gezegd
0: op basis van het eerste kwartier.
1: Ja, nee, zeker. Ik weet ook eerlijk gezegd niet of Robin Peter nou heel blij is met die eerste 40 minuten en zijn gekozen tactiek, hoe het eruit ziet. In ieder geval Twente weer in de 16 en Nicky Ema, daar kan je altijd wel op rekenen. Hè? Want ook hier bij dit soort ballen, als het publiek een beetje op gaat veren en de bal dicht bij de 5 meter komt, dan grijpt hij toch ook weer goed in. De ADO-goalie zo zeker als wat. Rotier gaat naar het gras, dat is niet prettig. Ja, die bal moet even over de zijlijn worden gespeeld. Gaat nu gebeuren via Waam. Ik denk dat hij aan zijn gezicht is geraakt. Even Rotier en dus moet hij even behandeld worden. Ja, wil hij dat ook? Hij zit inmiddels weer op zijn billen. Kijkt even naar de zijkant. De spelers rennen even voor een slokje water, want het is hardlopen. Voor de spelers van ADO in de eerste 40 minuten achter de aanval van FC Twente aan. Maar ja, het is gewoon nog steeds 0-0, Gert. Dat is prima.
0: Nog altijd doelpuntloos. Dat is inderdaad een prima tussenstand zo vooral vanwege de wedstrijd. Waar we dus bijna zijn aanbeland op 4,5 minuut in de eerste helft. Tussen Twente en ADO Den Haag. Waar de inworp zo meteen genomen gaat worden vanaf de rechterkant. Rotier ondertussen opgekrabbeld is. Ook gewoon weer staat. En vriendelijk de bal teruggeworpen door FC Twente. Dat betekent dat Nikema zo meteen weer mag beginnen. om een nieuwe aanval op te gaan zetten. Dat is althans toch wel de bedoeling. Hij pakt hem even op, doet rustig aan. Kijkt even om zich heen. Daar staan bijvoorbeeld Mulder en Waam. Naar wie gaat de bal toe? Naar de aanvoerder van ADO Den Haag. Dat is dus Mulder. Dan wordt er opgebouwd in het eigen 16 meter gebied met Finn de Bruin. Het is misschien ook wat risicovol om jezelf dit aan te doen. Waam draait even om zijn as. Legt Wout Weghorst wat in de luren. Ja, en dan krijg je dit. Een lange bal slordig over de zijlijn gespeeld door Nikema. Is ja. Toch zonde.
1: Ja, soms moet je hem ook gewoon een lange haal geven. Hè. Dan moet je niet alles voetballend op willen lossen. Dan moet je die bal gewoon roeien. Want ja, je voetbalt met de druk van vak P in je rug. En dan moet je af en toe geen risico nemen. Dat deed ADO hier wel. Over de zijlijn, dus Twente weer in balbezit. In de middencirkel, dus wel ver van de goal van Nikema verwijderd. Met nog 3,5 minuten gaan tot de T die ADO wel goed uit zou komen. Want dan kunnen ze een klein beetje bijtanken. Maar zover is het nog niet. Vijfmaal richting Taha op de as van het veld. Serouki, combinatie zoeken. Maar die combinatie gaat er mist in. Ook omdat bij ADO de Bruin goed oplet. Die heeft al een gele kaart. Dat is wel vervelend hè? In de eerste helft. In dit, ja. In dit tempo. Want Twente speelt ook met heel veel intensiteit. Nu Kilo via de borst van Serouki. En Kilo heeft hem terug. Hier zit wat in. Kilo, dan moet het nu snel gaan. Rottier richting de 16. Rottier kappen naar rechts. Rottier! Oh! Bijna 0-1. Rottier. Ja, daar is hij wel goed in. En dan is hij gehaaid. En dan kan hij die bal snel op doel schieten. Maar is de redding van Oenestal ook op zijn plek. Met zijn linkerhand duwt hij hem net genoeg naar de zijkant. Om ADO niet op een voorsprong te laten komen. Daar waren ze weer. En weer dichtbij. Het schot van Rottier. De vingertoppen van Oenestal. En de corner zo dadelijk voor Kilo die hem gaat nemen. En Gert is dat ondertussen allemaal ook druk aan het typen. Ik vind het knap hoor, Gert. Ja, je moet hem maar snel typen, hè. Want op een gegeven moment geef ik hem weer aan jou. Dat weet je ook
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, ja, nu uit mijn focus. Met Rottier of
1: nou, je kan je zin afmaken. Ja,
0: kan ik hem afmaken? Oké.
1: Okay, je kan hem afmaken.
0: Geef hem weer terug aan je, ja?
1: Ja, deze bal ging. 43
0: minuut 0-0.
1: Dat is het belangrijkste, hè? Altijd de stand en het scorebord erbij vermelden. Heel goed, Gert, binnen 3 seconden. 43 minuten 0-0. Want deze kans ging de mist in naar de corner. Hoog overgeschoten. Dus nog 2 minuten tot de rust. Moet ADO even doorzien te komen. Of misschien zelf nog wel wat creëren. Maar hier even kijken. Want Twente met veel tempo. En in de loop zijn ze snel aan de rechterkant met Piaka. En Taha is ook mee. Taha in de 16. ADO zit er bovenop. En dus een beetje een teleurgestelde reactie van het Twente-publiek. Want die hadden verwacht dat hier misschien wel meer in zat. Maar de aanval wordt onderschept. ADO krijgt er ook iets meer grip op. Op die creatieve, ja, die creatieve flank eigenlijk van Twente.
0: Ja, ze hebben er toch wel een paar minuten voor nodig gehad. Daarom is het wel heel erg fijn geweest voor de ploeg van Robin Peter dat ze de openingsfase zijn doorgekomen. Met dat schot op die paal bijvoorbeeld. En nog die kopkans voor Wout Weghorst. Want de grootste kansen in deze wedstrijd waren toch wel degelijk voor de ploeg van John van der Brom. FC Twente namelijk. Dat nu het balbezit heeft vanaf de linkerkant met Marco Piaka. Gaat daar richting het 16 meter gebied. Raadrink en Rottier tegenover zich. Daarom ook even terug naar Prupper. Dan opnieuw Piaka. Aan de linkerkant van het veld. Prupper dan, halverwege de helft van ADO Den Haag. Nu in de as van het veld. Max Bruns gaat de bal naar de rechterkant. Daar zien ze gelijk dat er 6, 7, 8 verdedigers van ADO in het 16 meter gebied staan. Voorzet in de handen van Kilian Nikema. Kwam vanaf de rechterkant. Doelman van ADO heeft hem daar in de handschoenen. Nou, dan hebben we nog, wat is het, 40 seconden te gaan in het eerste bedrijf. Zal er misschien nog wel wat extra tijd bij komen. Ja. Heel veel zal het er ook niet zijn, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Misschien max een minuutje. Rottier zat natuurlijk heel even op het gras trouwens. Daar wordt de bal ingeleverd. Nee, in de veilige handen van Nikema. Leek het even fout te gaan voor ADO achterin. Maar Nikema, die zeer zelfverzekerd weer op het veld staat. Die treedt op en die heeft de bal in de handen. Is niet heel veel interesse geweest volgens mij voor Nikema de afgelopen transferperiode.
0: Ik denk steeds meer, maar na aanleiding van die wedstrijd in de Kuip.
1: Vlak voor de transfer deadline.
0: Ja, inderdaad. Maar het is zeker een keeper die nu in de belangstelling staat. Van
1: het is al rust.
0: Clubs. Geen extra tijd in de Grolsvesten. Dat betekent dat ADO Den Haag met die 0-0 tussenstand naar de kleedkamer gaat. Het een hele lastige openingsfase heeft het weten te overleven. Want toch wel serieuze kansen waren er voor FC Twente. Een schot op de binnenkant van de paal. Een fantastische kopbal van Wout Weghorst. Gekeerd door Kilian Nikema. Openingsfase overleefd. Daarna een fase van wat meer durf van ADO Den Haag. Dat met Jalen Hawkins en Evan Rottier toch de laatste 2 kansen kreeg in deze eerste helft. Echte uitgespeelde kansen waren het niet. Vooral schoten vanaf de rand van het 16 meter gebied. Maar ADO werd wat dreigender. En laten we hopen dat het die trend voort kan zetten in het tweede bedrijf. Dat zou toch wel mooi zijn. Over een kwartier zijn we bij je terug met een vervolg van de wedstrijd. FC Twente ADO Den Haag, halverwege de tussenstand 0-0.
5: Radio West Sport. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
14: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn

0: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten- en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
2: In Waddinxveen is het 19 graden en in Leidschendam 20. Af en toe opklaringen, maxima van 20 graden.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Goedemiddag, ik ben Paul van der Lucht met de belangrijkste regionieuws van 5 uur. In de rust van ADO Den Haag tegen FC Twente in Enschede. Bij station Sassenheim lijkt een eind te komen aan gratis parkeren. De gemeente wil na de eerste 24 uur een tarief van €30 per dag invoeren. De gemeenteraad moet zich nog wel uitspreken, maar deze maatregel is ervoor bedoeld dat langparkeerders worden afgeschrikt, maar dat woon-werkreizigers wel gratis kunnen blijven parkeren. Op station Sassenheim staan veel auto's van vliegtuigpassagiers die reizen via Schiphol en die auto's blijven daar dan wekenlang staan. De nabestaanden van Jade Kops worden gestalkt door mensen die contact willen. In het programma Aan Tafel van mediapartner WOS vertellen de ouders van Jade dat er mensen zijn die niet accepteren dat de familie nu geen contact meer wil met haar vele volgers op sociale media. Het stalken gaat soms zelfs over op regelrechte bedreigingen. De 19-jarige Jade Kops uit het Westland stierf in april van dit jaar. Duizenden mensen waren bij haar afscheid. In de Lier is bij een bedrijfspand aan de Koldehovenlaan een explosie geweest. Een deur is uit de gevel geblazen en er zijn meerdere ruiten beschadigd. De muur om de deur heen is zwart geblakerd. Op het pand staat de naam van een uitzendbureau, maar er zitten meer bedrijven in het pand. Over een mogelijk motief is niets bekend. Tot zover de regiohoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakte samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren. En gebruik de app.
5: Ontsnap aan de drukte. En stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht. En geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Dankjewel. voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
7: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
3: Zo.
4: Interpolis. Glashelder.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: True Lease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Radio West Sport.

0: De tweede helft van FC Twente tegen ADO op het punt van beginnen. Rottier staat bij de bal. Het is 0-0 in de Grolsvesten na een eerste kwartier waarin ADO echt aan alle kanten werd overlopen. Maar Twente geen doelpunt heeft gemaakt. En dat komt ADO wel goed uit de ploeg van Robin Peter. Want daarna zelf ook een beetje uit de schulp gekropen. Kansen via onder andere Rottier. Hij staat nu bij de bal in de middenstip om de tweede helft in gang te zetten. Kilo had ook nog een schot. En Hawkins was er dichtbij. De tweede helft is begonnen. ADO richting vak P spelend. Maar het heeft dus die eerste Enschedese storm overleefd. Met een stand van 0-0. Daar had het ook af en toe de hulp van onder andere Nicky Ema bij nodig. De keeper van ADO. Die zich weer heeft onderscheiden met een aantal schitterende reddingen. En ook kordaat optreden aan de linkerkant van het veld. Heeft ADO de bal op de eigen helft over de zijlijn laten lopen. Met één wissel. Matthij Sin is in de ploeg gekomen. De speler die over is gekomen uit Alkmaar van AZ. Dat is toch een lekkere aanwinst. Vind de Bruin naar de zijkant. Dat vind ik op zich wel logisch. Want die heeft een gele kaart gekregen. Dus is dat een aardige wissel. Lijkt mij zo van Robin Peter, de coach van de Duitse trainer. En eens even kijken wat Matthij Sin dan kan. Oeh, dus inleveren van Kilo. Dat is niet handig. Dan kan Twente er vandoor. Met Weghorst in de 16. ADO moet oppassen in het begin van de openingsfase. Oh, bijna een eigen goal. Maar het wordt net over de goal gewerkt door Mulder. En dat is misschien maar goed ook. Want bij de tweede paal stonden er een aantal van FC Twente om die bal binnen te lopen. Waaronder Eyasater. En dus groot gevaar alweer in de eerste minuut van de tweede helft. Maar net overleefd. Ja, Mulder. Ik denk niet dat hij het zo bedoeld had. Maar hij gaat net over de eigen goal. Nicky Ema kon er ook alleen maar naar kijken. Het gevaar is nog niet geweken. Want Twente heeft de corner aan de rechterkant van het veld. 46 minuten. En het lijkt er dus op dat ADO meteen alweer onder grote druk komt te staan. Wegkoppen. Opnieuw van Mulder. Die is belangrijk. In de openingsfase van de tweede helft. Ja, we moeten alweer ademhalen, Gert.
1: Ja, had je door dat ik toch even aan het typen was?
0: Ja, even kijken. Oh, klein beetje.
1: In het live-blog. Natuurlijk ook te volgen via omroepwest.nl. Dat komt allemaal gewoon live vanuit het stadion. Dus allemaal zeer goed in de gaten te houden. De wedstrijd van ADO tegen FC Twente. 2 minuten onderweg ondertussen in de tweede helft. Met de eerste wissel dus ook aan de zijde van ADO Den Haag. Het is de nieuwe natuurlijk Sin die erin is gekomen en dus gelijk van zich zal willen laten zien. Het is Twente dat de bal inlevert. Lange bal naar voren in de richting van Taha. Maar ADO neemt hem dus over. En doet even rustig aan met de bal richting Nikema. Nikema dan vervolgens weer naar Pasco Mulder. Die even met de schrik vrij kwam zojuist. Want inderdaad, het scheelde misschien een half metertje dat die bal voorlangs ging. Veel meer zal het niet zijn geweest. Mulder dan vervolgens naar Baan. ADO tikt de bal erachterin even rond. Zoekt ook naar wat mogelijkheden. Ja, het is ook vrij lastig tegen FC Twente. De vraag toch wel in deze tweede helft is of ADO toch kan stunten tegen FC Twente. Want zo voelt het dan toch wel in deze wedstrijd. Zeker als je de eerste helft hebt gezien. Met name na de openingsfase natuurlijk. Waarin ADO in het eerste kwartier toch wel echt het heel erg moeilijk had tegen de ploeg van John van der Brom. Misschien dat er in de tweede helft wat in zit. Want aan het einde van het eerste bedrijf waren daar toch wel wat mogelijkheden voor de ploeg van Robin Peter. Uiteindelijk werd daar niet gebruik van gemaakt. Omdat ook Lars Oenerstal zich liet zien onder de lat bij FC Twente. ADO speelt de bal even rond achterin. Doet het met Matteo Baam. Nu Sin op het middenveld. Gaat het de kaats aan met Hokken. En dan kan hij de helft van Twente bestoken. Gaat richting het 16 meter gebied. Heeft daar Hawkins bij zich. Punt 16 aan de linkerkant. Voorzet geblokt. Hokken sluit bij. Hawkins wordt opnieuw aangespeeld en gevonden daar aan de linkerkant van het veld. Met Sin in de buurt. Spelen van Twente tegenover zich. Hawkins alsnog met de bal het 16 meter gebied in. Afvallende bal. Omdat Twente eruit komt is voor Kilo. En dan is het Ubu met de bal opnieuw gechipt. Het 16 meter gebied in. Ja, dat is zonde. In de handen van Lars Oenerstal. 49e minuut nog altijd 0 tegen 0.
0: Ik ben toch wel benieuwd naar die Matthijs Sin. Ik heb hem bij AZ een aantal keren zien spelen. En dan vond ik hem toch wel een goede indruk maken. Die middenvelder, creativiteit, veel loopvermogen. Daar kan ADO wel plezier aan beleven. Maar het moet nu Twente weer even overleven. Want die gaan naar binnen draaien. Met een aantal bewegingen voorin. Maar Weghorst krijgt hem niet. Zerouki wel. Iedereen diep op de Haagse helft. En dus oppassen voor de steekpaas. Maar er is Matthijs Sin die ertussen zit. Eduardo de diepte in. Die wijst ook. Die wil hem hebben. Eduardo krijgt hem ook. En Rottier is ook mee. Daar moet hij naartoe. Want die is helemaal vrij. Eduardo, Rottier krijgt hem net niet. Want Twente is op tijd terug. Uitstekende tackle achterin. Ja, dat hebben ze dan goed in de gaten. Via Nijstad en Prupp. Is dat gevaar verrijden op. Maar daar zit voor ADO echt wel een beetje een sleutel tot succes vandaag in die uitbraak. Volgende gele kaart is nu voor Hawkins. Die trekt daar Zerouki aan het shirtje. Maar de vrije trap mag niet snel worden genomen. Het publiek in de grondvesten gaat er maar weer eens wat meer achter staan. En Gert gaat zijn typekunsten weer even onderbreken.
1: Ja, inderdaad. Ja, moet ook toch een keer gebeuren.
0: Het is, sorry. Ja,
1: geen probleem.
0: Ja, op een gegeven moment is bij mij ook even klaar. Hè?
1: Ja, ik snap het. Heb je ook een slokje water nodig? Ik kan
0: die is al op.
1: Is het zo erg?
0: Ja, kijk maar. Spraakwater is op.
1: Ja, ik kan ook nog even wat uit de wc scheppen hierboven. Anders moet je weer helemaal naar beneden, die vier verdiepingen. Dat is ook niet aan te raden. 5 minuten onderweg in de tweede helft. Hier is Twente gelijk met een kopbal naar voren. Dat wordt gedaan door Marco Pjaka. Maar Wout Weghorst niet bereid. Kilian Nikema. En dan is het Kilo weer naar Mulder. Ado neemt even over. Heeft het in de openingsfase van de tweede helft lang niet zo moeilijk als aan de start van het eerste bedrijf. Want toen was het echt moeilijk. Hier Eduardo. Ah nee, kan er niet aankomen. Lars Oenerstal is daar eerder bij de bal. Lange bal van achteruit. Vanuit het centrum. Richting... Nou ja, centrum spits is het vandaag niet. Met dit twee spitsen systeem natuurlijk. Maar in ieder geval naar voren in de richting van Eduardo. Die dus niet aan de bal komt. Unistal nu met de lange haal naar voren in de richting van Weghorst. Wint het duel van Mulder. Lijkt er ook even wat last van te hebben. Als Weghorst gelijk is doorgelopen. 1-2'tje. Nee, dat komt dan net niet uit bij Taha. Het zag er op zich wel aardig uit, maar een echte schotkans komt er niet voor Weghorst en Taha. Dat is goed nieuws voor Ado Den Haag. Dat de bal weer terug heeft, 51ste minuut met Kilo op de eigen 16 meter gebied, op de rand daarvan. Ziet de ruimte bij Milan Hokke, nu aan de linkerkant van het veld. Kan naar de middenlijn oversteken, de helft van FC Twente op. Rotier vraagt in de as van het veld op middenveld. Maar Halkens nu in het 16 meter gebied, Halkens schot geblokt. Ado blijft in balbezit met Sin. Prachtig haarbandje trouwens. Ook goed kapsel bij de middenvelder van ADO Den Haag. Oei, slordig van Halkens. En misschien direct de overname van Twente. Counter, ja, inderdaad, over de rechterkant. Onnodig balverlies. En dan kan zomaar Taha het 16 meter gebied in. Actie. Ja, Mulder was gezien. Maar die middenvelder, die kan ook verdedigen. Loopt mee naar achteren. Sin houdt de bal daar weg bij een grote kans voor Twente. En dan is daar dus de eerste keer, ja, even los van die bijna eigen goal van Mulder natuurlijk, dat we Twente zien in het 16 meter gebied bij ADO. Dat nu zelf de bal heeft en opnieuw richting het 16 meter gebied gaat van Twente.
0: Het is een heerlijke tweede helft vooralsnog. En ADO krijgt een vrije trap omdat Hawkins op de hakken is getrapt door Weidman. Ja, eerlijk is eerlijk. We spelen 7 minuten in de tweede helft. Twente-ADO 0-0. En hoe deze wedstrijd ook eindigt, de KNVB heeft er met al die zware uitwedstrijden van ADO in ieder geval al wel voor gezorgd, Gert, dat er behoorlijk wat lessen getrokken kunnen worden. ADO uit bij AZ goed voor de dag gekomen, wel met de nederlaag. In de Kuip tegen Feyenoord nog beter voor de dag gekomen, wel met een resultaat, met een punt. En nu over de helft in de Grolsvesten 0-0 met bovendien een kansrijke situatie, want dit ziet er lekker uit met Kilo die daar onder andere bij staat, net als Milan Hokke, om te kijken of die vrije trap richting de penaltystip geslingerd kan worden. Met 4-5 gegadigd. Dat wordt Hokke met links, maar die komt niet heel ver. Hij wordt laag, wel Eduardo nog. En daar komt hij voor de voeten van Mulder. Maar ja, het is geen spits en Mulder. Hij krijgt er niet echt kracht achter.
1: Sowieso bijzonder hoe die bal daar bleef liggen. Ja. Met wat gelukkig in 16 meter.
0: Twente deed er ook helemaal niks mee achterin.
1: Nee, weinig. Het leek een beetje alsof het een granaat was en niemand ermee vandoor wilde gaan. Uiteindelijk is het dus Mulder die een doelpoging onderneemt. Maar niet aan kan komen, want Unnerstal vangt hem daar vrij makkelijk op. Die bal van de centrale verdediger, van wie ik overigens het idee had dat hij buiten spel stond. Wissel aan de kant van Twente. Erin gaat komen met nummer 17, Thorvaldsen.
0: Ja. Thorvaldsen, de Noor.
1: Ja. En wat zeg ik allemaal? Pjaka. Ja. Ik moet niet zeker doen.
0: Gaf ik je nog een compliment dat je al die dingen tegelijk deed.
1: Onmogelijk opgaven.
0: Ik geef het je te doen, Gert. Ik,
1: eruit, doorvalt ze erin.
0: Ja, ja,
1: gelukkig ligt het spel stil. Dat
0: ja, en heb je ook die pen nog in je hand? zal ik hem maar even overnemen nu?
1: Als je wil.
0: Twente-ADO 0-0. Twente gaat druk zetten. Weghorst heeft hem in de 16 en kopt hem in de handen van Nikema. Ja, die geeft geen krimp. De Haagse keeper in het wit gestoken, die zo belangrijk is in de openingsfase van het seizoen voor ADO. Met een diepe bal richting Hawkins. Oh, Hawkins. Ja, wel een aardige beweging. Want hij zette daar achterin de verdediging van Twente even te kijken. Maar Oenestal heeft hem altijd wel weer in de handen om hem over te nemen. De bal richting Uyasater gaat mis. En de communicatie achterin bij ADO nu even ook. Maar Kilo die let wel goed op en die speelt hem weliswaar wat hard terug naar Nicky Ema. Maar ja, Nicky Ema kan niet alleen keepen, die kan ook het spel verleggen. En die speelt hem nu naar Hokke op de eigen helft. Hokke, dieptepaas niet goed. Beetje slordig richting Eduardo. Zo makkelijk moet je die bal eigenlijk niet weggeven. Want zeker met die rappe omschakeling van Twente, waar ze af en toe in staat zijn, is dat gevaarlijk. Crosspaas, schitterend van Zerouki naar Uyasate, naar de linkerkant van het veld. Uyasate gaat eigenlijk altijd naar rechts, maar nu naar links. Wippertje, voorzet. Weghorst liep juist een beetje van de bal weg. En dan komt er een beetje gemor over die voorzet van Uyasate. En heeft ADO hem weer overgenomen. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Echte hele grote kansen voor Twente. Nee, wel een hachelijk moment. Waarbij Mulder de bal over de eigen goal werkte. Maar verder komt ADO prima door. En heeft Zerouki een steekpaas in huis richting de rechterkant. Met Taha krijgt hem terug van Zerouki. En dan neemt ADO over via Rottier.
1: Die heeft de bal daar op de eigen helft. Gaat naar rechts. Loopactie. En dan is dit wel heel erg gedaan. Vrij gedaan moet ik zeggen. Door Kilo en Rottier daar. Rottier die de middenvelder van ADO vindt. Tussen de linies door. Het zag er even veelbelovend uit. Maar Twente heeft de bal alweer terug. Niet goed uitgespeeld door ADO Den Haag. Zin in de achtervolging. Met Hokke erbij. Maar het kan alsnog met Thorvaldsen. Op het middenveld gaat de bal naar de linkerkant via Weidman. Weidman opnieuw 20 meter bij de goal van haar ruimte om uit te halen. Schot gekraakt. En dan gaat hij naar de rechterkant van het veld door. Daar staat Taha. Taha dan weer naar diezelfde invaller. Thorvaldsen uiteindelijk zijn schot. Een rollertje in de handen van Kilian Nikema. Die hier toch niet heel erg wakker van zal liggen. Op zich in die tweede helft vrij prima wat ADO laat zien. Ik heb ook het idee dat Robin Peter van zijn vijf verdedigingssysteem is afgestapt.
0: Zeker.
1: Want Raterink staat telkens veel verder naar voren. Dat betekent dat het achterin nu bestaat uit Milan Hokke, Matteo Waan, Pascal Mulder en Jensen Abiu. En dat Raterink dus een linie naar voren is geschoven. Op zich, als je kijkt naar de tweede helft van de eerste helft, kan dat ook wel. En ja, ik ben ook benieuwd. En nou ja, dat zien we ook eigenlijk wel zo aan de start van de tweede helft. De eerste 10 minuten ervan. Is het niet onaardig wat ADO laat zien? Dit had wat beter gemoeten. Hawkins richting Eduardo. Er had wel wat ruimte gelegen. Had er ook even een Rottier bij zich. Maar uiteindelijk komt het niet uit. Leidt ADO balverlies. En gaat Twente het weer proberen. In de as van het veld, in de middencirkel. Balbezit voor Weidman.
0: Nou ja, dit lijkt weer een beetje op het ADO dat we gezien hebben in de Kuip. En ook bij AZ uit. Waarin ADO gegroepeerd staat. Maar inderdaad met 4 verdedigers. En er zelf af en toe uit kan komen. En dat heeft natuurlijk best wel wat opgeleverd. Prupper met de bal naar de linkerkant. Dat is wel verrassend. Want iedereen bij ADO dacht dat hij eigenlijk door het midden zou gaan. Krijgt hem opnieuw nu de centrumverdediger van Twente. Want de thuisploeg komt er niet heel veel verder mee. Vooralsnog meter of 20, 30 van de goal is daar de combinatie. Thorvaldsen, het gaat wel heel snel. Maar ja, als het op deze manier gaat, zonder dat de verdediging van ADO in de luren wordt gelegd, is dat natuurlijk allemaal prima. ADO dat heel gegroepeerd staat in die tweede helft. Heel kort op elkaar met Weghorst. De kaats naar Zerouki namens FC Twente. Goeie bal van Zerouki. Wat is dat toch een goede voetballer. Die oudspeler van Feyenoord. Nu naar Uyasate. As van het veld. Oeh, Zerouki met een vrij hoogstandje. En dan in de handen van Nicky Jema. Ja, eerlijk is eerlijk. ADO heeft het goed voor elkaar. In die tweede helft. En met die viermans defensie denk ik dat het ook allemaal een stuk beter uit de verf komt. Dan met die vijfmans defensie. Misschien dat Robin Peter heel even moest terugdenken aan het afgelopen WK. Waarin Nederland tegen Marokko speelde. Ook met 5 verdedigers. En wat ook allemaal niet zo goed is afgelopen. Waarin Nederland ook onder heel veel grote druk stond. En waarmee je ook maar weer aan wil geven dat 5 verdedigers niet altijd betekent dat de muren sterker staat, Gert.
1: Nee, zeker niet. En, laat je natuurlijk ook kwetsbaar achter voorin. Want je zag dat elke keer als Eduardo werd bereikt of Rottier, dat ze of de bal niet goed aan konden nemen of dat er direct 2-3 verdedigers van Twente om ze heen stonden. Dus ja, dus had het daar vrij lastig. Nu worden ze ook gezocht. Nog niet echt lekker gevonden voorin. Maar zijn er toch wel wat meer serieuze uitbraken van ADO in het tweede bedrijf. Waar we ondertussen in de Grolsvesten een klein uur gespeeld hebben. 59e minuut zitten we. Twente in balbezit. Linkerkant 16 meter gebied. Moet er eigenlijk een voorzet komen. Nou, hier bijvoorbeeld Weghorst. Ongelooflijk eigenlijk dat dit niet goed wordt uitgespeeld met Ruud Nijstad. Dit was toch wel een serieuze kans voor Twente. Had een doelpunt moeten opleveren. Dat is niet het geval. Gelukkig voor ADO dat de bal nu even weg kan werken. Hoeveel kansen gaat Twente nodig hebben in deze wedstrijd om tot scoren te komen? En daar tegenover dan de vraag, hoe lang gaat het duren voordat ADO daarvan kan gaan profiteren?
0: voor het verstoren van al hun feesten en partijen bel ADO Den Haag. Want het is de jubileumwedstrijd van FC Twente in de Eredivisie, nummer 2000. Maar het is toch altijd 0-0 na een uur spelen. En dat hadden ze in de Grolsvesten niet verwacht. Urjas Sater, goede aanname van Urjas Sater. Ook zo'n heerlijke voetballer om naar te kijken. Prupper, Zerouki in de as, Weghorst. Weghorst, Zerouki, het gaat heel hard. Eén keer raken, schitterende aanval van Twente. Met de overtreding van Ratering, penalty. Bal op de stip, dan gaat het toch mis. Het gaat iets te snel, deze aanval van de Tukkers. Hele, hele...

0: opzicht. Toch wel erg fijn. Wissel gelijk, Jesse Bal.
1: Hawkins eruit.
0: Ja, en Jesse Bal erin. Hawkins eruit. Dat de wissel dus bij ADO. Zo bij het ingaan van deze strafschop. Uur verstreken in de Grolsvesten. Nikema staat nog altijd niet op de goede plek. Wil even wat tijd gaan rekken natuurlijk. Om Weghorst uit zijn concentratie te halen. Slot nu genomen. Flesje water aan de kant gegooid. En Weghorst die de bal neer gaat leggen op de 11 meter stip. Even wat spuug op de handschoenen bij Nikema. Even de knokkels kraken. Weghorst neemt plaats achter de bal. Het publiek gaat achter Weghorst staan. Nikema maakt zich breed onder zijn eigen lat. En het is Wout Weghorst. In de linkerhoek. Exact diezelfde hoek waar ook Kilian Nikema heen ging. Hij was dichtbij, maar niet dichtbij genoeg. 1-0 Twente.
2: Ja, die keeper van ADO, die zoveel ballen eruit heeft gehouden, zat nu weer in de juiste hoek. En ja, het is toch een keeper die weet waar de bal gaat komen, waar hij heen moet gaan. Maar het is niet genoeg. Penalty van Wout Weghorst raak. De spits van FC Twente die steeds meer doelpunten maakt in de laatste weken, in de laatste wedstrijden. Ja, en dan kan het publiek in de Grolsvesten voor het eerst uit zijn dak gaan. En dan doen ze dan ook wel massaal. Wout Weghorst met zijn volgende goal in het seizoen krijgt nog even een high five van Zerouki. Het was wel echt een schitterende aanval in de 16 van ADO. Dat was de bezoekers uit Den Haag te machtig. En dus moet de ploeg van Peter in de achtervolging. 1-0, 28 minuten nog te gaan. Wat kan ADO? In ieder geval dus wisselen. Jesse Bal erbij. Ja, ADO zal die verdedigende stellingen, die het sowieso al iets meer had verlaten aan het begin van de tweede helft, dus nog wat meer moeten gaan verlaten in het restant van de wedstrijd. Om te kijken of het toch nog een resultaat kan boeken. Twente gaat staan, Twente gaat juichen. En Twente heeft de bal via Prupper achterin. En ze hebben nu ook het geluid van de supporters in de rug. Beweging van Weghorst, maar die stond buitenspel. Nu krijgt hij hem wel de spits. En heeft Hokken de verdedigende actie in huis. Maar moet ADO echt even nu met alle hands aan dek. Ja, voor Jesse Bal is het denk ik ook wel pittig inval hoor. Want
0: ja,
2: in dit tempo van de wedstrijd dan moet je vol gas.
0: Ja, en dat is lastig om daar direct in te komen. Zeker bij een achterstand is dat toch niet heel erg fijn. Ik kijk ook gelijk even naar de warmlopers aan de zijde van ADO Den Haag. Waaronder Terrel van Mieghem. Als ADO het direct naar die openingstreffer lastig heeft tegen FC Twente. Dat direct de aanval weer opzoekt vanaf de rechterkant. Daar is het nu in balbezit. De man met nummer 28, Bart van Rooij. Het ziet er allemaal best aardig uit bij Twente. Iets wat gelukkig dat ADO dit uit kan verdedigen. Want het samenspel van Twente daar in het strafschopgebied van ADO is toch best behoorlijk. Met onder andere die man met nummer 17, Thorvaldsen, de invaller. Weghorst daar in de buurt, ook Ruud Nijstad mee naar voren. Als de hoekschop daar gaat komen, overkant van het veld met Weidman. En dan staat ADO dus onder druk na 64 minuten. Want zo lang staat er ondertussen op de klok. Hoekschop kort genomen aan de overkant van het veld. Dat is vanaf de linkerkant dus. 16 meter gebied in ook. Oei, dat is slordig gedaan. Kilo zet zijn voet ertussen. Krijgt de bal bij Rotier. Laat de bal daar lekker lopen. Omdat een speler van Twente er ook opnieuw tussen zit. Hobbelt hij over de achterlijn. En dan is daar de doeltrap dus voor Kilian Nikema. Met Eduardo die even is blijven zitten in het strafschopgebied. Krabbelt langzaam omhoog. Is daar het duel aan gegaan met misschien wel Wout Weghorst. Die even in gesprek gaat met de scheidsrechter Jannik van der Laan. Ondertussen weer zijn plek gevonden in de middencirkel. Daar voorin waar ook Jesse Bal staat. Ratering dus als rechtsbuiten.
2: Ja, die
0: dat is niet waar de bal naartoe gaat nog. Maar dat is toch wel opvallend.
2: Ja, nou ja, hij kan snelheid maken. Heeft kennelijk ook nog heel veel energie over. Want dat moet je dan natuurlijk ook hebben in het restant van deze wedstrijd. 25 minuten op de klok. Twente leidt met 1-0. Ratering wordt nu aangespeeld. Maar dat is niet prettig. Want hij heeft de snelheid van zijn tegenstander in de rug. En Twente heeft hem alweer overgenomen aan de rechterkant van het veld. Met die invallers die Twente er ook bij heeft. En onder andere Thorvaldsen. Bal richting Ejasater. En dan moet Aron weg zien te krijgen. Ratering rost hem dan maar naar voren. op goed geluk om te kijken of Eduardo erbij kan. Maar de spits, ja, die maakt wel heel veel meters en die werkt heel erg hard. Maar die heeft het ook zwaar vandaag in de Grolsvesten. Het is ook geen makkelijke wedstrijd voor ADO. Het is geen makkelijke seizoenstart voor ADO.

0: is een pittig programma, zeker in de uitwedstrijden. AZ uit, Twente uit en tussendoor ook nog Feyenoord uit. Ja, ga er maar aan staan en ga dan maar kijken of je resultaat kan pakken. Volgende week een cruciale wedstrijd tegen Cambuur. Dat is op voorhand de wedstrijd waar de punten echt gepakt moeten worden door de ploeg van Peter. Maar het is vandaag natuurlijk ook nog niet gedaan, want het is maar 1-0 vooralsnog. En Twente gaat ook een beetje achterover hangen. Dus Mulder naar de linkerkant van het veld met Waam op de helft van FC Twente. Kilo, dat is eigenlijk altijd een goed idee aan de rechterkant. Oeh, dit is goed paasje. Bal. Jesse Bal in de 16 meter. Bal kappen met links. Ja, dit was wel een kans, maar hij schiet eigenlijk iets te zacht. Iets te weinig kracht en power, waardoor de keeper Oenestal... Ja, iets te makkelijk kan pakken, Gert.
1: Randje buitenspel voor Jesse Bal. Maar inderdaad, deze bal had wat meer naar de hoek gemoeten. Dat er een wat grotere mogelijkheid uit ontstaan voor ADO Den Haag. Dat twee keer gaat wisselen nu opnieuw. Dan gaat daar komen opnieuw een debutant naast Sin ook Donat Barani binnen de lijnen.
0: Barani.
1: Yannick Eduardo, andere invaller, gaat zijn Terrel van Michem. En Terrel van Michem komt dan voor Raterink. Nou, dat is in principe een 1-op-1 wissel. Want Raterink begon de wissel dus als rechtsback. Eindigt dus als rechtsbuiten. En nu dus de aanvoerder. Die niet de band krijgt overigens van Pascal Mulder. Binnen de lijnen. Terrel van Michem. Die gelijk de rechtsbackpositie inneemt. Dat is... Omdat Twente het balbezit heeft aan de rechterkant van het veld. Zal nu de meters naar voren gaan maken. Dat is Hens en dus de vrije trap voor ADO Den Haag. Een Hensbal bij de thuisploeg voor Zerouki. Dat betekent vrije trap. Linkerkant veld, eigen helft. Bal gelijk gespeeld naar Kilo, Waam. En nu centraal achterin bij Mulder.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik snap dat Van Michem wel in de ploeg komt. Want ja, dat is wel iemand met al zijn ervaring. Ondanks dat hij vorige week dus in de rust werd gewisseld. Die wel wat kan brengen, zou je zeggen. In de grolsvesten voor ADO in het restant van deze wedstrijd. Met dus die debutant erbij ook. Barani. Die over is gekomen van Debrecen. Wat kan hij dan? Uit de Hongaarse competitie. Dit is een goede crosspaas van Waam. Naar de rechterkant van het veld. Hier is Van Michem. Van Michem met links. Van Michem hard. En daar de kopbal bijna. Goeie bal van Michem. Ja, die krijgt ook even de complimenten. Want daar was die andere invaller. Barani. Die sprong wel heel erg hoog. Maar komt net niet bij de bal. Dit zijn wel bemoedigende signalen voor de laatste 22 minuten. Het is absoluut nog niet gedaan hoor in de grolsvesten. ADO staat achter met 1-0. Maar ja, wat is er dan nog te bewerkstelligen in de grolsvesten? Want ADO heeft ook zeker wel zijn kansen gehad. En bovendien gaat bij Twente de beste man naar de zijkant. Dat is Urjes Setter. Met een groot applaus van het publiek. Ja, dat is een publiekslieveling. Een publiekstrekker. Hele goede voetballer. En bij Twente komt ook Rots binnen de ploeg. Daan Rots. En datzelfde geldt voor Van der Belt. Ook iemand die al best wel wat tijd in de Enschedese dienst speelt. Taha ook naar de zijkant. En zo worden rode elf ook weer gecomplementeerd. En hopen we dat de zwarte elf, de groen-gele elf, die vandaag in het zwart speelt van ADO, nog langs zij kunnen komen.
1: Je zei het eerder al vandaag. Het is een mooi uitshirt van ADO met de gouden
0: stijlvol
1: letters. Ja, zeker. Heel chic. Alleen jammer dat er nog geen punten in zijn gepakt. Ja, tegen Feyenoord natuurlijk, maar het speelde het in het groen-geel. Nee, dus niet. Inderdaad, geen punt.
0: Nee, nou, geen punt.
1: Goed verhaal, lekker kort. Lange bal van ADO, van Kilo ingeleverd bij Twente. Dan maar hopen dat daar niet gelijk van geprofiteerd gaat worden. Schot geblokt door Matteo Waam. Niet geblokt, gekraakt liever. De bal moet dan vervolgens wel door Nikema worden weggetrapt naar voren. Barani gaat er achteraan, maar raakt hem kwijt. FC Twente direct weer terug met de bal. Je krijgt steeds meer de vibes uit de openingsfase van de eerste helft. Want Twente is nu toch echt wel weer oppermachtig hoor, tegen de ploeg van Robin Peter. Heeft de touwtjes in handen. Heeft de voorsprong gepakt via Wout Weghorst. Staan met 1-0 voor door een strafschop. Na de overtreding van Raterink. En dus ja, heeft ADO het moeilijk. En moet er toch wel een klein wonder gebeuren. Want zo voelt het voor mij de laatste paar minuten. Om hier toch nog een punt of een resultaat te pakken in de grolsvesten tegen FC Twente. 70 minuten op de klok. Zerouki, dat is een lekkere bal hoor. Naar de rechterkant richting Bart van Rooij. Dan is het bijna slordig. van Twente. Nou, nu helemaal. ADO neemt over. Rotier, rand 16, legt hem klaar voor Van Michem. Van Michem, nee, schot geblokt. Dat is wel een moment waar gebruik van gemaakt had moeten worden eigenlijk. Want hier zat nog wel een serieuze mogelijkheid in. Kan misschien alsnog met Sin. Linkerkant 16 meter. Middenvelder zet voor. Afvallende bal voor Kilo. Kilo, nee. In de handen van Oenerstal. Dat is jammer. Maar even voel je toch dat ADO er plotseling uit het niets zomaar weer is in de wedstrijd tegen FC Twente. Gelijk de omschakeling. Want even wat minder verdedigers achterin. Kan daar misschien gelijk van geprofiteerd worden door Twente. Nou, daar heeft het veel van weg. Schot gaat net daarnaast. Leuke minuut zo. Wijdman schiet hem naast. Schiet hem wijd. 71ste minuut 1-0.
2: Wat zei je nou?
1: Ik zei niks.
2: Schiet hem wijd?
1: Ik moet snel...
2: Wijdman?
1: Ik moet naar het live vlog. Nee, ik moet naar het live vlog.
2: Jij gaat heel makkelijk weg van je eigen woord. Hij ging naast de goal, laten we het zo zeggen. Oeh, dit is wel gedurfd. Mulder in eigen 16 met Weghorst op je hielen. Ja, dat loopt ook niet goed af. Twente neemt over en dan is het 3-3. Komt dit ADO duur te staan? Het zou zomaar kunnen. Net naast, wat een kans voor Twente. Ja, dit is iets wat Mulder zichzelf aan mag rekenen. Want die gaat in eigen 16 goochelen met de bal. Dan wordt hem afgesnoept. En dan is die Noorse invaller dichtbij 2-0. Thorvaldsen. Ja, mocht u 3 minuten geleden in hebben geschakeld. Nou, we hebben 3 kansen binnen 1,5 minuut te pakken. Twente leidt 1-0. En dat waren echt wel serieuze mogelijkheden voor ADO om op gelijke hoogte te komen. Zeker die van Kilo. Maar nu moeten ze weer in de achteruit. Want daar is Rots ingevallen. Net als die andere invaller. Bal. En Rots heeft hem in de handen van Nicky Ema geschoten. Die denkt even aan een snelle uitbraak. Maar er was nog niet iedereen bij ADO aan toe. Ja, deze wedstrijd is absoluut nog niet gedaan. En bij ADO ruiken ze ook echt nog wel de kansen. Dat zag je zojuist met die uitbraak en met dat schot van Kilo dat een beetje richting miste. Hij was wel hard en wel met passie geschoten, laten we het zo zeggen. Maar de redding was niet al te ingewikkeld voor Oenerstal. Maar het geeft wel aan, ADO krijgt vandaag de kansen en is echt nog niet klaar in deze pot.
1: Nee, zeker niet. En dat proef je ook wel een beetje aan de ploeg van Robin Peter. Dat steeds verder naar voren durft te gaan. Het zal ook wel moeten natuurlijk om die gelijkmaak te scoren. Met Waam in balbezit. Waam naar Hokker aan de linkerkant. In één keer door naar Jesse Bal. Aanname op zich aardig, maar direct een speler van Twente bovenop zich. Ja, en dan ben je de bal snel kwijt. Omdat ze daar toch net even wat sneller zijn. Iets meer gochmen misschien ook binnen de ploeg van John van der Brom. Dit is goed werk hoor van ADO. Jammer dat daar de bal niet aan over wordt gehouden. En dan is daar direct de tegenstoot. En je hoort het publiek opveren, want 3-3 als het snel gaat. Is dit dan het moment dat de wedstrijd in het slot wordt gegooid? Zou wel moeten nu. Zou wel moeten nu. Nee, gaat niet gebeuren. Nog niet althans. Invaller kan er alsnog mee vandoor. Thorvaldsen goed verdedigd door Rotier. Ondertussen bijgesloten achterin. Haalt de bal daar het 16 meter gebied uit. Dit was ook even een hachelijk momentje achterin bij ADO. 3-3. En dan heb je toch geluk dat Twente niet in allerbeste doen is. Misschien ook wel die Europese wedstrijd voelt nog van afgelopen week. Nou, Weghorst heeft er weinig last van. Wat een redding, zeg.
2: Nicky Ema.
1: Waanzinnige redding van Nicky Ema. Ik zei trouwens, Europese wedstrijd niet aan de orde. Eredivisiewedstrijd, wel natuurlijk Europese wedstrijden op de rol voor Twente. Maar eerst even de aandacht naar Kilian Nicky Ema. Want goedemorgen. Met zijn rechterhandschoen houdt hij deze inzet van Wout Weghorst eruit. Dit is echt wel weer een klasbakkenredding. Als we ook even ons zorgen moeten maken om Milan Hokke. Die het veld gaat verlaten voor Sekou Silla. Gaat naar het gras. Lijkt even wat last van kramp te hebben. Laten we hopen dat het is. En niet meer bij Milan Hokke. Naar de dugout gaat. Loopt wat moeilijk. En Silla die voor hem in de plaats komt. Hoekschop gaat genomen worden door Twente aan de overkant van het veld. Wat hebben we een ruim kwartier nog te gaan in de goalsvesten.
2: Ja, het is echt wel een klasse apart hoor, die Nicky Ema. Want wat had hij weer een reflex zeg, op die kans van Weghorst. 1-1 met de doelman. En de hoek werd uitgezocht. Maar Nicky Ema had er nog een antwoord op. En hier moet hij misschien weer in actie komen. 2-0. 2-0 FC Twente. De kopbal van Prupper. Die daar heel blij mee is natuurlijk. Want de opluchting is daar dan ook wel even te zien bij FC Twente. Dat een hele harde tik uitdeelt aan ADO. Zo'n kwartier voor tijd. Ja, daar staat ADO niet goed bij die corner. Komt hij bij Prupper. Die beweegt zichzelf vrij. Kopt hem hard binnen. En als die bal zo hard is en ook nog goed geplaatst, dan kan Nicky Ema daar van 3-4 meter afstand niets meer aan doen. ADO kreeg de kans op de gelijkmaker. Maar slikt de tweede Enschedeze goal via Prupper. Die er natuurlijk best wel wat in zijn carrière heeft gemaakt met het hoofd. En daar dus Prupper die nog even naar vak P gaat. En daar het publiek nog even opveert. met de tweede treffer voor de Tukkers tegen ADO. En ja, dan heb je toch het idee dat dat een flinke poffert op de neus is van de Haagse ploeg. Die best aardig in de wedstrijd zit in de tweede helft. Ook echt de kans heeft gekregen. Kilo rot hier af en toe. Ja, je gebruikte het woord goch, maar Gert, dat is denk ik ook wel een beetje aan de orde. Af en toe net een beetje een andere keus maken. Net kijken of je iets anders kan doen met de bal. Maar het lukt ADO in dit geval niet. Publiekswissel komt ervoor, Wijdman. En ADO staat achter met 2-0.
1: Ja, dat is toch zonde. Want dan heb je toch wel het gevoel dat het einde wedstrijd is. Ook eruit gaat Wout Weghorst doelpunt te maken in deze wedstrijd. En Lucas Vennegoor-Vesselink. Wie van de twee zal het zijn die erin komt? In ieder geval diegene met nummer 25. Voor de laatste 15 minuten in deze wedstrijd.
2: Vennegoor of Vesselink?
1: Ja, een van die twee zal het zijn. Binnen de lijnen dus. Waar de aftrap genomen gaat worden door Evan Rottier. Nog een kwartier te gaan in de goalsvesten. Ja, het moet nu wel van heel ver komen als ADO nog een punt wil pakken. Dan is er echt een, we hebben het woord al eerder gebruikt, wonder nodig. ADO zoekt het wel op over de rechterkant na aanval. Maar komt hij niet echt aan, dan is het gelijk Twente dat weer overneemt. Dan mag ADO gelijk weer in de achteruit.
2: Ja, het vervelende voor ADO is, en dat zal waarschijnlijk na afloop zal het daar ook weer veel over gaan. Bloemen bij de finish. De ADO krijgt vooral bloemen tijdens de loop. Maar bij de finishlijn zijn die bloemen weg. En dan heeft de ADO eigenlijk helemaal niets. En dat is nu natuurlijk al voor de vijfde keer zo. En ja, op deze manier, met af en toe wat complimenten, maar geen punten, wordt het een lastig seizoen voor ADO. Eerlijk is eerlijk, de tegenstanders zijn ook zwaar. Alles moet op volgende week worden gericht. Maar eerst dit nog even doorkomen, want Twente heeft er nog zin in. Met die ingevallen Vennegoor of Hesselink en ook Rots die erbij is gekomen. Die krijgt nu de bal buiten de 16 met zijn linker. Is hij altijd gevaarlijk, maar Twente doet het even rustig aan. Met Rottier die er ook achteraan moet. Kilo moet verdedigen, want dit is weer kaatsen van heb ik jou daar. Het gaat af en toe heel snel van Michum in één keer richting die nieuwe Hongaarse invaller. Maar die krijgt hem niet onder controle. Heeft misschien nog een beetje moeite met het snelle tempo. En FC Twente heeft achterin de bal en ADO voelt zich denk ik op dit moment als aangeschoten wild.
1: Ja, zo was het eigenlijk ook al in de openingsfase van de eerste helft natuurlijk. Want het is eigenlijk ook een mirakel dat er toen niet is gescoord door Twente. Dat toch wel serieuze kansen kreeg. Uiteindelijk kwam het nog wel redelijk in de wedstrijd aan het einde van de eerste helft. En ook zeker in de tweede helft. Maar die twee doelpunten, en het begon eigenlijk al bij die strafschop natuurlijk, dat... Ja, hij heeft daar nog wel een beetje de das om gedaan. En dat is zonde. En het was natuurlijk op voorhand al een lastige wedstrijd, hè, tegen Twente. Maar toch kreeg je langzaamaan het gevoel van, nou ja, wellicht is hier iets mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen we toch van de koude kermis thuis. En, ga je weer met doelpunten terug naar Den Haag. Als Twente de bal verliest, Zerouki. Nou, wellicht als ADO snel scoort dat er iets mogelijk is. Maar Sin raakt de bal kwijt. Overname Twente, Zerouki gaat hem voorgeven. En uiteindelijk is het Mulder die de bal daar niet lekker wegwerkt. Maar in ieder geval hoog de lucht in trap. Blijft hij liggen. Is daar uiteindelijk nog een doelpogingje van Bawua, de invaller aan de zijde van Twente. Dan wat via iemand van ADO over de achterlijn. Dat betekent nog maar eens een hoekschop voor de thuisploeg.
2: Kijk even naar Rottier. Die probeert zijn ploeggenoten nog een beetje op te peppen voor het laatste kleine kwartier. Het is sowieso alarmfase 1 natuurlijk weer. En uitkijken, want de corner leverde een paar minuten terug de 2-0 op via Prupper. Die de bal binnen kon koppen op aangeven van Zerouki. Die de bal nu opnieuw heeft neergelegd. Zerouki bij een cornervlag aan de andere kant. Waar het uitvak van ADO daarboven staat. En nog wel een beetje probeert om wat aanmoedigingen te geven. Maar hier is de corner van Zerouki. Komt een beetje op dezelfde plek. Maar daar is Nikiema met een handje. Houdt Rottier hem nog binnen? Het antwoord is ja. Dus kan hij hier in ieder geval ervoor zorgen dat ADO een vrije trap krijgt. En Twente de gele kaart. Nou, dat is in ieder geval mooi meegenomen. Vrije trap voor ADO op de eigen helft wel. Maar het was toch een goede actie van Rottier. Want daarmee zorgt hij ook voor een heel klein beetje rust.
1: Ja, dat is ook wel een beetje nodig bij ADO. Anders wordt de uitslag natuurlijk wel weer erg groot. Als nu nog een derde treffer geslikt gaat worden in deze wedstrijd. Dat is natuurlijk iets wat de ploeg van Robin Peter wil voorkomen. Ja, die omschakeling in de eerste helft van 4 verdedigers achterop naar 5. Heeft het nou geholpen of niet? Ik ben toch geneigd te zeggen van niet.
2: Ja, lastig. Kijk, in de openingsfase van de tweede helft stond het best goed, had ik het idee. Gaf ADO een stuk minder weg dan in het eerste kwartier van de eerste helft. Maar Ja, die penalty was ook wel een beetje... Die heeft natuurlijk...
1: Die heeft je de das om.
2: Ja, die heeft het Westerbeeld wel echt veranderd. Oeh, dit is een fraaie actie aan de rechterkant. Het overstapje. En dus kan Twente door richting de 16 meter via Vennegor of Hesselink. En de redding weer van Nicky Ema. Eerlijk is eerlijk, deze was een stuk makkelijker. Want Vennegor of Hesselink schiet de bal niet heel nauwkeurig. Kan geen hoek vinden en speelt hem dus in de handen van Nicky Ema. Maar dat is wel een beetje klasse te zien van Vennegor of Hesselink. Een jaar of 25 geleden juichten ze die andere Vennegor of Hesselink heel hard toe. Ja. Hier in Enschede. Jan Vennegor of Hesselink, wat een fenomeen was dat. Later nog naar PSV gegaan. Fantastisch. Ja, echt een goede spits hoor.
1: Ja.
2: In het PSV van Guus Hiddink later ook nog grote ogen gegooid. En nu gaat die andere Vennegor of Hesselink het proberen. ADO gaat het ook proberen. Maar het verliest hier de bal en het lijkt erop dat het geloof ook een beetje weg is.
1: Ja, tankje is leeg. Je had even voor die 2-0 wel nog het gevoel... Ja, je zit misschien nog wel wat in, omdat je natuurlijk ook een kansje had aan de overkant voor de goal van Oenerstal. Maar nee, het zit er niet meer in voor de ploeg van Robin Peter. En dat is jammer. En dus kunnen wel alle ogen gaan gelijk naar de volgende wedstrijd tegen Cambuur. Je zei het al eerder vandaag. Het is een hele belangrijke. Echt een hele belangrijke die. Omdat je nu natuurlijk na 6 wedstrijden nog altijd op slechts 1 puntje staat.
2: Ja, kraken van je welste.
1: Absoluut, absoluut. Helaas wel aan de verkeerde kant van de ranglijst. De degradatie kraken, dat is natuurlijk niet...
2: Ook voor Cambuur, hè?
1: Ook voor Cambuur, ja. Zeker. Maar ja, dat is natuurlijk niet waar je in wil zitten. Wel logisch als promovendus, begrijp ik niet verkeerd. Maar ADO had toch wel gehoopt op wat meer punten in de openingsfase van het seizoen. Twente nu opnieuw in de aanval en voorlangs. Grote kans. Nikema kijkt hem voor zijn doel langs en dus... Kan hij ook even opgelucht ademhalen. Komt er nu een hoekschop vanaf de rechterkant. Dat is eigenlijk een van de eerste keren dat ik hem vanaf die kant genomen zie worden. Vaak is het vanaf links. Dan gaan we het meemaken.
2: Ja, Serouki die doet het eigenlijk altijd vanaf die linkerkant. Maar gaat nu ook de oversteek maken naar de andere zijde. Zo'n 2 maanden terug, 1,5 maand geleden eigenlijk, waren heel veel voetbalkennisanalisten die ADO een rol in de middenmoot toebedeelde. Die zeiden, nou, dat kan wel eens de verrassing van het seizoen gaan worden, de ploeg van Robin Peter. Ja, we moeten nog niet al te vroege conclusies trekken naar deze zware wedstrijden. Maar het valt qua resultaten nog niet altijd mee voor ADO. Oeh, daar lopen 2 spelers elkaar in de weg. En is er bovendien een hoofdblessure. Twente voetbalt verder. Die moet eigenlijk over de zijlijn worden gespeeld. Maar het is nog altijd die invaller bij FC Twente, die Noordi de bal heeft. En dan uiteindelijk in de handen van Nicky Ema. Die gaat hem dan toch wel over de zijlijn spelen. Of de scheidsrechter legt het spel stil. Want we hebben een hoofdblessure bij Silla. Die ging meteen na die botsing met zijn ploeggenoot naar het gras. En dus moet daar even verzorging worden gehanteerd. Ja, het is lastig om na 6 wedstrijden een conclusie te geven, denk ik. ADO laat af en toe best goede dingen zien. Maar krijgt ook vandaag geen resultaat, zo lijkt het. Dat kan natuurlijk nog altijd. Maar dan moeten we al heel snel het doelpunt volgen. Rottier gaat nog even naar de zijkant. Praat nog even met Robin Peter, de coach. En hoe is het met Silla?
1: Ja, dat is de grote vraag. Die blijft op de grond liggen. Gaat ondertussen wel weer omhoog. Dat is dan weer goed nieuws. Gaat wel naar de zijkant van het veld. Benieuwd of hij daar nog heel veel last van ondervindt. Op het moment dat hij zojuist naar de grond is gegaan. We gaan het allemaal meemaken. Scheidsrechtersbal. Die is bij Nikema. Die zal hem zo meteen naar voren gaan trappen. Dan gaan we meemaken of ADO in ieder geval nog een doelpuntje kan maken in deze wedstrijd. Als we nog 6,5 minuten gaan hebben in de Grolsvesten. Nikema pakt hem even op. Heeft hem in de handen. Heeft er weinig haast bij. Lucas Vennegor of Hesselink voor zich. En Nikema die de lange bal gaat hanteren. Veel spelers van ADO op de helft. Nou, alle spelers zelfs. Van Twente. Lange bal dus. Niet verlengd door Barani. Komt er namelijk niet aan. Wel opgevangen door Rottier. 20 meter bij de goal vandaan. Snel weer kwijt. De tank is leeg bij ADO. Dat merk je. Dat proef je aan alles. Twente gelijk weer in de omschakeling. Met een van de invallers. Daan Rots. Slordig gespeeld dit trouwens door de thuisploeg. En ADO neemt over. Doet het op de middenlijn met Kilo. Gelijk weer naar Rottier. Sin komt zich er ook bij melden. Kilo kiest toch even voor Matteo Waam. Wat verder naar achteren. Dan wordt daar wat rustig omhoog gedribbeld. Toch de bal naar de zijkant gepaast. Naar Mulder. Die staat rechts. Centraal achterin nu aan de zijlijn van Michem. Gaat naar de grond. Dat is een vrije trap voor ADO op zich. Al een lekker plekje om die bal even in te slingeren. Dan nog 5 minuten te gaan. Ruim in Enschede. 2-0 de voorsprong voor Twente tegen ADO.
2: Qua scoreverloop heeft het verdacht veel weg van de wedstrijd in Alkmaar tegen AZ. Toen ook bij rust 0-0. En een beetje rond dezelfde minuut als Wout Weghorst de penalty binnenknalde, kwam AZ toen ook op een 1-0 voorsprong. En dat geldt vandaag dus ook voor Twente. De vrije trap. Daar helemaal vrij. Mulder. Nou, die moet er toch in. Bal. Ja, die gaat er niet in. Wat een kans voor ADO. Daar moet dan die aansluitingstreffer komen. Nou, bovendien niet geteld. Ik vond ook al dat ze behoorlijk vrij stonden allebei.
1: Ja, maar het verraadt toch wel een
2: ander. Verraadt wel het een en ander. Twente keek er niet naar. En dat komt omdat het buitenspel was. Daar dook zowel Mulder als Bal vogeltje vrij op voor Roenestal. Maar ze mogen hem allebei niet binnentikken. Of nou ja, dat hadden ze wel gemogen. Maar dat had hij niet geteld en dan ging er ook niet in. Dus geeft dat misschien ook wel aan waar ADO op dit moment in de wedstrijd zit. Het echte geloof is weggeëpt uit de benen van de ploeg in het zwart vandaag. ADO dat heel lang meekomt met Twente. Mede te danken aan het feit dat het eerste kwartier overleefde. De Enschedese storm vol kansen in de eerste 15 minuten leverde geen doelpunt op voor de ploeg in het rood. En dus kon ADO lang mee. Creëerde het zelf ook echt wel het een en ander. Met name Rottier en Kilo waren gevaarlijk. Kilo in de tweede helft na de 1-0 achterstand ook nog. En nu Mulder die mee naar voren is. Oh, dat is een goede paas van Mulder naar de rechterkant. Zit hier misschien wat in voor ADO? Nee, is het antwoord. Want het antwoord komt van Zerouki. Die niet alleen aanvallend goed is, maar ook verdedigend zijn werk doet. Hier is niks aan de hand. Nou, mag het dan voor ADO nog een keer verder. Want Kilo die kreeg de vrije trap niet mee. Ook niet tegen. En Twente in omschakeling.
1: Ja, het ontbreekt ook een beetje aan geluk simpelweg bij ADO Den Haag. Want lang niet alles valt lekker bij de ploeg van Robin Peter. En begrijp ik niet verkeerd. Uiteindelijk is dit natuurlijk gewoon een terechte overwinning voor Twente. Want we zeggen al, de hele wedstrijd is de bovenliggende partij. En dat klopt ook. En toch had je een aantal minuten het gevoel, ja, wellicht. Nou, uiteindelijk is daar niets uitgekomen.
2: Net te licht.
1: Oei, toch? Ik heb concurrentie vandaag, merk ik.
2: Hey, zo.
1: drie minuten nog te gaan. Gele kaart voor Sekou Silla. 2-0 dus, de voorsprong voor FC Twente. Dat het balbezit heeft, centraal achterin nu. Bij Bruns. Gaat hij naar de linkerkant. ADO laat het even gebeuren. Zet wel wat druk met Mulder die mee naar voren is gekomen. Het is praktisch alles of niets bij Mulder, lijkt het. Centrale verdediger die dus in de aanval staat. Oei, Terrel van Michem. Dat is natuurlijk geen lekkere bal naar voren. In de poging daar een van de aanvallers te vinden. De bal zomaar ingeleverd bij FC Twente. Ja, wil je nog wat? Dan had het nu toch wel echt moeten gebeuren. Of nu? Ja, we zitten natuurlijk wel heel erg positief te denken op dit moment. Maar als er nu eentje valt, is er misschien nog wat mogelijk. Rottier, Sint, nee, het lukt gewoon niet vandaag.
2: Nee.
1: Het lukt gewoon niet. Samenspel mislukt. Twente neemt over en gaat de counter inzetten.
2: Ja, Fennegorov-Wesselink draait goed weg. Oeh, goede bal zeg van Fennegorov-Wesselink. En dan kan Thorvaldsen ermee vandoor. Heel veel ruimte voor Thorvaldsen in de 16 meter. Gaat naar rechts en de redding van Ikiema schot recht op de keeper af. Ja, een van de belangrijkste dingen voor ADO is dat het volgende week absolute steun nodig heeft van het publiek. Want het wordt echt een cruciaal duel voor ADO. Voor de ploeg van Robin Peter thuis tegen Cambuur moet het echt gebeuren voor de Haagse ploeg. En dan is natuurlijk ook de grote vraag, hoe ga je die wedstrijd aanvliegen? Ga je dan met 4 verdedigers spelen, ga je dat met 5 doen? Dat is een vraag die Robin Peter in de aankomende week moet gaan beantwoorden. Want niet alleen is die wedstrijd heel erg belangrijk, maar ook daarna ga je een interlandperiode in van 2 weken. En ga je die interlandperiode in met een gevoel van, mwah, we hebben Cambuur verslagen en we hebben in ieder geval die eerste 3 punten. Dan kan je misschien daarna toch nog met een beetje een goed gemoed die pauze ingaan. Dan kan je kijken wat er daarna weer mogelijk is. En doe je dat niet, kan je wel eens met een heel vervelend gevoel die periode ingaan. Twente gelooft het ook wel een beetje. Die hebben het een beetje op zijn beloop gelaten. Bal over de zijlijn gespeeld. En dus ADO weer met Waam, die het lastig had. Zeker in de eerste helft. Matteo Waam, ja. Met Wout Weghorst. Maar sinds Weghorst naar de kant is gegaan, lijkt er wel iets meer controle weer te zijn bij de centrale verdediger. Die nu kijkt, die nu vraagt, die de bal heeft in de middencirkel. En hem terugkrijgt aan de rechterkant. En dus weer aanval mag opzetten richting Silla. Wie heeft er nog een oprisping bij ADO? Is er misschien Kilo in de laatste officiële minuut? Ik denk niet dat er heel veel bij komt. Een minuutje of 3 misschien.
1: Ja, maximaal denk ik.
2: Maximaal, ja. Voor ADO om nog een eretreffer te maken. Kilo halverwege de helft van Twente naar de rechterkant van het veld richting Sin. Maakt wel aardige indruk die Sin. Nu voorzet richting Jesse Bal. Maar Twente heeft de bal weer snel in het bezit.
1: Ja, aan de linkerkant van het veld met Baroua. Dat ziet er toch wel aardig uit weer hoor. Bij de ploeg van John van der Brom speelt een lekkere wedstrijd zo tegen ADO. Eerste helft had het wel wat productiever mogen zijn. Tweede helft lijkt het dat zeker te zijn. Maar dan kom je nog altijd die dekselse Kylian Nkema tegen onder de lat van ADO. Want ook dit is toch wel weer,
2: wat een redding weer
1: misschien ook een beetje een showduikje erbij. Maar dit is gewoon weer klasse hoor van Kylian Nkema daar onder de lat bij ADO Den Haag. Ja, het is toch wel zijn seizoen ook weer. Ondanks dat ADO niet lekker draait, voor de doelman een goed seizoen. 4 minuten extra in de Grolsvesten waar FC Twente een hoekschop mag gaan nemen aan de rechterkant.
2: Gaat Twente er nog eentje bij maken? Dat zal het publiek willen, maar dat willen wij voor ADO uiteraard niet. Corner aan de rechterkant genomen door Rots. Ja, en Nkema die raakt niet in paniek. Die heeft hem weer rustig in zijn handen. En kijkt wie er nog zin heeft in een eventuele uitbraak. Maar ja, daar zal het echte vertrouwen ook wel een beetje zijn weggevloeid uit het Haagse tenue. Dat zich kranig heeft geweerd vandaag in deze wedstrijd tegen FC Twente. En ja, dat eerste gevaarlijke wervelwind doorkwam. Dit is een vrije trap. Ja, zeker. Overtreding van Rots op Silla. Dat is maar goed ook, anders had Rots zo op Nkema afgekund. Maar ja, je moet vandaag ook maar afwachten of dat meteen een doelpunt is. Want Nkema heeft ook in de 1-tegen-1 situatie sterk opgetreden tegen onder andere Wout Weghorst. En gaat nu kijken of hij de bal nog eens slinger richting de 16 meter kan geven. Waar Mulder staat geposteerd, die is al lang geen verdediger meer. Dat is een soort extra spits geworden. Nou, Mulder nu net buiten de 16 meter. Maar ja, het is geen man die de bal zomaar even onder controle brengt en 1 of 2 spelers uitspeelt. En nu is hij achterin natuurlijk weg en is daar Thorvaldsen met Nkema heel ver uit zijn goal. Die heeft het gevaar alweer ingeschat. En schiet hem de tribune in. Inmiddels 1,5 minuut van de extra tijd voorbij. En Gert heeft in die 1,5 minuut weer een berichtje getikt. Dat is toch grote klas hoe je dat allemaal doet, Gert.
1: Nou, zeker nog, het waren er 2.
2: Oh, 2.
1: Ja, dat is echt, ja.
2: Ik geef je nog een bescheiden compliment ook.
1: Ja, het is ongelooflijk, hè. Het is ook bijna in de wedstrijd, want halverwege de blessure.
2: 2 voor de prijs van 0.
1: Ja. Nou ja, daar gaan we nog even over onderhandelen.
2: Oh, daar ga je nog even over onderhandelen.
1: De eerste spandoeken in het uitvak worden alvast opgeborgen. Natuurlijk wel daar, ja, eigenlijk toch wel de hele wedstrijd. Ondanks dat je het nauwelijks kan horen omdat we dichter bij het thuispubliek zitten, moet ik zeggen. Je ziet ze toch wel de hele tijd zingen, klappen en doen. Wat dat betreft mag ADO het wel, treft ADO het wel met de
2: uitsupporters. Zeker, zeker.
1: Dat is toch wel goed om te zien daar in de rechterhoek van het stadion. Ze zijn gewoon weer meegekomen, dat zullen ze ook blijven doen. En volgende week zullen ze natuurlijk ook in grote getalen aanwezig zijn bij de wedstrijd tegen SC Cambuur. Die ontzettend belangrijk gaat worden voor het verhaal van de eerste seizoen zelf, denk ik. Zo tegen de ploeg van, nou, natuurlijk niet meer Henk de Jong. Hoewel die daar wel nog op de bank zit. Hoekschop genomen door Twente. Ja, die gaat daar vervolgens over de zijlijn aan de andere kant van het veld. Nog 1,5 minuut in Enschede. Twente-ADO 2-0.
2: Het zou wel eens een verandering in het seizoen kunnen opleveren als ADO volgende week van Cambuur weet te winnen. Dan kan het gemoed dusdanig in de juiste richting brengen. Dat je de wind misschien wel meer meekrijgt in die periode na de interlandonderbreking. Dan kan er het een en ander ontstaan. Dan kan er echt nog wel wat zo. Een goal wilde ik zeggen, gaat net naast. Nkema stond erbij en keken naar. Bijna 3-0 van Baoua die in de ploeg is gekomen. En de bal in één keer op de slof nam. Centimeters naast de paal. Goede poging opnieuw op de goal namens FC Twente. Richting de ploeg uit de Hofstad met Van Michem aan de bal op de eigen helft. Die heeft ook niet heel veel kunnen brengen als invaller. Maar heeft nu wel een crosspaas in het vizier richting Mulder. En die kopt hem in de handen van Oenestal. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd. ADO kan in de wedstrijd tegen Cambuur het seizoen glans gaan geven. Nieuwe glans. Om te kijken of het in ieder geval van die laatste plekken af kan. En dan een serie neer kan zetten. Waarmee je het een klein beetje naar boven kan kijken. Dat zou lekker zijn voor de ploeg van Peter. Er komen wel iets meer tegenstanders aan. Met perspectief voor de Haagse ploeg. Met, ja, resultaten zou je zeggen in het vizier. Dat moet kunnen tegen dit FC Twente. Dat gewoon een geweldig seizoen heeft gedraaid vorig jaar. Een ingespeelde ploeg is. Is dat gewoon heel erg lastig. De scheidsrechter vindt het voldoende. FC Twente wint met 2-0 van een dapper ADO. Maar wederom liggen de bloemen net te ver weg. En kunnen ze die niet oprapen bij de finish.
1: Ja, die houtbereidstatum moet inderdaad omhoog bij ADO Den Haag. De ploeg van Robin Peter verliest weer in de Eredivisie. Het is alweer de 5e nederlaag voor ADO Den Haag. in het groen-geel. Dus en volgende week die belangrijke wedstrijd tegen Cambuur. Ja, dan is het toch zonde. Maar wel een resultaat waar... wat gewoon terecht is. Zeker als je kijkt naar de openingsfase. ADO was slachtvoer voor Twente. Het kreeg grote kansen tegen. Overleefde de eerste helft. In de tweede helft had je nog een klein beetje het gevoel. Nou, wellicht zit hier wat in. Maar uiteindelijk mocht het niet zo zijn voor de ploeg van Robin Peter. Zometeen. Later vanavond de interviews online te vinden bij Omroep West op de verschillende kanalen, social, website, noem het maar op. En morgenavond natuurlijk ook de samenvattingen van het amateurvoetbal dat je eerder deze middag hoorde in Radio Westsport. Om 8 uur TV Westsport, gepresenteerd door Herman Nanninga. Wij gaan afsluiten in de Grolsvesten in Enschede. Zoals gezegd, alles te vinden op de website omroepwest.nl. Wij sluiten af met de nederlaag voor ADO. Eindstand bij FC Twente ADO Den Haag 2-0. Bedankt voor het luisteren.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah! Mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
17: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
18: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
19: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
20: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
21: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
22: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en één trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
24: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
25: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
26: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
25: Ah, check.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
28: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
27: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
29: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
30: Je kunt nu luisteren naar Spuigasten. Vanmorgen tussen 11 en 12 uitgezonden op Den Haag FM. Tot 7 uur, Spuigasten.
31: Dag allemaal, ik ben Ron Vrezen. Leuk dat je er weer bij bent bij het politieke radioprogramma van Den Haag FM en Omroep West. Ook later terug te luisteren als podcast. Het kabinet Schoof. Weet je nog, we kunnen het gerust beschouwen als het lelijke eendje van alle naoorlogse kabinetten. En de Haagse fotograaf Bart Maat, bekend van de functie Eldersfoto rond Pieter Omtzigt, Die maakte een boek samen met journalist Leonard Ornstein. Een boek vol met foto's over dat kabinet... wat toch eigenlijk regelmatig ten onder ging in chaos... en het ontbreken van beleid. Ik ben benieuwd wat voor foto's dat dan oplevert. Daar gaan we het straks over hebben, ook met Jeannot van Beurden. Onze eigen Jeannot, die schuift aan, want die maakte dat kabinet van dichtbij mee. Wie ook weer helemaal terug is van weg geweest, en daar zijn we heel blij mee... is onze eigen columnist Marcel Verrek. Zijn column hoor je straks tegen het einde van deze uitzending. Maar we beginnen met mijn eerste spuigast. En dat is Adil Mahmoud van Denk. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Ron.
31: Je bent eigenlijk nog maar een paar weken... of nou een paar maanden inmiddels, maar het gaat nu eigenlijk net echt beginnen... aan de slag als wethouder voor Denk. Daar gaan we het over hebben. Dus ik ben benieuwd wat je al kan melden over dat wethouderschap. En als eerste natuurlijk de vraag, ben je er al een beetje aan gewend?
1: Ik ben er zeker aan gewend. Ik heb natuurlijk een landing gehad. We zijn direct naar de installatie een paar dagen gehad om even te settelen. Ja, daarna begon natuurlijk gelijk het reces... En we zijn nu eigenlijk pas de echte tweede week heb ik achter de rug. En dat waren wel bijzondere twee weken, moet ik zeggen.
31: Dus, wat? Wat was er zo bijzonder?
1: Omdat ik heel veel mensen heb kunnen spreken. Ik heb de organisatie op een andere manier leren kennen. Heel veel gesprekken gehad. Inzichten tot me kunnen nemen. En dat al mijn twee weken tijd. En dat vond ik best wel leuk om te doen.
31: En kan je al een beetje zeggen wat nou voor jou... Want je hebt natuurlijk 8 jaar in de raad gezeten. Voor een belangrijk deel in de oppositie.
1: Ja.
31: Wat nou het grote verschil is tussen gemeenteraadslid zijn en wethouder? Kan je daar al een beetje iets over zeggen of is dat nog te vroeg?
1: Nou, ik denk dat het nog iets te vroeg is, maar het zijn natuurlijk allebei hele bijzondere posten die je hebt, de functies die je hebt. Als raadslid ben je er ook voor de stad en als bestuurder ben je er ook voor de stad. En als raadslid is het dat je natuurlijk vaak meerdere portefeuilles hebt waar je mening over kunt vormen. Je opereert wat vrijer, met name als je in de oppositie zit. Ja, dan heb je bepaalde politieke kleur die je wat meer kan laten uitstralen. En vanuit je wethouderspositie doe je dat op een andere manier.
31: Ja, je kan je eigen kleur niet meer uitstralen.
1: Nou, toch wel, want die kleur zie je terug in een coalitieakkoord... waar we natuurlijk ook trots op zijn.
31: Maar je bent wethouder voor de hele stad en niet meer. Je bent niet wethouder voor Denk.
1: Nee, klopt. Ik ben hier nu echt voor de hele stad. Dus ik ben ook niet meer de Denk-wethouder. Ik ben gewoon wethouder Adil Mahmoud, die er is voor Den Haag.
31: Ja, maar wel van Denk.
1: Daar kom ik vandaan, ja.
31: Ja, dus hoe kan je dat verbergen?
1: Nee, ik denk dat mensen in de stad wel weten vanuit welke partij ik naar voren ben geschoven. En uiteindelijk heeft de gemeenteraad daar natuurlijk ook een zeg in gehad. Ja. Ik ben blij dat ik wethouder ben geworden. Wel vanuit Denk, maar ik ben er nu voor de hele stad. Ja. Dat is waar het op neerkomt.
31: Ja. Nou, je bent wethouder van onder andere mobiliteit. Ja. Dat is een onderwerp waar ik het zo ook met je over wil hebben. Want dat is natuurlijk een heel groot onderwerp. Het gaat over parkeren, over autobeleid, over de doorstroming in de stad, over de veiligheid. Dus een veelomvattende portefeuille. Ook een politiek gevoelige portefeuille, denk ik, toch?
1: Ja, ik denk ook een emotionele portefeuille. Want het doet wat met mensen in de stad. Maakt niet uit wat je doet. Het raakt mensen.
31: Ja. Ja, iedereen heeft ermee te maken. Of je nou fietst of automobilist bent. We gaan het er zo over hebben. Maar ik wil nog even terug naar die rol als oppositieleider... en die gedaanteverwisseling. Want jij was fractieleider van Denk. En ik weet dat jij veel moeite had met een voorstel van het vorige college... om maar eens wat te noemen, het Hobbemaplein.
1: Ja.
31: Toen stond je tegenover de wethouder... waar jij eigenlijk nu de opvolger van bent.
1: Klopt.
31: Ja. Hoe kijk jij daarop terug? Kan jij nu beter zijn positie begrijpen? Is dat al zover dat je begrip hebt voor een wethouder die onder vuur ligt... en een plan heeft en dat dan moet verdedigen in de raad?
1: Nou, ik denk ten eerste, kijk, vanuit mijn rol als raadslid... dat was ook een coalitieraadslid. Ik zat toen niet in de oppositie.
31: Jullie waren toen net toegetreden tot het college. Maar je was wel tegen dat plan eigenlijk van dat college waar je steun aan gaf.
1: Klopt, wat je dan doet. Ik bedoel, wij halen de signalen op vanuit de stad. Ik ben zelf ook een schilderswerker. Ik ken het Hobbemaplein heel goed. Ik weet wat het doet met de mensen in de stad. En wat ik toen als raadslid heb gedaan... is dat ik die geluiden die ik hoor vanuit de wijken... heb gewoon gebracht naar het stadhuis. En dacht, dit is geen goed plan. Dit is niet waar de wijk verder op vooruit gaat. Dat moeten we anders doen. En dus daar heb ik me voor ingezet... Maar om je vraag te beantwoorden, je positie van de wethouder, ja zeker. Ik heb de afgelopen periode heel veel mensen gezien die heel hard werken. Heel veel ambtenaren op verschillende diensten. En die steken er heel veel werk in. Dus je hebt aan de andere kant ook wel begrip. Maar aan de andere kant, je hebt een politieke situatie. En de politieke situatie is dat we onze stad vooruit willen helpen. En dat was bij het Hobbemaplein, hadden we daar een andere mening over.
31: Maar goed, je zegt het, ambtenaren en een wethouder steken er heel veel geld en ook geld in en tijd in. En dan wordt zo'n plan, het Hobbemaplein opnieuw inrichten, naar de prullenbak verwezen, omdat onder andere jouw partij het een slecht plan vindt, omdat de Schilderswijk en Transvaal niet meer goed met elkaar geconnect zijn, hè, zal ik maar zeggen.
1: Ja. Ja, ik denk dat daar wat heel belangrijk is als je zo'n proces opstart. Hommapleinproject is opnieuw opgestart nu. Er worden heel veel mensen die worden
31: uitgenodigd. Daar ga jij nu over?
1: Daar ga ik nu over onder mijn verantwoordelijkheid.
31: Dus je moet een nieuw plan maken onder jouw verantwoordelijkheid?
1: Klopt. En je ziet dat het daar ook echt vanaf het begin zijn de mensen echt meegenomen in het proces. Er wordt echt input opgehaald en uiteindelijk zal het moeten leiden naar een gedragen plan. En juist zo'n gedragen plan vanaf het begin daar naartoe werken, ja, dat vind ik echt zeker belangrijk. Dus dat zou dan echt voor alle projecten ook moeten gelden.
31: Kan je er al iets over zeggen welke kant dat dan op gaat?
1: De gemeenteraad heeft toen een amendement aangenomen waarbij is uitgesproken dat de rijrichtingen die blijven behouden. Dat is een van de voorwaarden van het plan.
31: Dus je kan van Transvaal gewoon over het Hoppemaplein naar de Schilderswijk rijden en terug. Want ja, dat was destijds natuurlijk de grote kritiek, hè, van de bewoners. Dat, dat ze eigenlijk van elkaar afgesneden werden.
1: Ja. Dat is nu het uitgangspunt. Uiteindelijk wil je natuurlijk dat het plein er mooier uitziet, toegankelijker is, groener is. Dus al die verschillende...
31: Kan dat allemaal samen? Want er moet ook nog eens een keer een nieuwe tram komen die veel groter en breder is. Dus ja, dan denk ik bij mezelf, hoe krijg je dat allemaal op dat plein geperst?
1: Nou, daar zijn dus nu heel veel kundige mensen mee aan de slag gegaan, met die opdracht vanuit de raad ook, om daar wat moois voor te maken. En samen met de buurt.
31: Ja. Samen met de buurt, dat is het motto van, van Adil Mahmoud.
1: Yes.
31: Als het, je begint er ook een beetje bij te stralen.
1: Ja, en weet je wat het ook mooi is? Dan kom je ook tot elkaar. En de buurt begrijpt dan ook beter welke keuzes worden gemaakt en waarom die keuzes worden gemaakt. En de ambtenaren kunnen vanaf het begin ook dan meenemen wat de buurt heel belangrijk vindt. Ja. En nu hebben we gelukkig een kader. Dus in dat kader, dat speelveld, wordt er nu gewerkt aan plannen. Alleen als je de buurt ook meeneemt, en soms kunnen het ook moeilijkere keuzes zijn die de buurt misschien niet wil van tevoren. Maar als je ze beter meeneemt in het proces, dan is het ook een gedragen richting, wat het plan uiteindelijk alleen maar mooier kan maken.
31: Nou, we gaan kijken of je erin slaagt om dat moeilijke onderwerp tot een goed einde te brengen in de gemeenteraad. En ook zonder protesten uit de buurt. Ik ben benieuwd.
1: Yes.
31: We zitten eigenlijk dan al gelijk op het onderwerp waar jij over gaat als wethouder, mobiliteit. Ja. Wat is nou, zou je kunnen zeggen, de breuk met het vorige college als het gaat om mobiliteit?
1: Ja, kijk, ik heb portefeuille mobiliteit ook vanuit mijn tijd als raadslid heb ik natuurlijk al die jaren al gevolgd. En ik moet zeggen, heel veel dingen, ook in die tijd had ik al opgemerkt, die gaan gewoon goed. Ik bedoel, er zijn grote uitdagingen. Het is niet
31: wat
1: heel
31: gaat
1: makkelijk.
31: Wat gaat er goed wat jou betreft? Niet zo moet blijven?
1: In die zin dat we zeg maar wel een ruimtevraag hebben in onze stad. We kunnen niet overal ongemerkt en zonder consequenties wegen aanleggen. We hebben bijvoorbeeld geen grote ring, we hebben de zee aan één kant. Dus daar merk je wel dat er heel goed wordt nagedacht hoe we het zeg maar verkeer beter kunnen managen. Nou, waar ik wel moeite mee had, is de wijze waarop dat gebeurt. En er wordt er vaak gekeken naar verschillende modaliteiten. Moet wat meer op de fiets, meer OV, minder auto, et cetera. Nou, ik zie in de praktijk zeg maar dat niet helemaal goed uitpakt. Wat voor mij centraal staat en wat voor dit coalitie heel belangrijk is, de bereikbaarheid zelf staat centraal. Dus niet per se dat je zegt van een bepaalde vervoersvorm wel of niet. De bereikbaarheid staat centraal. En daar is de auto ook een belangrijke, is de fiets ook een belangrijke, de voetgangers, openbaar vervoer. Dus al die modaliteiten samen in balans. Daar moeten we kijken waar kunnen we werken aan bereikbaarheid en doorstroming.
31: Ja, dat klinkt allemaal heel erg mooi. Zo uit het boekje. En waarschijnlijk bijna letterlijk geciteerd uit het collegeakkoord.
1: Oh, ik weet niet of het daar zo staat.
31: Nee, maar ik kan me voor. Het klinkt heel ambtelijk en officieel wat je zegt. Ja. Maar het punt is natuurlijk, Den Haag is een stad die groeit.
1: Ja.
31: Er komen meer fietsers, dat zie je ook. Hè. Het fietsgebruik neemt toe. Er komen ongetwijfeld, als je meer gaat bouwen, ook meer auto's. Maar er komt niet meer ruimte.
1: Nee.
31: Dus hoe ga je dat dan doen? Je kan wel zeggen, ja, we gaan de stad bereikbaar houden. Maar op een gegeven moment is de ruimte vol en loopt het vol.
1: Nee, dat zeker. Dat erkent het college ook. Dat staat er ook in. Ik bedoel, autogebruik, je kan het niet zeg maar zonder bepaalde remken dat laten toenemen.
31: Nee.
1: Maar wat je wel kan doen is knelpunten waar die zijn inzichtelijk maken en daar een oplossing voor verzinnen. We hebben nu 100 miljoen euro financiële ruimte vrijgemaakt om te werken aan betere doorstroming. En dat betekent niet dat je wegen gaat afsluiten. Dat betekent niet dat je overal gaat versmallen. Maar dat je gaat kijken hoe kunnen we het verkeer wat beter op gang brengen. Want wat ik heb gezien de afgelopen jaren met al die wegversmallingen en alle ingrepen, is dat de autobezitter niet zomaar de auto laat staan, omdat die auto heel vaak een noodzaak is. Dus het betekent dat je moet werken aan alternatieven. Ik ben bijvoorbeeld bijzonder trots op dat we gratis openbaar vervoer voor kinderen hebben. Dat gaan we binnenkort uitbreiden naar een groep tot met 17 jaar met een OEVA-pas. En daardoor zorg je wel dat mensen op een andere manier kunnen bewegen in onze stad. En tegelijkertijd is die auto er? Daar heb je rekening mee te houden. Dan heb je de keuze. Ga
31: je dan moet je ook ruimte voor maken dan voor dan die auto? Moet je meer ruimte maken voor die auto ook? Meer ruimte?
1: Ik denk, kijk.
31: Want als je zegt wegversmallingen, ja, dat was eigenlijk de verkeerde weg. Want dan, Richard de Mos zei vaak, ja, dat is autootje pesten als je de weg afsluit of versmalt. Daar maak ik uit op dat je dan als dit college, en je wil de doorstroming bevorderen, dat je weer toch naar wat bredere wegen gaat. Met meer, meer rijstroken bijvoorbeeld. Ja.
1: Uiteindelijk is het eerlijk verhaal dat ook niet alles kan. We hebben
31: niet overal.
1: Niet overal, maar wat we wel kunnen doen is de knelpunten die er zijn om daar een aanpak voor te ontwikkelen.
31: En welke zijn dat wat jou betreft? Wat zijn er voor jou de grote knelpunten?
1: Ik zit nu echt in mijn echte tweede week, zeg maar. Dus we zijn maar goed,
31: je woont ook in de stad, dus je kan wel wat bedenken, toch?
1: Nou, we weten bijvoorbeeld de Nerkade dat het qua doorstroom niet goed verloopt. De Veenlandlaan, dat kennen we al.
31: Nerkade kan je niet breder maken, want dan rij je het water in.
1: Nee, maar het gaat om de doorstroming. Hoe ga je, zeg maar, de knelpunten die er zijn, hoe ga je verkeerd anders organiseren? Dat is een hele grote uitdaging. En er zijn heel veel kundige mensen op het stadhuis die daar nu werk van gaan maken. Dus gelijke richting hebben niet. Maar wat we wel weten is dat we nu echt financiële ruimte hebben vrijgemaakt. Omdat we dit zo belangrijk vinden. En omdat we daar naartoe willen werken. En ik denk dat ik daar de komende maanden wat meer zicht op zal hebben.
31: Ja, als je meer doorstroming voor de auto wil, hè, want dat willen jullie. Dan in een stad die krap in de ruimte zit. Denk ik altijd, dat gaat ten koste van andere verkeersgebruikers.
1: Nee,
31: fietsers,
1: willen bereikbaarheid centraal houden. Ja, en dat betekent dat we investeren in de doorstroming. Maar dat we ook investeren in OV. Ik bedoel, we hebben nu heel wat geld ook gereserveerd voor de Vlietlijn bijvoorbeeld. Die moet er ook komen.
31: Door de Binkhorst, daar zijn heel veel, dus de tramlijn door de Binkhorst.
1: Ja. Dus tegelijkertijd denk ik dat we dat hele plaatje, dat probeer ik nu ook echt inzichtelijk te krijgen. Van oké, hoe loopt dat nu allemaal? Hoe ziet ons netwerk eruit? En uiteindelijk moet het erop leiden dat we dat slimmer gaan organiseren. En dat gaat tijd kosten, dat gaat een investering kosten. En daar gaan we ook de tijd voor nemen.
31: Ja, maar ik hoor je zeggen, we gaan het slimmer organiseren. Ik moet niet per se denken aan bredere wegen. Maar ik vind het toch nog steeds een beetje vaag, met alle respect. Adil, wat ik me er dan bij moet voorstellen, hoe je de doorstroming dan wel beter krijgt.
1: Ja, en ik denk dat we daar over een paar maanden een heel ander gesprek over kunnen voeren. Want dan hebben we dat wat meer inzichtelijk. Kijk, het belangrijkste is het autoverkeer. Als je gaat zeggen dat we wegen moeten afsluiten bijvoorbeeld. Nou, we hebben gemerkt dat het dan verplaatst. Dus die verplaatsing van de drukte, dat is niet wat we willen bereiken. We willen uiteindelijk, als mensen de auto gebruiken, want dat gebruiken ze in onze stad, dat het beter wordt gefaciliteerd en dat ze beter en sneller op bepaalde plek kunnen komen. Maar dat betekent ook dat ze soms een keuze kunnen maken voor een alternatief. Als we een hele goede OV-verbinding hebben, als we hele goede fietspaden hebben en wandelroutes hebben, nou, daar ben ik van overtuigd dat mensen ook daarvoor zullen kiezen. Dus dat meer in balans brengen, dat is, zeg maar, de richting waar ik naartoe wil gaan.
31: Maar ga je dan mensen, als er een beter alternatief is via openbaar vervoer, en we hebben natuurlijk best wel veel openbaar vervoer, we hebben goede tramverbindingen in de stad, ga je dan ook zeggen, misschien moet je vaker het OV nemen en minder vaak de auto voor kleinere ritjes?
1: Ik denk
31: ga je dat stimuleren?
1: Ik denk dat mensen dat automatisch gaan doen als die alternatieven
31: zijn. Nou,
1: die auto
31: is heilig, hè, zoals je weet.
1: Nou, ik bedoel, ik ben zelf ook een autogebruiker, maar ik weet hoeveel vaker ik afgelopen periode OV heb gebruikt. Ik weet hoe vaker ik afgelopen weken ook heb gelopen. Ik bedoel, het is voor mij 20 minuten lopen naar huis vanaf het stadhuis. Nou, ja. Ik kom niet met de auto naar het stadhuis bijvoorbeeld. Nee, ik ga gewoon lopen.
31: Ja. Ja. Ja. Dus jij denkt dat dat kan? Dat je mensen kan bewegen met beter openbaar vervoer, en misschien goedkoper openbaar vervoer voor kinderen gratis.
1: Ja.
31: Dat je ze meer in die tram en die bus krijgt.
1: Ik denk dat de mensen uiteindelijk gewoon keuzes moeten hebben in verschillende vervoersvormen. En dat betekent dat voor heel veel mensen natuurlijk de auto nog steeds belangrijk is blijft. Maar dat betekent ook dat je het openbaar vervoer beter kunt stimuleren. We zien dat bij gratis openbaar vervoer voor kinderen, dat heel veel kinderen ook samen met hun ouders de tram en de bus in zijn gaan staan en dat gebruiken. En als je dat allemaal faciliteert, en zo makkelijk is het allemaal niet, want dat is het eerlijk verhaal, ik bedoel, het is best wel complex. En we hebben in Den Haag geen grote ringweg. We hebben in Den Haag geen onbeperkte ruimte om tunnels te bouwen. Dat kost ellendig veel geld. Maar wat we wel gaan doen met deze coalitie, met dit college, is dat we daar heel veel aandacht aan gaan besteden en dat we daar ook financiële middelen voor vrijmaken.
31: Toch zijn de dingen die je noemt, een ringweg, tunnels bouwen, wel dingen die ik terugvind in het collegeakkoord. Er moet een onderzoek komen naar toch een ringweg.
1: Ja.
31: Lijkt me heel ingewikkeld voor een stad aan zee, maar oké. Okay, en ook hier en daar oplossingen onder de grond, dus tunnels.
1: Ja.
31: Dus het is wel degelijk dat jullie dat willen.
1: Nee, het is nu niet meer, zeg maar, alleen maar een idee van oké, we gaan het uitwerken. Nee, we hebben daar ook echt geld voor vrijgemaakt. Dus we gaan tegelijkertijd werken aan ideeën. Kijken hoe we dat gaan uitwerken. Dat gaat echt de komende periode gebeuren.
31: Hoe zie je zo'n ringweg voor je? Wat zou een ringweg kunnen zijn?
1: Ik ben zelf geen verkeerskundige. En we hebben natuurlijk heel veel mensen op het stadhuis waar ik nu de juiste vragen aan ga stellen. Ik wil de juiste mensen ook op mijn tafel hebben om te kijken wat nou de opties zijn allemaal. Ja. En daar gaan wij werken. En iets opschrijven in het coalitieakkoord, dat kost natuurlijk niet heel veel tijd.
31: Nee.
1: Maar het uitwerken, daar gaan we wel de tijd voor nemen, want die is er gewoon voor nodig.
31: Ja, maar de ambitie die je uitspreekt moet wel haalbaar zijn.
1: Zeker, zeker. En daarom hebben we daar ook serieus geld voor gereserveerd.
31: Oké, okay. Ja. Dat is die 100 miljoen.
1: Dat is die 100 miljoen die we nu hebben vrijgespeeld.
31: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd hoe dat er dan over een tijdje uitziet. De fietser, nog even tot slot. Ja. Want die stond bij het vorige college eigenlijk, als ik het zo zeg, fietsen en lopen, stond op nummer 1 en de auto op nummer 2, of misschien wel op nummer 3, hè, na openbaar vervoer. Jullie zeggen, we maken het veel gelijkwaardiger, alle drie. Maar het fietsverkeer in Den Haag is onder het vorige college gegroeid, zag ik in de statistieken. Gaan jullie die groei door willen zetten? Of zeggen jullie, nou nee, dat moeten mensen allemaal maar zelf weten. We gaan niet meer investeren in fietsers.
1: Nee, ik denk dat dat geen goede voorstelling van zaken is. We vinden de fiets zeker belangrijk. We vinden de verkeersveiligheid heel belangrijk. Dus het is niet zo, zeg maar, dat we de auto faciliteren en denken, hey, de rest, dat zien we wel. Nee, echt al die vervoervormen zijn voor ons belangrijk. We willen ook, zeg maar, de sterfietsroute

0: oud-gemeentesecretaris.
1: Klopt, ja. En vanuit de Schilderswijk tot aan de Dennenweg hebben we een mooie fietstocht gemaakt.
0: Oké.
1: En dat ging maar goed af.
0: En had ze een zak geld bij zich?
1: Die heb ik niet gezien nog. Nee.
0: Oké. Een ander punt waar jij over gaat, over geld gesproken, is de gemeentelijke organisatie. En daar zit natuurlijk toch een heel belangrijk punt. Ja. Want veel van het geld dat jullie willen vrijmaken voor nieuwe investeringen in de stad, jullie willen de lasten niet verhogen, ja, althans de OZB niet, moet komen uit bezuinigingen.
1: Ja.
0: En 42 miljoen is er ingebouwd voor bezuinigen op het gemeentelijk apparaat. Heb je al een idee hoe je dat gaat doen?
1: Nou, het is niet dat we dat direct, zeg maar, bedrag van 42 miljoen hebben. Daar gaan we naartoe werken richting 2030. Op dit moment zijn we dat allemaal aan het uitwerken. Ik ben inzichten aan het verzamelen. Wat kan waar, wat kan anders. En het is niet zo, zeg maar, dat het per se een personele bezuiniging is. Ik bedoel, het is natuurlijk een forse opgave. Daar gaan we ook niet makkelijk over doen. Het is best pittig. Wat het is, zeg maar, is dat we dingen beter willen organiseren. We willen het slimmer gaan doen. We willen processen eenvoudiger maken. We gaan de digitalisering in. Maar we gaan ook kijken naar onze taken. Wat doen we nu als gemeente? En zijn er bijvoorbeeld dingen die anders kunnen, slimmer kunnen, of misschien dat we dat niet gaan doen? Dus al die inzichten worden nu verzameld. En ja, binnen een paar weken tijd hebben we natuurlijk niet een hele plan klaar liggen. Maar weet dat daar echt heel hard aan wordt gewerkt.
0: Maar anders, slimmer, efficiënter, dan denk ik toch aan ook minder ambtenaren.
1: Nee, dat is niet per se het doel. Het doel is om ons als organisatie slimmer en efficiënter te organiseren. Daar zit een financiële opdracht
0: niet,
1: bij.
0: Dat kan toch niet zonder te schrappen in
1: het
0: personeel?
1: Nee, daar zit een financiële opdracht bij. En dat betekent natuurlijk wel dat het kan zijn dat er minder ambtenaren bij bepaalde diensten zullen werken. Omdat je dingen efficiënter wil gaan doen. Maar het doel is niet om per se ambtenaren te ontslaan. En dat willen we ook voorkomen.
0: Heb je hier al over gesproken met de ambtenaren zelf? Met de mensen in de gemeentelijke organisatie waar je over gaat? Heb je daar al kennismakingsgesprekken mee gehad en ook hierover gesproken?
1: Ja, er worden zeker gesprekken over gevoerd.
0: En hoe reageren die ambtenaren dan? Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, op dit moment is het natuurlijk zo dat we aan het kijken zijn, wat zijn de opties, aan welke sleutels en aan welke knoppen kunnen we draaien om het anders te doen? En daar krijg ik best wel wat inzichten. En die inzichten gaan we ook, als we zover zijn, delen met de raad. En dan gaan we verder kijken hoe we dat proces verder ingaan.
0: Want
1: maar wat ik wel merk is natuurlijk, we willen in de uitvoering, dat is wel een richting die we bepaald, dat we richting de uitvoering, daar willen we natuurlijk niet dat onze inwoners er last van gaan krijgen. Dus het is niet, zeg maar, zo'n financiële opdracht en hup, we gaan kleiner worden. Nee, we willen dingen beter doen. We willen dat, kijk, om een voorbeeld te geven, het zou als burger ook niet handig zijn als je drie keer bij verschillende ambtenaren iets moet gaan aanleveren met een formulier. En tegelijkertijd is het voor een ambtenaar ook niet handig om drie keer van dezelfde persoon bepaalde dingen, dat drie ambtenaren daarmee bezig zijn. Dus het gaat erom hoe kunnen we onze inwoners sneller antwoorden
0: geven.
1: Dan hoor ik toch
0: dat er twee ambtenaren overbodig zijn in je voorbeeld. Want als je dat formuliertje maar bij één ambtenaar hoeft in te leveren, dan hoeven die andere twee dat formuliertje niet meer te krijgen.
1: En die anderen kunnen misschien heel ander belangrijk werk doen.
0: Ja, maar dat levert geen geld op.
1: Nee. Kijk, uiteindelijk is het ook zo dat we het nu aan het uitwerken zijn. We zijn die inzichten aan het verzamelen. Maar stel je voor dat je voor één proces, om dat te versnellen, 10 ambtenaren nodig hebt. Ja, dat kan toch? Maar dan kun je ook voor kiezen om één bepaald proces te zeggen, als gemeente doen we dat niet meer. Dus al die verschillende opties, die komen op tafel.
0: En nee, dat begrijp ik wel, maar ja, als ik je hoor zeggen, dat doen we niet meer, dan denk ik gelijk, dan is dat dus ook minder werk voor ambtenaren.
1: Dat gaan we de komende periode zien.
0: Sluit je uit dat er mensen uit moeten?
1: Nee, we kunnen helemaal niks uitsluiten. Maar we hebben wel gezegd dat we dat niet willen op die manier. Kijk, het belangrijkste is dat we nu de stappen aan het zetten zijn om te kijken hoe we onze organisatie slimmer en efficiënter kunnen inrichten. Hoe we wat minder van beleid en meer richting de uitvoering kunnen focussen. Dat is de richting dat we op willen gaan. En de komende periode wordt daar heel hard aan gewerkt.
0: Ja. Ja, want ik vroeg hoe de reactie was van ambtenaren. En van ambtenaren hoor je heel vaak, oh, dat hebben we al zo vaak meegemaakt, dat een nieuw gemeentebestuur dan wil bezuinigen op het apparaat. En er komt niks van terecht. Sterker nog, er komen alleen maar meer uitgaven bij, want de regelgeving wordt ingewikkelder. Daar moet je weer mensen van buiten voor inhuren. Dus er komt nooit wat van terecht van die bezuinigingstaakstelling.
1: Hey, we willen ook gaan richting minder externe inhuur. We willen het ziekteverzuim laten.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar kan dat? Want de regelgeving, als je bijvoorbeeld naar de jeugdzorg kijkt, wordt alleen maar ingewikkelder. En daar heb je toch vaak mensen van buiten voor nodig om daar als overheid bij te helpen.
1: Ja. Kijk, het doel is niet om dat allemaal kleiner te maken. Het doel is nu om slimmer en efficiënter onze organisatie in te richten. En daar zit een flinke financiële opdracht bij.
0: Ja.
1: En daar gaan we de komende periode heel hard aan werken om dat allemaal instappen uit te voeren.

0: Voeren.
1: Wanneer denk je dat plan klaar te hebben?
0: Oh, daar heb ik nu geen antwoord op. Ik bedoel, ik zit is echt mijn eerste, tweede echte week, zeg maar. Er wordt heel hard aan gewerkt, maar zit nog,
1: kan maar wel, er geen datum. Maar wel dit jaar nog?
0: We werken daar heel hard aan en als we zover zijn, dan weten we dat.
1: Ja, want hoe heb je naar de berichtgeving gekeken uit de gemeente Amsterdam, die ook voor dit soort opgaven staan? En die zeggen, we moeten er 2500 mensen uit doen. Dat zijn enorme aantallen. Er werken heel veel mensen bij de gemeente Amsterdam. Maar toch, 2500 mensen is veel.
0: Ja.
1: Dan denk ik gelijk, wat staat er in Den Haag te gebeuren?
0: Ja, niet dat wat er in Amsterdam staat te gebeuren. Dat kan
1: maar je hebt wel dezelfde problemen als
0: en
1: Amsterdam.
0: En als je dat bericht vanuit Amsterdam leest, bedoel, staat totaal niet in verhouding met wat we in Den Haag als financiële opdracht hebben. Het is echt veel kleiner. Als je dat procentueel ook bekijkt van het totale ambtenarenapparaat, dan is in Amsterdam een hele flinke opgave. In Den Haag is die opgave er ook, maar in hele andere verhoudingen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Dus 2500 wordt het sowieso niet?
0: Nee.
1: Dat kunnen we noteren hier. Ja. Nou, dat is dan in ieder geval oké. Geen 2500.
0: Ja.
1: Wat is nou, je bent nu net begonnen als wethouder. Wat is nou je grootste ambitie waarvan je zegt, Ron, over 4 jaar moet dit voor elkaar zijn?
0: Ja, die vraag heb ik mezelf ook gesteld. En om eerlijk te zijn, denk ik, ik wil niet van tevoren zeggen van reken mij hierop af. Ik ben nu vooral aan het kijken, we hebben bepaalde ambities, we hebben bepaalde doelen als college geformuleerd. En ik denk dat gaandeweg mijn ambities zullen worden bijgesteld. Kan ook in positieve zin.
1: Maar als ik je nu vraag, wat is dan je grootste ambitie? Dat kan dus nog veranderen, dat geef ik toe, dat geef ik je ook. Maar
0: ik wil dat de mensen in onze stad er gaan merken dat het nu ook anders, dat er anders wordt bestuurd in onze stad. Ik wil dat de mensen in onze stad ook kunnen merken, ik zit elke dag vast in de file en er is nu een bestuur, er is nu een college dat luistert naar ons en daar ook werk van maakt. Ik wil dat de dienstverlening richting onze inwoners ook verbetert. Er zijn verschillende dingen, maar uiteindelijk zijn we hier voor de burger. We willen dat de burger ook dingen merkbaar ziet veranderen. En daar zit soms wat laaghangend fruit, zit soms wat dingen die op de lange baan worden geschoven, maar wel nu werk wordt gemaakt van de duurzame verandering. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen in ons gevoel het vertrouwen krijgen dat de politiek er is voor hun. En aan dat vertrouwen wil ik vooral gaan werken. En dat kan door dingen merkbaar anders te doen.
1: En een automobilist die zich ergert aan het feit dat hij elke morgen vaststaat in de Javastraat. Wat zeg je daartegen?
0: Weet dat we daar aandacht voor hebben. Ja. En we gaan ons best doen om kijk, we kunnen niet dus problemen in de hele stad verhelpen. Dat is het eerlijk verhaal. Maar wat we wel gaan doen, is kijken wat wel kan. En die mindset van computer 6.0, dat past niet in onze rijtje, dat gaan we niet doen. Nee, de mindset is nu dat we gaan kijken wat we wel kunnen doen. Ja. En dat we echt merkbaar voor onze bewoners, onze ondernemers en maatschappelijke instellingen, dat we willen zijn voor hun en ook voor verandering willen zorgen.
1: Ja, nou, een van die dingen hoort daarbij natuurlijk, dat is die Hubertus-tunnel weer zo snel mogelijk open, hè? Want dat is ook een drama, zeg.
0: Ja, mijn collega is daar super druk mee bezig. Ze zit er echt bovenop. En we hebben natuurlijk ook gezien dat het Rijswijkse plein, ook een winstje, die is wel weer eerder open gegaan. Dus er gebeuren ook goede dingen. Soms hebben we meevallers. Dus het Rijswijkse plein gaat 2 weken eerder open dan gepland. En daar zullen onze mensen in de stad ook blij mee zijn, hoop ik.
1: Dat denk ik ook. Oké. Nou, fijn dat je er was. Het is in ieder geval een gesprek waarvan ik zeg, dat moeten we binnenkort, als je goed ingewerkt bent en een beetje weet welke kant je op wil, moeten we je maar weer eens uitnodigen. Want dan kunnen we antwoord krijgen op de vragen die nu nog een beetje algemeen zijn gebleven.
0: Ja, kijk,
1: dat lijkt me een
0: weken,
1: goed idee, toch?
0: Ik heb de afgelopen 2 weken enorm veel indrukken verzameld. Alleen die indrukken zijn niet gelijk oordelen. Dus dat
1: nee,
0: om echt te kunnen oordelen, daar heb je wat meer tijd voor nodig. Ja.
1: Maar goed, we hebben je nu gehoord als wethouder. Ja. En dat was leuk, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Je luistert nog steeds naar spuigasten. En de volgende spuigasten zijn hier aangeschoven. Want het lijkt natuurlijk alweer een eeuwigheid geleden, maar vorig jaar met Prinsjesdag hadden we nog gewoon dat vorige kabinet. Het kabinet Schoof. Ik zei het al in de inleiding. Ongetwijfeld het lelijke eentje van alle naoorlogse kabinetten. En jij, behoorde je al even, Bart Maat, goedemorgen, fotograaf. Jij hebt samen met journalist Leonard Ornstein een boek gemaakt met heel veel foto's over dat kabinet. Daar gaan we het zo over hebben. Het boek heette Het kabinet dat van niemand was. En ik ga daar ook over praten met Jano, onze eigen Jano van Beuren. Want die stond als verslaggever voor SBS eigenlijk net als Bart overal vooraan bij dat kabinet, toch?
2: In de vuurlinie, kan je in de vuurlinie, wel zeggen.
1: Ja. In de vuurlinie. Ja. Bart, maar om even met jou te beginnen. Waarom wil je een boek maken over een kabinet dat van niemand was?
3: Ja. Nou, ik heb toen ik begon met fotograferen, heb ik eigenlijk de eerste 14 jaar heb ik alleen maar Rutte gefotografeerd.
1: Ja, ja, en ik heb hem ook alleen maar geïnterviewd, zo ongeveer 14 jaar lang. Dus ik snap je gevoel.
3: Ja, en toen kwam er een ander kabinet. En de reden heel kort is eigenlijk omdat het een afgesloten korte periode was van, nou, ik denk 2 jaar tijd van verkiezingen tot de val van het kabinet. Waarin gigantisch veel gebeurde. Het kabinet is 2 keer gevallen en dat is eigenlijk nooit eerder gebeurd. En voor de rest is het een periode waar ontzettend veel gebeurde. En ik keek terug naar die foto's en toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk meer dan ik dacht. Ik dacht, volgens mij, het is zo kort geduurd. Van Rutte heb ik 14 jaar foto's en dat is een hele stapel geworden. En ik keek deze foto's terug en dacht, ja, dat is toch ontzettend veel. En ja. Ik heb met Leonard Ornstein vaker een boek gemaakt en ging over de functie-eldersperiode.
1: Ja.
3: Toen kwamen ze op het idee van, ja, zou het niet iets zijn om hierover een boek te maken?
1: Ja, maar hoe maak je van een lelijk kabinet, van een lelijk eentje, zoals ik het zeg, mooie foto's?
3: Ja, nou, het is de vraag of dat mooie foto's zijn natuurlijk. Hè. Dat is voor iedereen verschillend wat een mooie foto is. Wat ik zelf een mooie foto vind, is een foto in een donker katshuis. Met bijvoorbeeld de foto die op de cover van het boek staat. Dat is een foto van Dick Schoof, die stapt de auto in. En op de achtergrond zie je een enorme rode gloed. En dat zijn eigenlijk de remlichten van zijn dienstauto, die beschijnen dat katshuis. En ik hou van een beetje die duistere...
1: Het lijkt wel alsof die voor een enorme brand staat.
3: Het lijkt een beetje apocalyptisch beeld en de wereld vergaat. Ja. Maar eigenlijk is het gewoon Dick Schoof die de auto instapt.
1: Ja.
2: Maar niet op zomaar een moment. Nee, dat rode vuur, dat klopt ook wel bij de situatie.
1: Voor de mensen die kijken.
3: Het past bij deze dag. Ja. Ja. En het is de cover van het boek. En het is opgenomen op de dag dat Nora Aschebar opstapte. Tijdens de ministerraad. En die duurde tot in de nacht. En ze stapte op vanwege de omgangsvormen in het kabinet. De polariserende omgangsvormen, zoals zij dat dan noemde. En dit was na de persconferentie van Schoof. Een dramatische dag.
1: Ja, het is een beetje een kunstzinnige foto. Want je ziet eigenlijk alleen maar zijn silhouet. Maar je herkent gelijk dat hij het is. Hè. Dat zie je gelijk. Althans, als je een beetje weet wie Dick Schoof is, dan zie je, dat is hem. En je ziet aan die foto onwillekeurig de boodschap vastgeplakt. Het is niet lekker wat hij achter zich laat.
2: Nee, maar dat ging ook al heel snel mis eigenlijk in het kabinet. Want dit is echt, nou, het heeft sowieso maar kort gezeten. Maar dit was ook al echt aan de beginfase dat gelijk een staatssecretaris opstapt. En de vraag was ook van, gaat het kabinet vallen? Want NSC... Ja. Die had er helemaal nog niet over nagedacht, de partij waar Nora Aschebar voor in het kabinet zat. Dus zij ging weg en toen was de vraag, ja, wat doet NSC dan in het kabinet? Dus eigenlijk was dit de eerste keer dat het kabinet ternauwernood een kabinetsval overleefde. En dat was, binnen een aantal maanden al.
3: Een aantal maanden. Raak. Die NSC-bewindspersonen die vroegen zich af, moeten we solidair zijn aan Aschebar? Of kunnen we blijven zitten?
1: Ja. Ja, en dan zijn we uiteindelijk voor het laatste gekozen. Als je nou even de gemeenschappelijke delen van die foto's zou kunnen beschrijven, is er dan iets wat er uitspringt? Wat typeert dit kabinet in beeld?
3: Het woord bij mij blijft hangen. En dat is wat ik op de eerste dag, bij het eerste debat eigenlijk meteen zag. Dat is chaos.
1: En chaos, laat zich dat fotograferen?
3: Dat laat zich heel goed fotograferen.
1: Ja?
3: En dat komt aan de ene kant, op dat eerste debat, was het debat over de regeringsverklaring. En toen ontstond er meteen chaos door een tweet van Fleur Agema vanuit VK. Terwijl Dick Schoof die was aan het verkondigen dat hij de premier was voor alle Nederlanders. Ook de Nederlanders met een hoofddoek, daar kreeg hij allerlei vragen over. En toen werd er een hele ondermijnende tweet gestuurd vanuit VK. En toen werd het debat geschorst. Toen is hij met Fleur Agema, zou hij 5 minuutjes gaan zitten en er werd dan meer dan een half uur. En volgens RTL...
1: Je zou ook zijn gaan huilen, hè, toen Fleur
3: dat zei RTL, dat er ook tranen gevloeid zouden zijn, inderdaad, in dat gesprek.
1: Ja,
3: en dat zette eigenlijk meteen de toon.
1: Ik heb hier die foto gevonden.
3: Ja.
1: Daar zie je dus omringd door journalisten. Dat zie je bijna op elke foto.
3: Ja.
1: Dat ze omringd zijn door journalisten die van alles van ze willen weten. Maar je ziet Dick Schoof samen met Fleur Agema, die hier nog een lach op haar gezicht heeft. Schoof niet bepaald. Zie je ze verdwijnen naar een plek waar ze even verlost zijn van al die fotografen achter ze aan.
3: Ik kan daar kort iets over vertellen. Ook over
1: mensen die dan toch tv kijken.
3: over het gebouw. Want dit is natuurlijk de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. En in die oude Tweede Kamer kwam de premier, die kwam aanlopen van het torentje, helemaal buitenlangs. En er was een hele wandeling. En in die wandeling konden mensen hem vragen stellen of kon je hem fotograferen. En nu is die wandeling van de plenaire zaal naar de ministerskamer, dat zijn zeg maar vijf hele grote stappen. En in die vijf hele grote stappen willen al die journalisten hun vragen stellen.
1: Ja.
3: Tijdens zo'n chaotisch moment van het debat. En daarom is het extra chaotisch, omdat al die mensen er bovenop springen, omdat ze maar zo kort hebben om toch die quote te halen.
2: Ja, dat is eigenlijk ook wel heel tekenend voor dit kabinet. Want er waren twee redenen voor. Als ze één crisis in de week hadden, dan was het een goede week. Ja, daardoor werd het heel druk rondom al die bewindspersonen die je wilde spreken. En twee was dat het ook een kabinet was waar dus de PVV in zit, die heel schaars eigenlijk de pers te woord wil staan.
1: Ja, Wilders deed dat alleen maar op dinsdagmiddag even rond het vraaguur.
2: Precies.
1: Voor de rest zag je hem niet.
3: Dat was eigenlijk zijn wekelijkse persconferentie.
2: Moet je op dat moment daar allemaal bij zijn. Ja. En ook die bewindspersonen die lagen met elkaar overhoop. Dat kwam vanuit verschillende partijen, maar ook vanuit de PVV werden er vaak rode stukken vlees in de arena gegooid. En dan wilde je daar toch naar vragen. En dan is het inderdaad wat Bart terecht zegt, steeds maar een klein moment waarop dat kon. En dan kreeg je deze enorm chaotische mensenmassa's aan journalisten om dus die enkele bewindspersonen heen.
1: Maar zijn dat dan de beelden waarvan je zegt, dit is de chaos in beeld? Want bewindspersonen omringd door veel journalisten, dat ken ik van vorige kabinetten ook.
3: Dat klopt. Nee, het zijn ook andere beelden. Want er zijn natuurlijk ook een paar crisis geweest in het Catshuis, dat ze bijeenkwamen. Nou, een voorbeeld is van Nora Asjebar. En de chaotische beelden die daaruit uit voortkomen, dat zijn ook de beelden door het raam. Dat je Nora Asjebar door een raam ziet, of Dylan Jezugus door een raam ziet. En dat je een klein idee krijgt van wat daar binnen zich afspeelt.
1: Ja, ja. Wat vind jij nou de meest typerende foto uit dit boek? Is dat die foto waar we het net over hadden van Dick Schoof die je op de voorpagina hebt gezet? Want
3: nou, dat
1: ik
3: is,
1: vind bijvoorbeeld ook wat ik persoonlijk, als ik mijn eigen vraag mag beantwoorden.
3: Zeker. Ja, ja, ja.
2: dat doe jij graag.
1: Ja, sorry.
2: Wat vind jij nou een goede foto?
1: Ja, ook dat is een goede vraag. Ja, nou ja, wat ik dus een hele mooie typerende foto vind, is Dick Schoof achter het in vak K, dus in het vak waar het kabinet altijd zit, in gedachten verzonken, met een kop thee voor zich, zijn bril ligt voor zich. Hij kijkt eigenlijk niemand aan en naast hem, anderhalve meter naast hem, zit Marjolein Faber. En die kijkt met een blik een beetje omhoog, weg uit het beeld. Met zo'n blik als van, ja luister joh, wat jullie allemaal zeggen hier maakt me allemaal niks uit. Ik ga toch mijn eigen gang.
3: Ze willen daar allebei niet zijn op dat moment.
1: Nee, hij zit er echt bij met een blik die uitstraalt, waar ben ik in hemelsnaam in terechtgekomen. En het is volgens mij, en daarom vind ik, want ik denk dat, daarom vind ik dit de mooiste foto uit het boek.
2: Ja, dat was toch het debat, Bart, waar het ging over wel of geen lintjes uitdelen aan vrijwilligers die wat doen voor asielzoekers.
3: COA-medewerkers die in hun vrije tijd asielzoekers helpen, vrijwilligerswerk doen. En daar wilden ze geen handtekening voor zetten om dat lintje ze maar voor te dragen. Toen werd ze naar de Kamer geroepen en er ontstond natuurlijk ophef over vanuit de oppositie. Schoof zou eigenlijk helemaal niet bij dat debat aanwezig zijn, maar die werd toch naar de Kamer geroepen.
1: Ja.
3: En die wilde daar absoluut niet zijn. En achteraf gaf hij een interview aan het einde van zijn premierschap. Toen zei hij ook dat het een van de momenten is geweest dat hij met zijn vuist op tafel geslagen heeft en boos is geworden, zeg maar. En ja, dat is wel aan deze foto te zien. Dat hij,
1: Ja, nou, ik vind het een hele mooie foto. Vooral omdat ik net zei dat hij er echt bij zit met mijn hemel, jongens. Waar ben ik in terechtgekomen?
2: En het laat dus ook één ding heel duidelijk zien wat in dit kabinet voortdurend zo was. Ze waren het niet met elkaar eens.
1: Ja.
2: En dat zie je hier, want Dick Schoof en Marjolein Faber hebben twee compleet andere emoties. Waarbij je bij Marjolein Faber ziet, ik ben het totaal niet eens met wat de premier nu aan het vertellen is in dit debat. De lijn die hij daarin
1: kiest. Die vindt dat Kamerdebat ook maar onzin.
2: Want die vindt dat ook onzin. Die heeft zoiets van, we zijn toch het rechtse kabinet dat wat tegen asiel moet doen. Dus waarom hebben we hier überhaupt discussie over? Al was er zelfs binnen de PVV verdeeldheid over. Want Ingrid Conradi, die staatssecretaris was voor de PVV, en Fleur Agema, die minister was voor de PVV, die sprak ik toevallig op diezelfde dag. Die zei zelfs ook van, ik zou die lintjes wel geven. Dus het was alleen maar verdeeldheid.
1: Ja, ja. Is dat leuk als journalist, als fotograaf? Laten we daar eens even eerst mee beginnen. Is het leuk als een kabinet chaotisch en slecht functioneert?
3: Voor de foto's is dat heel goed. Ik denk misschien voor het land wat minder goed. En soms sta ik daar ook met een dubbel gevoel van, wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal? En wat een enorme chaos. Maar het levert natuurlijk wel heel veel momenten op. Ja, er valt veel te fotograferen, laat ik het zo zeggen. Ja,
1: en voor jou?
2: Ik denk dat wat Bart zegt wel terecht is. Kijk, de een zijn dood is de ander zijn brood. Dus voor ons valt er dan veel te maken als journalisten of fotografen. Maar het is natuurlijk niet goed. Want op het moment dat ze continu met elkaar overhoop liggen, dan kom je nergens. Dus in dit jaar amper dat dit kabinet heeft gezeten, is er niet heel veel bereikt. En ja, dat is wel waar de kiezer echt op had gehoopt. Want het was eigenlijk een beetje het kabinet van een grote belofte, een grote hoop. Er zijn partijen gegroeid. NSC van 0 naar dik in de 20. Ja. De PVV naar 37 zetels. Ze waren allemaal zo ontzettend groot. Het was
3: ze hadden iets kunnen
2: voor het eerst dat mensen krijgen. Dachten, ja. Nu gaan we het eindelijk krijgen. En dat is niet gelukt. En dat is een enorme teleurstelling.
1: Ja, want we doen er een beetje schamper over. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel tragisch dat het zo is afgelopen. Want
2: het
1: was wel een kabinet wat de beste vertaling was van een verkiezingsuitslag op dat moment.
2: Ja.
1: En dan mag je toch hopen dat dat ook democratisch kan functioneren.
2: Ja, niet dus.
1: Maar niet dus. Nee.
3: En dat levert wel een boek op. Ja.
1: Het levert inderdaad een boek op. De titel, het kabinet dat van niemand was. Denk je dat dat ook echt zo was?
3: Leonard Ornstein, met wie ik samen het boek heb gemaakt, die heeft een essay geschreven. Daar begint het boek mee. En voor de rest is het eigenlijk een fotoboek. De titel van het essay is het kabinet dat van niemand was. Ik zag dat en toen dacht ik, dat is ook gewoon een goede titel voor het boek. Want het is ook een kabinet waarmee niemand zich eigenlijk verbonden voelde. Zelfs de partijen in de coalitie voelden zich daar niet.
1: Nee, en de kiezers die waren ook teleurgesteld over wat er uiteindelijk gebeurde. Die hadden er natuurlijk ook meer van verwacht. We hebben nu een nieuw kabinet sinds, wat is het, januari?
2: Aangetreden februari.
1: Februari.
2: Ja.
1: Een kabinet wat in ieder geval begon als een normaal. Althans, normaal, het is een minderheidskabinet.
2: Ik hoorde jou daar de hele tijd toen ook heel enthousiast over. Van misschien gaat dit dan...
1: Ja.
2: Weer beweging brengen.
1: Het kan niet slechter, dacht ik. Dus laten we hopen dat het nu weer wat wordt. En ik was er ook wel enthousiast over, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik wou eigenlijk de vraag aan jullie stellen, toch maar weer. Zie je verschil? Want dit kabinet is functioneert los van wat we nu hebben gezien over die begroting, wat nogal rommelig en chaotisch ging. Over het algemeen toch veel meer in de achterkamertjes.
3: Het grote verschil wat ik zie tussen de personen Schoof en Jette is dat Jette iemand is die campagne voert, gewend is om gekozen te worden en daardoor continu eigenlijk in de campagnestand staat. En dat is eigenlijk
1: dan heb je het over de premier zelf.
3: Dan heb ik het even over de premier. En dat is eigenlijk hetzelfde als met premier Rutte, die altijd bezig was met campagne voeren en hoe staan de camera's en hoe kom ik over. En Schoof had dat eigenlijk helemaal niet. Schoof die was daar niet mee bezig, die werd niet gekozen. Die was niet van een partij, die was niet gewend om campagne te voeren. En dat is het eerste grote verschil wat ik zag, is dat.
1: Ja, heb je bij Jette al iets ontdekt wat bij Rutte het appeltje was en de fiets?
3: Het is wel een continue glimlach eigenlijk. Maar hij heeft nog geen attribuut of zo wat hij bij zich heeft. Nee, dat heb ik nog niet ontdekt, nee.
1: Nee. En jij, wat vind jij?
2: Nou, eigenlijk heb ik het idee dat we nog steeds niet helemaal over die breuk zijn gekomen naar Rutte. Dat was zo lang een soort toch stabiele factor. Er zijn goede dingen gebeurd, ook hele slechte dingen. Denk alleen al maar aan de toeslagenaffaire.
1: Ja.
2: Maar toen dat stopte, was het een soort niemandsland waar we in terecht zijn gekomen. En niemand wist ook waar het heen moest. Nou, dan hebben we het kabinet Schoof gehad. Maar nu is het nog steeds eigenlijk verkennen van wat moeten we nu met de politiek in Nederland. Want dat minderheidskabinet is ook nog zoekende. Hoe moet dat functioneren? En dat zie je nu heel duidelijk. Prinsjesdag komt eraan. Waarbij het uniek is dat er dus nog geen steun is voor de begroting. Goed, kan je ook van zeggen, het is een minderheidskabinet. In die zin ook niet geheel onlogisch. Maar nog steeds is het ook binnen die drie partijen, VVD, D66 en CDA, onduidelijk van hoe moeten we dit nou aanpakken?
1: Nou, ze zijn heel erg verdeeld nog steeds.
2: En ook in de oppositie.
1: Dat is het punt. En de oppositie denkt, die is ook trouwens verdeeld.
2: Ja, maar ook omdat zij dus zelf denken van in hoeverre kunnen we meegaan en in hoeverre worden we daarop afgestraft bij de kiezer. Dus het is nog steeds heel erg zoeken. Het is in ieder geval een verademing dat je weer wat makkelijker mensen kan spreken als er besluiten worden genomen. En dat je als pers wat makkelijker te worden...
1: Maar nog even naar het beeld van dit kabinet. Het is een kabinet wat toch normaler functioneert, met ministers die gewoon proberen het beleid te maken en uit te voeren en dat te verdedigen in de Tweede Kamer. Zonder dat ze elke dag rollenbollend over straat gaan. Dat hebben we pas
3: wel. Ja, dat is wel
1: beeld. Dus de vraag is even, hoe zie je dat in beeld terug?
3: Nou, hoe je het vooral in beeld terugziet is, en dat vond ik het meest tekenende beeld, dat was een moment waar ik niet bij was. Maar toen hadden die mislukte onderhandelingen gehaald om het met elkaar eens te worden van gaan we over links of gaan we over rechts en hoe gaan we dat precies doen, hè, bij het ministerie van Financiën. En toen ze daar op een gegeven moment volgens hun uit waren, hè, met de coalitie uit waren. Toen kwamen Heijnen en Jetten breedlachend aanlopen samen bij het ministerie van Algemene Zaken. Terwijl je eigenlijk overal las van ja, die twee zijn het echt totaal niet met elkaar eens.
1: Maar dat was een geregisseerd beeld.
3: Absoluut,
1: hè?
3: Ja, maar dat is dat
1: vind ik. En hoe doe je dat dan als fotograaf? Want dan zie je ze komen aanlopen, maar dat is voor het plaatje eenheid uitstralen. Ja. Terwijl je eigenlijk weet
3: de frustratie dat het niet zo is. Een politiek fotograaf is natuurlijk dat je niet binnen bent. En dat is voor elke journalist, denk ik, dat je niet ziet waar ze met de vuist op tafel slaan, waar ze ruzie met elkaar maken, waar het botst. En ik vind het juist ook mooi om te laten zien, die geregisseerde momenten te laten zien en ook erbij te vertellen van kijk eens, ze hebben ruzie met elkaar, hoe geregisseerd dit eruit ziet.
2: Ik denk dat ik een beter antwoord heb inderdaad nu op de vraag die je net stelde. In beeld is het boek dat Bart heeft gemaakt van het kabinet Schoof, daar is de chaos en de crisis steeds zichtbaar. En het kabinet Jetten, daar draait alles om de uitstraling. Alles over het kan wel. Het positieve waarmee hij de campagne ook heeft gewonnen en waarmee ook de rest van dat kabinet besmet is geraakt. Dus ze doen dat heel erg in het beeld, ook via hun eigen kanalen.
3: Terwijl achter de schermen zijn ze het net zo oneens met elkaar.
2: Nee, precies. Maar het gaat erom dat dat in het beeld niet duidelijk wordt. En dat gebeurt op foto's, maar ook in de persmomenten. Want inderdaad, bij het maken van deze begroting voor Prinsjesdag wilden ze op de moeilijke momenten ons dan weer niet te woord staan. Zodat maar dat beeld van dat het goed ging duidelijk staan.
1: Ik ben het toch niet helemaal met jou eens als je zegt het is hetzelfde, want ze zijn het achter de schermen niet met elkaar eens. Het grote verschil met dit kabinet en het vorige kabinet is dat het vorige kabinet gewoon er een chaos van maakte in stijl, in manier van politiek voeren. Nee. Hè, dus lak hebben aan de Kamer, lak hebben aan je collega die er iets van vindt. Nee, de minister-president eigenlijk niet serieus nemen. Hier heb je ook verschil van mening tussen die drie partijen, maar het gaat wel over de inhoud.
3: Ja.
1: En dat is toch, dat vind ik dan, ja, om maar weer positief te eindigen over dit onderdeel, dat vind ik dan toch wel weer positiever. Dat het een inhoudelijk verschil is wat je ziet.
3: En wat ik nog wel een overeenkomst vind met het eerste kabinet Rutte is dat het allebei minderheidskabinetten waren. Waarvan mensen waar ook onenigheid was, waarvan mensen dachten van nou ja, het is maar de vraag hoe lang dat gaat duren. En uiteindelijk is Rutte 14 jaar premier geweest. Dus ik weet niet of dat nog een soort voorbode is voor hoe lang Jette dat volhoudt.
1: Ja, dat gaan we zien. Even de komende week, Prinsjesdag. Ook natuurlijk een heel beeldbepalend moment. Wat voor foto wil jij graag maken op Prinsjesdag, Bart?
3: Ja, Prinsjesdag is altijd een ontzettend fotogenieke dag met koetsen en paarden en koffers en hoedjes en mooie kleren en koffertjes en dat soort
1: dingen. Je zou zeggen, ik trek de foto van 5 jaar geleden uit de kast.
3: Nou, dat is wel het lastige met Prinsjesdag. Ik bedoel, ik ga altijd op zoek naar iets anders, wat er anders gebeurt, andere verhoudingen, andere mensen, hoe we anders met elkaar omgaan. Maar het is altijd een enorme uitdaging om iets anders te maken. Dus daar ga ik, dat is mijn grote opdracht voor dinsdag.
1: En die begint al met de vraag, waar ga je staan?
3: Ik in de Schouwburg.
1: Oh, in de Schouwburg.
3: Ja,
1: dus bij de troonrede.
3: En ook daarna in met het koffertje, de aanbieden van het koffertje.
1: Oh ja.
3: Maar daaromheen moet ik iets anders gaan vinden. Ja.
1: Nou,
2: we hebben voor het eerst een first man. Misschien kun je daar wat mee.
1: Wat zeg je?
2: We hebben voor het eerst een first man. Misschien kun je daar wat mee.
3: Ja, die ga ik sowieso in beeld brengen. Ja,
1: Nou, we gaan het zien. Ik wens jullie allebei veel succes deze week. Het is toch wel weer het politieke hoogtepunt van het jaar altijd, hè, Prinsjesdag.
3: Zeker. Dus,
2: ik kijk er naar uit. Vooral de debatdagen daarna.
1: Die zijn spannend. Donderdag. Vooral donderdag.
2: Ja. Is er nog tijd om één ding toe te voegen over die vice
1: premier? Heel kort, want onze onvolprezen columnist gaat op de trappen.
2: Dan draaien we wat korter muziek. Want Fleur Agema dus, daarvan had ik voor de zomer toen gemeld dat die in beeld was om wethouder te worden in Den Haag. Na haar rol als vicepremier. Inmiddels is dus duidelijk geworden dat ze dat hier niet heeft gedaan. Die zorgwethouderspost die voor haar beoogd was. Omdat zij het niet eens was met de inhoud van de zorgplannen in Den Haag. Dus daardoor geen wethouder aangemaakt.
1: Bezuinigingen te heftig. Hè?
2: Ja, er wordt de komende jaren miljoenen bezuinigd. En het idee is om over 5 jaar ruim 25 miljoen te bezuinigen. En dat,
1: want we weten wel dat ze een gesprek heeft gehad met Richard de Mos. Ze zou wethouder worden voor Hart voor Den Haag. Maar toen ze het collegeakkoord zag met de zorgplannen, dacht ze, dat ga ik niet doen.
2: Dat ga ik niet meemaken. En sterker nog, ik begreep zelfs dat ze zei, dat is de lijn die wordt doorgezet, die in het kabinet Schoof is ingezet. Dus dat laat ook maar zien over hoe zij dacht over hoe dat is geëindigd daar met de zorgplan.
1: Neemt ze ook afstand van de eigen bereid eigenlijk. Oké, dat ben je ook nog even kwijt. Hartstikke fijn. Succes deze week.
4: Of
1: Marcel!
4: Om grote bieten te spreken. Bezuinigen. Laat ze zelf gaan bezuinigen.
1: Ja. Ik hoor het al. Je bent weer helemaal terug.
4: Ik ben helemaal terug, ja. Hartstikke goed. Straks ook weer een nieuw programma. Zeker. Ja, dat heet Haagse Praatjes. Natuurlijk geheel in stijl van Den Haag. Het gaat, Theo Bolleman en ik maken het. En in principe gaat het erover dat mensen ons een vraag kunnen stellen. En wij weten alles. Wij zijn stadsorakels, dus wij gaan het dan beantwoorden. En het eerste programma gaat dan in samenwerking met het Haagse Historisch Museum. Momenteel even wordt het verbouwd, maar zijn toch overal actief. En wij stellen de vraag, waar komen zand en veen elkaar tegen in de stad? En in de eerste aflevering zal dat dan bijvoorbeeld zijn de, hoe heet het? De Haagse Markt. Echt een plek waar iedereen... En dat is met allerlei rubriekjes enzovoort. Nou, luister maar, dadelijk.
1: Nee, is goed. Oké, nu je column.
4: Ja, zeker wel. Stadgenoten. Afgelopen woensdag reed ik de omstandigheden 2,5 vrij kort na elkaar over de professor B.M. Teltersweg langs de waterpartij richting Madurodam. Ik rijd daar graag. Het is een van de weinige wonderschone plekken van onze stad die duidelijk maken dat wij in de natuur zijn gebouwd. In de wildernissen, zoals het duingebied tussen Scheveningen en Den Haag lang geleden genoemd werd. Die wildernissen hebben zich inmiddels naar de andere delen van de stad verplaatst, maar laat ik mijn natuurstemming niet meteen door de politiek laten verpesten. De waterpartij, met die uterusachtige vorm, roept bij mij stevast baarmoederlijke gevoelens op. Wordt al gelachen om het woord uterus, kan je nagaan. Hoe mijn vriendje Hans en ik in onze zelf opgeblazen bootjes op warme zomerdagen, toen de zomers nog geen inferno's waren, ronddobberden over de vijvers. In de ronde uithoeken met de hoge hellingen, de gevels van de villa's van het Van Stolkpark, het schuine gazon met de zonaanbidders. Jullie voelen hoe ik de herfst nog even buiten de deur probeer te houden. De eerste keer dat ik daar afgelopen woensdag langs reed, viel mij het billboard op met de vrolijke mededeling dat de Hubertus-tunnel deze maand weer geopend zou worden. De tweede keer, een uur later, was de linker rijbaan afgezet, was het billboard opengeklapt en had een in het oranje geklede medewerker zojuist een andere tekst bevestigd. Wij doen onze uiterste best om de Hubertus-tunnel zo snel mogelijk weer open te krijgen, of zoiets dergelijks. Een formulering waar je nog even mee door kan en waarschijnlijk ook mee door zal moeten. Voor de vakantie heb ik in een column de hele Hubertus-tunnel nog eens keer in de herinnering geroepen. Weten de mensen nog hoe die eruit zag en wat je er allemaal mee kon doen? Nu dacht ik, het is weer begonnen. Vakantie voorbij. We gaan eens even kijken wat de jongens en de enkele meid van de Mos ervan gaan bakken. Hoe overleven zij de altijd lastige transformatie van luidruchtige oppositie naar rimpelloze politieke verantwoordelijkheid. Ondanks de grote verkiezingszegen hebben ze geen meerderheid en is Hart voor Den Haag misschien wel iets te groot voor de coalitiegenootjes. Ook dat zal van Richard de Mos een welhaast tegennatuurlijke bescheidenheid vergen. Het toverwoord daarbij is verbinding. Een veelgebruikte term die maar geen cliché wil worden, omdat die zo essentieel is. Dan hebben we het niet over de verbinding tussen pakweg Madurodam en de Landscheidingsweg, ook wel gedefinieerd als de Hubertus-tunnel, maar wel over de noodzaak om zo'n traject te overbruggen. Dan maar via omwegen en hulpconstructies. Zo zal het moeten gaan en niet alleen op dit traject. Dat is nou eenmaal politiek. Verbinding, elkaar de hand reiken. Want de omstandigheden kunnen razendsnel veranderen. Zo weet ADO bijvoorbeeld sinds de entree in de Eredivisie ook weer wat verlies is. Maar met z'n allen zullen ze daar een tij keren. Daarvan ben ik overtuigd. Terwijl ik ook weet dat mijn overtuiging nou ook niet direct een garantie is. Ik weet dat deze brave woorden klinken alsof ze door AI zijn gegenereerd, maar ik heb ze echt zelf bedacht. Ik ben geen minister, premier of politieke figuur die zijn speeches door de computer in elkaar laat knutselen. Dit is een oprecht verlangen en laat ik aan het begin van het ongetwijfeld weer turbulente Haagse politieke seizoen deze kreet herhalen, Ron. Doe het met elkaar! Sowieso een goede leus, meer omdat de geboortecijfers nog steeds teruglopen en er tegenwoordig nog maar een heel beperkt aantal kinderen behoorlijk kunnen lezen en schrijven. En waarschijnlijk is het met rekenen ook niet al te best. Dat zie je trouwens inmiddels ook op het hoogste politieke niveau. Maar laat ik die ellende even uitzetten tot na Prinsjesdag komende dinsdag. Dan vieren we alvast wel de eerste meevaller. De glazen koets met koninklijk content hoeft tijdens de rit niet over een brug, waarvan je in Nederland immers nooit weet of die het wel houdt. De royale zwaargewichten kunnen herademen. Zij zullen niet zo 1, 2, 3 in de Haagse plomp verdwijnen. Maar goed, dan wacht het politieke moeras nog. Onze wildernissen, dat eeuwig zuigende mengsel van zand en veen. Daarover tenslotte gesproken. Zo dadelijk brengen Theo Bolleman en ik in het nieuwe programma Haagse Praatjes met conservator Valerie Veenvliet van het Haagse Historisch Museum in kaart waar zand en veen elkaar ontmoeten. Verbinding die er overal is. Bijvoorbeeld op de Haagse Markt, zoals in de eerste aflevering. Ik zeg zoals altijd weer, ook in het nieuwe seizoen, Ron. Ja. Hou je Haags, geniet van het goede en tot snel.
1: Hey, dankjewel Marcel. En tot snel is wat ons betreft en wat jou betreft tot volgende week.
4: Zeker.
1: Want vanaf nu ben je hier gewoon weer elke week om spuigasten af te sluiten. Fijn. Iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren. En we zijn er volgende week weer. Tot dan en een goed weekend.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
13: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
18: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan €80 miljoen aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
19: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
20: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
21: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
22: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
23: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
22: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.
24: Installatiebureau Van Ginderen.
25: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
26: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten- en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
0: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
3: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter... Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autori Werro en de Britse Kelly Hodgkinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Tot 11 uur, Roman

de kloosterkerk. Ik heb daarvoor ook gezeten met mijn boek vol zilverwerk. Mijn vader zal daar nog wel zitten, diezelfde stoel.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: zij zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Vandaag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is toch altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Tot 11 uur, romantiek op West. Dit is Radio West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: zij zag er vanaf de buitenkant gewoon hartstikke leuk uit. Ze is een knappe meid, had haar haar gedaan, haar make-up gedaan. Het was aan de buitenkant gewoon niet te zien dat het in haar hoofd niet goed ging.
1: Deze week is de Wereldsuïcide Preventieweek. Vandaag zie je op TV West de aangrijpende documentaire Stemmen van Sterren.
2: Dus de wil en de hoop was er heel erg. Het is toch altijd wel geweest, maar ze kon het gewoon niet. Met liefde alleen kan je het niet redden soms.
1: De documentaire Stemmen van Sterren. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: ik moet jou veiligstellen. Je moet iets bij je hebben om inderdaad een noodpakket eigenlijk.
1: Maar ook de culturele identiteit bewaken en meenemen.
0: Ja, waarschijnlijk wel een combinatie. Want er werden niet alleen zaadjes in het haar verstopt. Want ook stukjes goud, kleine trinkets. Dus ja, ik denk een combinatie tussen noodpakket en identiteit.
1: Ja, waarom wilde je dit juist vanuit de ogen van een 4-jarige meisje vertellen?
0: Ze is iets ouder in het boek. Ze is rond de 6 jaar. Maar ik vond het heel belangrijk om vanaf een jong perspectief al met kinderen over dit onderwerp te kunnen praten. Omdat A, er was nog geen prentenboek over dit onderwerp. En B, ontwrichting en ontheming is nog steeds iets wat nu plaatsvindt. Vaak heb je een kindje in de klas die misschien vanuit een ander gebied alles moest achterlaten. En slavernij wordt ook niet daadwerkelijk benoemd. Je ziet wel de plaatjes natuurlijk, de illustraties van Lisa. Maar er wordt niet gesproken over slavernij in het boek. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar over dit soort onderwerpen kunnen leren. En ook vanaf jongs af aan.
1: Zou je een stukje willen voorlezen?
0: Ja, absoluut.
1: Je hebt het boek meegenomen.
0: Ik heb het meegenomen.
1: Het prachtige prenten overigens.
0: Ja. Daar ben ik ook heel blij. Zij heeft het echt heel mooi gedaan. Kan ik dit?
1: Absoluut.
0: Ja. Oké, het is een beetje in het midden van het boek. Maar dan ga ik het voorlezen. Vandaag is iets zo ontzettend groot dat niemand er meer omheen kan. Luide, vreemde stemmen zeggen dat iedereen alles moet achterlaten. Waarom moeten wij mee? Waar gaan we naartoe? Ja, snapt er niks van. Vechten lijkt zinloos. Gaan we ooit weer terug naar huis? Vraagt Ja zachtjes. De moeder van Ja kijkt haar liefdevol aan en houdt haar hand stevig vast. Maar ze zegt niks. Ze blijven maar lopen en lopen. En dan ziet Ja iets wat ze nog nooit heeft gezien. De zee. Haar moeder fluistert in haar oor. Vergeet nooit de geheimen in je haar. Ze zijn magisch. Net als jij.
1: Hoe reageren kinderen op het boek?
0: Ja, ze vinden het heel mooi. En ik stel kinderen ook altijd de vraag: wat zou jij meenemen als je opeens weg moet in je haar? En dan krijg ik de mooiste antwoorden.
1: Zoals?
0: Mijn moeder. Ja. Die vind ik echt heel lief. Maar ook ja, natuurlijk snoep en een tandenborstel. Tegenwoordig ook een mobiele telefoon. Dus, iemand zei ook, een kindje zei ook, de politie. Want dan kan ik zorgen dat al die stoute mensen opgepakt worden als ik er ben.
1: Wauw, wat een interactie ook. Is dat waar je op had gehoopt vooraf?
0: Ja, ja, het is natuurlijk altijd afwachten hoe er wordt gereageerd. En vooral vanuit, ik schrijf natuurlijk voor kinderen, dus voor de kinderen. Maar ik krijg hele mooie reacties van ouders en ook van kinderen. En dat ze blij zijn dat er een prentenboek is om samen hierover te kunnen praten.
1: Een prentenboek, maar ik las dat je meer hebt ontwikkeld rond in dit meisje, hè, met de zaadjes in het haar, dan alleen dit boek.
0: Ja, samen met Art Playground hebben we bijvoorbeeld ook een expositie gemaakt over het boek. Waar kinderen kunnen spelen in het boek. En meer kunnen leren over de transatlantische slavernij.
1: Spelen?
0: Ja, dus je moet voor je zien dat er de prenten die je net beschreef, die worden dan heel groot opgeblazen. En daarvoor zijn dan verschillende elementen waar kinderen dan iets kunnen doen. En ook bijvoorbeeld het afgelopen zomer in het Scheepsvaartmuseum. Daar stond het heel mooi in de hal. En konden kinderen die daar langskwamen genieten van de prenten en daarmee over leren. Maar ook een brief schrijven aan de kinderen van Suriname, die momenteel ook een antwoord terug aan het schrijven zijn.
1: Dus echt een beleving.
0: Echt een beleving, ja.
1: En waarom was dat belangrijk?
0: Om het niet te houden
1: bij een prentenboek?
0: Waarom is het? Ik denk dat doordat wij de beleving inderdaad groter maakte, dat er dan ook meer begrip komt en dat je het beter. Je kan het A beter bekijken. Het is super groot. Je kan er samen naar kijken met je ouders of met je familie. En hopelijk dat er gewoon meer begrip komt, dat je er gewoon wat meer van kan leren.
1: Nancy Bosmans, dank voor je komst en nogmaals gefeliciteerd.
0: Super bedankt.
1: Morgen presenteert Mieke van der Wij. Voor nu een hele fijne nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Menopauze. In haar boek Hormonaal als een garnaal onthult Ellemiek de Wit verrassende dierlijke inzichten over het vrouwelijk lichaam. Duizenden mensen gaan dit weekend vlak voor Prinsjesdag de straat op voor het klimaat. Wat moet er gebeuren? Verder, een succesvolle actie voor de boomvalk, de column van Dichtwater.
1: Ik moet je iets vertellen. Ik ben een open boek, dus ik zal het maar voor je uitspellen.
0: En een slimme manier om de Europese hoornaar op afstand te houden. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Het vermogen dat je opbouwt, gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
9: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
10: Ja, hoi.
9: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
10: Ja, dat kan goed kloppen.
9: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
10: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
9: Oké, en waarom juist radio?
10: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
9: Oh, wat goed zeg.
10: En ik ga binnenkort ook op tv.
9: Zo.
10: Ja.
11: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
11: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: NPO Radio 1.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: 89.3 FM.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig boven.

is en al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt.

0: Ja, ik beoordeel zelf niet zo snel. Omdat ik naast heb gezeten in het verleden bij mensen.
1: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
2: Ik denk een beetje arrogant.
3: Ja?
2: Mag dat zijn?
3: Nee, dat mag je dat zeggen. Arrogant.
4: Ik heb het niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
3: Nee.
1: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
0: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
1: The next train will be leaving from platform 1.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.